0: Manje te Joen, 25 november 1867. Heid Lammert, zoon Marcus en neef Auke Dalstra rennen op de hege wei bij de pijn op Wijn en Nijekeer.
1: Ik bied met ze de zilveren klokjes bewaren. Volgens mij gaan ze zelfs een gouden. En ze haaien.
2: Hoe rint dit oor? Straffe zaken, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

0: Turkdagen tussen Tolven en Ien bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou doen.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen troddy hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer, niet een keer.
0: Omroep Friesland.
8: Ja.
0: Nou in Friesland.
9: Het is perfect. Super.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt de veiligheidsregio. Niemand raakte gewond. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. De brandweer heeft vannacht mensen uit hun woning gehaald. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder nog niet zeggen. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandse journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijk. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de 2 andere landen in groep C, Schotland en Haiti, begint rond dit tijdstip. En Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10 uur Nederlandse tijd tegen Japan. Het weer, vannacht vooral in het noorden een enkele bui, verder zo goed als droog bij een graad of 11. De dag begint straks bijna overal droog, dan wordt het maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was boetende provinciebist.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Annette Schut met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand komt veel rook vrij, waarschuwt veiligheidsregio. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Drijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd, kan een woordvoerder van de brandweer nog niet zeggen. De prijs voor het beste journalistieke boek van het jaar, de Brusselprijs, gaat dit jaar naar De IJsprofeet van Volkskrant-journalisten Robert van der Grint en Anneke Stoffelen. Dat werd op NPO Radio 1 bekendgemaakt in Met het oog op morgen. Het boek is een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof, ook wel bekend als de Iceman. De Brusselprijs is een initiatief van het Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten. De winnaar krijgt €10.000. Vorig jaar won onderzoeksjournalist Olivier van Beemen met zijn boek Ondernemers in het Wild. Op het WK voetbal is ook Brazilië-Marokko geëindigd in een 1-1 gelijkspel. De eerste groepswedstrijd in Pool C was in het Amerikaanse East Rutherford. De wedstrijd tussen de twee andere landen in groep C is op dit moment bezig. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zonnige perioden en bewolking elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft op de meeste plaatsen droog en de maximumtemperatuur ligt rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Wat is die Nijs van deze week?
1: Het was nogal iets pruts.
0: Bijzonder?
2: Nou, je krijgt er weinig hichten van.
3: Het Nijsforum van Bureau de Vries.
4: Ik word er blij van.
3: Alle weken op Snijn van Tol van Ontien.
5: En ik vind het heel mooi hoe die discussie nou op gang komt.
3: Debat en opinie op radio.
6: Ja, klopt.
7: Maar ik op de televisie.
3: Sjoeg mij op Snijn te middie bij het Nijsforum van Bureau de Vries.
2: Dat maakt het extra spannend.
7: Bureau de Vries.
4: Is dat zelf?
6: Niet anders.
7: Op de radio.
3: Maar ik op televisie.

0: Stalmolinemeel.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nooit. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand werd gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. En daarmee zijn in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Zij werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik-Ido-Ambacht is veilig te gebruiken, blijkt uit controles van het drinkwaterbedrijf. Gisteren bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat. En daarop kregen de 200.000 inwoners van het gebied het advies om het water voor de zekerheid eerst 3 minuten te koken. Het Nederlands elftal kan morgen bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjel Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt morgenavond 10:00 Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe. Blijft ook dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Ik struin de streeten al, waar wordt mijn nieuwe klant? Een respecteerde huid, mooi ek een hore kant. Ik sjoeg hem glimkend aan en loek me rak omheen. Hij knippert mooi de egen,

0: Douwe Heringa neemt die mij.
1: Een hele goede morgen.
0: Op een muzikale roadreis.
1: Rihanna Giddens komt uit North Carolina.
0: Muziek uit alle streken.
1: Costa Rica, Mexico. De Maori song Inkskader. Tenminste, als ik het goed uitsprek, weet ik net.
0: Snijn bij Omroep Friesland van Jochen en Alvoer.
1: Prachtig natuurlijk.
0: Mai Douwe.

0: je klaar bent in het bad, dan kunnen wij er ook een keer in, ja?
1: Ja, rustig, rustig. Een mens mag niet eens meer badderen.

eyes with the day. Moon is the night om stil te staan. Het leven wie wrang.

0: Wij speel je gitaar. En we timmer je op de drums. Ex jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is overal west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ontzoom. Alle weken op televisie, benam op de WZT Jong. En wanneer is maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarsplein.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Annette Schut met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Bij die brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert stuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur beter te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. In de Alpen zijn gisteren en eergisteren 7 bergsporters omgekomen. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. Ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in Italië. Het kookadvies voor drinkwater in Dordrecht, Zwijndrecht en Hendrik Ido Ambacht is weer ingetrokken. Vrijdag bleek uit test dat de E. coli-bacterie mogelijk in het water zat, maar dat bleek toch niet het geval. Schotland heeft op het WK voetbal vannacht gewonnen van Haiti. De Schotten wonnen met 1-0 dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Eerder vannacht troffen ook Brazilië en Marokko elkaar. Die wedstrijd eindigde in een 1-1 gelijkspel. En ook Zwitserland-Qatar eindigde gisteravond in 1-1. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start van ons land tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal vooraan zal staan. Volgens hem maken zowel Daniel Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Het weer. Vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: 9 in Bureau de Vries.
1: De melkboer.
2: Dit is de stem van Paken.
1: Mooi Joop, de melkboer.
3: Theatermaker Eline de Vries maakte een audiotour in en oer de SRV-wijn. Haar inspiratie via haar Paken.
4: Het is eigenlijk een eerbetoon aan hem, aan het werk wat hij deed, maar ook het werk van heel soort andere melkboeren.

kroop ik terug in mijn hol. Ging liggen malen, het beste uit mezelf naar boven halen. En ondertussen zakte ik steeds dieper weg.

0: waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise. You are only waiting for this moment to arise.
1: Ik zit constant in een tweestrijd, diep waar mijn adem het verlamt. Ik ben de godvergeten tel kwijt.

te zeggen, ja ik doe het. Maar dan vervolgens heb ik spijt. Kijk om me heen, de nacht die beweegt. Danst tussen donker en licht. Achtergebleven, daar waar geweest. Ik dans mijn ogen.

ligt iets wonderlijks verborgen, maar altijd weer onder die laag. Ik flap eruit wat ik aan denk, en wat ik voel en wat ik vind. Met weinig zicht op hoe dat aankomt, bij een vijand of een vriend.

0: maar te forceren.
1: Een vogel schiet op zijn Armani-paar.
2: Dat kruist een nieuwe ruutje, dat kist wel vergeten.
0: Blaast voor vrouw.
2: En net maar die poes ook vrouwen.
1: Dat maar slitten.
3: Woef,
4: zei het boerman.
3: Ik ben net een hong.
4: Zij begint te klauwen en blaast hysterisch in het roen.
3: Boerman schiet in eigen hand en smat het in haar gezicht.
4: Boer

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Hoeveel woningen zijn ontruimd is niet precies duidelijk. Bij de brand kwam veel rook vrij, waarschuwde de veiligheidsregio, die daarvoor ook een NL-alert verstuurde. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Bewoners zijn opgevangen in een wijkcentrum. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarbij zijn er in 24 uur 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top in het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. Op het WK voetbal werden vannacht meerdere wedstrijden gespeeld. Schotland won met 1-0 van Haiti, dat na 52 jaar zijn rentree maakte op het toernooi. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel, het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een 1-1 gelijkspel. De wedstrijd tussen Australië en Turkije is op dit moment nog bezig. En het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay nog kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. Het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. Vanmiddag schijnt de zon af en toe en het blijft dan op de meeste plaatsen droog bij een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Op zijn Franske vakantie, het Friese land op de stage, krijgt mijn lippen weer kans en weer doel. Klit mijn ballen, dan raal je voor het eeg van de vrouw, je mooiste sport van de vrouwtje de boel. En maar smieten en stinnen, al die lieu eromheen, maar deze kalennen net steen. Doet die neer mij verblienen, sloeg een baltje.

Jas aan Franske vakantie, het Friske land op de stage. Jouw mijn leven, waar kan ze weer doen? Klip mijn ballen, dan raal je voor de deeg van de vrouw, je mooiste sport van

Op het strand van Ameland was hij als zuigeling aangespoeld, overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden. Hij had zich op de golven als in de baarmoeder gevoeld en schreeuwde tot hij door een jutter werd gevonden. Ameland sprak schande van de jutter,

Op het strand van Ameland stond hij als knaap in de avondzon. Hij zei geen woord, begon zich langzaam uit te kleden. De vloed kwam hem tegemoet, hij zag alleen de horizon. Nog eenmaal draaide hij zich om, liep toen

0: Oranje te Joen, 24 november 1860. Heid Lammert, zoon Marcus en neef Auke Dalstra rinnen op de Hegewei bij de Pijn op Wei naar Nijekeer.
1: Ik wiek met ze de zilveren klokjes bewaren. Volgens mij hadden ze zelfs een gouden. En ze haaieelt.
2: Hoe rint dit oor? Straffe zaken, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.

als ik met jou 's morgens wakker word. Dan ben jij zo dicht bij mij. En als je me aankijkt.

helemaal. En ik weet dat ik zonder jou verdwaal. Waar ik ook ga, waar ik ook

wakker wordt. Ik geef je mijn vertrouwen, want jij bent die ene op wie ik altijd kan bouwen. Sinds jij er bent, voel ik me voor het eerst niet alleen.

0: Vannacht is de weer.
1: Friesland non-stop.
0: Nou dadelijk hier.
1: Prelude. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij. De veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd, meldt Omroep West. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Robert van der Grient en Anneke Stoffelen hebben dit jaar de Brusselprijs voor het beste Nederlandstalige journalistieke boek gewonnen. Ze wonnen met hun boek De IJsprofeet, een kritisch portret van wellnessgoeroe Wim Hof. Volgens de auteurs kent het succesverhaal van de Iceman ook een andere kant. Zo zouden sommige van zijn claims niet kloppen. Het Nederlands elftal kan vanavond bij de WK-start tegen Japan beschikken over Bart Verbrugge. De doelman is volgens bondscoach Ronald Koeman hersteld van zijn heupblessure en fit genoeg. De bondscoach gaf nog niet weg wie centraal voorin zal staan. Volgens hem maken zowel Donjan Malen als Memphis Depay kans op een basisplaats. Oranje speelt vanavond om 10 uur Nederlandse tijd in Dallas tegen Japan. En het weer vanochtend wisselen zon en wolken elkaar af. In het noordoosten kan er plaatselijk een bui voorkomen. Verder blijft het droog. En vanmiddag schijnt de zon af en toe. Het blijft dan ook op de meeste plaatsen droog bij ongeveer 18 graden. En dit was het NOS Journaal.
1: Omroep Friesland. Prelude. Mai Maaike van Dijk.
3: Een hele goeie morgen allier en weer van harte welkom bij Prelude op deze 14 juni. De oetinking van Joord wordt verzwaardigd door dominee Lieuwe Westra van Lollum. Us leven Beppe Ella wordt Joord 67 jaar en gaat mij pensioen. Het gaat lijkwels net helendal zat ze hopen hier, maar haar Beppe-zezers Rinke, Maas en Mathies hoop je dat ze nog lang geniet zich in van de vrije tijd die nou komt. Us leven man, heid, paken en oerpaken Jan van den Meulen uit Dokkum is op 10 juni 90 jaar geworden. Hij wordt van het lok wensken troch zijn vrouw Hilly, de bijen, paken Cezes en Lietse, Jelle en Fleur. Morgen wordt Dirkje Ra Postumus 86 jaar. De broeders en zusters Postumus lok wensken haar der van het mij. Henny, mijn heer uit Veenwaarden, is op 12 juni 84 jaar geworden. Haar vreunen, Sietse en Kokke Elzinga uit Burgum, lokwensje haar een mooilibbende vriendinnen van Hette. Wally van der Velde uit Drielts wordt lokwensje Marie-Jerry van 12 juni, troch Durkje Wiersma uit Isbrechtem en Jeltje Hemstra uit Nije Siel. Jem hebben mij hem treien heel vaak mooie uitstapjes maken. Onvregen is het lied Ik ben een koninklijk kind. We jaren het van het Groot Johannes de Heerkoor.

Verder en Attie Steenstra van de Jouwer. Lokwensje Roel de Jong uit Theresiahuizen op de Jouwer, maar de 92ste Jiddy. En het echtpeer Raukema van de Moenenkamp, zij binnen moorn 70 jaar trouwd, van het Lokwenske. Het PCOB van Balk Lokwensket, Hendrik Alkema, Dieter Runia, Annie van Loo, Tine van Strien en Bert de Zuiderhof van Hette maar de Jiddy. Een goed en zoen nijlebbezeer te wensken. Emmy Jonker van Drachten Lokwensket joert Marta Walvius Postema maar de 80ste Jiddy van moorn. Pieter en Margriete de Kroon uit Harig hebben juster viert dat ze 54 en een heel jaar trouwd wienen. De lokwensken komen van de Ben en de Paken en Beppe Cezes, Caitlin, Miranda en Sven en Johan. Klaske Talma uit Zerhusterveen werd lokwensken maar de 83ste Jiddy van 16 juni terug haar man Jan, de Ben en de Beppe Cezes en zij vregen een lied aan van Sela. Bejaren, bij u is de bron.

Op 8 juni is Gerrit Wierda uit Marum 88 jaar geworden. Het fysiekje wie te let van verliene wieken, maar de lokwensken binnen er net minder oprucht van. En die komen van de bijen, de paken en de oerpaken, zei ze. Op 11 juni is Durkje van Kuimpen maar Mierdema uit Mitselweer 84 jaar geworden. De lokwensken komen van Aukje, Jetske, Griet, Femke, Det en Nanne en Annie. Joeke en Rimi de Jong krijgen een lied als bemoediging oorbeen. Hoid Joeke is slim ziek. Het fysiekje komt van Henk en Gerry, Ina en Wilco en Johannes en Nienke. Rijn en Anneke Seida uit Snits binnen Joert 69 jaar trouwd. Seine en Soenens worden hem tawensken door Attie Salveda uit Veeglinsoord. En we jaren van de Scottish Festival Singers All to Jesus.

Op 8 juni had Jelle Jongsma zijn jede viert. Andy en Bouwkje Dijkstra uit de Rottenvallen lokwensje hem, maar wollen hem ek sterkte ta wensje. Bouwkje de Boer Bies uit Oortrup is raar vallen en had er een zeer schouder aan oorhouden. Haar zus en zweger Pietje en Hans Pomper uit Snits wensje haar een soort sterkte ta bij de revalidatie. Geert de Jong uit Jestermar wordt op 16 juni 21 jaar. Tegen lokwensje trocht zijn vijf zusjes en haar man. Piet Strikweda uit Balk vierde juste de 89ste jedi. De lokwensken komen van Harmke, Jelle en Pietje, Aisje en Jan en Ilkje. Het volgende lied is Zie ons wachten aan de stromen. Het wordt zongen door het Kolmer Kleinkoor.

Roel en Corrie Skulling uit Sint-Jabek binnen op 18 juni 50 jaar trouwd. Ze worden van het lokwijnske door Theo en Itske van Swieten uit Lunjebut. Theetske bouwkje Bergsma de Koe uit Malkwaar viert op 16 juni haar 65ste jiddy. De omkes en tantes van Koudem lokwijnske haar van hette. En op een gediek wordt Renske Bouma Landman lokwijnske maar de jiddy van 12 juni door Auke en bouwkje Landman. Dan steken we nou de oceaan oor en we gaan naar Cochrane in Alberta, Canada. Daar wordt Gary Koistra lokwijnske maar de 24ste jiddy van 12 juni. Troch Pietje, Hottem, Japie en Wikje en Watse en Jannie. Jim vregen om korpsmuziek. We jaren het koraal Lied 443 spelen troch Concordia van Vjelsriep.

Hewitt viert Jan Jongsma van de Jouwe de 83ste jiddy. Zijn zusters, Jansje van der Waal uit Reduzem en Aaltje Brinkman van Grauw, lokwenskje hem van hette. En zo lokwenskje ek, tante Cesar, Sarah Popping Jongsma uit Heerde, dit Hewitt tagelijk de jiddy viert. Richt van der Valk uit Beetse Sfeer is op 11 juni 80 jaar geworden. Haar man Minded lokwens het haar van hette en ik maait feit dat je hem nou 60 jaar verkering hebben. Hij hoopt dat je hem nog lang varkensparen blijven maaien. De lokwensken komen ik van Sebe en Aagje Stellingwerf uit Makkum. Broer en volkje Venema Dijkstra uit Oortrup lokwensje Tine Haaienma uit Twellegeer maar de 28ste jiddy van moorn. En de lokwensken binnen ek voor Annie en Grietje uit Veenwaarden. Ulbe Bakker van de Jouwer is op 4 juni 75 jaar geworden. Hij werd jouw lokwensken terug Geertje, Marie en Jan, Gray en Simon, Sibberen en Hedwig en Tine en Klaas. Joke Visser uit Kalm en Rennie Kamminga uit Kootstertille werden lokwensken met de jiddy van Juster terug Annie Snieder uit Twiesel. Heer, wees mij ons oont en oren keer. Dit lied is onvregen. We jeren het van Laus Deo van Warkum.

Sjoukje Sietsma van Dijk uit Sint-Anne werd jou 80 jaar. Het PCOB van het beeld Lok wenskt haar der van Hettemaai. En in Jestemar wordt Trinke Hamster Bakker Lok wenske, maar de 84ste jedi van 9 juni, troch de zwegers en squansusters Hamstra. Gerke Kalteren uit Donkerbroek is juist er 75 jaar geworden. Zijn vrouw Aaltje, de Ben en de zijn spakenseizers Lok wenskje hem, maar willen hem maar een lied ek sterkte ta wenskje bij de revalidatie die komt. En er is ek een fysiekje van Gerke in Stuart, terug de broden en zusters maar de ontrouwden. En tante Lies. En ek nog terug Jochem en Riemke Kuper uit Balzwet. En ek terug Piet en Jansje Wiersma van de Jouwer. Nou, dat is echt een hele regele lokwensken. Voor Jelle van der Laan uit Snits is een plaat als bemoediging onvregen. Terug Siebe en Helene Postma. Jelle had na een val een skoft in de Ierland West, maar komt hopelijk haast weer thuis. Het fysiekje is ek voor zijn vrouw Hielkje bedoeld. In Balk wordt Jansje Stapensma lokweeske met die van 11 juni, terug Piet en Tinnie Seilstra uit Warkum. We jaren het lied Gebed om Moed, zongen terug Gerrit Nagel en Margje Dijkstra.

Joop Homans van Snits, Lokwenskert zijn nichtje Betty van der Wal uit Snits, maar de Jiddy van Joort. En zus Aagje Heringa uit Skinnegautum, maar de Jiddy van 13 juni. En Aagje wordt ook beterskip te wensken. Ze had het ankel brutsen na een fietsongeluk. Sietse en Ans van de Tempel uit Boetenpost, Lokwenskje Aagje ek en wenskje haar ek een soort sterkte ta. Op 16 juni wordt Jansje van der Wal Friesema uit Stiens 87 jaar. De lokwensken komen van de broeren en zusters Friesema met de ontrouwden, die hoop je dat na een drege tijd het licht weer voor haar schijnen mag. En dat lied dat erbij is, het donker voorbij.

0: Aagje Hulder Struksma uit Burgum wordt lokweeske maar de jiri van Santje Juni troch Sietske Andringa. En Gerry de Boer uit Appelskeer wordt lokweeske maar de jiri van 12 juni troch Kanne en Boukje de Boer uit Oortrup. In Friensje wordt Pieter Walinga lokweeske maar de 65ste jiri. Maar Maya liet ek bemoedigen bij alles wat er troch maatje mat. Dat schreeuwen zijn broeren en zusters. Dan binnen we nota onder oetinking van dominee Leo Westra. En daarna jaren we het lied Geest van Hierboven. Zongen troch de Bleed Boodschapsjongers.
1: Omroep Friesland. Prelude.
2: In een Rooms-Katholieke kerken circuleren honderden kalenders, maar daarop voor elke dag een heilige. Een plaatsie van een man, enkel een vrouw, maar een verhaaltje van zien of haar buste baarlijke inzet van God, kerken of mooi mensen. De protestantse kerken hien soks net, of kwalijk. Maar daar is de scorekalender nog altijd populair, tenminste bij de oudere generatie. Voor elke dag een bibeltekst en daar een verhaaltje bij op de andere kant. Hier voor mij in de studio luidt een soort van combinatie van beide. Een boek met de titel 366 geloofsgetuigen. Mensen waar licht doorschijnt. Het is geëstald door collega Harme Jansen jarenlang dominee in Drachten. Voor elke dag van het jaar werd er een persoon uit de geschiedenis van het christendom belichte, maar dan net alleen officiële heiligen, maar ook oren die wat zinlitten van de krijft van het leeuwen, wat haar achtergroenig is, soms in de meest verschrikkelijke omstandigheden. Er steen ik een stuk als 20 Friezen in, en dat is voor de hele vrouwtjerke verzels net min. Omrekkenen zou dat betekenen dat ien op 18 mensen in de hemel uit Friesland waarkomt. Dan doggen wij het internationaal net zo raar. En als er een WK voetbal in de hemel is, kunnen we griff een team bij elkaar krijgen. Een van die Friezen is dominee Balthasar Becker. Binnen in Metselweer stierdooi 11 juni dus deze rooi. Balthasar Becker heeft dominee Westen Jester Littens en in Frensier en hij publiceerde gauw eens een boek of een boekje. En in je saleerboekje joeg zoveel opscor dat er in 64 maar nou loenen onder vecht verhuizen. Daar wij gong het via Weesp naar Amsterdam. In dat plak schreeuwde er in 1691 zijn verneemste werk De Betoverde Wereld. Nou, de vrouw stier op zijn kop, in de kerken net minder. De boeken verkochten als warme broodjes, maar de bakker, Becker, mocht net meer preken en zelfs net meer als kerkenganger meidwan onder het nachtmiel. Wat hier de beste man verkeerd in? In zijn boek liet de zien dat de verhalen hoe spoken, geesten en duivels voor een groot pad wetenschappelijk verklaren werden kon op oren manieren. Alle jaar bangpraterij aan jaren Becker en hij pleitte voor medisch onderzoek door gekwalificeerde dokters, geen wondermiddels en piskikkers. Mensen met psychische problemen zeggen als patiënten, net als bezetenen. Heksen bestien net, nevens hem. En de duivel wie er ik net bang voor, als die bestien, zie het er feest doen in de hel. Hier op ierde, hier die geen enkele macht. Het zijn alle jaar dingen dat wij nou net oors van sjuggen, maar die toe net accepteren waren. Benam een Becker zijn twijfel over het mogelijke bestaan van de duivel in zijn macht, wie en nevens de theologen van doe in strijd met de Bijbel en dat kostte hem zijn ambt. Maar hoeveel mensen die het opsletten zitten in gekkenhuizen en daar minder als beesten behandelen waren, zullen hem net dankbaar west hebben? Om van Frali, die er uitroenen in haar eigen vermidden, maar te zwijgen. In het lijst van zijn leven kreeg Becker bezit van een dankbare widowvrouw uit het Joodse Polen. Ze wie onder brandbult ontkomen omdat haar abbekaat het boek De Betoverde Wereld krek op het eet in handen kregen hier. Zastjeet het boek van Harme Jansen, 366 geloofsgetuigen, mensen waar licht doorstraalt, vol van lietse patretjes. En altijd gaat het om mensen die tjene meerderheid en tjene grootmachten in door te gaan. Haar inspiratie komt haast altijd direct of indirect uit de Bijbel, de kerken of het leeuwen. Sokke mensen het de vrouw nog altijd en vooral op dit stuit verlet van. En net alleen nog om te voetballen.

En we blijven in Frenscher, want Seep Joekema wordt daar op 17 juni 87 jaar. De familie Westra wil hem daarmee een lied van het mij lokwenskje. Gij Schippersbos woont in het Zuiderhuis in Sørhusterveen en is op 13 juni 93 jaar geworden. De lokwensken komen van haar jedere boervrouw Antje en CJ Nicolai van de Harkema. En van het christelijk Ljouwerter Mannenkoor Patrimonium jaren we nou Heer, ik kom tot u.

Alfred en Lammy Veenstra uit Waskemar. We de lokwensken maar de jiris van 16 en 11 juni. En ze belevering uit Wienerwaarde maar de jiris van Jood. De aanvraag komt van Marta Stoker uit Waskemar. Billy Doornbos Oost wennet al heel lang met een soort willen in de Lindehoeve in Talbert. En daar had ze op 10 juni haar 26e jaar gevierd. Andries en Etje Peterson uit Dokkum hebben haar favoriete lied Scheepke onder Jezus hoorde voor haar aanvragen. Bejaarde het van de mannenzanggroep Sion Katwijk.

Op Santje Juni binnen Kees en Jelly Wesseling van de Jouwer 54 jaar trouwd. De lokwensken komen van de familie uit De Steeg, Aardemadem, IJmuiden, De Jouwer en Stiens. Hendrik en Klaske Heima uit Heijem lokwensken Klaas Hellinga uit Gautum met de 80ste jiddy van Juster. Hem en Baitske willen nog een soort goede jaren te wensken. Hielke Hoekstra uit Menneskeer is de Aaroene Wieken 86 jaar geworden. Zijn vrouw Wally en de Ben lokwensken hem jood met een lied in prelude. Op Santje Juni viert Reinie Ponne uit Drachten de jiddy. En daar willen Kees en Sitske Telme uit Eenjem haar van het aan mijn lokwensje. En dan doggen we mij een lied uit EO Nederland zingt, soms groet een licht van vreugde.

Ruinder van der Veen uit Snits wordt op 16 juni 85 jaar. Zijn vrouw Ali Lok wenskent hem van hette met een lied in prelude. En de docht ek Djoeke Talsma uit Sint-Anne. Aukje de Vries Tjepkema uit de Beukelaar in Sint-Anne wordt morgen 72 jaar. En wordt er mij van hette Lok wenskent door Geb en Maaike Snijder, die het lied ek als bemoediging aanvregen hebben. Herman en Henny en Gita uit Ljouwert lokwenskje Tanny Maas uit Frenzer maar de jiri van 1 juni. Maar ze wenskje haar ek sterkte ta maar haar knie is de hoorn. Squasszuster Durkje Nicolai Pitstra uit lokwenskje maar de jiri van Joort, troch Oane Nicolai uit Serhuzem, Boele en Taapke Nicolai van de Tienje en Jan en Jeltje van der Meer uit Sint-Niek. Uit Petrus in het land jaren we het zegenlied dat de weg naar je toe komt.

En met dit mooie lied binnen we weer aan de aankomen van deze uitsturing van Prelude. Verzichtjes binnen welkom, er zit nog net een heel soort in de postbak voor de komende weken. Je kunt ze aanvragen via de website, de mail of via de post. En zet bij alle verzichtjes de goed bij van wat het is, voor wat het is en vergeet net je telefoonnummer te nemen. Is het nou tijd voor het nijs en het wapenducht van Jochen Oren en daarna neemt Douwe Heringa weer 2 uren mooie muziek van zijn rekken. Om 10 uur is er op televisie weer een tjerkentjenst. En deze maanden komen de tjensten vanuit de Kruistjerke van Hallerwijk. De oordenking kwam juist van dominee Leo Westra. De techniek was dien terug Bonte de Bruin en mijn naam is Maaike van Dijk. Wij wensen je een mooie snijnta en graag weer op nieuwe wieken. We sluiten het programma aan met muziek van de gebroeders Brouwer op trompet en Klaas-Jan Mulder op wargel. Ze spelen het Ruwhout.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur deis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Negen uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de groei van het aantal inwoners. De vraag is of het land mag groeien tot boven de 10 miljoen mensen. Nu wonen er in Zwitserland ruim 9 miljoen. De rechtspopulistische regeringspartij vindt dat het land te vol dreigt te worden en wil daarom een migratiestop. Tegenstanders zeggen juist dat Zwitserland migranten nodig heeft vanwege de vergrijzing van de bevolking. Gisteren zijn er nog eens 4 bergsporters overleden in de Alpen. Een dag eerder kwamen ook al 3 alpinisten om het leven. Daarmee zijn er in 24 uur tijd 7 klimmers omgekomen in het gebied. Meerdere mensen kwamen om op een top van het massief van de Mont Blanc. Ze werden vermoedelijk geraakt door vallende stenen. En ook op de Matterhorn kwam een alpinist om het leven. Een dag eerder ging het mis bij een beklimming van de Gran Paradiso in de Italiaanse Alpen. In Scheveningen hebben meerdere mensen vannacht hun huis moeten verlaten vanwege een grote brand in een visrokerij. Het bedrijf staat in de haven van Scheveningen, midden in een woonwijk. Bij de brand kwam veel rook vrij en de veiligheidsregio stuurde daarom een NL-alert. Een deel van het pand moest worden gesloopt om het vuur te kunnen bestrijden. Niemand raakte gewond. Zo'n 50 tot 100 buurtbewoners werden geëvacueerd en opgevangen, meldt Omroep West. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelde. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd gelijk 1-1. En vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje op het programma tegen Japan. En het weer. Vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dadelijk de winnaar van het ATP-tennistoernooi van Rosmalen. Hij komt uit Ljouwert. Jest het za in Nooi Friesland.
4: Wat een naaie show. Heima, service en auto's. Is er voor Else Nien.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Simmer in Friesland.
7: De kampioen!
6: Schitterend! Het is bij de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in boodschapjaren leden, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
9: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. In Your Arms, Amigo en Afraid of the Dark. Beleef de aanstekelijke hits van Chef Special tijdens hun speciale semi-akoestische show op 30 juni. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
12: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
13: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
12: Echt?
13: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
14: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
15: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus, maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
0: Noe Friesloorn.
7: Tieten zei het.
16: Alles wat de Friesland.
3: Goedemorgen, het is Noe in Friesland op de snijtemoor. Maar dadelijk het waar en sport met een Friese winnaar van een grut tennistoernooi. Maar eerst oornijs. Dat er op het stuit geen jild is voor grut onderhoud ontdieken in Friesland, Greesland en Drenthe, dat komt net uit de loft van. Dat schreeuwt minister Karremans van Infrastructuur in een brief van de Tweede Kamer. De Tweede Kamer heeft om opheldering vregen nadat van de week duidelijk werd dat Rijkswettersteed geen jild had voor asfalteringswerk in het noorden. Omdat er een grutte kwad is, beschut het Rijk op dit stuit wet onderhoud en vernijing ontdieken en oren infrastructuur het meest noodzakelijk is. Neffens de minister had de Tweede Kamer mits maart om te jaren kregen dat noodzakelijke vernijingsprojecten alleen nog mogelijk binnen wat oren projecten uitsteld of stopzet worden. Het stopzetten van werk in het noorden is daar een voorbeeld van, schreeuwt Karremans. Hij zei dat jaren dit jaar ook grut onderhoud om de A12 stopzet is. Op Skielge had de plisje een grutte verkeerscontrole dien, waarbij het 38 oortredingen constateerd binnen. Er waard vooral controleren op het vasthouden van een telefoon in de auto of op een fiets. Er waren 22 bekeuringen voor Utskreun. En er waren alvermeesken op een bon slingeren omdat ze de riem net omhielden in de auto. Een motorrijder uit Smellingenland die is juster in zijn Rusterveen zien een rijbewijs kwijtraken omdat er te hut riet. De man riet maar 114 km in de oren terug de bebouwde kom van zijn Rusterveen. De politie wilde dwanen maar een snelheidscontrole omdat mensen klagen hier over verkeer dat te hut riet. En als sport, vierlepper Germ Terpstra van Tjom die had Justerjoen als eerste Fries eer over de 22 meter lept. Bij de Eelke Skerjon Memorial in Burgum kwam er in zijn laatste sprong ta 22 meter en halve centimeter. Maar die meeste sprong bleun Terpstra maar 10 centimeter verwijderen van het Nederlands record van Jacco de Groot. Een paar dagen geleden lepte Terpstra nog naar een nieuw Fries record van 21 meter 80. Juste Jong kwam daar dus nog 30 centimeter bij. Terpstra die woon maar zijn afstand van zelfs de wedstrijd in Burgum. Tennisser Sander Arends van Ljouwert had juster het gerstoernooi van Rosmalen woon. Tegeren maar David Pell, wie de Ljouwerter maar twee keer San Sais te sterk voor het Belgisch-Franse koppel Berks Rinderknecht. Het is de vijfde keer dat Arends een ATP-toernooi op het hoogste niveau wint, maar voor het eerst in eigen land. En dat maakt het die titel heel speciaal, zei Arends na de finale tegen verslagjouwer Roelof de Vries.
17: Heel speciaal. Ik bedoel, wij Friesen zijn heel nuchter. Met hele mooie titels en prestaties, heel nuchter. Maar vandaag komen de emoties naar boven.
18: Ja. Ja, dat is die vijfde ATP-toernooi. In welke waar zit die? Ingen? Vijf?
17: Nee, de eerste in Basstad is heel speciaal.
18: Ik met David Pell.
17: Ook met David, ja. De 500 in Barcelona was toch wel... Die is nog een stapje groter. Maar in eigen land, met zulke support van thuispubliek. Voor elke wedstrijd zit de baan eigenlijk al vol, ongeacht eigenlijk welke baan we spelen. Ja, en je voelt dat je gewoon meegedragen wordt. Dus Stefan, mijn fysio is erbij, mijn ouders zijn erbij. Alex, mijn beste vriend, is erbij. En nog veel anderen. Ja, het is heel speciaal.
18: Ja, dat maakt het speciaal omdat ik in Nederland is. Maar dat kiet natuurlijk heel erg lekker. Maar die partner, ik zoek ze een nije partner, maar op nij die nije partner. Ja, precies. Roland Garros gewoon goed. Ik werd van een fantastische Riege. Waar zit hem dat succes in op de stuit?
17: Ja, dat is een goede vraag. Als jij het antwoord weet. Nee, maar goed, kijk, weet je uiteindelijk...
18: Speel je goed? Is goed tot net? Service rit lekker?
17: Oh, zeker. Nee, we weten absoluut hoe we willen spelen. We hebben een bepaalde identiteit gecreëerd. We werken sinds Rome met een week of vijf met een Engelse coach. We hebben nog een Franse massagetherapeut die ons meehelpt. Stefan, die helpt ons mee als fysio.
18: Stefan Bodde.
17: Ja, dus we hebben een heel mooi team om ons heen. En we zijn gewoon hard bezig. De eerste maand viel het net niet. En je moet een beetje geluk hebben. Hard werken, procentje beter worden. En nu valt het zowel in Parijs als hier, valt het net wel.
18: Ja. Nou is toch even de vraag hoe de rest van het gasseizoen erin zit. Waar ben je zelf eigenlijk, Luud?
17: We weten wel dat we in ieder geval daarna nog Mallorca en vervolgens Wimbledon spelen.
18: Tennisleven.
17: Het tennisleven, maar met alle respect, als je van je passie je beroep mag maken, dan hoort dit er gewoon even bij.
18: Ik zei. Zit er in de top 50? Wat zou u dat?
17: Jij zegt het, ik weet het niet, maar hartstikke leuk. Ja. Mooi.
18: David Bell had natuurlijk straks een heel soort verdediging bij op Wimbledon. Die had natuurlijk vorig jaar de finale halen. Wat kost die kans naar richting Wimbledon?
17: Ja, we gaan het zien. We zitten nu in een hele mooie flow. En die flow willen we gewoon doortrekken. Ik bedoel, ik had ontzettend veel punten staan in het gravelseizoen van vorig jaar met Barcelona en Parijs. Hij nu op Wimbledon. Maar dat zijn dingen, dit hoort er gewoon bij. Ik denk dat we gewoon heel goed bezig zijn in het team. We gaan nu ook in de race gaan we klimmen. En we blijven doorbouwen. En dan gaan we zien wat het wordt. In ieder geval, week 2 is wel een doelstelling.
3: En dat zei tennisser Sander Arends van Ljouwert. En ja, dat nam we voel al een paar keer. Hij won de dubbel in Rosmalen. Dus mooi zijn maat David Pell. Roelof de Vries sprong hem ook nog even op naar aanleiding van de finale.
19: Fantastisch natuurlijk. Sander en ik zijn lekker bezig. En in eigen land hier de toernooi winnen is top. Ja, met dit publiek en deze entourage hier. Ja, geweldig.
18: Ja. Jullie zijn nu weer opnieuw een koppel. Ja. Waarom zijn jullie op dit moment zo goed?
19: Goeie vraag. Ik denk dat we zijn gewoon ook een stukje volwassen geworden. We respecteren elkaar gewoon zoals we zijn. We hebben een nieuwe coach sinds een aantal weken. En dat gaat gewoon heel erg goed met die coach. Dit heeft er altijd ingezeten en dat voelden wij. Het komt er nu pas uit. En beter laat dan nooit.
18: Ja. Ja. Hoe zou je het Sander Arends omschrijven?
19: Sander Arends, aantal woorden gedreven. Loyaal. Dat zijn eigenlijk de eerste twee woorden die in me opkomen.
18: Loyaal ook?
19: Loyale jongen, ja zeker. Gevoelsmens, heel slim. Slimme gozer.
18: En op de baan?
19: Energiek. Anders dan anderen. Heeft echt wel een bepaalde X-factor in zijn kunnen, zeg maar. Hij heeft iets wat anderen niet hebben. En dat maakt hem zo speciaal. Ja, ja.
3: We zijn daar on het waar. Jan Jonkman, goeiemorgen.
20: Ja, Tiet, ik een goeie man.
3: Ja, ik zeg direct naar boet, maar dan hier weer in jou. Wat een dikke bui. Is dat een beetje het beeld voor heel Friesland?
20: Nee, dat ben maar op enkele plakken. Ja, dat kwam vannacht een hele zwakke steuring hoor. En dat joeg nou wel een soort bewolking. En zo zou het op enkele plakken nou een snitterke en buiken. Ja, en maar een koor, een matweske wind, wie in de minimumtemperatuur. Die lijn vannacht zo om de 12 graden heen. Bakken veen wie zelf nog wat leger. Maar dus ik even waarom hoe nou, wat er dan vallen is. Jullie negen riep is vannacht en van een mooi droog blun. Dan water hier 1 millimeter, bakken veen, ik 1 millimeter. De pijn, oorl millimeter, 8 zingende en grauw weer zelf droeg. Zullen we even naar de temperaturen op Vlieland? Ja, die liggen midden in de zee. Dat is het zeewetter. Dus ik 13 graden. Dus op Vlieland weer ik 13 graden. We zitten dan juurlijk nog steeds in een noordwestelijke streming die de koude poollucht naar je thuis duwt. Maar van een morgen al een soort bewolking. Uit een troon als enkele stoor of een bui. En in de rin van een morgen breekt de zinnen dan vanuit het noordwesten. Ik was het vaker trog. En dat zal het waarbeeld van familie ook wezen. Uit een troon nog eens een enkele noordzee stoor. Maar dat stelt op zich net een soort voor. Maar ja, in deze koude, frissere luchtsoort liggen de temperaturen nu om de 16 tot 17 graden. En er zit ik nog een matige tot krachtige noordwestenwind. Nog steeds mijn uitzitters in Zuid, die het van het gevoel dat je wat kouder maakt. En de wettersport, die moet ik even om denken. Ze het juiste, denk ik wel ondervoen. Jong en vannacht, dan wordt het weer droeg. En op het einde van een jong kunnen we nog wel even een glimp zinnen verwachten. Want ja, die zinnen gaat jong pas 10 uur onder. Dan is het vannacht. We hebben het bewolkt en het is droog, maar je ziet 10 graden.
3: En hoe ligt het morgen? Wordt het dan een beetje warmer misschien?
20: Nou nee, morgen net, want het kofferke mooi geduld moet nog even bij ons bloeien, want ja, het gaat maar heel starig hoor. Dat zullen we morgen ook nog wel, want we hebben morgen zitten we ook nog wat in die koude noordwestelijke streming, de bewolking het overgaan. In de middag kennen we nog eens even een kniepeeg van de zinnen en het bloed zo goed als droog. De temperatuur, ja, die hebben morgen dezelfde weer wat als jood, zo zegt je dat zandje graden en als je dan neigen dat 20 graden normaal is wat deze tijd voor het dier, ja, dan we hebben het even wat maar minder dan. En we binnen direct al hartstikke onwend. Een matige tot krachtige wind uit het noordwesten. Dit in de middag wat het aanneemt. In de jong en in de nacht dan hebben we temperaturen van zo'n 8, 9 graden. De wind valt wat fut. We komen wat onder invloed. We hebben een hege drukgebied. We hebben de komende dagen wat profiet van hebben. En dan begint de wind ik wat te zwabberen.
3: En de dagen en de naai, dan liep het beter te winnen. Nee, maar in ieder geval de temperatuur.
20: De temperatuur die wordt al beter. We zullen tegen dat het hege drukke biedt is boven om jou wat settelt. Dat jouwt een afwisseling van wolken en zinnen en een zwakke eerste wind. En dan hebben we al wel op naar de normale waarden van deze tijd voor de 10 jongetje graden op het waterland. Dat zijn 20, 21 graden al meer de provincie in. Zullen we dan een wensje, ja, dan komen we komt maar een zuidwestenwind of warmer lucht is kant op. Dan hebben we een afwisseling van wolken en zinnen. Nog eens een spatje rein. Maar dan al 22 tot 23 graden. Nou, en toen was je dan maar een matige, warmere zuidwestenwind. Dan komt die warme lucht echt op gang. Dan hebben we al zo'n 25 graden. En vreet, dan doen we er nog een paar schepjes bovenop. Dan komen we op zo'n 28 graden. Maar dan neemt de komst op een tongerbui. Ik al weet dat. Nou ja, sageervetjend. De simmer verdiezend het wat de komende dagen om lang omlet. Weer volop weer om te komen.
3: Nou, dat is je wel naar je. Dank u wel, Jan Jonkman. Dit weer nou in Friesland, de kwarte versie op snijden. Dadelijk is er Maidouwe en nice dat hij er op de app en de website van Omroep Friesland. Een goeie morgen verder.
1: Omroep Friesland. Maidouwe. Presentatie Douwe Heringa.

Italia van Andrea Bocelli en Chris Botti op de trompet. Een heerlijke rijstig begin van deze uitsturing. Welkom bij Mooi Douwe. Mooie muziek. We hebben een symfonie van Dvorak straks. Net helemaal, maar een deel eruit. Mooi de Berliner Philharmoniker, mooi Rafael Kubelink. Muziek van Arvo Pärt komt voorbij en Massenet. Misschien nog wel volle meer. Eerst is hier The Old Devil Called Love.

Ja, dit is een wat oudere opname van Amanda Strijdom. Het is Zuid-Afrika. Ekken lopen die pad, de Binnenverskate, uitvieringen hiervan. Ik vind het eigenlijk wel de mooiste. Het is net helemaal suver. En dan bedoel ik net de dame die zongt, maar de muziek. Dat had ik wat. Het is heel gevoelig gezongen en mooi. Klassieke muziek. Denk je nou nog aan? Denk je nou de muziek van Vivaldi? Mooi, de Bresson Barok onder leiding van Johannes Braamschuurder. En Rachel Poacher is op de viool. Het is een concert voor 12 violen. Dus er is een orenviolist bij me die we het net verneemt. Het is het Allegro uit het concert in A-mineur, opus 3 van Vivaldi.

Concerto voor twee violen in A mineur van Vivaldi. En Jim Jaden, de barok, de Bresson barok. En Lancel Potter op de viool. We gaan naar muziek van. Even zien. Alexander Tarot. En Alexander Tarot die speelt hier prachtige muziek van Chopin. Daar moest ik even een ziekie. Chopin, de contradans. Het is wat sneller en kwartenstik wat er wint binnen van Chopin. Daarna krijgen we echt een rustpunt in dit programma. Want dan krijgen we het Da Pace Domini, Schenk ons vrede, van Arvo Pärt. En dat wordt uitgevoerd door het collegium vocale mooi Michael Tetschleff.

Nabaatse dominee. Schenk ons vrede, dat budget had. Deze verstilde muziek van Arvo Pärt. En het is prachtige muziek natuurlijk. En het Collegium Vocale, Jerry en mooi Michael Dekslev. Dvorak, dat is weer wat oors. Dit weer wat uptempo, symfonie nummer 8 in G majeur. Het Allegretto ervan. De Berliner Philharmoniker, Jerry en mooi Rafael Kubelink. Je zoon zei ze, Jere, het Tsjechische longskip komt voorbij. En het is een feestelijke stik. Hij viert eigenlijk de natuur van Tsjechië in deze symfonie. Dat doet het Dvořák, Jere. En je nooit kan dan de Njochende symfonie, de Nieuwe Wereld. En die volle dramatischer. Maar toen zit er ik aan de andere kant van de wereld, hè, in Amerika. Dit is de 8e.

Allegretto uit de 8e symfonie van Dvorak. In mijne de Berliner Philharmoniker onder leiding van Raphael Kubelink. En dit is het uit van Massenet, het Thijs of Thijs Meditation. Het beroemde stuk Daniel Hope, de violist uit Zuid-Afrika, met Zürich Kamerorkest onder leiding van Jane Burth.

Thijs van Massene, Meditation Jeriem en Daniel de Hoop en het Zürcher Kamerorkest. Le temps de cerise, ja, het is de tijd van de kersen. Ik zie ze al volop hingen in de BM in Italië, in Toscane, Pevekelin, prachtig. Maar dit lied schreunt door Jean-Baptiste Clément in 1866. Maar muziek van Antoine Renard is ja, oorspronkelijk melancholisch liefdeslied. Maar het kreeg een hele orde betschutting. Want het lied rekken nou verbond met de Paris Commune. Een revolutionaire volksregering die slechts enkele man stonden hield in 1871. En daardoor is het lied een soort strijdlied. Een revolutionair lied eigenlijk. Het is dus eigenlijk heel mooi over de kersttijd, maar de beschutting is toch wel volle breder. Le temps de cerise, Juliette Gréco en dadelijk, dan ben ik er weer.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
2: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
4: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: Ik heb mensen pijn.
6: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
7: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
8: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
7: Beren goed, thanks, bo.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: En actie, olifant!
6: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
8: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
9: HWO Hinde van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis, komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wolle jou bij zwargel is leidje, eten en praten kinnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-1-2. Zwargel is leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
10: Voor een nice Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd en het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. En dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Op het WK voetbal heeft Australië vanochtend met 2-0 gewonnen van Turkije, dat na 24 jaar weer op het WK speelt. Vannacht wist Schotland ook te winnen. Tegen Haiti werd het 1-0. Brazilië tegen Marokko eindigde in een gelijkspel. Het werd 1-1. En ook Zwitserland-Qatar werd een gelijkspel 1-1. Vanavond staat de eerste wedstrijd van Oranje tegen Japan op het programma. Het weer vandaag wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden en oosten kan nog wat regen vallen. Het wordt zo'n 18 graden. Morgen begint bewolkt, daarna meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: voor een nieuwe Fiat. Heima, service en auto's, is er voor Elsen.
14: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
16: Hoe kom ik je waai?
15: Of in die tij wekker had.
17: Hoe kom ik aan het werk?
15: Vragen die toe in toekomst keer.
18: Waar kan ik veel over werk leren?
15: Vragen die praktisch binnen.
19: Hoe vind ik personeel?
15: En vragen des alle dagen mij omrinst.
20: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
15: Wat die vraag ik is? Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
14: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
21: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
22: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
23: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
24: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
25: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
24: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
26: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
27: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
28: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
27: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
28: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Omroep Friesland. Mai Douwe. Presentatie Douwe Heringa.

Mon ami la rose van Natasja Atlas. Eigenlijk ik een oud chanson, wat toch een heel soort Franstalige zongeres, een chansonnière, zongen is. Maar dit dan in een oorjaske, want ze komt uit Egypte oorspronkelijk. Hele goeie morgen en welkom hier bij de Snijtemoor Muziek. We hebben 12 nieuwe cd's in dit oren. Dadelijk de nieuwe cd van Paul McCartney. 84 is hij. En de nieuwe cd van Ella and Her Man. De broedplaats. Mooi. Velofsky en Sjeerd Bruinja. Die is juster presenteren. En ze binnen op dit stuit. Drokdwanden op Oerol. Maar de concerten en dergelijke. Daar ik meer van in dit oren. En natuurlijk nog volle meer mooie muziek. Eerst Paul McCartney. Live. Can be hard.

Life can be hard. Ja, dat is Paul McCartney. En dit is zijn 22e studioalbum. Hij is 84. En dat jij ik. Het is, de stem is wat broos. En dat maakt het toch echt heel erg mooi. Het album sprankelt echt. Het is The Boys of Dungeon Lane. En dat is eigenlijk die titel verwierst naar de stritten, vlakbij zijn ouderlijk huis in Liverpool. En het album dat ademt herinneringen aan zijn jeugd. Heel lang voordat de Beatlemania en Terrein 60 losbarsten. Dus hij had eigenlijk op zijn 84e helemaal waarom nooit echt te begin. Toen hij ik nog als tiener liftend met George Harrison trok Zuid-Engeland luts. Toen voor het eerst de meeste man wie hij letter werkjes goed trof. Het is bijzonder. De 24-jarige New Yorker Andrew Watt, die ging in zee met McCartney om deze CD te produceren. En dat is eigenlijk iemand die goed bekend staat bij de rock royalty. Ozzy Osbourne, Elton John en McCartney nou. En die beveelt hem ik warm aan bij de Rolling Stones. En die is ook het wandelen bij de Rolling Stones. Oké. We draaien straks nog een stuk uit van deze CD. Days We Left Behind. En dat is de moeting die hij hier maakt, John Lennon.

Ja, dit weer vanzelf in tafel. Het is Elbomer Golden Slumbers, maar het is natuurlijk van de Beatles. En voornamelijk scrunch van Paul McCartney. En officieel kreeg het trouwens het auteurschap Lennon McCartney. Het zit op het album Abbey Road. Maar dit weer dus Elbow. Ja. Hier is Chavela Vargas. En als je die stem hebt, die vergeet je nooit werkt.

The Green Leaves of Summer. Echt heel sweet. Stik van Dusty Springfield en The Springfields daarbij. Dit is een bijzondere band uit Duitsland. Annemai Kantenreit. Het stik wat je dadelijk jaren gaat horen. De herinneringen, de vergonkelijkheid. Het verstrikken van de tijd. In de weromkerende regel in dit stuk is: mijn vader denkt immer aan vroeger, wanneer orangen schalt. Dus hij denkt altijd om vroeger dat er sinaasappels schilt. Het is een prachtige nummer. Het is een opname uit 2021 van het album Es ist Abend und wir sitzen bei dir. Annemai Kantenreit, Orangenlied.

Nora Jones en Rufus Wainwright. Down the Willow Garden. Ja, dan de nieuwe cd van Ella en Herman. Herman Woltman en Ella. Een broedplaats. Dat wie de oude tijd de vaststelling die zij draaiden. Daar is nooit dus een nieuwe cd van kon. Maar drie Franse teksten van Karin Hazewinkel en Velofsky. Net eerste de beste. In een prachtige Friese tekst van Boutje Wietsema. En alle Friese en Nederlandse teksten van Seert Bruinja. En het is geen makkelijke kost, alweer. Het is geen meezingen, om het zo maar te zeggen. En dat hoed ik helemaal net. Maar heel bijzonder gearwerking met al deze meezingen die een prachtig product niet deelzetten hadden. Hele mooie recensies. Maar voor jou is het werd al om echt... Sjoen als echt een mooi product. Een echt iets bijzonders. Ik liet je mijn twee stukken jaren. Het ene is van Boukje Wietsma. Nee, het is vereeuwig. En dat is in het licht van de vierste betierde D van Annemarie Woltman. En dat is een zus van Herman Woltman. Zij wie kunstschilderes en haar Grutte werken hingen heel lang bij de Ljouwte Krant in de Grutte Hal. Het is prachtig skreun en het is tot Boukje. Het is een fluisterend toonset gedicht wat vooral oer natuur geeft, maar ik de vergonkelijkheid is oral. Maar wat bloot is de kunst en daarom is dit album een hele mooie ode. En de Noirierium, nog een stuk Sur la mer. Luister eerst naar deze prachtige muziek en dan vertel ik dadelijk nog even wat meer erover.

Ella en Her Man, Sur la Mer van de Nijse D, die Arun de Vreed presentiëren is en een groot succes is en een soort sterrenkrieg. En ze treden natuurlijk op, hè, want ze zijn op Oerol. En ze treden op 15, 16, 17 en 18 juni, komende weekend. En ze spelen in de Folks op Oerol. Dus wees erbij. Want dat is, dat moet je wel even marmatsen. Dat is wel heel erg mooi.

Ja, de eerste zin van het stuk van Purcell, dat bezit ze vol als muziek zilver en poos al diens vargen verdreeuwen. Dat is toch mooi. Days We Left Behind is van de nieuwe CD van Paul McCartney, 84. Krijgt goede recensies. En dit is eigenlijk zijn meeting mooi John Lennon. En dat is alweer vier voordat die Beatlemania losging in trein 60. Days We Left Behind.

0: Days We Left Behind van de Nijs CD van Paul McCartney. Dadelijk is het tijd voor Bureau de Vries. René Koster, dat is de man die het presenteert. Die zit klaar en vertelt dus nou wat er al in zit. Goedemorgen, René.
1: Ja, goedemorgen, Douwe. Ja, we hebben een vol programma, vol met actualiteit zelf. In de twaalf uren benamen waarin we met drie politici de oude week bespreken alle actualiteiten die ter benamen vanuit Friesland wij nieuwsgierig inwien. Maar in de eerste uren werden een paar mooie reportages. Onder andere over een SRV-wijn, een verschijnsel dat staren gewoon verdwijnt uit het beeld zoals wij dat in de provincie hadden. Ze kunnen nog een peer te rieden. En een daarvan is mij kwart een theatrale vaststelling. Hoe dat correct zit.
0: Dat besteedt.
1: En wat er mij gebeurt, is dat juist dadelijk al je in de reportage. Het is al je nostalgie, douwe, maar wel mooi. Ja. Verder zullen we even in Blauwhoezen, door we alle weekend in het rand van een Europees project. Dan pakken we een bewenner die het zien of haar verhaal docht. En joh, is dat een mem mij zijs ben. Ik net meer, alle daags. Of dat nostalgisch is, weet ik net. Maar ik in de eerste oren hebben we nog de nodige actualiteit. Want ja, er is een soort aan hoorn in de wereld. Die zit ik echt in de bron op verskate plakken. En op het heden is misschien dat van al die orenbron de bron in Oekraïne wat naar de achtergrond verdwijnt. Daar is geen enkele reden voor, vindt Jan Burema. Hij is Fries om Utens en hoort hem al tientallen jaren dwaande met Eerst Europa. En hij is dadelijk live de gast. Sterker, hij zit nu al aan tafel en dadelijk praat ik met zijn fascinatie, met hem over zijn fascinatie over Oekraïne.
0: Dat is mooi. En dat is de komende oerhal. Dat is heel mooi. Dankjewel, René. Noffelijke uitsturing.
1: Dankjewel.
0: Je hebt dus al hier een hele noffelijke snijn. Mooiste door een mooie dag van Dolf Tannemaat. Die dat de techniek hier. En hier is Elvis Costello. Ont takken wiegen. Ontzien.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mabost. Ik was boetende provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.
2: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Druk van mij, Erik Dijkstra. Ligt nu in de boekhandel.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Het is echt nice.
7: Hola, le pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, twee bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
7: Por favor.
9: Proost. Proost.
10: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
11: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Ervaar een spirituele gospelbelevenis tijdens Faithful Frequencies led by Benny Hunna. Met liveband en koor op zondag 5 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
15: Voor een nieuwe Jeep. Heimer, service en auto. Is de Van Elsenie.
16: Simmer in Friesland.
17: De kampioen!
16: Het is weer de tijd van het scootje van de PC en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friesen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen in het Waskebjerg te dan is dit de kans. Mijn online campagne, radio of televisie commercial, kist op deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverteren.omroepfriesland.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
18: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse agenten het geënterd. En nu wordt het overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Uit voorzorg zijn ze naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen uitgedeeld tot 10 jaar voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Op het vliegveld van Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleren en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon. Vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Een belutsend verhaal over Oekraïne. Een nieuwe functie van een orde SRV-wijn. En op bezite bij een grote huishouding in Blauwhoes. Dat en meer dadelijk in Bureau de Vries over een paar minuten.
9: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd veroordeelt, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorde, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De value-belizzer.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
15: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is de voor Elsen hier.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
19: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel... of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app... of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
20: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken... Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
22: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
23: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
6: Tussen alle oorgeweld en brandplakken op een vrouw snijdt de aandacht van Oekraïne nog wel eens wat onder. En dat is net de jochte, vindt Fries om uiten Jan Burema. Hij kent het lang goed en had al zo'n 80 contacten in Eerst-Europa. En Burema is hier dadelijk. Verder omdenken van een bijzondere SRV-wijn.
24: Mijn pa is eigenlijk mijn inspiratie. Hij is gewoon iemand die echt de meesten zegt. En zegt hij, oh, maar dan wacht het mevrouw Veninga op mij, mannen. Hoe maakt dat nou? Dus dan liet hij aan hun weten van, ja, ik kom net. Je hoeft net maar op mij te rekenen. Dus dat zei iets over hoe belutsen hij wie je, hoe sociaal hij wie je. En hoe hij echt de meesten zegt.
6: En ik juist binnen we weer even te gast in Blauwhoes. We komen dit keer in de kunde met een huishouding met zes ben.
25: En we hebben, dan komen we uit de auto wij. En dan zus ze gewoon tellen. Want dan komen er wel zes ben uit die auto wij. En we hebben ook wel eens een vraag gewoon van... is dit een samengesteld gezin of ben het ben van jezelf? Nou, dat ben van jezelf.
6: Ja, dit is Bureau de Vries. Goedemorgen.
0: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
6: Ik wil graag mijn verhalen over Oekraïne vertellen. Die binnen oors als de oorlogsreportages van de laatste dik fjouwerier. Ken dat bij Omroep Friesland? Die vraag stelde Fries om u het Jan Buren, maar u is oer de mail. Het maakt u nieuwsgierig en nou zit er hier tien uur mee. Goedemorgen, Buren, maar.
2: Goedemorgen, Ekoster. Fijn om hier te wijzen.
6: Ja, Oekraïne.
2: Ja.
6: Er ben net een soort Friesen die het al voordat Oekraïne in de brand vleeg, om het zo maar te zeggen, een hele sterke band met dat land hier.
2: Dat klopt.
6: Jawel. Vertel eens.
2: Ja, dat begon eigenlijk begin van deze eeuw in 2001, 2002 weer uit. Toen kreeg ik via familie kreeg ik het fysiek adres van een jonge vrouw uit Oekraïne die eigenlijk van mij een Nederlandse school voer, maar dat moest wel in Russisch. Nou, ik in de jaren 90 ging ik Russisch leren en dat ik net vol met mij, dus dat vond ik wel leuk om dat te doen. Nou, daar kwam door een correspondentie van mij toen al mijn papieren en brieven. Het e-mail dat we nou eigenlijk, ja, kijk, de kinderschoenen wij en sociale media bestien nog aan. Dus dat hier per papier en brieven oren werd.
6: En dan in het Russisch kroon met een vrouw in Oekraïne.
2: Ja, klopt. Dat wie inderdaad.
6: En wie dat aan Rjochte vond dadelijk ik al om wat verkering te krijgen, om een relatie te bouwen? Of?
2: Ja, dat wie natuurlijk wel de achterliggende gedachte. Dat is dat wel van haar als van mij. Maar dat waren natuurlijk van beide kanten net expliciet uitsprutsen.
6: Oké.
2: Okay. Maar goed, daar kwam dus een leuke briefwisseling uit in papier en brieven. Dus
6: en waar komt dat dan? West kreun je?
2: Hoe daar ze dingen? Waar bist u? Waar komst u bij? Wat dorst u in het leven? En nou ja, waarom ik interesse hier dus van Oost-Europa, waarom zie je een boon gaan voeren met Nederland.
6: Ja, ja, maar even vanaf de defje erin, als ik in die tijd verkering heb gehoord, dan ging ik naar het café. En dan moet ik daar een leuke verhaalje en daar begon ik een peteer mee. Ik kwam net op het idee van, lid ik in het Russisch is een brief schreeuwen naar een vrouw in Oekraïne.
2: Nee,
6: waarom
2: wie
6: dat bij jou wel zo?
2: Het ben inderdaad ongebruikte weken. En ik hoor het al een keer eerder, toen ik in begin jaren jongen had op dezelfde manier contact gehad mijn vrouw uit Bulgarije, wij. We hebben in de jaren 90 een soort Bulgarije bezoeken uit wijkamer. Ja, ik voel wat er hoe verder het voort is, dat vond ik naar skeerder en boeiend.
6: Eerste Slavische kant, die loopt
2: jou. Ja, dat klopt, ja, dat klopt. Ja. Destijds wie het ik een heel soort adres uit verschillende landen, maar toen weer zat het een brief van een jonge Bulgaarse, die sprong daar toch wel mijn kap en schouders bovenuit. Dus ik kwam door steeds een leuke briefwisseling van, ja, ze kwam dus via Bulgarije, kwam dat stad Oost wat om krijgt hier een keer weer naar de val van de Berlijnse Moor in 89. Kan mijn paard en dat keer, ja, 40 en 40. En ja. Ik was heel tijd meer in die wereld. Mij nog zo, je hebt wat negatief, maar het ik vond het wel.
6: Het fascineerde jou.
2: Het fascineerde me enorm, ja. Ja.
6: En dan leer je Russisch.
2: Ja, dat ben in de nijdagen van, zeg maar, van het regime van Gorbachev in de Sovjet-Unie. Dat ik het nou bijna vervlogen tijden van grijze historie en geschiedenis. Destijds werd actueel. Op die zin beleid had dus wel mij dus het Russisch in de jaren 90 geleerd. Ik heb toen in het begin hier een triathlon medecursisten die ook. En toen dat wat ingewikkelder was, toen is de held al hekken. Maar ik hier terug en hadden ze in de jaren het Russisch, de basis van het Russisch wel goed leren.
6: Ja, ja. Ja. En in dat Russisch kon je scrollen met die vrouw uit Bulgarije. Maar ik met die jonge vrouw uit Oekraïne.
2: Nee, die vrouw uit Bulgarije bij ons. Dat die in het begin in het Duits. En pas toen ik later in Bulgarije wennen, toen had ik dus daar in de praktijk de taal leerd.
6: Maar ga je nou een skoftje wennen?
2: Ik ga daar een skoftje wennen. Meer hier in jeugd ga ik in Bulgarije wennen. En doe van binnen het zo'n hoe dat land van een hele dictatuur en
6: onderdrukking. En, ja.
2: De omzwaai maken naar democratie en markteconomie. En dat wie van de Bulgaren weer destijds een heel dreig en moeilijk proces. Maar voor mij als relatief boedersteerder wie dat een fascinerende omdraai in de Bulgaarse historie. Omdat van heel tijd bij mij te meiden.
6: En wat voor werk ging je dan? Want je moest een verzameling door het tijd financieel.
2: Ja, ik had dat eerste jaar had ik van een christelijke jongerenorganisatie West. Dat weer een soort van uitwisselingsprogramma. En daarna had ik dan met familie mij als beursstudent West in de Universiteit van Sofia. En had ik in de praktijk het land toch op ziek naar
6: Nee,
2: is keer gestekt uit de Bulgaarse historie. Dus,
6: nou, één keer waarom in Nederland verdwong net de belangstelling voor eerst Europa. Want toen Oekraïne op een gegeven moment op het netvlies kwam, waardoor werd de nieuwe passie, zeg maar.
2: Dat klopt, ja.
6: Hoe gebeurde dat? Klopt,
2: ja. Dat is wat niks op bescheur met die papieren en brieven. En toen we dat dus horen.
6: Ja, maar wat is de reden waarom het, wie dat meer of meer tafel dat het een vrouw uit Oekraïne weer?
2: Dat wie op zich wie de tafel. Ja. Het kwam op in paar landen. Nou, de timing wie wel gunstig van mijn destijds. Dit vind ik wel leuk om te doen. Dus ben ik erop in. Nou, die brieven horen wij, die wie een leuk. En, en scheren en zo. Dus dat je heel veel verder qua inhoud. En op een gegeven moment hebben we dus ook, dat we denk eind 2001, op mijn herinnering me net bedreigd, hebben we voor de eerste keer fysiek zien in Warschau op neutraal terrein in Polen. Dat was erg leuk en vlak daarna had ik voor de eerste keer fysiek in de Oekraïne west en had ze ook fysiek voor de eerste keer in Nederland west. En nou ja, doe ik je verder vanzelf.
6: Ja. Maar dat was dus nog voordat er sprake was van een echte oorlog.
2: Oh ja, dat wie vier. Toen wie Oekraïne wie nog hard bezig om hem. Ik was de laste meisje van die hele Sovjet-erfenis. En dat wie een dreig en moeilijk avontuur. Ze gingen echt tussen het Sovjet-verleden als ballast en de Europese tak. Omdat het datgene wat het worden moest. En dat wie door de steeds weer het al een knap dreige onderneming.
6: Maar dat wie ik net zei, dat alle mensen in Oekraïne los wonen van Rusland.
2: Nee, daar waren toen al heel verschillend door tocht. Het bedoelde steeds al staat dat het lang in feite in treien steken uit, maar voor koers dus vier van de oorlog nog. Dat we in het westen naar Roef, een beetje de lijn van de zuiden. Van had je de hoofdstad Kiev, had je het noorden. Dan had je de stad Odessa in het zuiden. Doelde steeds beide compleet Russisch-talig. Nou, daar heb je de Dnieper die meander daar een beetje tussen terug. Ten westen van wie alles Oekraïens. Daar kookt dus met mijn Russisch eigenlijk helemaal totaal net landen. Ten oosten daarvan dat we alles Russisch. Naar het gebied waar Poetin nou eigenlijk claimt.
6: Ja.
2: En hier is natuurlijk nog het skiereiland Krim. De Krim wat toen eigenlijk al een wereld. Die had destijds van nog een paar dagen in Yalta west. En toen zei ik naar de zei van, is dit hier Oekraïne? Want er viel al eerst een Russisch om. Nou, die opdikken dat Krim hier toen ook al een soort van status apart binnen de staat Oekraïne. Dus okay. Dan is dat die treidering die we er toen al, dat is vier van de oorlog. Ja, en dat zit ook sinds jou, die zit natuurlijk helemaal compleet op scherp eigenlijk.
6: Ja. En de ontwikkeling van die relatie met die Ben Friend, dat wie het aanvankelijk eigenlijk. Dat ging eigenlijk tegelijk met de ontwikkelingen in Oekraïne. Want op een gegeven moment reken je me echt vereerlen op en waar. En dat betjutte ik dat jou te lonen kwam in Oekraïne.
2: Ja, ik had er dus nooit echt wennen. Maar dat was een kwestie van een klassieke afstandsrelatie. Dus een heel soort op en del reisje. Ik maak precies dat uw relatie van destijds, dat wie misschien wat een spiegel van hoe het Oekraïne toen in was zit als land. Het is dreigend ingewikkeld. Ja, op landniveau vind ik dat boeiend. Dus daarom boeide meer het land. Ik. In de relatie wie dat je wordt op een deel, dus dat weer wat een overhaal. Maar kist dat in die zin als een spiegel van de ingewikkelde, ja. Maar ik boeiende relatie als spiegel bijna van het land wat ik nou meestal zou ingewikkeld, ja. En dreigen in.
6: Nou, die relatie is voor jou natuurlijk het wichtigste. Maar dat is voor u harkens misschien krek even wat minder naar scheren.
2: Ja, dat snap ik, ja.
6: Uiteindelijk had dat net staan houden,
2: nee,
6: maar
2: klopt.
6: Jouw interesse voor het land wol. Hoe zorg je jou op dit stuit naar Oekraïne?
2: Nou, mijn beeld ervan is wat behoorlijk draait in de Arnie. Destijds zeg ik, leven ze toch wat oors naar het land. Ik misschien tot de speler van die relatie. Destijds, er had toen nog een referendum van Oekraïne Westberg, ja. Meer nog echt naar het Sjenstaan had zijn lidmaatschap van de EU. Dat leidt nu compleet oors. Het is aan de ene kant door die oor dat mijn denken daarover behoorlijk draait is, maar ik door de cursus Oekraïns, die ik dus zo'n draaien en alweer. Ik door het online, maar dat werd georganiseerd door de Universiteit van Nijmegen. En ik door mijn medicus is van de meest nog net in Oekraïne Westen vast ik weer. Dus die haal ik je daar een compleet overblik van. Dus mijn mening over Oekraïne is dus wel compleet bijsteld en draait en meer naar richting Europa gingen eigenlijk.
6: Maar komt dat omdat zij, zeg maar, een soort van underdog binnetje in dat hele grote en machtig achter Rusland, dat zij die positie wat haar, of had dat ik een orenreden dat jou je zou belutsen vielen bij die Oekraïners?
2: Nee, het is wel inderdaad de rol met Göteborg Rusland, die had natuurlijk trots die eeuwen heen, had die dreiging ingewikkeld best en misschien wel juist niet dankzij of ondanks die oorlog had ze natuurlijk hun positie in de wereld heel duidelijk meisje kind. Die cursus Oekraïns, ik nog volg de binnen wereld, wie binnen het tientallen honderden cursus Oekraïns die dit jongen wordt, die ben ik enorm populair. Er zijn leesklassen, universiteiten in Engeland en Amerika die zelfs speciale Oekraïne-programma's ontwikkelen. Dus Oekraïne, Lohan, taal, volk, cultuur is enorm populair geworden.
6: Het had een gunfactor.
2: Het had een gunfactor. Zo, die link hier Russisch, dat leidt dus nog compleet los. En nu had Oekraïnse taal en cultuur had enorm de wien mij in de reg.
6: Ja.
2: Echt, trouwens dat succesvolle verzet van de Oekraïne sinds in Rusland. Zo, die weet ook, als, op het moment dat ze om Poetin Taya zonen, die hadden zand hier onder, dus die werd heel goed, dan ben ze compleet verloren en weg. Dus vandaar dat succesvolle verzet in het zin
6: Ja, afhankelijk van stiepen uit Europa en Amerika. Nou, we herinneren dus al jaar die beelden uit de Oval Office.
2: Ja.
6: You don't have the cards.
2: Ja.
6: Dat liep het eigenlijk wel wat oors. Hij had behoorlijk wat kaarten, die Zelensky kaarten, en zijn regeert, zeg maar.
2: Ja, zeker. Ja, vooral door dat succesvolle dronesprogramma bij ze voortdurend. Nee, ze maakten dat razendsnel onpassen om de realiteit, de realiteit van de oorlog. En dat dronesprogramma is zo ontzettend succesvol geworden dat dat zelfs een van de meest bekende exportproducten, begreep ik, van Oekraïne geworden is. Dus dat verzet zijn Russen. Ja, systeem met de rest, ze maakten het volgens en ben dan nou na een aantal regeren, ben ze er onverwacht heel erg succesvol in. En dat is wel erg goed eigenlijk.
6: Vernuvert jou dat of zeggen jou dat met de kennis die je al hint van de mensen die daarbij wel wat aankomt?
2: Nee, het is altijd wel de hoop best dat ze er van me krijgen. Sean, nou dan top privé met mij de ups en downs in mijn relatie. Ze gaan wel een vechtmentaliteit, een mentaliteit van hoe dreig ik is oerleven. In het liefst en guts, in uw leven ben ik gigantisch goed. Dat keer zegt 1000 keer om Nederlands en Friese hennen. Dus in die zin verbaast het me net. Nee, dan ben ik ervoor zelfs. Er bleef mij.
6: Ja, je valt je het op een voetje. Schreeuwen daar ik hoor. Ik zal dadelijk nog even zeggen hoe mensen dat valtje kennen.
2: Ja.
6: Maar hoe zou jou de toekomst van Oekraïne? Want het liet het nou eigenlijk een situatie die het kwalijk meer verorert. De linies, ja. Daar komt misschien eens een kilometer bij en dan gaat er eens een kilometer aan. Maar dat liet het al heel lang vast te zitten.
2: Ja, ik denk straks, ik begin straks gewoon de moderne Vietnamoorlog te nemen. Zo, Poetin en Moskou, die gaan heus net op, ja, die zijn er terug. Ondanks de minder berichten over de Russische economie, Poetin,
6: die het Rutte tal slachtoffers.
2: Ja, precies.
6: Kan je ook niet het killen?
2: Ja, die negeert dat, of weet dat, of leidt het onkant, of wat dan ook. Die man, die had net op. Dus die oorlog, die gaat voorlopig nog wat terug. Het is eigenlijk achterlijk de status van de Krim en van het oosten van de Donbass. Was, dat ligt op een heel soort oren situaties in dat jedere Sovjetrijk van die hybride oorlogsvoering, dus fysiek, maar ook mentaal en qua propaganda en qua sociale media op alle fronten. En dan maar sta je, daar ben de Russen vol goed in die.
6: Maar hoe lang kan Oekraïne dit volhouden? En hoe lang krijgen ze nog stiepen uit Europa en Amerika?
2: Dat weet er even zelf. Ja, Amerika, dat ligt het staar rond echt wel auto van Europa. Dat Jerk als een jojo op een deel ontnoten is dat nou gelukkig stevig en stabiel genoeg. En ik hoop dat er heel lang trok in door. En de Oekraïners, ja, zie maar gewoon trok in. Want ze gaan als op, ja, dan ben ze binnen nood en ben ze weg en gezien. En dat kan gewoon niet. Dus ja. Ze maakt inderdaad gewoon trok werd. En gelukkig doet ze dat. Met een moeder van hoop stond, maar ze doet het wel. En gelukkig heel erg succesvol.
6: Een soort meisje ben ik van Lutsen uit Oekraïne. Haar ik plak van in het Westen, omdat het daar veiliger is. Onder andere in Nederland. Sargon, ontstaat er wel wat een discussie, met name voor mannen van wat dogen die materiaal wijzen om mij te vjochtjen. En ik van vrouwje en Ben, die hier, hoe langer ze hier binnen, ik hield niet meer het idee krijgen van ja, ik had die oorlog hoor, dan wilde ik liever hier blijven. Ja. Waarom naar Oekraïne? Ja. Hoe sjoest hij nou?
2: Dat is heel begrijpelijk. Ik had het al in de jaren 90 toen heel veel Bulgariërs hierheen kwamen. Die kwamen hier misschien ook met het idee van om je titel te blijven. Uiteindelijk ben je hier echt voor heel lang blijven. Ben je eigenlijk vertrouwd met mijn Nederlandse man. Dat is ik. En een soort Oekraïners ben je misschien taak aan met de gedachte van je kwart en tijdelijk. Maar de ga ik rond mij maken. Die gewoon een draai mij maken. En die gewoon beseffen dat hun taak om hier in Nederland leidt. Leer ik Nederlands meidje de Nederlandse cultuur hun eigen. Dus dus dat is ik heel beruwd. Want ze kennen. Ja, de
6: maar dan zeg ik van je heiteloon. Als de koers een vaardocht. Word je dat toch ik weer mee opbouwen?
2: Ja, daar ben ik toch heel verschillend over dat. Ik ga ook in mij maken. Die ben kwart of lange tijdelijk naar hun eigen land. Waarom ging je? Daar ben ik begonnen. die ging dus erom om het daarmee helpen op te bouwen. Nou, daar is ik een masterplan van nodig, want dat land had een enorme steun nodig. Dus ja, dat verschilde gedacht. Dat was zelf ook heel boot hoor.
6: Ten besluit, want we maken alweer al ronde.
2: Oh, ja, maar ik snap het wel.
6: Ja, maar jou bent helemaal vol van. Je schreeuwde ik een soort oor.
2: Ja, in je podcast,
6: onder
2: oren, ja.
6: Onder de titel Jon, waarom is Oekraïne zo boeiend?
2: Juist, ja, mijn podcast.
6: Op zijn Fries. Mensen die dat wat volgen willen, hoe kunnen ze jou vinden?
2: Op mijn website kun je me vinden. Dat je nog een vooronkondiging van de podcast die er komt in het Engels en het Oekraïens. Maar dus dat de Friese vertaling die ik jou niet is zo mooi hoor. Dus dan kun je mijn ontwikkeling volgen en dan wat meer in detail mijn belevenis en opinies horen.
6: Ja, dus Oekraïne even googelen je op Oekraïne en Jan Buurima, dan kom je er al gaan.
2: Dan komt dat wel warm.
6: Net Buurima, maar Buurima, met twee keer een U.
2: Ja, precies, ja.
6: Dan vind je in elk geval het plak, weet je de verhalen schoon. Mensen die het nieuwsgierig kennen, dat volg je. Je had dus even bijpraten. Dank je wel voor je komst hierheen en zo'n succes, Buurima.
2: Radien.

0: Romantic, titel van dit nummer van Hooverphonic. Als jong famke zie het ze in het midden van de wijn jonken paken Joop en dan koe ze krek op het dashboard uitje. Terug mij te gaan in de SRV-wijn van haar paken, zegt theatermaker Eline de Vries, wat de rol wie van de melkboer in de Frieske meerskip. Een sociale rol die het mij het verdwijnen van de wijn ek verdwoen. Het inspireerde haar om nou een theatrale audiotour SRV te meiden in een van de fjouwer SRV-wijnen die het nog trochus provincie rieden. De wijn van RW Samen voor Elkaar van Romke Wielstra uit Nijloan werd het plak van de vaststelling en verslagjouwer Roelof Lausma gong mij voor een ritje.
1: Het laatste moment dat
2: iemand
1: zou
2: mij hebben
1: mist.
2: Ik denk echt de laatste keer dat ik hierin weer.
1: Ja.
2: Viertje of zo? Viertje hier?
1: Echt? Is dat hier in Frensje?
2: Ja, de wie wel in Frensje, maar het is een keer stopt. Ik weet het eigenlijk niet meer. Of dat hij er nog vol del kwam, maar dat ik er net in wier.
1: Dus nou zucht het weer voor het eerst?
2: Ik zucht het weer voor het eerst. Ik jij het loert ik. En het roept ik. ja, maar SRV.
1: Ja, toch? Ja, en de toeter is echt geweldig. Dus dat maakt me straks wel even op drukken, denk ik. Ja, en hoeveel producten denk je die erin staan?
2: Nou, ik zag hier de bestonjekoekjes vanzelfs. En had ik je mee omdraaien, is hier de koffie. Maar daar in die hoek, dat weet ik nog altijd wel. Daar wie dan altijd een...
1: De malken,
2: ja. En de vla, ja. Maar dan in flessen. Ja. Nou, wat zoen we wezen? 300?
1: Zo'n 100. Ja.
2: Ik zag hier het siers. En het fruit.
1: Alles was worst, dat is er. Maar nou haast ongeveer... Van in de oude supermerken binnen er 24.000 of zo. Dus nou zo'n 100 jaren, 24.000 in de supermerken Tjimburg. Was ik voorin?
2: Nee, nou gisteren ken ik dat steenblauwe, hè?
1: Nee, je bent waar plakken.
2: Oh, de wind waar plakken. Oh, dan geven we een mooie nuisje zitten. Dat is leuk. En Ronke die zet hem nou in gang. Het is nog wel even krap.
3: Leven de man van SRV van je hip hip hooray!
4: Voor mij stond SRV altijd voor... Slaap rustig verder. Tenminste, dat is wat mijn paak altijd zei... toen ik hem voor de 100ste keer vroeg wat SRV betekende.
5: Slaap rustig verder. SRV.
4: Want wellicht kon hij toen al vermoeden... wat de toekomst van de SRV zou zijn. Van de duizenden die het land rondreden... zijn er nu nog maar amper 10 actieve melkboeren in Noord-Nederland. Hoe lang blijven ze nog rondrijden? En als het niet meer gebeurt, wat gaat er dan verloren?
1: Dit is dus exact dezelfde wijn die mijn paak ek hier. Maar dan hier die dit ek helemaal inrochten. Want dat was natuurlijk alles, alle plak haast nedig. En dan zit ik altijd op het kratje naast mijn paken. En dan koek ik altijd precies zo oude ranen heen en dan koek ik mij meerijden. Dus dat voel ik altijd geweldig natuurlijk als ben om mij heen mij. Nou, en dit is echt precies dezelfde wijn.
2: Hij zit er van boeten extra uit.
1: Ja.
2: Want
1: ja.
2: Ik zeg al hier druven. Pasta erop plak liekt het wel. Wist alles heel grut. He. Gewoon een... Nou ja, een Bientie, maar die hier besnijd is, die herken ik dan echt gevoel. Maar dat alles is nog hetzelfde, soort van.
1: Ja, ja, want hoe lang is het deze wijn, Romke?
6: Ik heb deze wijn al draaien heel hier.
1: En hij is er rieden eerst ook, maar dezelfde uitstraling, toch? Hij wie ik echt wel sa.
6: Ja, klopt. Dit weer de uitstraling van Jert Diets. Dat weer Springer hier en dat. En als hij daarbij ommeldt, dan kreeg hij wel in deze uitstraling. En die zit er dus nog op. Het zit net meer bij Springer. Dat bestuurt dan wel, maar dat zit bijna bij ons sluiten. Ik heb die wijn zo genomen. En die bestikkering zit er nog op, de herkenbare SRV-bestikkering.
2: Ja, ze heet dus die vaststelling, ik.
1: Ja.
2: SRV.
1: Ja.
2: En dan gaat het door de winkel op Chillen, die er eigenlijk dus net meer is.
1: Nou, er binnen nog een peer. En ik weet het net zeker. Maar van mij binnen nog een stuk als fjouwer in Friesland, waaronder dus Romke. In jouw riet er nog in en... oh, daar haast. Nee!
2: Even zwaaien.
1: Dus is het inderdaad wel zo dat het... nou ja, ik hoop dat Romke nog heel lang riet dood. Maar ik vreem mezelf al, hoe lang riet de SRV nog?
4: Ik zal me even voorstellen. Ik ben Eline de Vries. Ik ben geboren uit, natuurlijk, mijn moeder. En zij was een kind van de melkboer. Letterlijk.
5: De melkboer.
4: Dit is de stem van Paken.
5: Gewoon Joop, de melkboer.
4: We groeiden op in het noordelijke deel van Friesland. Hij in de jaren 50 en ik in de jaren 90. Ik was een nieuwsgierig, ongeduldig meisje die altijd nieuwe dingen wilde uitproberen, maar daardoor ook vaak per ongeluk ver van huis was. De grote SFV-wagen van Paken was voor mij een avontuurlijke manier om nieuwe plekken te ontdekken.
5: Nou, en dat vond ze destijds leuk om even mij Paken even een ritje. En Paken vond het leuk.
2: Daar moet het tussen.
1: Dan wist dan ben ik er.
2: Nou, we binnen. Steen weer in de loods. Ja, maar eventjes eruit kroepen. Kan ik hier op steen? Oh ja, wel.
1: Dit is echt een zure afdeling. Dat vond ik zelf altijd zo leuk. Omdat hier al je toetjes steen. Misschien dat die dan flessen.
2: Oh, dit zijn de flessen, ja.
1: Dit is echt die ouderwetse.
2: En dan heb ik zo'n kratje, zo'n oranje kratje. Dan moet je saus niet passen.
1: Want deze nemen ze nog mee, toch, Romke? Als ze bij daar in de wijn komen.
7: Ja, zeker. Daar kom ik wel. Maar dit soort mansjes. Of het mansje stiert bij de door. Een briefje erbij en wij vullen hem.
1: Ja.
7: Ja.
2: Ja, dit is het.
1: Dit is het, ja. Ja.
2: Dit is de audiobeleving.
1: Dit was Jere, ja. Nou ja, dat hoop ik als het onderwijs bent in de ervaring. Dat zelf ik het gevoel haast alsof het onderwijs bent met die SFV-wijn. Dus de meisjes even op de bestuurdersstoel zitten. En dan kroep ze eigenlijk in de holle van de melkboer. Die het onderwijs is. Dan maken ze echt een ritje. En de gist bij de kassa steen. Bij de kassa juist echt het opnemen. Of juist loeren alsof bij de kassa steen. Maar hoe de klanten daar aanrekenen. En hier bij de subelafdeling. Juist bij het schap. De makers van mijn omke mij, die het vroeger hier op een kratje zit en dat schap ont inrichten wie. En dan deelt hij, ik zie verhalen hoe hij de toekomst zit en hoe de toekomst van het badskippen dan eigenlijk is. Dus dat maken ze eigenlijk hier mij in de wijn.
8: Daar hebben we het wel eens over gehad. Maar niet, hij heeft nooit gevraagd of ik het wilde overnemen. Hij zei meer van, ik zou je adviseren om het niet over te nemen. Een uitstervend beroep is.
4: Paak zag dat er geen toekomst meer zou zijn voor de SFV.
8: Hij wist gewoon dat hij de laatste was. Hij wist wel dat hij, ja, dat het achteruit ging. Dat de macht van de supermarkt heel groot is.
4: Roelof maakte destijds de keus om niet de SFV over te nemen, maar de overstap te maken naar de supermarktwereld.
8: Ik werk nu sinds 2000 in de supermarktwezen. Nou, in 25 jaar tijd is er zoveel veranderd.
2: Want het gaat om drie generaties. Die ja. Paken, die omke en die verhaal.
1: Ja.
2: En dat vertelde Skrek al eventjes door wie is de jongfamke precies daarvoorin.
1: Ja.
2: Maar wat rekent hij dan en wat woest nou dan onderzoek je hierin?
1: Ja, ik weet nogal toen hij zijn laatste rondje reed, dat ik dacht van dit is bijzonder, want hij dit verdwijnt. En eigenlijk oren het zien hier, want hij is 10 in stappen. Ik dacht al van hoeveel blauwe er nog rieden. Maar voor mij is het echt dat ik dat nou steeds meer mis. Ik denk de oren hier van ja, jammer dat dat plak er net meer is. Dat is hier net meer naar binnen stappen kist. En toen kwam ik eigenlijk deze wijntje en toen kreeg ik helemaal het gevoel weer van het mailcallwijs, het nog allemaal kort denken, het praatje bij de kassa, het vertrouwen. Want mijn paak hier altijd een mega grote sleutelbos van al je vader waar hij gewoon de boodschap naar binnen bracht. Of codes van kastjes. Nou, zag ik dat toen. En het mooiste vond ik eigenlijk de rol die hij hier in de maatschappij eigenlijk. En dat mis ik wel heel bot daarin.
2: Beetje van die oude postbores, die ik alles wist.
1: Ja.
2: Die konden dan zin onder kleren op het lintje of een vrouw dan. Wol of net zwierwier, heb ik begrepen.
1: Oh ja?
2: Ja, dat de koenen ze dan zin had. Ze de bepaalde kleding der wol of net honger, dan wisten ze dat ze net meer ongesteld waren. Dat wisten al die mensen.
1: Nou ja, mijn paken wist echt alles, maar dat wist van welke soorten.
2: Ja, Romke?
6: Wij zitten de hele tijd te zwaaien. Dat is, we zijn een vertrouwd gezicht. Maar we weten net dat de mensen zwier binnen. En nou valt dus het doelgroep daar net echt meer onder.
2: En dus alles weten, even zien van, god, er is al een paar dagen is daar het gediend dicht.
6: Nee, zeker. Maar dat heb ik al een pikken mooi maken. Ja. Dat we weten van, hey, die vrouw die rekt het op us. En als ze er net is, dan bellen ze. Of dan liet ze een briefje achter. En als dat net gebeurt, dan ben je onklappie, belly en geen reactie. En dan op een gegeven moment toch de politie belly. En dan blikt toch dat er inderdaad wat onder hoorn weer. Dus die functie die vervul je zeker, ja.
2: Maar die functie die verdwijnt ook de hele tijd dus meer. En dat is die vraag van waarom is dat? Maar wat vervangt het dan ook? Of is er een oplossing voor of een antwoord op?
1: En de vraag is, wat verdwijnt er mij de SFV-wijn? Dus dat hij echt zijn laatste roentje riet. Wat gaat er mij verlen? En de oplossing is net van, nou, de matten nou al je SFV-wijn weer omrieden komen. Maar hoe doggen wij onze boodschap? Geen wij al je onze koptelefoon op? Ieder voor zich in de supermerken. Dat is juist nou, zo ik om mij heen. Ik ga zelf ook naar de zelfscan en ga net meer naar de lijnkassa. Dat soort vragen. En hoe verdwijnt het menselijke daar eens in? Dat ben ik benijd naar.
2: Mijn paken zei het wat hoor. In die audiotour die krijgt hij, want die kom je binnen, koptelefoon op en dan wist mijn naam.
1: Ja.
2: Wat is nou het belangrijkste wat hij zei?
1: Ja, mijn paak is ook heel nuchter. Dus die zei aan de ene kant, ja, tieren ben tieren en het, we kennen het meer waarom. Maar de andere kant is ook dat hij zei, ja, meesken ben steeds meer ieder voor zich ontworpen. Dat merken hij ook in de wijn. Meesken toch zelf kiezen willen wanneer ze boadskippen toch op hun eigen tiert, thuisbezwaardigje litten. En 30 komt meesken ook niet meer in de wijn. Dus het had ook wel maar een korte meidje natuurlijk als wij meer willen als deze zo'n 100 producten. Ja, dan gaan we naar de supermerken, maar ijs is hier alles al.
9: Het komt voor de deur en heeft praktisch alles. Veel vers en scherpe prijzen. Zonder uw auto te gebruiken op koopjesjacht. Een prettige gedachte, dat lage prijzenpakket van de SRV. En het voorrijden is gratis. SRV, de zuinigste auto van Nederland.
1: Ja, dus publiek geeft mijn koptelefoon op de SRV-wijn in. Zij zitten eerst voor de wijn en jaren eens middels loert de wijn onkom. En vervolgens geeft zij via mijn paken en mij trotteert. Aan de ene kant geeft zij waarom naar het ontstaan van de SRV, dus hoe die ooit begonnen is. Maar ook hoe het mijn paken ooit twijfelen over, kan ik nog wel rieten blijven. Jasmin Omke, over de tiert en de supermerken die opkwamen. Maar ik eigenlijk het belang van die melkboer. Dus de sociale functie die hij hier in het dorp en in de stad. Dus dat maken ze eens mij via verhalen, via interviews, trot die het hinnen naar het nou.
6: Kom je hoort het net dus. Maar zo'n man die een theetje heeft waarschijnlijk echt net worden. Er is voor ze, mijn excuus erover, maar ik heb mezelf niks. Dus als de wijn weer reed, reden we weer. En dan komen we graag bij hem los.
1: Ja, mijn paken hier eist altijd zijn klanten op één. En een paar hier, Perilien, of 16 Elien, toen wie hij mij zijn grote wijn op een heel smel stikje. En toen wie het Iersel. En toen rekken hij mij de hele wijn de sleet in. En toen kon hij dus net naar zijn klanten toe. Dus het eerste wat hij deed om op Omroep Friesland om zijn klanten weten te laten, ik kom je het net.
2: En wat zei het voor hem?
1: En dat zei gewoon iets over. Ja, mijn paak is echt mijn inspiratie. Hij is gewoon iemand die echt de meesten zegt. En zoiets hier, oh, maar dan wacht het mevrouw Veninga op mij, mannen. Hoe maakt dat nou? Dus dan liet hij aan hun weten van, ja, ik kom net. Je hoeft net me op mij te rekenen. Dus dat zei iets over hoe belutsen hij wie je, hoe sociaal hij wie je. En hoe hij ja, echt de meesten zegt.
2: Is er nou nog achterkam? Of is dat al in de gaten terug gewoon de pakenzissen te wijzen?
1: Ik denk dat ik het misschien toen al heel leuk vond. Ik graag mij, dus ik zit graag naast hem te zien hoe hij dat deed. Misschien ga ik daarom, ben ik daarom ook wel theater maken worden, vreeg ik me wel eens aan. Maar nou, waarom sint en ik toen mijn omke interviewde haar sukker, soort die drie generaties in één keer van me. Dat ik denk, oh ja, ja, hoe bijzonder is dat eigenlijk, dat hij dat werk deed en dat het nou echt voort is.
4: En terwijl ik met mijn hand stiekem snoepjes uit de snoeppot grabbelde, zag ik allerlei nieuwe gezichten. In voor mij dat tot dan toe onbekende dorpen. En de nieuwe gezichten kregen week na week een naam.
5: Ricky, mevrouw Dijkstra en Prins Wiedert en mevrouw Banker. Heringa, mevrouw Heringa.
1: Vaart hier toen hier die een hetongeval. En toen dacht ik, ja, dit is het moment. Ik maak dit nou dwaan, dan kan ik het hem ook nog zien litten. Dus het is eigenlijk een eerbetoon aan hem. Aan het werk wat hij die, maar ook het werk van heel soort orenmalkboeren. En hij zei altijd dat SRV stier van slaaprustig verder. En dat bleur mij altijd bij. Ja, misschien slipt die wijn straks of je er. Dat is eens wat ik eruit haal je.
4: Tussen de schappen zijn verhalen verstopt. En op je lijstje staat aangegeven welke boodschap je zoekt. Loop er naartoe, neem plaats. En het verhaal begint automatisch te starten. Ben je er klaar voor? Stap dan nu de SRV-wagen in. Veel plezier.
0: Ja, mooi modern, maar toch ook een soort nostalgie daar weer in. De wijn van Romke Wilstra uit Nederland wordt gebruikt als dijbestegingsproject, want oors kan het rieden mee de SRV-wijn echt net meer uit. De theatrale audiotour SRV is in het laatste weekend van juni voor het eerst toegankelijk in Nederland. Die is trouwens al volslijn uitverkocht, maar de wijn staat in juli ik nog op het festival Hongerige Wolf in Grijnsland. Dit voor muziek nou. Sjoch op, hier is Janice. Thank you.

0: Ja, wat een allerraardig snoer van Joe Buckwheat dat. The Way You Take Time. Ja, aan het eind van de eerste oren joggen we eigenlijk de laatste weekend altijd even in blauw hoes. En dat doen we ik weer. Het verhaal dat opteken is in het rand van een Europees project waarbij het inwoners uit vier Europese dwarpen vertellen hoe het dwarp en de meerskip. Het gaat om dwarpen uit Kroatië, Litouwen, Slovenië en dus ik blauw hoesje bij u in Friesland. Joert komt Joukje Galema aan het woord. Zij is mem in een gezin met 6 ben. Gelukkig is de squallen, de benopvang en de sport dichtbij.
1: Er zijn drie op de basisskwallen nog. En de jongste zit dan op een peuter en de oudste die zit op een bogerman in Snet. De oudste is 14, die zit op een bogerman. En de famke van 13 zit ik op een bogerman. De jongen van 11 zit nu in groep 8. Een famke van Jochen die zit in groep 6 en een famke van 6 die zit in groep 3. En dan een jongen van groep 2 hier die zit op een peuter. Dus we hebben in alle leeftijden en we hebben heel mooi troffen. We hebben squallen dichtbij en de peuter naast huis. Dus dat en sporthal dichtbij, alles is mooi gelegen vlakbij. En dat is wel heel handig met zo'n groot gezin. Dan zetten we de jippels op het vuur, zacht aan en dan een paar minuten naar squallen daarin, hoe het dik en dan ben we te plak. Squallen mooi dichtbij.
2: En die mijn broer, ik moet Nelly beeldje bij u. Nee, ik bedoel bij hun.
1: Ik hou een agenda bij en dan schrook ik altijd in wanneer ik mijn sport naar rijden moet. En alles bloot altijd in agenda, ik hou alles bij. Ik vind eigenlijk nooit wat.
3: Ja, op in broeken.
1: Ik heb een contract van 20 woorden. En ik heb dan alles thuis op streek, de was en alles haal ik bij een huishouding. En als simmers altijd mooi waar is, dan ging ik soms het dak nog op om te schilderen in de kazin. En dan in een huis heb ik laatst, haal ik alles bij en dan heb ik alles schilderen. Daar ben ik altijd correct in. Ik heb een hekel aan het totaal skurf is. Maar ik graag schilderen, dat is een soort van ontspanning erbij. En je moet erbij, we werken erbij, want anders dan is financieel ik sint worden. Moeilijk vol te houden. En mijn man die is dan ik altijd heel krek. Die is dan 8 uur thuis, de bijna squallen. En die Jochen oor heeft het hele huis zuigeren. En dan gaan we zien koffie drinken. En 10 uur hadden we bij de boer aan het werk. Tussen terug had hij de huishouding ik bij. We doen alles te jaren. En heel ontzettend had er een heel soort wasluid. Hij draait de was. Kijk, hij rijdt hem direct wel mooi. En dan kom ik soms thuis en dan in de was. Ik al in de koor mag ik het alleen nog opvouwen. We hebben wel bevallingen. Hebben we altijd de kraamhulp. We hebben een beetje dezelfde hand. En die vonden het altijd heel mooi bij ons in het gezin. Ze hier het eigenlijk nooit mooi maken. Dat de was zo strak in de kasten lag. Had ik dat een speciaal ding uit het kraamteerd werd omkwam. Maar dat doe ik nooit. Ik hou alles strikt netjes in de kast. Ja, niks lijkt breek in de kast.
2: Ja.
1: Onze bijen zijn altijd echte boetemeesken. We hebben altijd een soort de bijen naar boeten. En ik een soort, we hebben een hekel omdat ze de hele tijd voor de televisie of voor de schermen zitten. En dat ze daar ze wel eens heel eventjes, maar eigenlijk is dat meer dat het echt meer waar is of het echt een reinige dag is. En anders dan heb ik nog wel seks aan de klaai of aan het knutselen. Echt wat dingen mooi zit van, speeltjes van. Vrede jongens hebben altijd oud praten, dan geven we ook een speeltjes van. Rummikup komt op tafel, of memory. Zo'n soort speeltjes en vinden artsen ik altijd leuk. Dus dan is het echt speeltjes jong, om dingen maar kort te doen. Dus dan, en s'nachts hebben we wel s'nachts echt een dorp gezien. Als we net op jullie hoeven, dan gaan we of naar het zwembad of we gaan maar kort fietsen. Dus dan plannen we altijd wat maar kort. En we hebben wel, dan komen we uit de auto waar. En dan zus ze gewoon tellen, want dan komen er wel zoiets bij aan uit die auto waar. En we hebben ook wel eens een vrees gewoon van, is dit een samengesteld gezin of ben het bij van jezelf? Nou, dat ben van jezelf, maar we hebben gewoon verschillende.

0: De kleur is dingen net zwart. Hier de oren het wat rossig en de oren is blond. Dus dan krijgen we die vraag wel eens. Maar het is natuurlijk net een samensteld gezin.
1: Zij is Joukje Galema, ze is mem in een gezin met Sijs Ben. Op dit stuit is er in het Fries Scheepvaartmuseum in Snits een tentoonstelling met prachtige foto's van het Blauwhoes verhalenproject. En via een QR-code binnen de verhalen die het bij de foto's jaren dan ik te lezen. Net alleen de Blauwhoes verhalen, ik de verhalen van de oren Europese dwarpen die het om dit project mij doggen, die binnen der te lezen. Het is het zogenaamde SAFE-project. De expositie gaat rond 30 augustus nog terug in de tuin van het museum.

0: Blijft de muziek in de eerste hoeren van Bureau de Vrieskaam van Howard Jones, Live in One Day. Het rent Chantal van dus wij meiden iets op voor de twaalf uur Bureau de Vries. En Jim Witte, dat zit vol slijn in het rand van de actualiteit. Het Nijsforum scoot dadelijk hier on tafel. Dan net alleen nog op de radio te volgen, maar waar dat nijskerig vind ik op de televisie te zien. En bintrij nijskerige gasten on tafel zitten Gerry Rozema, zij is van Pro. Wie der wethouder, maar wat nou Rietslid? Want ja, dat met die collegevorming rond Jusje zo is. Hoe dat zit, dat jeren we dadelijk van wat zij zichzelf neemt. De pragmatische rebel Gerry Rozema. Ik aan tafel Otto van der Galien, een oude bekende die het destijds heel vaak in het forum meedraaide. Maar ik nog altijd politiek actief is en reden genoeg om hem ik joet wel eens u te noegen. Hij is fractievoorzitter van GB058, een partij in de Rie van Ljouwert. Hij had trouwens op zijn status ik sting en iepen voor werk. Wat dat correct betjut, dat moet dadelijk maar uitlezen. Maar met hem praten we natuurlijk ik over de actualiteit en hoe maakt het dat Buma dadelijk uit Ljouwert vol is. Een van de punten die ter sprake komt. En aan tafel blijkt dat het er is Matthijs de Vries van de ChristenUnie. Hij is deputaire van de provincie Friesland. En Jim weet al, je hebt van de week aan het Nijs wat volgen. Hadden we een soort dwaan over het asfalt. Dat asfalt wat op de dik eigenlijk komen maar om ze weer een beetje bij de tier te krijgen. Maar dat voorlopig net komt omdat Rijkswettersteert de Sinten op had. Hoe dat dan verder maat, bepraten we onder oren met hem en de orenmeesken in het Nijsforum. Draagt dadelijk een Nijtolven. Ondadelijk dus.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiep het dus omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hart gaat.
3: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
4: Hallo, mijn naam is Erik Dijkstra en in mijn boek Druk lees je de openhartige en soms verbijsterende verhalen van Nederlandse topsporters en coaches over de mentale druk die zij ervaren. Druk ligt nu in de boekhandel.
3: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
4: Druk van mij, Erik Dijkstra, ligt nu in de boekhandel.
5: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
6: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
5: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op awb.nl en gaan.
7: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
8: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
7: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
9: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
10: Hoe kom ik je waai?
9: Of in die tij wekker had.
11: Hoe kom ik aan het werk?
9: Vragen die toe in toekomst keer.
12: Waar kan ik veel over werk leren?
9: Vragen die praktisch binnen.
13: Hoe vind ik personeel?
9: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
14: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
9: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
15: Dit is Omroep Friesland.
10: Peter Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 1290.2 FM.
11: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Het Verenigd Koninkrijk heeft een olietanker van de Russische schaduwvloot onderschept. Dat meldt de Britse premier Starmer. Het schip wilde het kanaal tussen Frankrijk en Engeland doorvaren. Maar in een 6 uur durende operatie hebben Britse militairen het geënterd. En het wordt nu overgebracht naar de Engelse zuidkust. Daar wordt de tanker onderzocht. De Russische schaduwvloot bestaat uit schepen die worden gebruikt om de sancties tegen Rusland te omzeilen. In Breda is vanochtend een explosie geweest bij een huis. Door de knal raakte een deel van de woning beschadigd en ontstond er brand in de voortuin. De bewoners waren thuis, maar raakten niet gewond. Wel zijn ze uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. Donderdagnacht ging er ook al een explosief af bij een woning ernaast. De politie doet onderzoek. Op de Noordzee bij Duitsland is gisteren een veerboot in de problemen geraakt. Het schip kreeg 's ochtends een motorstoring en dreef daardoor bijna 2 uur stuurloos rond. Aan boord waren bijna 70 mensen. Een aantal sleepboten heeft de veerboot teruggebracht naar de haven. Dat gebeurde pas gisteravond. De reddingsoperatie duurde extra lang door het weer. Op de open zee was het stormachtig. Een rechtbank in Hamburg heeft afgelopen week celstraffen tot 10 jaar opgelegd voor de gijzeling en mishandeling van een Nederlandse man. Die werd vorig jaar in Duitsland 8 dagen lang vastgehouden in een badkuip met een zwarte kap over zijn hoofd. Aanleiding was een conflict over geld en drugs. 2 Duitse mannen van 25 en 27 jaar zijn veroordeeld. Die hoopten via de Nederlander een vermeende drugscrimineel uit de tent te lokken. Dat lukte niet. De Nederlander wist na 8 dagen mishandeling en vernedering te vluchten. Het weer bewolkt met af en toe wat zon. Vooral in het noorden en oosten komen nog enkele buien voor. Het wordt 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen. Daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: En dit is het Nijs uit Friesland. Dat er op het stuit geen jild is voor grut onderhoud aan dieken in Friesland, Grijnsland en Drenthe komt net uit de loft van. Dat schreeuwt minister Karremans van Infrastructuur in een brief aan de Tweede Kamer. De Kamer hier om opheldering vregen nadat het van de week duidelijk werd dat Rijkswettersteed geen jild had voor asfalteringswerk in het noorden. Omdat er een grut tekort is, beschut het Rijk op dit stuit werd onderhoud en vernijing aan dieken en andere infrastructuur het meest noodzakelijk is. Nevens de minister had de Tweede Kamer mits maat al te jaren kregen dat noodzakelijke vernijingsprojecten alleen nog mogelijk binnen het andere projecten uitsteld of stopzet worden. Het stopzetten van werk in het noorden is daar een voorbeeld van, schreeuwt Karremans. Hij zei dat jeder dit hier ook grut onderhoud aan de A12 stopzet is. Op Skielge had de politie vrijdag een grutte verkeerscontrole dienen, waarbij het 38 overtredingen constateerd binnen. Er waren vooral controleren op het vasthouden van een telefoon in de auto of op een fiets. Er waren 22 bekeuringen voor uitskreun. Er waren alve meisken op een bon slingeren omdat ze de riem net omhielden in de auto. Vierlepper Germ Terpstra van Tjom die had justerjoen als eerste Fries eer over de 22 meter lept. Bij de Ilke Skerion Memorial in Burgum kwam er in zijn laatste sprong ta 22 meter olven. Maar zijn meestersprong bleef Terpstra maar 10 centimeter verwijderen van het Nederlands record van Jacco de Groot. Een paar dagen geleden lepte Terpstra nog een nieuw Fries record van 21 meter 81. Justerjoen kwam daar dus nog 30 centimeter bij. Terpstra woont maar zijn afstand van zelfs de wedstrijd in Burgum. Tennisser Sander Arends van Ljouwert had juist het gersttoernooi van Rosmalen won. Tegeren met David Pell weer de Ljouwerter met 2 keer zo'n 6 te sterk voor het Belgisch-Franse koppel Bergs-Rinderknecht. Het is de 5e keer dat Arends een ATP-toernooi op het hoogste niveau wint, maar voor het eerst in eigen land. En dat maakt het de titel wel heel speciaal, zei Arends na afloop van de finale.
15: Een eigen land met zulke support van thuispubliek. Voor elke wedstrijd zit de baan eigenlijk al vol, ongeacht eigenlijk welke baan we spelen. Ja, je voelt dat je gewoon meegedragen wordt. Dus weet je, ook Stefan, mijn fysio is erbij, mijn ouders zijn erbij, Alex, mijn beste vriend is erbij en nog veel anderen. Ja, het is heel speciaal.
13: En dan het waar. De loft is beroen, maar de zinnen kinderlijk bijkomen. Er zit een matige, ontvrij krachtige west-noordwestenwind en het is een graad of 16. Morgen meer is droog, maar wel fris, 16 graden. Ik werd tiesie, dan wordt het 21 graden.
0: Het Nijs van de Wieken bepraat door een deputière van de ChristenUnie, een Ljouwerter rietslid van GB058 en Inje van Pro uit het Jerveen. Tot dadelijk in het Nijsforum bij Bureau de Vries.
16: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
17: Wie Visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerveen en Drachten... vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uit Vari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
18: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
19: Hey, wacht even. Hier staat alleen wel dat bouwbedrijf Uilendonk BV failliet is.
20: Weet met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen. Check altijd het handelsregister. En beoordeel bijvoorbeeld hoe een bedrijf er financieel voor staat. KVK. Hou vast voor ondernemers.
21: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
22: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
23: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We hebben onze volle aandacht op groei en bouwen actief mee aan het succes van deze bedrijven. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
0: Goedemiddag en welkom bij het Nijsforum van Bureau de Vries. Laten we aasten dieken afsluiten omdat de Sint nog binnen. Ken Cambuur wat leren van Sportclub Jereveen? En wordt het migratieprobleem oplost nood de Europese regels ingaan? Samen wat vragen dat het Forum hem dadelijk opboegt. Met drie gasten van Quizekwansje aan tafel. Gerry Rosema van Pro, rietslid op het Jereveen. Otto van der Galien van GB058, rietslid in Ljouwert. En Matthijs de Vries, deputaire van de provincie Friesland. Dit is het Nijsforum van Bureau de Vries. Welkom.
24: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
0: Ja, van der Galien, ik hiel je ook in een eerder onkundig zijn fractievoorzitter. Begint het nep Nijs alweer? Zij komt er niet binnenstappen. Ik had voor even corrigeerd.
25: Goed zo.
0: Rietslid. En ik al heel lang
25: Rietslid. Maar fout.
0: Ja,
25: want bij Rosema zij is Rietslid en die is wethouder.
26: Maar ook raadslid.
0: Ja, allebei. Een fout die ik met je wil graag. Ja. Ja. Maar bij Gerry Rosema, die zit in de transformatie.
25: Ja.
0: Je zoon zit in het, die wordt promoveerd, want die weer maar wethouder. En die wordt nou, of is ik al echt Rietslid van Pro op het Jereveen. Ja, en ik blijf nog wat verkeerd zijn met tijd.
27: Nee, dit aardig.
0: Ja. Deputaire in Friesland en dat shirt een soort wethouder op provinciaal niveau.
27: Ja.
0: Daar komt het ongeveer op deel.
27: Van de Harkes is dat een goed
0: Bij Otto van der Galien zeg ik op de status dat er beschikbaar weer van werk.
25: Ja, op LinkedIn. Ik zeg, als Johnny is bij mij op LinkedIn. Ja. Maar ik ken dat er net. Ik weet net hoe ik het ermee raak kreeg.
0: Maar dus dat is net hier op mijn favoriet.
25: Nou, het is een mooi baantje ergens is. Maar ik kreeg weer een eercontract afsluiten met Maartens College in Haren. Daar werk ik nou ook. Maar daar bleek nog een ier.
0: Ja. En dus, actief op ProDemos?
25: Ja, ik jouw cursus en toch heel Nederland van mensen die politiek actiever worden voor provincie, gemeente of wetenschap.
0: En dan brengt zo die even de fijne kneepjes van het vak.
25: Ja, nou, dat is een stoomcursus staats- en bestuurskunde. En wat door politieke partijen. En wat door de instrumenten die ze als rietslid of stedelid haast. Ja, dat soort dingen. En dat is 5 jaar. En mooi jongen, last jongen in Flevoland.
0: Oké. Dus heel Noord-Nederland krast erop.
25: Ik heb nou Grijns, Drenthe, Overijssel en Flevoland horen. Dus alleen nog Friesland.
0: Nou, die kwaliteit die hier in mij sprongen omheen. dat ken ik door. Ik zeg trouwens, Gerry, pragmatische rebel. Dat is die bij dienst staat. Dus wat bedoel je, stekker ik mij?
1: Nou ja, ik denk dat dat slaat op. Ik ben heel pragmatisch. Ik kan heel erg gericht, heel oplossingsgericht denken. Maar ik ben ook in die zin wel een rebel. Ik ben wel een kritisch denker. En ik denk, ik zoek wel graag dan de randjes op van dingen. En ik ben ook wel een tegendenker. Dat is denk ik het rebelse. Maar vervolgens ga ik wel weer kijken van hoe gaan we dat dan pragmatisch en realistisch vormgeven.
0: Maar een tegendenker, is dat een dwarslezer?
1: Ja, zo zou je dat wel kunnen zeggen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja. Maar net was om het was wezen.
1: Nee, maar echt, ik denk dat het heel belangrijk... Volgens mij is het zo'n ondergewaardeerde rol. Ik heb het eigenlijk in elke functie die ik heb gehad... wilde ik ook altijd in het team iemand hebben die zegt, die tegenspreekt. En niet alleen maar mensen die zeggen... oh, wat goed dat je dat zo bedacht hebt. Maar altijd ook... maar als je het zo doet, heb je hier wel aan gedacht. Ja, okay.
0: Maar dan zit je in een goed gezelschap. Ja, want de man hier aan tafel, die ben boeten gewoon kritisch. Ja. En ik denk ik op de standpunten die ze inneemt... dat ik een beetje daarop preludeer mij. Maar Sint Juster dus officieel pro als club. En begreep ik, dat zou ik nog een landelijke functie haast in pro?
1: Ja, ik moet er wel een beetje bescheiden zijn. Want het is de bestuur van de bestuurdersvereniging. De PvdA had al een bestuurdersvereniging en dat is gecontinueerd.
0: Dat is een vereniging voor alle mensen die bijvoorbeeld wethouder of rietslid of zo wat
1: binnen? Statenlid, eigenlijk alle bestuurders.
0: Nou, dat is toch een hartstikke belangrijke functie?
1: Dat is ook een hele belangrijke functie.
0: Nou, net zo beskieren, kom op.
1: Misschien niet. En ik denk ook dat zo'n wethouder of zo'n bestuurdersvereniging heel belangrijk is. Zeker bij een nieuwe partij, want je leert van elkaar en je haalt bij elkaar op. Dus je waardeert elkaar daar ook mee en je brengt mensen met elkaar in verbinding. Maar ook als er eens een keer wat onaangenaams gebeurt, bijvoorbeeld iemand kan geen wethouder meer zijn, dan ben je er ook voor elkaar om te helpen en te kijken van wat kun je nu gaan doen en welke wegen kun je verder nog bewandelen. Dus ik denk een hele belangrijke rol, zeker met een nieuwe partij.
0: Ja. En Matthijs de Vries is dus deputaire in de provincie Friesland. Dat is nog altijd dat college, dat farmen waar dat de BBB staan, ook griezelijke landslide-oerwinning maken bij de vorige verkiezingen. Betekent dat ik dat het een heel boerencollege is?
27: Nou, ik wil me nou net zeggen dat we al je boeren binnen, maar we hadden een grote BBB in de provinciale steden en daarom hadden we ook 2 deputaire namens de BBB in het college. Maar we spreken over tal van zaken.
0: Ja, dat begreep ik. Maar gaf ze het idee van ik maak de boel wel de oorkant wat oploeken om vat te komen dat het topswier wordt?
27: Nee, volgens mij hadden wij een hele mooie afspiegeling in het college zitten met de FNP, met het CDA, de ChristenUnie en de BBB. En dat gaat naar mijn mening heel aardig.
0: Ja, als al die partijen neemt ze zei, dat is heel breed, maar als je naar de getalsverhouding en sjogen, dan in dat liekwicht wat minder.
27: Ja, maar uiteindelijk gaan we in het college hebben 4 deputieren. En dan zit het mooi in evenwicht.
0: Ja, je maakt altijd west typen. In de steden zit je.
27: Ja.
0: En daar lezen de verhoudingen socialisme. Maar dat had ik geen last van.
27: Ik had er geen last van. Ik vind het echt wel een mooie uitdaging. En volgens mij zorgen we nou echt wel dat als de periode wat langer rint, dan just echt wel eens oren meerderheden komen. Dus ik vind het alleen nog maar goed voor de democratie.
0: Ja. Nou ja, dat er belangrijke zaken regelen worden, maar dat zitten we dadelijk even. Hoe denk ik alleen nog maar aan de dieken. Maar we beginnen altijd traditiegetrouw met een rondje eigenijs. Wat is hem zelf opvallen? Otto, wat is hij van een week opvallen?
25: Zat ik correct al zei, werk ik op dit moment op het Materscollege in Haren. En ik heb sinds begin dit kalenderjaar heb ik de examenklasse VWO-HAVO. Dus er weer een uitslagen dat is altijd een spannend moment. Want ik hier naar geen examenklas meer aan, omdat ik akkoord dingen die en hier. Dus de cijfers van Nederland is het vak wat ik jou, dat weer dat sprong recht positief uit. Dus ik hier heel verheugd in de auto naar huis. Dan ben je wel wat zakken. En dan juist van dat verschrikkelijke ongeluk mij die squallen ben in Vogelwaarde. ja, dan stierst voort weer met beide beentjes op de grond. En dan gaan de rillings die over het lief. En als je de fjouwer deden we van treien ben en de directrice van die squallen. Ja, ik echt vreselijk. Ik bedoel, dat dan, ja.
0: Ja, en elke die kennen er ik wat bij voorstellen. Ja. Want elke die had haast wel of er op zichzelf als Ben ooit eens fietst. Of had Ben dit uitwijs aan kamp mij doorgegeven. Of als docent, begeleidend docent mij wees. Ja. Je had er al, je hebt wel een verhaal bij.
25: Dit is gewoon, en als dan die verhalen ik lees van die meesten uit het dorp, Axel werd de meeste wijkommel ook. Ja, dat is verschrikkelijk. Echt, dat gaat dwars er alles heen.
0: En dan alles horen
25: is
0: relatief.
25: Alles horen is echt heel relatief. Ik denk, goh, wat een leed. Ja.
0: Gerry Roosma, wat wie jij opvallend van de weekend?
1: Ja, een heleboel, maar ik denk toch, kijk, het werd net ook gezegd, geen wethouder meer straks. Maar ik heb mij tijdens het wethouderschap heel erg ingezet voor jeugd. En de jeugdzorg kost heel veel geld. En wat we in Heerenveen een heel mooi proces hebben gedaan met de gemeenteraad, is naar voren kijken van wat kunnen we aan de voorkant doen. Daar hadden we een heel mooi plan bij bedacht, maar bij een plan horen ook centen. En afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad met het vaststellen van de jaarstukken ook een bestemmingsreserve jeugd vastgesteld. Het is een beetje saai en wat technisch, maar met die centen kunnen we de komende 4 jaar, en mijn opvolger kan dat vorm gaan geven, ook echt die beweging naar voren maken, zodat we er voor de kinderen aan de voorkant zijn en op scholen hulp kunnen inzetten, trainingen, mentoren. En daar ben ik echt heel blij mee, want bedenken van het plan is één ding, maar daadwerkelijk ook de centen om het te doen, ja, dat is natuurlijk echt super.
0: Ja, dan had hij de bot voor inzet en dan is het Safir, maar dan rekens de functie kwijt omdat de partij boet in het college valt. Docht dat net zeer?
1: Ja, tuurlijk is het. Ik was liever doorgegaan om het zelf handen en voeten te geven. Maar werd net ook al gezegd, de gemeenteraad is het hoogste orgaan. Dus nou ga ik als raadslid heel goed kijken dat mijn opvolger dat ook op een goede manier doet.
0: Ja, maar op dit punt komt de opvolger dus in een gespreid bedje.
1: Ja, dat denk ik wel. En ik hoop ook dat het gespreide bedje dan ook opengeslagen wordt. En lekker de deken omhoog getrokken wordt. En dat er niet al te veel in gerommeld wordt.
0: Nee, Susanne kennen, maar daar ben je dan zelf ik weer bij om dat te controleren. Matthijs Vries, wat wie jij opvallend van de weekend?
27: Ja, nou, het nice natuurlijk van Ceylon, dat wil ik melden, maar dat had Otto heel kreis dien. Een oording is, en het geeft het ook al jeugd, de introductie van TikTok Shop.
0: We
27: gaan al TikTok. En daar zitten de band massaal op. En nou komt er vanaf na je wieken komt er ook nog een button bij. Dat er een reclame komt, dan kist er mij één knopje indrukken. Kepest al het spul, het god. Nog meer verleiding online, ek van Ben. Wie just er ek, breed in het nijs. Maar direct een waarschuwing van al is jeugd. Dus hadden we mij prachtig mooie beleidsdocumenten van jeugd komen. Heel, heel goed. Is dit een grote zwarg?
0: Ja. Want dan ben influencers en die hadden dan een bepaald make-up dingetje of zo. En dan komt er foto in scherm ik een knopje kerst op drukken om dat gewoon te bestellen.
27: Ja, en mijn indruk op knop had ze het echt besteld. Is dat clear? Dus influencers en bedrijven die hier nou massaal op. Want er zit natuurlijk, uw jeugd zit echt massaal op TikTok.
0: Ja, maar dus de verleiding is heel druk. Een betalingszekerheid weer. Ja,
27: dat hoop ik wel. Maar zat het nou presenteerd wordt, is dit echt een grote verleiding.
0: Zou er al zo'n soort verleidingen binnen van de jonge Rijn? We gaan nu ik oren dingen op het programma zien dat we het even over gaan willen, maar dit is goed als dat even on scoost. Europees migratiepact. Officieel is nou ingang, dus de vlagen kennen nou uit. Het probleem van de migratie wordt daarmee definitief oplost, of net dat al?
25: Ja, het is clear. Maar dus niet. Nee, dit gaat gewoon. Het zal misschien hier en daar iets helpen, maar dit helpt net genoeg. Wij reden in Nederland gewoon in het einde van uw mogelijkheden op qua opvang. En kerst al meer AZC's hierpen hier. Maar de weerstand dat zien wordt echt steeds grutter. En de troststroom is er gewoon net. Want er binnen te weinig hoesen. Daar zit het grutte probleem. Dat los je net binnen hier op. Dat los je net mij zijn pakt net op. Dus dit is window dressing.
0: Jij hebt stemmen is?
27: Nou, ik weet net of het window dressing is. Ik denk wel echt dat er oprecht zieken wordt naar een oplossing. Wat ik wel zeg in zo'n migratiepact, is dat de mensen die hier nou zitten met een procedure, dat die dan even nog langer wachtje matten. Hè? Want we gaan nou eerst voorrang verlenen aan de groep die nou komt en die nou begint met een procedure. Dus al die mensen die hier zitten. En dat is even de orenkant van dat mensen zeggen, ja, het is altijd te volle. Die mensen zitten hier, in een AZC. Die mensen mij net ontwerkt. Die mensen weten net wat de toekomst is. Die mensen zitten daar. Van Hoes, heb je een idee? En dan zeggen wij mij ook, nou, dan doen we dat nog even wat langer. Want we moeten nou eerst even met de orengroep onder slag. Ik vind dat is denk ik net goed. Dat maakt echt oors. En aan de andere kant is juist wel afspraken. Dan juist ook weer van ja, tal van landen had het echt nog net varrokoor. Dus we hadden digitaliseringsslag van dit hele systeem hadden we nog net varrokoor.
0: Nee, op die inkomt dat ik al mis.
27: Dat ging al mis. Ik denk dan echt van als er dan zo'n iPad zit in ter Apel en dan was daar als vreemd iemand hier nij in Nederland mast mij zo'n iPad in één keer al je vragen invullen. Ik weet net of dit nou in de uitvoering nou een heel goed idee is.
0: Ja, ik zou toch zeggen, mevrouw Rozema, hier is lang een uitocht. Dit wordt geïntroduceerd en presenteerd als zijnde misschien wel een tropbraak als oplossing. En nou Jerk van der Man hier rond tafel van, nou stel er maar net te hege verwachtingen van.
1: Nou, dat kan ik eigenlijk alleen maar onderschrijven. En, er wordt inderdaad heel veel geld in gestoken. En we gaan als Europa heel erg kijken naar de landen aan de randen van Europa. En ik zag gisteren of eergisteren een filmpje van Tineke Strik. Dat is Europarlementariër voor Pro. Die was in Griekenland bij een aantal van die centra geweest. Nou, ja, ik schrik heel erg van die beelden. Daar zitten gigantisch veel mensen, 1 arts per 3000 mensen aanwezig. Er zijn een soort hokken waar mensen in moeten zitten. Daar staat alleen een bed en een wasbak en een wc. En daar zit je dan misschien wel maanden en jaren, ook met kinderen in hokken waar geen ventilatie is. En dat doen wij dan als Europa. Daar zijn we met elkaar allemaal verantwoordelijk voor. Daar kiezen we voor. En als wij het in Ter Apel al niet eens voor elkaar krijgen om snel dit te verwerken, hoe ga je dat dan verwachten van de landen om ons heen?
0: Ja, aan de orde kant voor je kennelijk dat je dit soort regels bedenkt. Ik dat er een afschrik werkende werking van UGIT mee horen worden dat mensen uit het boeteland minder gauw als vlechteling Europa als bestemming kiezen.
25: Maar Nederland heeft nog steeds een magneetfunctie. Want als het juist in België is, de instroom daar rond de weekend gigantisch naar beneden gaan. Denemarken heeft bijna niks meer. En wij hebben meer dan 1000 per week die hier komen. Dus dat gaat nog steeds iets gruwelijks verkeerd.
0: Ja, maar denk ik altijd, alle weken weer een heel soort fot, begreep ik. Je maakt wel altijd even het optellen.
1: Ook in Nederland gaan de aanmeldingen naar beneden. En bij ons zit het natuurlijk gewoon verstopt. Als je kijkt in de AZC's.
25: 1000 per week.
1: Ja, maar in de AZC zitten gewoon heel veel statushouders. Die statushouders moeten een plek krijgen. Nou, dus het is gewoon, het hele systeem is verstopt.
25: Klopt.
1: En wat ik zo jammer vind, want we hebben het over systeem, maar het gaat eigenlijk allemaal over mensen. Die statushouders zijn mensen die hebben een status gekregen. Die mogen bij ons een nieuwe toekomst opbouwen. En als je dat heel snel kan doen, dan werkt dat het allerbeste. Als je gekoppeld wordt aan de gemeente en daar kan opbouwen, dan heb je daar wat aan. Mensen met wie ik spreek, die willen in de zorg werken, die willen in de techniek werken. Ze zijn allemaal mensen die we echt nodig hebben. En wat er nu gebeurt is, als jij eerst heel lang in Ter Apel zit, vervolgens heel lang van AZC naar AZC wordt gesleept. We hebben nu van die doorstroomlocaties, wat heel mooi is. Ik ben echt onder de indruk wat er in Beetsersvaar staat. Maar het is weer een tussenhalt. En vervolgens gaan mensen pas naar de gemeente. Ben je heel veel jaren verder.
25: Klopt.
1: En je moet elke keer maar die energie blijven houden om toch weer voor je toekomst te gaan. En dat doen de meeste mensen wel. Maar het is wel heel ingewikkeld hoor. Ja, maar
0: ik ken het hield iets vaker dat met name de jeugdse partijen die dit ik benemen als een van de grootste problemen dat wij in Nederland mee te kampen hebben, dat die ik belang ha bij dat het net oplost wordt. Omdat het een issue is dat ze hun achterban bijeenwaar krijgen.
27: Als je had partijen en je had over jeugdse partijen, had die bewust dit oorijn horen worden, dan ben we echt heel verkeerd bezig. En ik leeuw er echt net in.
25: Nee,
27: wat waar wij mee aan de slag maten, is mij een werkend systeem. En of er nou toeristen mensen hier komen, misschien ben ik die toeristen mensen wel heel terug dat die mensen hier komen, omdat ze echt net in een eigen land wenen kennen. Alleen omdat wij wel zien, kunnen we dat nou, kunnen we die mensen echt een goede plak krijgen hier in Nederland, of kunnen die een goede plak krijgen in een oorlog in Europa?
0: Want of gaan ze hier wel in de basis,
27: maar wij mensen opvangen.
0: Dus
27: die,
0: filter je ze eruit.
27: Ja, maar dan hebben we het wel nodig dat wij een systeem hadden waarin echt de procedure goed rint. Ja. Maar mensen worden echt versleept door Nederland. Mensen die hangen geen idee. Zet u mij uw vrouwen en jelle hier in een AZC. En ik denk, dan gaan wij wel bonje mij akkoord. En zo werkt het echt bij die mensen. Daar had je totaal geen enkel perspectief. Terwijl die mensen, echt een heel soort van die mensen, willen heel graag ontwerpen, willen heel graag echt een bijdrage leveren onder de maatschappij. Tuurlijk zit er echt andere mensen tussen. Daar moet je echt heel kritisch op wijzen, vind ik echt. Daar moet je heel kritisch op wijzen. Maar we moeten naar een systeem wat werkend is. En dat is zorgen dat we ter Apel, dat we het netwerk ook krijgen als Nederland, om daar de mensen goed op te vangen. Dan zit er echt in de procedure, in de keten, zit het helemaal verkeerd.
0: Ja, maar we beter mee eens. Dat moet verbeteren gebeuren. Maar ik krijg de indruk dat de Europese regels die nu ingang binnen, die nog net voor dadelijk kan bijdragen. Dat is de conclusie.
25: Dat kan nog een paar dagen natuurlijk ook nog net zee zijn. Want we stek even zien hoe dit in de praktijk werken gaat. Maar goed, de eerste tekenen zijn net echt hoopvol. En we moeten gewoon zien. En anders moet ze gewoon bijsturen gaan. En dat is het nadeel van Europa. Het dwordt al eens af verrotte lang. En daar ben ik dan gewoon bang voor. Dat we met een systeem zitten. Want het is inderdaad, het leidt een puur aan het systeem.
0: Ja. Nou, even wat dichterbij. Rijkswettersteed. Maak het een beetje bekend.
27: Ja.
0: Dat al die plannen die er liggen om dieken te verbeteren, of asfalt te draaien en de boel weer bij de tier te krijgen, dat geeft al je net erom, want geld is op. Zeggen jullie daar van op als verantwoordelijk deputaire op deze portefeuille?
27: Nou, aan de ene kant wel, aan de andere kant ik weer net. Wij hier een bericht kregen van Rijkswettersteed van wij zullen het onderhoud stoppen in Friesland, Grijns en Drenthe. Daar zijn wij mee bezig met een reactie richting aanspreekpunt is maar de hoogste baas van Rijkswettersteed Noord-Nederland. Daar zijn we mee bezig en ondertussen Rijkswettersteed ik al even een mail stuurt naar de aannemers. Nou, die ben correct wat minder politiek, denk ik, correct dan wij. En die gewoon zijn van ja, dit kind net. Dus dan komt het nice in één keer naar boeten. Maar wij zijn hier natuurlijk wel verrast. In de oude tijd had het minister Karremans zijn van ja, we hebben een groot probleem op het ministerie van INW. Dat is net de eerste keer, hè? Want ik zit hier nou traaien hier. Ik ben bij de zone en de achtste bewindspersoon op INW mijn onderslag, hè? Dus even voor het beeld. En traaien hier lien wie al minister Harbers en Viviane Heijnen, de staatssecretaris, die zijn ja, we gaan te kwad op de infrastructuur, daar moeten we echt mee onderslag. Nou is het niet een keer 80 miljard, dan zei de minister. Nou, wij komen met een ouwwagingskader en een en we echt met de provincies importeren, dat werk. En dan komen we 23 juni in een groot debat in de keer met mij een afwegingskader. En dan moeten de Nijdersimmer.
0: En dat budget een afwegingskader, wel nou, is ja, de prioriteit.
27: Hoe gaan we zaken wegen? Nou, dan kan de politiek daar wat van vinden in de kermen. Kunnen wij ook dus inbreng nog leveren als IPO of vanuit de VNG, et cetera. En dan gaan we in Nijdersimmer, dan komen we echt bij de projecten. En wat doet de minister nou? Nou zei het er in één keer, nog voordat het ouwwagingskader er is, nou we stoppen even met het onderhoud in Grijns, Drenthe en Friesland. Ja, dat bestuurt, dat ging gewoon net.
0: Nou, ik kreeg bij u in het nijs dat er een brief stuurt aan de Kamer. Werd er in feit van, het kan helemaal net een verrassing weten, want dit had ik in maart al onjoen.
27: Ja, maar dat is heel frappant dat er zei, natuurlijk hij had onjoen van jongens, we hadden 80 miljard te kwad. Maar nou, we komen bij een ouwwegingskader en dan komen we in Nijdersimmer mijn projecten. En nou in een reactie op Sisma, de opsquad die er krijgt vanuit de provincies, zei hij, ja, wacht even, maar dat yield gaan we dan broeken voor bregen en aquaducten en viaducten tussen Lemmer en Delfzijl. Dus hij had al een prioritering maken van projecten blijkbaar, want dat is bij u net bekend. Dus het gaat nou heel vreemd. En volgens mij is het noza dat we net vooruit rennen moeten op een politiek debat. En we moeten nou eerst eens even zien hoe gaan we nou verder. Tuurlijk, er komt pijn. In heel Nederland komt er pijn.
0: Maar
27: het liekt er nou wat op. En wij zijn hier net sneu in het noorden. Hè? Maar het liekt er nou wat op dat het toch wel handig is om eens even in het noorden te zezen. Nou, daar stoppen we. Want wij jou altijd wel wat loert dan.
0: Wat voor middelen had je om het hem moeilijk te maken?
27: Nou, wij hebben zelf echt een tal van projecten waar echt nog regionale investeringen op zitten. Dus het is echt net zo dat het Riek alles betelt hier in Friesland en omkrieten. Dus wij doen zelf een soort een co-financiering. Maar het is echt gewoon onderhoud. is wat oors als al je nieuwe zaken of grutten verbeteringen van tal van zaken. Dit gaat gewoon om het asfalt op de Rijksdieken in Grains, Friesland en Drenthe. Dus als we daarmee stoppen, dan zul je dan denken, nou, dat valt al heel wat mee. Maar dan krijg je op een gegeven moment bepaalde vakken, wegvakken, nou, die gingen gewoon dicht. Ja. Dan gingen we naar België. En dat is dan de standaard. Blijkbaar is dat normaal. Of, en dat is naar mijn mening, het is een politieke keuze. Want dit kabinet had echt een bewuste kar maken om net miljarden te scoren naar infrastructuur en waterstaat.
2: Maar soort zou wijze kennen, even ja. Tussen, ja, maar soort zou wijze kennen, want Jim had wel aardig centen als provincie, dat ja. Je hem zit van, wij willen desneeds wel voorfinancieren. Wij betalen eerst wel wat extra en dan bij Rijkswettersteed, als dat potje weer wat vult is, die rekening weer aan dus, waarom betaal je?
27: Nou, het zou wel heel bijzonder wijzen dat de provincies, en dan zeg ik maar even provincies, in dit loon, nou Cezar Matertje in het Riek, wij willen wel voorfinancieren. Volgens mij is dat echt de totale orenkont van de brood.
2: Nou ja, als de conclusie is van ooit gebeurt er niks.
27: Minister Karremans is altijd welkom op provincie hoe is om die vraag te stellen. Dat is geen enkel probleem. En dan gaan we daar een goed peteren hoor. Maar ik denk dat het een politieke kar is vanuit Den Haag om te zezen, al langjarig, want het is net alleen nog van dit kabinet, enkel oren kabinetten, dat je het gewoon fiesten te min. Je naar het ministerie.
2: Ja,
27: van
2: ik begrijp jou dat je geen cadeautjes vond, maar je sluit het ik net helemaal uit.
27: Om hij is altijd wolken. Ik
2: beteer mij Karremans te zien naar een oplossing.
27: Nee, maar wij zitten volgens mij constructief in de wedstrijd. En zeg even naar een breg als HRMK Sporenbregen. Daar willen wij al jarenlang een spooraqueduct van maken. Dat is helpend voor de scheepvaart. Dat is een verbetering van de verbinding tussen Ljouwert en Zwolle. Hè? Want er zitten volle minder problemen en technische storingen en dergelijke. Daar zit echt geld vanuit de regio. Dus wij zien ze al, ik als provincie, dat werkt te gieren met de gemeente Ljouwert. Wij zien ze al, daar leidt geld voor ik van u. Dus in die zin doen wij zelf al een investering. Ja, als minister nou komt met de vraag, willen jou jou is even yield, want dan krijg je het letterwerp erom. Nou, mogelijk maar een rentepercentage, maar het liek het mij net de ordentelijke politieke wij.
2: Otto, hoe stoor je
25: nou? Nou, ik vind het woord wedstrijd net zo goed kezen in dit opzicht. Want ik zie het meer als een plicht van de landelijke politiek vanuit het ministerie dat de wegen ook in het noorden goed onderhouden werden. Hier waren je ook meesken, als het alles optelt, misschien oren miljoenen in totaal. Iets meer, denk ik, in de twee noordelijke provincies. Betel je ook al je belasting? Betel je al je opzenden mee? Nou ja, dat gaat naar de provincie.
27: Rijksdieken, hè?
25: Wat?
27: Rijksdieken.
25: Ja, de Rijksdieken. Ja, maar dus er leidt ook een morele plicht dat ze het wel doen. Dan nog wat oors. Ik ben ervaringsdeskundige. Ik rijd bijna elke dag over de N30 en over de A-Zoan. Nou, die wegen hij in de winter, traditioneel, een opdonder hoorn. Ik bedoel, als nou als Joost op sommige plakken, daar zit ik gewoon gatten in de wei. Dus er moet ook onderhoud gepleegd worden. Nou, had dat net meer gebeurd, en dan kregen we de gekste dingen. En dan inderdaad de snelheid weer waarom waarschijnlijk naar 80 misschien. En wijvlakken dat die oorsluit.
2: Ja, maar wat voor mogelijkheden, dat wie kijkt de vraag ik al, van wat voor mogelijkheden binnen om iets van uit de regio die minister
25: nou,
2: toch...
25: Zit hier even op voorfinanciering. Hè? En dan heb ik enige ervaring uit het verliezen in de provinciale politiek. En toen ik in 2003, 2004 in de steden zie, toen werden we wel vaker gebruik maken van voorfinanciering. Dus dat weer wel een redelijk gebruikelijk iets. Dat daarop praten we. Dus ik snap de positie van de deputaire hier ook wel. Dat hij net het achterste van zijn tongen.
2: Dat is mijn vraag.
25: Nee, ik snap het ook wel. En als inwoner van Ljouwert en gebruiker van de Wei en gemeenteraadslid van Ljouwert, zo ik zei ze, Sjog Wolse. Serieus naar die optie. En inderdaad, eventueel met een rentepercentage weer waarom. De wegen moeten gewoon onderhouden worden. Wij zitten net in de positie dat we steeds kennen. Lid het maar en het komt ooit wel weer goed. Dus de heel
2: okay, actie... Met nog even die ondervinding van wat weer 24 jaar lang. Wie wil dan ik wil dat het yield uiteindelijk echt weer waarom kan?
25: Jazeker. Als de goede afspraken maken is, dan doe je de contracten op aan, dan komt het wel weer waarom. Ja, en volgens mij is er met het Friese Marre-project is ook wel eens met voorfinanciering.
27: Nee, zeker.
25: Dus die mogelijkheden binnen wel.
27: Zeker, maar volgens mij gaat het er echt om en dat het een politieke kar is in Den Haag. Want het is nou echt net zo dat wij als Nederland armlastig binnen.
25: Nee.
27: En binnen karren die we meidje, keuzes die we meidje om bepaalde zaken wol te organiseren, bepaalde zaken net. Dus dan kunnen we het houden voor financiering. En dat de minister dat wol nogmaals, dan is er welkom en dan hebben we een mooi peteer hoor. Maar het is een keuze in Den Haag. En volgens mij, had je Sjugge nou, en een lietse nuance, want het onderhoud is maar op tal van plakken, trof de winter en dergelijke, dat pakken ze wel op. Maar het gaat echt goed grut onderhoud. Ja. Overigens, dat laatste, daar maak ik wel wat versnelling op. Daar ben ik ook mee eens. Maar grut onderhoud, dat is gewoon pure noodzaak. En nou zit het in Gelderland leeuw ik nog wel terug. Want dat yield wie al beschikbaar voor 26. Maar voor zo'n 2028, dat yield is er dan even net meer. 250 miljoen is het even waar het om gaat.
2: Maar we jaren heel vaak, ik had het dit om viaducten en bregen en zo wat, dat er te min onderhoud pleegd is in het verliezen. Werd erover, nou, hoe griefelijk een soort extra yield kwiet binnen om het al je weer bij de tiet te krijgen. Klopt. Nou wordt er weer bezuinigen op onderhoud. Ik zou zeggen, ja, je bent aan het voorsorteren op nieuwe problemen. Ja. Dit moet zien of je net meer te betalen bent.
27: Nee, maar nee is altijd een hip west in Den Haag.
2: Beetje sexy,
27: ja, een sexy onderwerp. Hè? We bouwen nieuwe bregen, we bouwen dit. En ja, dat onderhoud, nou, dat leidt toch al je wel creëers bij. Ja. Dat komt nog wel een keer.
2: Maar dan dat betalen we nou maar ook. Wat de grote min is voor onderhoud, dan maakt er yield bij.
27: Nou ja, dat is echt de oproep vanuit de provincies. Heel helder, er maakt gewoon meer yield bij. En waar ik zijn met alle 12 provincies. Tuurlijk, als we dan toch in deze situatie zitten en een matse nou en dan een keuze komen op bepaalde projecten die net teruggaan, oké, een point teken. Maar wat nou de minister wil, is gewoon alleen nog maar onderhoud en helemaal net meer investeren op totaal niks meer wat nij is. Dat ging gewoon. Dat had de provincie zeg zei, je moet investeren ook in de toekomst en dat onderhoud moet op orde. Want zorg eens naar de bregen hier in Friesland, zorg ik de bregen op oren plakken in het loon, zorg naar het onderhoud van de dieken. Dat ging gewoon net.
2: Nee, maar jij bent van de ChristenUnie, die partij loopt net onder touwtjes. Jij bent van pro, mevrouw Lozema. Jouw partij loopt ik net aan de touwtjes. Misschien zijn nou een analytisch touwtje of beziek je dat even. Maar wat voor mogelijkheden heb je om dit stukje tijd te keren?
1: Ja, in gesprek gaan. En ik ben het helemaal mee eens. Het zijn gewoon keuzes die gemaakt worden. En ik vond vooral de troostende opmerking, het gaat niet alleen om het noorden, maar we gaan dit straks ook vertellen in de andere hoeken van het land.
2: Oh,
1: dan denk ik,
2: gelukkig.
1: Ja, gelukkig maar. Ja, dat vond ik inderdaad, ja, dat scheelt weer. Maar ik denk, ja, het is echt korte termijn denken. En ja, ik deel ook helemaal die visie van het gaat misschien ongelukken opleveren, behalve langzaam rijden, want dat vind ik dan weer niet zo'n de 80 kilometer per uur, oké. Maar ik denk wel uitbeschadiging aan auto's, ongelukken, extra kilometers die mensen moeten gaan rijden.
25: Zeker.
1: En ja, ik ben het er helemaal mee eens. Het is die korte termijn gedachte. Je legt iets aan en dan hoor je een plan bij te hebben van hoe ga je dat onderhouden. En volgens mij is dat allemaal niet zo erg ingewikkeld.
2: Maar in de reacties van de minister zat ik die nieuws bij u in het Nijsjaar, daar kreeg ik net de indruk van dat er nog wat scholen wil de komende weekend. Dus dat het bloot zou het nou is.
25: Maar sure, die minister die maakt nou eerst ik wil bij zijn standpunt blijven. En dan hebben we het geluk dat er een minderheidskabinet is op dit moment. Hey, want ik bedoel, hij moet nou op zich naar een meerderheid voor deze plannen. Dus hopelijk is de meerderheid van de Tweede Kamer is wijzer dan de minister.
2: Nou, dat zullen we dan afwachten, Maarten. Maar voor eerst is dit wat het is. Maar hij is welkom op het provinciehoofd.
27: En ik ga geregeld contact met de minister. Dus dat zit wel, dat is dat in die zin ook wel prima. Ik stek mij ook oneens wijzen. Wat we wel zeggen, en dat is wel mooi. We gaan tal van Friese Kamerleden, van Hap de Moeder Hoop tot de Lucienne Bolsma en Marieke Vellinga. Allier, Maarten Goudswaard, Allier haar al bericht kregen en witte ek van hier moeten we mee onder slag. Ja. Wat dat onbelangend zit het in het Tweede Kamer wel aardig op agenda.
2: Ja, zeker. Ja. Nou, we binnen jou te blauw even in jouw te Burgemeester Buma Jit Vos.
25: Ja.
2: Maar maak hem opvolgen.
25: Ja, dat kon ik net hoor.
2: Nee, maar had wel een idee door mij stik mij denken hoe de profiel schetsen.
25: Ja, ik zit gelukkig dit keer net in de vertrouwenscommissie. Dus het is wat makkelijker praten op dit moment voor mij. Want ik heb geen geheimhouding.
2: Een man of een vrouw?
25: Nee, dat gaat om een kwaliteit. Dat maakt het wat mij betreft helemaal
2: niet zit.
25: Dat maakt het mij ook net zo vol uit. Punt 1 is, waar ben je beschikbaar? Waar solliciteren? Dus de vertrouwenscommissie moet daar een selectie uit meidje waar ze mee praten willen. Nou, dat een man of een vrouw red of green of peers of blauw is, ja, dat boeit mij net zo vol. Het moet de juiste persoon van jou wijzen.
2: Maar iemand die in Den Haag al ondervinding op die in Haag bij voorkeur? Of die hebben we net?
25: Wij hier in de vorige profielskets geïnvesteerd dat in haar woning in Ljouwt zonder duidelijk politiek profiel. Nou, dat is net echt slagen.
2: Nee. Dus dan komt een fractie voorzitter van een landelijke partij. Ja,
25: dus dat is wel heel opmerkelijk. Dus ik weet net wat er nou in komt. Maar ik denk dat het wel handig is dat wij in Ljouwt hier hebben die de volle lijntjes met Den Haag had. Dus wat mij betreft is dat geen probleem. Sjoe, Buma, hier van mij naar het Voorthoven, hier van mij nog wel zien termijn uitzitten. Want ik ben eigenlijk wel een beetje leuk als er tussen iets voortgaat.
2: Want
25: hij had van Ljouwt een hele grote goede dingen die hem. Maar vooral achter de schermen. En dat is mijn kritiekpunt ook wel een beetje op hem. Hij had nooit echt goede verbinding met je kennen, maar die inwoners van jou. Dat is gewoon ontiegelijk jammer.
2: Toch een beetje aristocraat.
25: Ja, ik weet net als dat aristocratisch nemen was. Maar nou ja, goed, de oorsluiting bij de Leeuwarders, die had er nooit helemaal voor. Maar hij had achter de schermen zo ontiegelijk volle dingen van Ljouwt. En ja, dat joch de meeste mensen net. En daarom vind ik het gewoon jammer als hij nog voortgaat.
2: Ja, en daarom zei Stik van, we moeten eigenlijk no worry in nou, die lijntjes met Den Haag zijn gehoord, dat gaat hij het hier.
25: Ja, als ik joch wat hij al jaar van Ljouwt dien had. Wat ik was verweten dat er in een protte landelijke talkshows steeds optrad. Maar dat weer wel weer burgemeester Leeuwardens die in beeld. Hè? Dus Ljouwt komt weer positief op zich in het nees.
2: Ja.
25: En je hebt wel eens verteld. Dan weer er een bedrouw. Nou, die wel, die CEO die ken ik. Die heb ik wel in mijn telefoon staan.
2: Dat is zo onmakkelijk.
25: En dan worden er weer even bellen. En dan weer er een gesprek arrangeerd. Dus daarom vind ik het verrotte jammer dat er uit de voortgoed. En ik neem het dan ook een beetje kwalijk.
2: Matthijs, ben ik Ljouwerter?
25: Ja.
2: De ChristenUnie had trouwens per geweldige burgemeesters.
27: Zeker.
2: Mag er een ChristenUnie burgemeester naar Ljouwert komen?
27: Oh, maar dat is altijd goed.
2: Alleen nog al daarom.
27: Nee, ik ging natuurlijk net te horen. Qua werk ging ik het totaal net te horen. En bemoei ik me denk gelukkig net mee.
2: Maar
27: als Ljouwter, ik vind het zelf heel spietig dat Buma Fodjit. Ik vind het een hele kundige, goede burgemeester. Had meer dan een heel groot netwerk in Den Haag. Dat is echt goed van zo'n grote stad als Ljouwter, de grote gemeente. Dus het is gewoon heel spietig. En er maakt een goede opvolger komen. Bij voorkeur denk ik Ian Eck weer mij een netwerk wat echt landelijk is.
2: In Den Haag?
27: Ja, die maakt wel een telefoon mij nemen.
2: Ja. Nou, misschien ben er bij Pro nog wel een peer.
1: Nou, vast en zeker.
2: Ja, ga je hier ook daar? Waarvan je zit, van die zo'n pool geschikt wezen van jou?
1: Nee, ik heb daar eigenlijk helemaal niet. We zaten net ook wat namen te noemen en te kijken van wie zou dat dan kunnen doen. Ik weet het, het moet iemand zijn met een bepaald kaliber. Kijk, de functie die hij nu gaat doen is natuurlijk heel bijzonder. Er is gewoon maar één van in Nederland. Dus dat je daarvoor wordt gevraagd, dat zegt ook wel iets. Dus Leeuwarden had een burgemeester van een bepaald kaliber. En ik denk wel dat het heel mooi zou zijn dat je weer iemand zou iemand terug.
2: Hij heeft zelf ambities.
1: Maar hetzelfde profiel. Ik pas al niet in dat profiel. Maar,
2: maar misschien net de ambitie om dan in jouw het burgemeester te worden. Maar je zorgt vaak dat wethouders, en vooral als ze geen wethouder meer binnen, ik is om haar heen is joggen naar een burgemeesterspost.
1: Ja, dat klopt. En die gedachte is natuurlijk ook wel eens bij mij door het hoofd geschoten. Ik zou liegen als het niet zo is. Maar ik vind wethouder zijn, en dat zal de gedeputeerde naast mij herkennen, dan ben je echt van de inhoud. En dan kun je dingen voor elkaar boksen. En een burgemeester is natuurlijk ook voor een deel voor de inhoud qua veiligheid en hele belangrijke onderdelen.
2: En die lietsere gemeenten.
1: In kleine gemeenten hebben ze vaak ook nog wel een onderdeel van de portefeuille. Maar het lijkt me echt best wel moeilijk dat je je niet meer overal mee mag bemoeien.
2: Oh ja.
1: En ik vind het ook heel mooi dat je dingen voor elkaar kunt krijgen. Dus mijn afweging is toch echt, als ik dan bestuurder, dan raadslid het grootste goed. Maar wethouder of gedeputeerde, dat je echt dingen voor elkaar kunt boksen. En dingen in een bepaalde richting uit kunt kneden, vind ik toch ook wel echt heel gaaf.
2: Ja. Nog Heim Juster als pro de oprichtingsfestiviteiten. Wat Hans is, maar formeel al die jaar. Ben dan ik grutsk van, nou ben ik net meer een GroenLinkser of een PvdA GroenLinkser, maar ik ben ook van pro.
1: Nou, het grappige is, wij als fractie doen we onszelf al pro. We staan al op onze naambordje in de gemeente Heerenveen. Dat is pro Heerenveen, dus wij dachten al, progressief. Het is progressief Nederland natuurlijk eigenlijk. Hè. Het was ook wel een beetje weemoedig, moet ik zeggen. Er werd ook wel gerefereerd aan de afkomst van de partijen, de bron, zeg maar. Dus vanuit de PvdA gaat het natuurlijk veel langer terug. en van GroenLinks is het wat recenter. En ook dat het eigenlijk ook allebei fusiepartijen zijn. Want de PvdA is natuurlijk ook voortgekomen in 46
2: jaar. Oh, Jermoed.
1: Ja, nou dat was na de Tweede Wereldoorlog. Hè,
2: ja, nee, maar ik bedoel al die fusies. Jermoed. Omdat je had geen achterban genoeg. Voor een serieuze eigen partij.
1: Ik weet niet zeker of het alleen vanuit armoede is. Want CDA is natuurlijk ook een fusiepartij. Het zijn ook bewegingen die je maakt. En ik vind het juist wel heel mooi. Want je ziet enorm veel versplintering. Hè. Er werd gisteren ook aan gerefereerd. In de Tweede Kamer zitten nu 20 fracties, geloof ik. Eerste Kamer bedoel ik. Er zijn 20 fracties. Ja, ja. Allemaal afsplitsing. En dan is het toch heel mooi dat er zo'n twee van die best wel grote bewegingen samen één beweging gaan vormen.
2: Dat is altijd wat in de rechterkant van het spectrum, om zo maar eens te formuleren. Wist nou ik benauwd dat links hem zo verenigd?
25: Nee, want ik denk eigenlijk dat het een zinkend schip is. Op het hechtepunt hier de Partij van de Arbeid ooit 54 zetels alleen al. Hè? En dan hier GroenLinks, de PPR, PSP, CPN, die hier dan nog een stuk of 6 of zo of 8 in die buurt. Dus dan zitten ze steeds maar op 60 zitten in de tweede keer. Maar nou hebben ze nog eens kamel 24. Nee, 20. Of 21?
2: Ja, in de
25: tweede
2: keer.
25: In de tweede keer. Ja. Dus
2: zinkend schip. Ja. We willen maar minder.
25: Nee, maar toen zei ze dat ik wel uit Jermoed. En ik denk altijd dat het is altijd dit is pure noodzaak.
2: Ja,
25: en
2: de peiling is een noodzakelijke partij.
25: Ja, maar dat komt echt toch het falen van de andere partijen, denk ik.
2: Sisterven mij.
25: Dan moest de peilingen, dat zei net zo volle, dan moest het jam bij de verkiezingen. Dan wordt al rekening maken. Maar ik denk dat GroenLinks, dat het voormalige GroenLinks, dat het gevaar is, dat had nou al de bovenhoorn in een hele protte geval, vooral in het Tweede Kamerrek. Nou, de echte oorspronkelijke stemmer op de PvdA, die viel zich hier net bij thuis.
2: Die zit lang bij de PVV.
25: Ja, waarschijnlijk wel, ja. Voor een gedeelte wel.
1: Ja, dat is wel onderzocht. Dat is echt een broodje aapverhaal.
25: Maar waar binnen al die stemmen dan bleun?
1: Dat vind ik ook lastig om te zeggen. Maar ik denk wel dat vanuit armoede vind ik een hele sneuwe benaming. Ik denk dat het echt niet zo is. Want je ziet ook dat die beweging heel krachtig is. En het verhaal wat we vertellen, dat is nu meer dan ooit.

0: die je maar lang kwietrekken.
1: Ja, maar dat zijn natuurlijk, het lastige is een beetje, dat zijn de mensen die daar staan. Ja. En dat zijn soms ook beroeps opruiers. Maar als je gewoon de mensen vraagt, dan zegt 71% van de Nederlanders, dat staan ze ook weer naar buiten gekomen, zegt wij staan open voor vluchtelingen. Dat is 71%. Alleen de meeste mensen hoor je niet. We hebben natuurlijk in onze gemeente ook heel veel gedoe gehad over die asielzoekerswoningen. Ja. Eigenlijk een heel mooi plan, 2 kleinschalige woonwijken binnen een woonwijk. Daar was ook heel veel reuring. Maar uiteindelijk, als je gaat optellen hoeveel mensen daar echt over inspreken, is dat niet heel veel. En het stille midden, de mensen die er best voor openstaan, die durven gewoon niet hun mond open te doen. En dat vind ik heel jammer. Bij de eerste keer inspraak waren er nog best wel veel mensen die ook zeiden, wij zijn ervoor. Bij de tweede keer inspraak was er nog 1 iemand. En dan waren ook mensen die mij aanspraken, die zeiden, ja, ik durf gewoon met buurtbarbecues, durf ik niet eens te zeggen dat mijn dochter bij vluchtelingenwerk werkt, of te zeggen dat ik wel voor zo'n AZC ben. Want dan heb ik meteen die schreeuwers over me heen. En dan, dus ja, het is dat maakt het heel ingewikkeld. En het grappige is, nu zie je ook weer, en dan komen we toch weer bij dit onderwerp, terwijl het een veel breder verhaal is. Als je kijkt naar het asielprobleem, wat, nou, denk ik, hebben we net al besloten of besproken, best wel eenvoudig opgelost zou kunnen worden. Oh. Als de wil er is, kun je het oplossen. Daar gaat het over. En heel veel andere problematiek, daar hebben we het helemaal niet over. De jeugdzorg bijvoorbeeld, wat in de Tweede Kamer nauwelijks besproken is, echt een heel groot probleem. Kost ongelooflijk veel geld.
0: Kon ik wel
1: zo'n Jason die onderzoek heeft gedaan naar de vreselijke manier waarop kinderen gesloten opvang hebben gezeten. Ja. En vervolgens worden er allemaal maatregelen aangedragen en dan doet hij onderzoek. Is er bijna niks mee gebeurd. Dat zijn grote onderwerpen. Daar hebben we veel minder aandacht voor. De armoede. Er zijn nog steeds heel veel mensen die in armoede leven in Nederland. Er zijn ook mensen die heel rijk zijn. Die verdeling van dat geld, daar moet het over gaan.
0: Dat zijn hartstikke belangrijke onderwerpen. En toch slagen het maar net om bij verkiezingen mensen te mobiliseren om daar dan van te stemmen. En dat jet kennelijk bij dit stiet. Ik zet je trouwens wel even een punt. Ja. Want het zou schande wezen dat we het mee dit zeilskip om tafel net op Cambuur hakken. Oh, nee. Ik weet, er zitten 2 diehard Cambuur-fans. Ja. En jou komen van het Jereveen. Ja. Jereveen docht het al jaren geweldig. Goed tot geweldig, zo'n je ze kennen. Had je nog wat adviezen voor
2: is
0: die jou wat
2: als
0: je?
1: Ja, die vraag, ik heb er heel hard over nagedacht. Ga ik hier een uitspraak over doen? Ja, ik vind het heel erg leuk om bij voetbalwedstrijden te zijn. En dan ben ik ook heel fanatiek. En ik ga straks ook met de wedstrijden, met de WK, ga ik ook weer... kijken en zo. Maar ik zou echt geen tip kunnen geven aan Cambuur vanuit de Heerenveen. Wat ik heel bijzonder vind en waar ik dus wel heel erg naar uitkijk. Kijk, die wedstrijden waren altijd geweldig. Ja. Want toen ik net wethouder was, waren die derbies. Dat was echt leuk. Zeker. En dan kwamen de wethouders van Leeuwarden op bezoek. En we hebben altijd zo'n afspraak, hè, dat je niet vlaggetjes mee mag nemen. Maar dan kwamen ze gekleed in de kleuren van Cambuur. Een stieke wedstrijd. Ja. Ja. Maar daar heb ik echt wel van genoten. Dus daar kijk ik. Nu niet meer op de stoel, op een wethoudersstoel. Maar op een andere wel weer heel erg naar uit. Ja.
0: Dan maken we maar even de Cambuurman. Sportief, jongen, fantastisch.
3: Zeker.
0: Bestuurlijk een ramp.
3: Ja. Ja, maar dat is taljeren. En eigenlijk komt dat elke keer weer een keer weer om. Dus het is een peer hier, is het rustig. Volgens mij had een directie zitten die had het echt weer op een niveau gebracht. Waarvan wij en mijn akkoord, denk ik, heel blij binnen. Geert van der Beert en Art de Graaf, die hadden een soort werk verricht om de club weer op een rit te krijgen. Dus dat is heel goed. Maar ja, het is just gewoon een nieuw stadion. Maar in totaalfinanciering trok ik nog een coronatiet en een oorlog in Oekraïne en alle prijsstijging. Nou, wie het krijgt door infrastructuur, hè, daar zit ik wel daar zit ik een heel groot punt. Het al je trog zo duur is. Ja, en je kan ook net op een bepaald moment kun je net meer stoppen met zijn ontwikkeling. Want Bleeuw zit op het oude Cambuurplein en haast ik gewoon een groot probleem. Want dan mag op een gegeven moment een keer een tribune dicht dwam, want dat wie ik net meer te dwam.
0: Maar nog even,
3: dus dat mat een keer, dat mat een keer oor zijn. Nou, ja.
0: Barre. Otto.
4: Nou, ik denk dat de omroep en de Ljouwte Krant de orde dagen uitstekende journalistieke producties de wereld in slingeren houden. Met een terugblik op wat er al hier gebeurd is. Ik denk een van de dingen die het heel goed is, die er ook gebeurd is, dat er hier het voor commissarissen opstapt is. En ik zeg, disqualificeer die mensen die erin zitten absoluut net. Want sommigen zullen misschien best wel weer om komen kennen in een nieuwe RFC. Maar op dit moment is het gewoon goed dat er schoon schip maken wordt.

0: Ik denk, we moeten eker verwaken dat Pieter Kooi net de almacht kreet.
1: Pieter Kooi is een man die er van miljoenen al in pompt had.
0: Ja, precies. En die, nou, de gemeente Ljouwert zit er nog maar meer in. Hè? Ik bedoel, wij zitten als gemeente, hebben 20 miljoen in je zin. In je lening van 14 miljoen en in je lening van 6 miljoen.
1: Op het Vingen gebeurt dat net, hè?
0: Nee, dat kreeg ik van de provincie. Hè? Daar hebben ze 20 miljoen van de provincie gekregen.
2: Dus hier vind je net in provinciale steden, Otto Hof,
0: nee, ik kijk net. Oh, nee, dat is ik zelfs voor mijn tijd. Want ik hier absoluut geen stem. Ja. En dat hier kijk bij Cambuur trouwens. Want ik vind net als dat de overheid. Nee. Want hij is gewoon risico dragen.
1: Maar dat is ik fan.
0: Nee, dat weet ik wel. Maar ik vind ten principale net als een oerhiet risico dragen kapitaal in een voetbalstadion stekken.
1: Is zijn commerciële.
0: Precies. En dat is in Jereveen gebeurd. Nou is het een lening. Nou ja, de kerst wat van vinden. En dan mast hoop je dat het weer verontbetalen wordt. Clear. Nou, de gover maar even nu dat het weer verontbetalen wordt. Dus Pieter Kooi en de gemeente die zitten er voor, ik denk, totaal van 35 tot 40 miljoen.
1: Maar die partijen dan ik bepalen hoe het verder moet?
0: Nou, ik denk als daar wel. Daar moest ik voorzichtig mee wijzen. Want ik denk ook net als die als gemeente Bronnen maast onder de leiding van een voetbal.
1: Maar je wil ook graag dat je heel erg omkomt.
0: Precies. Dus de gemeente had al een verdiend burger in het stichtingsbestuur van Cambuur. Er is iemand die zit daar namens de gemeente in. En die met de zaken van de gemeente behartig je. En ik, we hebben omkoppeling naar de gemeente. Nou, daar kan ik vragen bij stellen. Dat dat al rond hier al heel goed west is. Ik denk, als daar ook even heel goed naar je maast. Maar doe maast alles trolljachtje. Doe maar eens nog gewoon zijn. Want ik denk.
1: Maar hoe een PV begint de competitie? Ja, dat is jou bekend?
0: Ja, nee, maar er is nog iets volle belangrijks wat er binnen een PV gebeurt. En dan komt de jaarrekening. Want het is per 1 juli, is het voetbalseizoen. En ik ben vreselijk bang dat er weer een gigantisch grote kwart is. Dus dan mast alleen nog maar weer. Nou, mijn transferhielden de gottenstapje. Nou hebben we een paar goede spelers verkocht. Het is aardig geld op zinnen. Hartstikke goed. Alle respect voor Lamboy, de technische man. Maar dan propst dus dat geld weer in een god. En daar moeten we vanaf. Dus doe mast ik snijden in de kosten bij Cambuur zelf.
1: Snijden in de kosten, maar wel ik een selectie die het een beetje serieus meedwaan kan op het veld zetten. Ja, ik viel dat tot net mij in wat matcht.
3: Nou ja, volgens mij moet een paar zaken plak vinden. Er zit nou bijna 2 jaar in het stadion. Die organisatie moet op orde wijzen. En had ik dan lees in een krant, want ik ben gewoon supporter. Had ik zeg dat er in de kranten stiert van ja, de directie wil alleen nog maar bezig om alle facturen bij elkaar te klauwen. Om te vinden wat moeten we nog betellen en wat komt er nog in. Dan denk ik nou, dan je er echt iets volslijnd verkeerd.
0: Maar het wordt nog veel slimmer, hè?
3: En blijkbaar is dat zo. Dus waar maak je naartoe? Je maakt eerst gewoon naar een goede basis. Dat de structuur zit. Dat mensen echt gewoon. Dat alle facturen. Is nou alles boppenwetter. Als alles boppenwetter is. Nou, dat is al een punt. Ja. En dan maak je onder het werk in. En dan maak je, denk ik, wel even een knip zetten. Tussen het sportieve en het zakelijke. Je maakt het sportieve. Er moet wel een selectie komen. Waar je mij echt gewoon presteren kan. Echt in de eredivisie. Want eredivisie is, denk ik, in de komende jaren pure neetzaak. Los van dat iedereen dat fantastisch vindt. Om de derby, maar om alles. Is het geld eigenlijk gewoon neetzaak? En je moet naar het zakelijke zien. Nou ja, daar hadden een stichtingsbestuur, een RVC en een directie. Daar moet een goede mensen in. En volgens mij is de opdracht heel helder. Zeg gewoon dat het nou net minder wordt. Want die eerrekking, nou, dat zal net een kleurrijke heel wijzen. Ik denk donkereert. Maar ja, en dat moet je dan maar een keer oplossen bij die transferhielden. Maar dat moet natuurlijk op een
1: moment. Maar zijn club ken ik net failliet in. Daar is toch de grut voor.
3: Nou ja, ik denk net.
1: Hoewel,
3: ik denk net dat dat nedig is. Maar volgens mij is het nou wel helder. Voor Safir nog net helder wie. Want dat volgens mij wie dat ik wel duidelijk.
1: Ja. Jongens, nou, maar gewoon dat deel blauwe shirtje en sjaaltje, dat lezen we even aan de kant, want we pakken nou het oranje.
3: Ja, oh ja.
1: Jong begint dat. Ja. We zetten al jaar een patchje op en we hopen dat oranje 4 komt. Of houden we jezelf voor de gek?
0: Nou, ik loop het wel.
1: Dat we 4 komen?
0: Nee, dat denk ik net. Het is me gewoon te let. En mijn loyaliteit leidt bij een andere geel-blauwe club. Of Lohan. Colombia.
1: Oh.
0: Dus,
1: Het is tenminste iets om dat u te lezen. Maar doof volgt het wel. Maar ik mijn patches en mijn snacks en alles.
4: Ja, maar ik moet wel bekennen. Ik sla heel vaak wat later aan. Want dan denk ik, oh ja, als op een gegeven moment een kwartfinale is en zo. Oh, dan, ja. dan ga word ik. Maar dan ben ik ook heel niet fanatiek, hoor.
1: Dit doe nooit, want dan lezen we het misschien al.
4: Nee, ik volg het wel, maar het is inderdaad af en toe ver best wel.
3: Ja, ik ben nooit voetbal optimistisch. Volgens mij gaan we van de bondscoach Jet, we moeten eens een keer wat minder kritisch wezen in het loon. Dus ik vind bij het voetbal lid we nou eens een keer mij akkoorden echt wat leuks van mij.
1: Maar er meer ballen in zitten,
3: ja, wat meer ballen erin zitten. Ja, we zijn altijd in Japan. En de Perilin zei iedereen van, nou, als je dan het winnen een keer wel opstapt als bondscoach. Ja, ja. Nou, wordt het een hele drege kluif.
1: Van Engelo en van
3: aan de andere kant, ik ben meer, ja, ik vind alles wat er aan de bal rolt, vind ik het zo, al vrij rap leuk. Maar ik moet zeggen, ik ben weer meer van het clubvoetbal. Maar ja.
1: Punt.
3: Ik denk,
1: want de justitie zit erop. Ja, dan
3: nee, maar dan moet
1: er
3: nog één ding zeggen. Dat is dan zo roeren, maar iedereen zien naar Curaçao.
4: Ja, precies.
3: Dat is natuurlijk...
1: Dat
3: is fantastisch.
1: Maar ik maak nou echt dit programma afzien. De tijd zit erop. Nee, hier horen Git Maaike trouwens toch. En die gaat dan waarom in de tijd in snijden in Friesland. Mij een tijdmachine en mijn muziek en leuk nijs van doe. Ik heel nieuwsgierig, maar van nou hoorde er nu op. Het bureau sluit het warm. Graag ons nog een keer.
5: Wat voor vakanties is To net gauw vierte?
6: Zicht zo het Noorderljocht tussen de geizers op IJsland?
5: Wie de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
6: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Waar maken de meesten een indruk op die?
5: Diana en ik ben op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
6: En als een leuke tip hast. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
7: Hasta pronto.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
10: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
11: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
12: Hans, alleen de prijs is anders.
13: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
14: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
15: Pas op hoor, deze is heet.
16: Oef, ja.
15: Wil er iemand nog wat drinken?
16: Ja,
15: ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
16: En voor mij, mam?
15: En een frisje voor jou.
16: Dank je.
15: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
17: Simmer in Friesland.
18: De kampioen!
17: Het is bij de tijd van het scootjesielen, de pc en het vierleven. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen in het Boatskipjaren litten, dan is dit de kans. Met een online campagne, radio of televisie commercial, kist voor deze zomer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
19: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsingen?
20: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou weer zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, met Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
21: Dit is Omroep Friesland.
22: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
23: Jelle Seubring met het NOS Journaal.
2: Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 7:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet. Een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit een eerste exitpoll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemde 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen bij zich die gisteren uit een bestelwagen waren gestolen. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. Op het vliegveld in Kaapstad in Zuid-Afrika is een man opgepakt die wilde dieren probeerde te smokkelen. De man had 150 schorpioenen bij zich, verstopt onder zijn kleding en in koffers. De giftige schorpioenen waren allemaal afzonderlijk verpakt. De dieren zijn in beslag genomen en naar een beveiligde locatie gebracht. Het weer bewolkt met af en toe zon, vooral in het noorden en oosten komen enkele buien voor, tot 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Goeiemiddag, dit is Snijnie Friesloon. Mooi dat je erbij bist. Dat weer doe. Alle oeren brengen we terug in een oor hier. En we binnen bij het Keertsen Instiens. Althans, daar is Geert van Thun die dat verslag van de middag. Maar eerst, dat weer doe. Hokker hier, dat is dat we het bepaald terug de typemachine. Laten we direct maar los hier.
18: Njontje 66
7: komt er eigenlijk aan en dan jest ik al de eerste plaats.
23: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontje in Sint-Nicolaasga.
24: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
25: Dag en nacht, het hele jaar door... staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro... Help onze redders redden op knrm.nl.
24: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
25: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
26: De garage bij jou in de buurt. Haima, service en auto's. Is er voor Elsie.
27: De hete zomer, Crayon rolluiken.
28: Geluidsoverlast.
27: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
29: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
30: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar 20 euro per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
31: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht... nu op elizawashere.nl.
0: Social deal, beauty deals, take one en actie, Bo.
1: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
0: Sorry Bo, het is beauty.
1: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
4: Snijn in Friesland.
5: My Maaike van der Hoek.

0: Kuiper, Christian Sint-Pieters en Jets. Ja, we binnen begonnen met nummertje 66.
1: Dat wie doe.
0: Goedemiddag, op dit is snijntemiddag 14 juni. Bloed er lekker bij en dan jest de hele middag lekkere nostalgie. Het nijs het binnen en boetenloon en de muziek het de hitlist zelf de weekend doe. En we binnen dus ek bij het keertsen instinjes. Dit hoorde is het hier bepaald. Het is nummertje 66. Dat is het jaar dat twee politieke partijen brekken die terugbrekken. De Boerenpartij van Boer Koekoek en D66 werd opgericht door 44 mensen, waaronder Hans van Mierlo. De trouwerij van prinses Beatrix en Klaus van Amersberg werd verstoord door rookbommen en rellen. En in jaartje 66 stiet Azië figuurlijk in brongen. De oorlog in Vietnam die escaleert, in China breekt de culturele revolutie uit en die kostte 1000 mensen het leven. En in Indonesië rekt Sukarno de macht kwijt en neemt Suharto het oor. Nou, dat wie het eerste nijs, het jongetje 66, dadelijk nog volle meer. Maar we zullen eerst even naar de muziek.
1: Dit is
2: de top 3 van Doe.

De mama's en de papa's, mooi Monday Monday en op 2 jaar is The Beach Boys. Op nummer 1 wisten ze dat Painted Black van de Rolling Stones. De eerste nummer 1 heet waarin een sitar zo'n prominente rol spelen. Een sitar dat is een traditioneel snaarinstrument uit India. En het exotische geluid dat het nummer zijn donkere, onheilspellende sfeer jouwt. Je maakt het ook direct herkenbaar. Dit is Painted Black.

0: Het is de Noemarie en Jontje 66. Deze week doe Painted Black van The Rolling Stones.
1: Omroep Friesland.
2: Snijnie Friesland.
0: Goedemiddag, Geert. De haatklasse Kit, die binnen jou het in Stiers Delstrutsen om alvoren binnen je daarop begon. Dus je binnen nou al een mooi eind op streek derde.
3: Ja, we zitten in de laatste partij van de eerste list en in de eerste partij van de tweede list. Zit ik er maar even heel snel bij. Dus dat gaat Bert lekker op schema. Tja, Maaike Keertsen, dat is een mooi spul. Treien spullen zuid. En dan het Jesse Steenstra Woen. Dat is ongeveer wat Ronne Hoorn is dit seizoen. Hij heeft onthoudt alle partijen die er verkeers binnen. En dat zijn vier vrije formatiepartijen, treien oordelingspartijen en één trommelkalottespartij had hij Woen. Als we zorgen naar die vrije formatiepartijen, met name zijn tannen, Morra, Dronriep, alle keren een keer de overwinning naar Jesse Steenstra, Marci Maarten, Rick Minnesma en Menno van Zwieten. En ze keert ze nou op de eerste list in. Ja, het petoer dat het haar nota het meest lastig maken had, dat weer vriendenweekend riep. Remmel Bouwman, Jorn Lars van Beem en even Pieter Tolsma. Die kwamen maar treien kennen eerst en achter. Verrotten nou weer wat, waarom het is treien om hier worden. Maar voorlopig liep het erop dat het petoer van Zwieten, Minnesma en steeds wen het in de problemen commercieel. Ja, en dan had ze weer het noemen Sien, vriendenweekend ze noemen Jorgen. Had je dat hadden op een list van Sien petoeren, dan weet je één omloop winnen, een steert nummer en je zit in de prizen. En dat is wat daar zo'n petoer ook nog een keer daar komt. Ik denk dat het al de tweede keer is dat dat gebeurt in dit seizoen. Dus daar heeft het petoer van Tierse Steenstra ook net door te klein. Maar we moeten eerlijk zeggen, de klasse drip draaien. Dus daar hoor helemaal geen commentaar. Liet ik even bovenaan in de list beginnen. Want Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jonge, Jan Banstra, die keersen op eerste list zijn Steven Koster, Gerben de Boer en Pieter Jan Leijenaar. Ik zit altijd de laatste weekend maar toch een beetje mooi verbazing, verbuurstering eigenlijk naar het petoer van Steven Koster te zien. Want ik denk, jongens, daar zit zafvolle in. Er zit zafvolle talent in. Daar mat meer Rutte Helly wezen. Vliet een weekend door Riep, Giert mis. Maar ja, dan hier is ik een hele sterke zinstander. Joertje in Stiers, Giert ook weer mis. Ja, het zien het petoer van Jorrit Nanninga. Prachtig opslagwerk trouwens van Nanninga. Jan Banstra heel goed in het achterperk. Verliest het petoer van Steven Koster maar 4-2 en Swijs Gliek. En kiezen daar dan wat aan het wan? Ja, daar kiezen we wat aan het wan. Want Koster mist het 10 keer het perk weer van jou een keer op Swijs Gliek. Nou, Leo Meij, dan kun je echt nooit een partij winnen. Zij winnen er dus al aan. Martin Bergsma, Hessel Postma, die moest nemen om zijn een nieuwe maat. Want Erwin Sielstra uit Jester Littens, hij is blesseerd om de Liersk. Hij kon het spelen en ze kwamen nu bij good old Reese Pieter Hiemstra. Dat is toch wel een opmerkelijk verhaal, want Reese Pieter Hiemstra bejaagt echter die oud-keertse die in een soort klasje van opleiding zitten als skiertsjochter Vlietenwieken. Wie hij assistent skiertsjochter in Dronrie bij Henk van der Zee. En nu zit er weer een skeertser op het veld en hij pakt die rol werkelijk naadloos op, want hij hier weer het nedige commentaar op de leerling. Maar hij verleert het al. Marci Maarten, Johan Sipma, Gabriel van Papta en Hendrik Koostra pakken die partij op 4-3 in size 12. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra, Kevin Jordi Hiemstra, zijn André van Dellen, Thomas Dijkstra, Jan Tiemen IJsma. Ja, dat wie eigenlijk de spannendste partij ontnoudt daar. Petoel van Zuiden wint, maar 4-4 in size 12. En dan, dit is er nog eventjes. Ja, Redman Sageman, Stefan van der Meer, Jurrit Ozinga. Zo wel talent in zitten kennen. En dat komt er misschien ook nog wel eens een keer uit. Maar je hoort even net. Maar Paul Dijkstra, René de Haan, helaas Pieter van Straat, win, Vissen te sterk. Skinner vier weersten en Swijs Gliek. Dat betekent dat wij op de tweede list hebben Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra, en Johan Sipma, Gabriel van Papta en Hendrik Koostra. Die partij is correct uit aanzet. En dat we dus zitten te zien naar de partij tussen Remmel Bouma, Jorn Lars van Been en Evert Pieter Tolsma. Het zijn Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. En daar is het treien om hier en het valt die op dus van de betoer van Menno van Zwieten.

0: Ja, de laatste klanken van die snaarinstrumenten. Bang, bang, my baby shut me down van Cher.
1: Omroep Friesland.
2: Sneini Friesland.
0: Elke oren moest ook hier ze hokken plaat ik draaien om de een van de oren uit dat hier. Dus dit hier is dan jongetje 66. Ik had twee platen uit de list kiezen en die gingen oer leefde.

0: Gisto voor A, Percy Sledge, When a Man Loves a Woman. Of gisto voor B, Dusty Springfield, My You Don't Have to Say You Love Me. Hokkeplaat, we stoeren aan de eind van de oren. Stimmeken in de Omroep-app. Zijn wij nog even naar het Nijs van Doel. Nu had je 66, er komen heel veel meer auto's. En de verhoring op de dijk, die beginnen dan ook heel vlug.
1: Vakantie en auto's waren de belangrijkste verworvenheden van de nieuwe welvaartsmaatschappij, die in de tweede helft van de jaren 60 een hoogtepunt bereikte. De inkomens stegen voortdurend en steeds meer Nederlanders schaften zich een eigen wagentje aan. Elk jaar kwamen er 200.000 personenauto's bij. En dat vereiste steeds nieuwe maatregelen.
2: De wijzigingen in het wegenverkeersreglement die deze maand zijn ingegaan, verbieden automobilisten om auto's die voor een zebrapad gestopt staan voorbij te rijden. En met reden doen ze dat, zolang voetgangers mogen blijven leven. Dat verbod geldt overigens niet alleen voor auto's, maar ook voor de pijlsnelle brommers, altijd gereed voor de aanval. Het verleidelijk wervende liften is ook nogal gevaarlijk, omdat sommige autorijders in hun goedhartigheid te snel reageren. De al dan niet charmante lifters moeten verder bedenken dat ze met hun gastheer op een auto weggekomen onder de nieuwe regelingen heel dicht bij een overtreding zijn. Want volgens de nieuwe voorschriften mogen automobilisten niet meer stoppen op de vluchtstrook naast de weg. Bijvoorbeeld om een passagier af te zetten die een andere kant uit moet. Omdat de praktijk heeft aangetoond dat het plotseling weer invoegen in de verkeersstroom levensgevaarlijk is voor allebei zo'n manoeuvre betrokkenen.
3: Dit wie het Nijs van doet. En dit is de muziek uit...
4: Jochetje 66.

0: De Bignontjes, 66, mooie hit van The Searchers. Het noemen Waats Kruntroch, Mick Jagger en Keith Richards. Maar The Searchers, die we in de eerste dit het als single uitbrachten. En de foyer is The Who, mooi Substitutes.
1: Dat wie je doet.
0: In de winter van 1964-1966 had Friesland last van heeg wetter. Polders die rinnen onder wetter, boerderijen die komen in een soort van binnenzetelissen en het voetbalveld van Snit wordt ta rampgebied verklaren. Het wordt wel een aantal weken voordat het toertallige wetter heel nog fort is. En dit is dan ook de reden om het stoomgemaal bij de Lemmer, het Wouda-gemaal, te vervangen door een elektrisch gemaal bij Starum. Maar de bouw van dit hooglandgemaal, ja, het is een opgevallend gebouw, had je er wel eens komen, wordt in uw kronier dus begon. Op 10 mei, jongetje 60, wordt het officieel in gebruik naam. Het Woudergemaal, die bloeit wel en wordt alleen gebruikt als het heel heeg wetter stiet. Ek nou nog, dus ja, die binnen beide nog in werking. En het is ik het eer dat Marie van Britton Brown uit Amerika betinkt te gerne met haar man een beveiligingssysteem mooi camera tafelzicht op Fartus. Dat is een een revolutionaire uitvinding van zelfs. Nou hebben we heel soort meestings aan systeem bij de doorhingen. Maar dit systeem broekt alle stel camera's om beelden naar een monitor te sturen. Zodat ze dus huiseigeners of Austin Schenk kennen wat er voor haar een doorstit. In 1966 dus al. Nou, ik ben ik wel benieuwd wat er verder in Friesland badden. Erik, goeiemiddag, daar ben je er ik weer. Daar ben je er in het archief bij ons. Wat stuurt er in de kranten van 1966?
2: Ja, goeiemiddag, Maaike. Het waar, het is eigenlijk altijd wel in de besnijding. Dat zuste ik in 1966 in een kroon hier. Daar waard op een dik 30,4 graden Celsius metten. En dat is wel heel bijzonder, meldt de krant. Het wie voor het eerst zond zo'n 20 augustus 1964, voor het eerst in 2 jaar, dat er weer een tropische weerde registreerd waard. Nou ja, het is evenals woensdag als reactie erop tot een actieve warmte onweders gekomen. Ditmaal was westelijk Friesland aan de beurt. De snelle vorming van slanke wolkentorens op middelbaar niveau omstreeks 4 uur 's middags werd waargenomen in de zuidoosthoek. En dat deed vermoeden dat er voor sommige streken in West-Friesland, want daar dreven de wolken naartoe, een potje op het vuur stond, want een dergelijke wolkontwikkeling wijst op de mogelijkheid van vernielende hagel. En dat is ik wat er gebeurd is, ja. Gewassen werden geruïneerd, ruiten sneuvelden, een waterhoos bracht in de ongelooflijk korte tijd van een kwartier 22 mm neerslag. Totaal viel er bij deze hagelstorm 25 mm. Opvallend was ook hier dat het onweer van weinig betekenis was. In Westerschelling viel alleen regen. Er is in het bovenstaande gesproken over een warmte-onweer. Maar het is waarschijnlijk dat er meerdere afzonderlijke cellen werkzaam zijn geweest. Om 4 uur 's middags hadden wij van Gorredijk uit er 3 à 4 zien ontstaan. Het waar, het hart is altijd in de besnijding.

0: No.
1: Rainy Day Woman, Tolve en 34, wie in Njotje zijn, 60, een grutte hit van Bob Dylan. Het opvallende noemer, mooi zien feestelijke brassband Lou. Het is vooral bekend van de legendarische riegel Everybody Must Get Stoned. En daarna is de prachtige stem van Barbara Streisand's mooie Second Hand Rose.
2: Snijden in Friesland.
1: Stiers is de laatste partij op de eerste list. Nou, Arun Geert?
3: Ja, die is Arun, Maaike. Want dat wie een walkover, zo'n je ze kennen van Menno van Svita, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Ze winnen al 4 om 1 en 6 jouwer van Rembrandt Bauma, Jorn Lars van Beem en Evert Pieter Talsma. Het petour wat het petour van Svita en vorige week in Dron riep het nog knap lastig wist te maaien. Het lastigst eigenlijk om het Nauta en al die vrije formatiepartijen. Maar dit wie een walkover. En dat betekent dat Menno van Svita, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra op de twaalfde liste steen het noemer hebben en dat ze dus hier in Stiers al de eerste hele finalist binnen. Ja, en dan moet je even al wachten. Waar wordt dan de tienstander? Ik zit eigenlijk maar een prettig genoeg te zien. Luid per tool van Jorrit Nanninga. Let op Jorrit Nanninga, want dat is een opslager die ten onkomt. Sjoerd de Jong en Jan Banstra ook lekker in vorm. Zijn keersertje in Johan Sipma, Gabian van Papta en Hendrik Koos. En als nou in Beven een beetje een rangorde ombrengen worst in de krijgsverhouding van het keersen in dit seizoen. Nou, dan is het nummer 1, dat is Menno van Svieten. En dan is het de nummer 2, het petoer van Sipma, van Papta en Koosstra. En nummer 3, maar dat kan ik 12 worden, Martin Bergsma, Hessel Posma en als het weer beter is, Erwin Sielstra. Nou, dan moet je dus constateren dat het petoer van Sipma in deze partij de favoriet is. Maar dat pakt voorlopig even net heel dag goed uit. Want zij staan op dit strijd achter mij vier om me in. Zijn het toer van Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jonge, Jan Banstra. Ah, die pakken aardig trap, binnen op en uit goed in vorm. En ja, aan de kant van Sipma, maar dat is vaak dan ook wel een beetje het gevolg. Rint het net lekker. Ze kwamen treiskennen eerst naar achter. Doe weer het via zitbal van Sipma. Worden er even wat voor omdien. Dan is het trij om in. Dan denk je van nou, kon ze bijkomen kennen. Maar dat slagen dus voorlopig net. De verrassing liek het onsteende. Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jonge, Jan Banstra. Mooi fjouwer om hier voort zijn het patroon van Johan Sipma, Gabian van Papta en Hendrik Koolstra. Dat zoen die de tienstander worden van het patroon Steenstra dadelijk. Ja, en dan moet er nog keers worden om de premie of niet. Dan zit je midden in zo'n blokje van 10 patroon en dan weet je, het zou uw kant wel eens een keer uitvallen kunnen. Dat denken Peter van Zuiden, dat denkt Allard Hoekstra, dat denkt Kevin Jordi Hiemstra. Maar dat denkt ook Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter van Straten. Want de winnaar van deze partij had een steentnummer en is dan al de finalist hier in Stiers. Nou, dat is nog net al te volle fantasie hier. Maar het eerste bordje is wel verkeerd. Dat geeft nu Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter van Straten. Zij staan dan eerst voor in de patroon van Peter van Zuiden.

0: Boudewijn de Groot, wel trusten, mijn heer de president. En de voorjaar is de Russian Spy en I van The Hunters.
1: Snijden in Friesland. Dat hier.
0: Ik neem even de reacties mee in me terug wat er op de A en B komt. Dat is de laatste plaat die ik aan de eind van de oren draai. En dat is een plaat die stoo uit ziekje meist. En ik kies ze uit A of B dus. Nou, ik let ze dadelijk nog even door de jaren. Maar Gerry die zei het al, dit nemen wij scoeveel nummers. Ja, dan doen ze sticht in elkaar om. Maar ik denk dat we dat alweer wel begrepen. Ja, dat dienen we alle jaren in groep 8 of op een middelbare squallen in het doenzaaltje. Dat is bekend. Dat dienen we dus op Percy Sledge of op Dusty Spring. Dat ben de twaalfde kiezenkist. Akker die zei het goeiemiddag. Eigenlijk vind ik ze allebei wel heel mooi. Ik wil ze allebei voor jaren. Ja, dat wordt een beetje dreig. Want ja, de mast is kiezen uit A en W. Dat had Akker dan ik keurig dien. En die gaat voor A, Percy Sledge. Mooi. When a man loves a woman. Ja, ziet die site door mij maar B. Dusty Springfield. You don't have to say you love me. Prachtig.

0: of B, stem ik in nog heel tijd? Want nou, krijg je nog zo'n 10 minuutjes van me. Dan kies nog stemmen op welke plaat tot we dadelijk deze oren mooi eindigen. We hebben Njontje 66 mooi afsluiten. Eerst zullen we nog even naar het nijs uit dit jaar. De stad Delft, die komt mooi naar je uitvinding bij de stoplichten.
1: In Delft werden de eerste roodlichtcamera's bij stoplichten aangebracht.
2: Zolang het licht groen is, gebeurt er niets. Maar op rood geeft de slang pneumatisch de overtreder door. De meneer die doorrijdt is toch verklikt. Het is dus uitkijken geblazen in Delft. Je bent er volautomatisch bij. De Delftse politie zoekt van alle genomen foto's de trotse autobezitters op. En die krijgen dan de foto plus een bon thuisgestuurd. En hun boos, dat bestaat niet, wordt een bescheiden. Hoe bestaat het?

0: The Walker Brothers. The sun ain't gonna shine anymore. Dadelijk, geven verder in oor hier, dat juist dadelijk welke je dat wilt. Maar we zullen eerst nog even nooit de uitkeerstips in jongetje 66. Erik, we gaan op stap.
1: Op stap in de Skronië, Njochtje 66, kermis Sint-Jacobi-parochie, zaal De Brouwerij. Zondag 9 juni, smiddags vanaf 4 uur, dansen met de fameuze beatgroup The Gonk. De Black Devil ziet er tussen haakjes achter, dus dat wie misschien de namen voordat ze de Gonk waren. In elk geval, dat is op Njontje in juni, op maandag 20 juni. Mars en Cienor, matinee, met muziek van onze dorpsgenoten, de Celebrators. En jongens om 8 uur, een opviering van het kermisstuk Een Kind Brengt Geluk, door een bekende toneelvereniging. Na afloop weerbal met de Celebrators. En dan TCN 20 juni is het jongens om 8 uur, Donsje Mai. Daar is het al, de Celebrators. De Dansingen twee gemeenten in Insum, toen nog Insum, dat het op Snijn van Treijoerouw dansen. Voor u spelen de Beating Skylarks. 6 personen, ziet erachter. Dat je net denkt, goh, zoen dat er 4 of 4 wezen. Dan Beats in Salen Schaaf, in Ljouwt zelfs. Maar daar spelen de bands The Unbeatable en The Example. En in Dancing Cinema, in wat voor wat, is het Ik Doensje met orkest The Blue Pearls. Met zang van Jane, waar ik in haar net. Feerieke verlichting en een cockpitbar. Ik heb geen idee wat een cockpitbar is, maar je zou een suvenskeerig wurren en nee, wat worden wollen.
0: Ja, een cockpitbar. Ja, ik stel me een cockpit voor mijn bar erin. Maar ja, dat werkelijk zo hier. Ik ben er net bij. Njontje 66, dus op stap doe. We beginnen dadelijk nog een oor hier. Vierre. Hoe kun je dat wel? 2003, maar voordat we in die verhaal stappen van de Zero's, eerst nog een laatste plaat uit Njontje 66. Want toen had Stimmekind op een van die 2 platen die skuvelnummers, zat Gary dat zei, hoe de leefde. Dank voor Jim Stem, voor die stem. Mooi 62% is Dusty Springfield de winnaar. En daarmee de laatste plaat, deze oren. Dit is You Don't Have to Say You Love Me.

0: Friesland.
1: Manje te Joen, 25 november 1860. Heid Lammert, zoon Marcus en neef Auke Dalstra rinnen op de hege wei bij de pijn op Wijn en Nijek in.
2: Ik bied met ze de zilveren klokjes bewaren. Volgens mij hebben ze zelfs een gouden. En ze haaieelt.
0: Hoe rint dit oor? Straffe zaken, deel 2. Dit weekend in Friesland ook.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
4: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
5: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
4: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
8: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bijna 20.000 huishoudens in Rotterdam-Zuid zitten al de hele ochtend zonder stroom. De stroomstoring begon vanochtend rond 8:15. Netbeheerder Stedin verwacht de komende uren nog geen stroom in het gebied. De storing ontstond na een brand in een transformatorstation. Twee tramlijnen rijden niet, een deel van de verkeerslichten in Rotterdam-Zuid is uitgevallen en sommige winkels zijn gesloten. Volgens de veiligheidsregio werkt ook het mobiele netwerk minder goed door de stroomstoring. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Dat blijkt uit de eerste exit poll van het referendum van vandaag. Volgens de prognose stemden 55% tegen en 45% voor. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is qua inwonersaantal een van de snelst groeiende Europese landen. De stembussen van het referendum zijn inmiddels gesloten. De uitslag is eind van de middag bekend. In de Amerikaanse staat Missouri zijn twee mannen aangeklaagd voor het stelen van spullen van het Engelse nationaal voetbalteam. Ze hadden onder meer gesigneerde shirts, schoenen en ballen gestolen. Net als opvallende spullen als een Lego-set en twee leeuwenknuffels. De waarde van de spullen wordt geschat op 15.500 euro. De twee verdachten riskeren een celstraf van 7 jaar. De meeste spullen zijn inmiddels weer terug. In Brazilië heeft een vrouw van 21 een bungee jump niet overleefd. Ze bleek niet vast te zitten aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter, terwijl medewerkers machteloos toekeken. Twee van hen sloegen daarna op de vlucht. Het weer, er trekken wat buien over het land, verder bewolkt en af en toe zon. Het is 16 tot 19 graden. Morgen begint bewolkt met wat motregen, daarna overal zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Coldplay, Robbie Williams en Evanescence. Het is 2003 dat had de teertmachine correct bepaald. Jij stikt het nijs van doel en wat tocht is van The White Stripes. Seven Nation Army komt er aan.
13: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
14: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika, zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
15: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
14: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
16: Ik heb veel spierpijn.
17: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
19: De garage in jouw omkritten? Heimer, service en auto's. Is de vat Els.
20: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
22: Hoe kom ik je waai?
21: Of in die tij wekker houdt.
23: Hoe kom ik aan het werk?
21: Vragen die toe in toekomst keer.
24: Waar kan ik veel werk leren?
21: Vragen die praktisch binnen.
25: Hoe vind ik personeel?
21: En vragen des alle dagen mij omrinst.
26: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
21: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werk het vadij.
20: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
27: Snijden in Friesland.
28: Mijn Maaike van der Hoek.

0: The White Stripes, Seven Nation Army.
1: Het gevoel.
2: Het Nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzijns horen.
1: Snijni Friesland.
2: Dat.
1: Hier.
2: Doe.
0: En deze woorden is het hier bepaald. Het is 2000 en treien. Het hier dat Amerika, mooi steun van Engeland, Irak omvalt om Saddam Hussein over te zetten. Het is het hier dat Air France, die neemt KLM hoort. Gerre ging ze verder onder de naam Air France KLM. En de Wereldgezondheidsorganisatie die maakt de nieuwe ziekte SARS bekend. Het is een virusinfectie, mooi soms die in een levensbedreigende vorm van een longontsteking. En in Nederland is de blietskip om de betten van prinses Amalia. En Idols, ik weet net als het nog wist, het wie een gekte. Jamai of Jim. En dan hier is een poster van het Ruud hingen. Mooi, Jamai of Jim. Maar ja, Jamai die woon, die heette de eerste editie van dit Jong Talentenprogramma. Woon dus in 2000 en treien. Dan zullen we even nooit de muziek van doen.
1: Dit is
2: de top treien
1: van Doe.

0: Op treien Veldhuis en Kemper, ik wou dat ik jou was. En op twa, Jean-Paul, mooi, get busy. Op nummer 1, Summer Jam 2003. Wie net heel dol mij, de Underdog Project, die mixte haar een hit uit 2000. Mooi, Fiesta van The Sun Club. Het resultaat, één van de grootste summerhits van 2003. En 9 weken lang op nummer 1. Het is Summer Jam van Underdog Project en Sun Club.
1: Get on the floor. Put your hands up. Put your hands up.

0: Het weer de nummer 1 Summer Jam 2003.
1: Snijden in Friesland.
0: Dat wie het doet. Dat wie het doet. Maar eerst gaan we waarom naar Stiens. Ja, Geert, het lijkt wel aardig waar. Behalve dat het wat waait. Binnen druk op meesken.
2: Ja, er zijn best wel mensen. Ja, ik moet zeggen dat Stiens die maakt van die merkendagen, inclusief het keertje, toch een geweldig feest. Enorme feesttent hier op het terrein. Alle dagen dat hier live muziek is, is die tent die puilt werkelijk uit. Top je zelfs een beetje denken aan Dron Riep van vorig weekend. Die had die nam al. Maar Stiens die is verdwaald om daar een soort inhaalslag van te maken. Ja, en dat keer ik wel zeggen aan de publieke belangstelling. Die is best wel goed hier bij deze vrije formatiepartij voor H-klasses. En die zuggen dan een partij. Ja, hoe moet ik die dat omschreeuwen? Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong, Jan Banstruit, Sjen Johan Sipme, Gabian van Papte, Hendrik Koolstra. Om een plakje in de hele finale. Nou, dan constateren we dat het onder de patoel van Jorrit Nanninga aanvankelijk uitstekend rent. Ze komen met fjouwer om hier voor. Sipma van Papta en Koolstra net in Goeiedwan. Maar ja, er zit natuurlijk echt wel routine in, bij name van Hendrik Koolstra. En die beginnen wat van een rol te slaan. Dan wordt het fjouwer eerst een geliek. Dan wordt het zelfs fjouwer eerst een geliek en zo geliek. Dan denk je, nou ja, dan zullen het patroon van Sipma wat erop pakken. Nee, dat doen ze net. Een prima opslagbal van Jorrit Nanninga. Zwarger van problemen in het perk. En dan kan Sjoerd de jongen in het tussenspel. Oh, maatje. En dan is het, ja, dan is het toch samen weer vier om een fjouwer. Van het patroon van Jorrit Nanninga. Dan denk je, nou pakken ze toch terug. En wat gebeurt er? Jorrit Nanninga, die opslager die dit keer ruimscoots rond had. Om zijn prachtige opslagwerk. Die mist vier keer het perk. Die slaat er gewoon neerst uit. En dan is het vier weer een geliek. En ik ken de telegraaf net zien. Maar het is nou vier weer een geliek. En wat zeg ik, twee geliek, Klaas. En ja, die had iets. Ik zit wat in een kleed van een perstent om te zien. Maar het is nou vier weer een geliek en twee geliek. Wonderbaarlijk voorin van die partij werd. Nou, toch ik weer alles mogelijk is. Ja, dan moet hij hem gewoon weer opslaan. Ik kan het echt helpen, Jorrit Nanninga. Dan mast het maar weer beziekje. En hij mist hem weer. Het is onvoorstelbaar. Hij is werkelijk de kluts vol slaan kwiet in het slot van deze partij. En dat is dan toch uitermate frustrerend. Ja, ik ken er wel een beetje om Leidje. Maar het is eigenlijk een beetje Leidje vanuit Meilien. Maar die prachtige opslager van de Riep. Want dit werd er niet, let maar op. Maar nou is hij de kluts even kwiet. Nou, dan is het vier weer zijn geliek en fjouwer twaalf. In het vadiel van de patoer van Sipma. Zo dat patoer dan toch nog de wees naar hem taloeken. Ondertussen wordt er gekeerd om de premie of neer. Peter van Zuiden, Allard Hoekstra, Kevin Jordi Hiemstra, Jean-Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter van Straten. Het is het petoer van Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra dat mij een prima tussensprint nou een 4-12 vastprongnaam had. Die mannen binnen onderwijs naar de finale. En dan is daar een bal van Hendrik Koolstra. Nou, die hier die al je gedachten bij kan ik in vertellen. Dat is de Shannon onder lichaamstaal. Die bal die hier richting de feesttent maakt. Dan hier het verhaal Utwest. Hij rekent hem totaal verkeerd. Maar je hoorde worden, het is Zijstwa en Vierwezen geliek. In het vadiel van de patoer van Sipma. Maar trots is een mispeer van Koolstra. Ja, is er nog leven en hoop aan de andere kant. Ik maak je er voorlopig even een cliffhanger van. Het kan er alle kanten uit. Maar het liep erop dat Sipma van Popta en Koolstra toch mooi dank aan de opslager aan de andere kant. Onder langs zijn Lucas Hille.
0: Geert, dankjewel. En dadelijk zullen we weer bieden waarom in Stiens daarbij de Keertpartij. Zullen wij nou even nooit de A en B? Ja, A en B, de mooiste kiezen. Hokkerplaat ik dadelijk aan de eind van de oren draai. En het binnen twee simmerske platen.

Gisto voor A, Swenson en Gielen, mooi Beach Breeze, Remember the Summer. Of gisto voor B, Juanes, mooi Adios Lepido. Ja, echt waar, simpelse platen kan ik die voor vertellen. Stemmen kan in de Omroep-app. En Kietnes krijgt al even over het tige populaire programma, dat Jong Talenten programma Idols. Het wie het eerste keer dat dit uitstuurd werd in 2003. En in de finale is die een Jim en Jamai. En als dan Boris dan koers bij een ingere voor droegesterij, koers dan een poster helje. Mooi Jim of Jamai erop in de Hongerstwart Ruud. Nou, dat dienen we alle jaren. Ik weet het nog hartstikke goed. Ik hier Jamai voor het Ruud hingen. En Jamai die woon. Nou, een kind net letten die plaat. Maar we dus even draaien. Dit is Step Right Up.

0: Jamai, Step Right Up.
1: Snijn in Friesland, dat
2: weer doe.
3: Oh ja, ja.
0: We gaan gauw verom naar Stiers naar Geert van Tuin, want waar gaat er nou de hele finale, Geert?
4: Ja man, wat een spanning weer dat aan het eind van de rit, want dan wordt het dus 4-4 in het vadio van de Patour van Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jonge, Jan Bansra, Tjenne Johan Sipma, Gabian van Popt en Hendrik Koostra. En dan is hij het volledig kwijt, de opslager Jorrit Nanninga. Hij mist 4 keer het perken, is de 4 weer gelijk. En dan denk je, nou ja, nou zullen ze er wel omgaan. Maar dan helpt Sippie ik nog even mooi, Johan Sipma aan de andere kant. Nou ja, je viel een mooie wetter oorkomen, jongens. Dit komt alles aan de hang. 4 weer zijn gelijk en 6 gelijk. En dat wordt het inderdaad, omdat er nog eens een keer 12 opslagmissers van Johan Sippe bij ziet hem. Maar dan brengt hij de bal wel in de perk. Hij brengt hem achterin bij Jan Banstra van Yesternightzerk. En die rost die bal werkelijk forselijk richting feestenten. En dan hebben we toch hier in Stiers een hele verrassende hele finalist. Ze mooie dadelijk opnemen met Menno van Zwieten en die. Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra. Zij farmi mooi Menno van Zwieten, Rick Minnesma en Tjisse Steenstra. De hele finale van Stiers.
0: Nou, ben benijd hoe dat dadelijk gaat. En dan komen we vanzelfs weer rond bij Geert in Stiers. Wij zoeken nog even naar het nieuws uit 2003. Op 22 mei dat hier wordt het kabinet Balkenende 2 installeren. En dit kabinet besteedt uit het CDA, de VVD en D66. Ze zijn een meerderheid in zowel de eerste als de tweede kamer. Het zal ook het kabinet worden als het langst zittende kabinet van de periode Balkenende. Mooi een regeerperiode van 1130 dagen.
5: Na het mislukte kabinet met de LPF staat er weer een nieuwe ministersploeg op het bordes. Traditionele partijen met ervaren bestuurders. Premier Balkenende belooft voortvarend leiding te gaan geven aan zijn nieuwe coalitie.
6: Wat we nu beogen als nieuw team van bewindslieden, dat is dat we de koe bij de horens willen vatten. En we zullen in het offensief gaan. In het offensief tegen de werkloosheid, tegen het financieringstekort, waardoor we zaken te veel naar de toekomst gaan verschuiven. En tegen zwakke plekken in de democratie.
1: Dit wie het nijs van doen. En dit is de muziek uit
2: 2003.

0: Snijn in Friesland.
1: Dat is pas fijn.
2: Van Ian Monshuizen.
3: Wat maar die
0: Nee, wij wachten net.
4: Doe mee.
0: Wij gaan waarom in de tijd.
4: Ik vind het wel lekker.
2: Maar de hits en het nijs van Doe.
5: Radio Nieuwsdienst ANP.
0: Omroep Friesland.
6: Goed gedaan, Jochie.

0: Bring me to life. Wie de grote trogbraak van Evanescence. Het noemen ze hier op de soundtrack van de film Daredevil. En groeide uit dat een van de grootste rockhits van de jaren 2000. En de fire is Coldplay, my clocks.
1: Snijn in Friesland, dat?
2: Wie doe.
0: Koninklijk Nijs dan. Prins Johan Friso, de tweede zoon van koningin Beatrix, die verloofde hem met Mabel Wisse-Smit. Maar na een uitsturing van Peter R. de Vries doorblikken dat Mabel, koningin Beatrix en de regering net al heel de weerheid over haar verliene verteld had. Ze blikt meer contacten hoorn te hebben met de vermoorde topcrimineel Klaas Bruinsma. Zelfs de AIVD die wist dit net. Premier Balkenende besluit dat dan ik geen parlementaire goedkaart te jaan voor dit houdelijk. Dat betekent dat Friso en Mabel geen lid meer binnen van het Koninklijk Huis. Ja, Friso die kan dus echt net meer in onmerking komen voor troonopvolging.
3: Zelden heeft de minister-president hardere teksten uitgesproken over het lid van het Koninklijk Huis als vandaag. En zelden is een lid van het Koninklijk Huis, prins Johan Friso, zo diep door het stof gegaan als vandaag. Prins Johan Friso en zijn verloofde Mabel Wisse-Smit hebben de regering voorgelogen over de contacten van Mabel met topcrimineel Bruinsma.
4: De reden van het besluit van de regering is dat we helaas hebben moeten vaststellen dat de informatie die ons in juni is gegeven over het verleden van mevrouw Wisse-Smit, dat die informatie onvolledig en onjuist is geweest.
0: Ik hoor dus geen troonopvolger meer worden na dit barn. En deze Friso rekken op Santje februari statuzen Tolve bedobben onder een lawine. Hij kwam in coma en verstoor letter op 12 augustus 2013. Dan nog meer koninklijk nijs uit 2003. Een serie artikelen in HP De Tijd. Die zorgt ik voor een soort opscore. Prinses Margarita, dochter van prinses Irene en haar echtgenoot Edwin de Roy van Zuiderwijn, beschuldigen de koninklijke familie van machtsmisbruik. Koningin Beatrix en andere familieleden die zoon Edwin geen partij vinden, dus ik net goed genoeg voor haar. Margarita dus. Nou, en dan ben ik wel benijd nooit dichter bij hoes. Erik, wat stuur je er in de Friese kranten?
5: Anderhalve ton papier af te halen bij krakers. Nou ja, een skerig verhaal. Wie zijn clubkas of schoolpot wil spekken, kan zich melden op het Zuiderplein 41 in Leeuwarden. Daar ligt zo'n anderhalve ton oud papier klaar voor in de bak. De bewoners van het pand, dat eigendom was van de in 1993 vermoorde Roelof Steinvoorten, willen daar graag van af. In de stapel liggen allerlei documenten, rekeningen, afschriften, maar ook handleidingen. En die zijn natuurlijk lekker zwaar, dus goed voor een paar extra centen. Mogelijk zitten er in de kasten nog meer, maar die zitten op slot. Dus daar kunnen de krakers niet bij komen.

0: Dit is
1: Stijn in Friesland.
2: Omroep Friesland.
0: Overal zit die jongen.
1: Omroep Friesland.
0: 92.2 FM.
1: En in Zuid-Eerst Friesland op 92.4 FM.

0: Reis naar de toekomst, de year 2020. Wat was een trein, de grote terugbraak voor Busted. We gaan even weer om naar Stiens. De knies krijgt wat de hele finale al bekend maken. Maar Geert, door heb nou ik de eerste namen op de finale list.
1: Ja, die heb ik ook van die Maaike. En het zie je er al een beetje om te komen. Ik had er ook wel wat troskiemerie litten. Want het betoel van Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Ik zei al, ze maken een mooi tussensprintje naar 4-12. Het wordt er zelfs nog even 4-13. Maar doen we hier niet met de aspiraties van Paul Dijkstra, René de Haan en Lars Pieter van Straten. En dat betekent dat de eerste finalist hier in Stiens besteedt u de betoel van Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Maar dat wij eerst de hele finale krijgen tussen Menno van Swieten, Rick Minnesma en Jesse Steenstra, de grutverzinners van het keertsen op dit stuit, zijn dat talentvolle patoer van Jorrit Nanninga, Sjoerd de Jong en Jan Banstra, die hebben een drege partij achter de reg. Maar we binnen benijd. We maken even een, als we nemen een centercourt in, dan lezen twee perken normaal gesproken. Nou, we hebben nou voor twee partijen nog maar één nodig. Dat luidt nou keurig in het midden van het veld. En dan keer we dadelijk los bij de hele finale hier in Stiens.

0: Fighter Christina Aguilera.
1: Snij in Friesland, dat?
2: Wie doe.
0: Ja, Erik, ik ben wel benijd. Wat wie er eens op televisie te zien in 2003?
2: Wat wie er op televisie te zien in die kronie 2003? Laten we eens even zien naar Nederland 1, 2 en 3. En dan moet je vooral jongens eventjes, hè, want om 19:30 is dan het bij de AVRO Dierenpark Noord, Dierenpark Emmen. Dat is onder presentatie van Henk Lommers en Annico van Santen. Om 20:00 het journaal, daarna de rijdende rechter, een verhelling van dat programma. Op Nederland 12 om 19:00 Jongerendag Afterparty. En dan om 20:00 The Making of Tros Muziekfeest in de Zon. En daarna komt dat echte Tros Muziekfeest in de Zon. Dat is dan opnomen in op Curaçao. Dus vandaar ik die zinnen. Nou, op 3:00 om 20:00 de Kassa. Daarna Jansen Jansen, Nederlandse comedie. Om 20:10 Farah's Kopspijkers met Jack Spijkerman. En om 21:00 Herkzamen, een quiz onder leiding van Menno Bentveld. Ja, en om 4:00 Tossage en ik werd een aflevering van Eigen Huis en Tuin bij RTL Fjouwer. Dat is een programma over klussen en tuintje. Maar Nico Swinkels en Rob van Linden. De presentatie van het programma is in handen van Mirna Goossen, het Lachenbekje. En ja, bij zijn programma Jet een tune. En die ken elke keer nog wel dreamen, denk ik, hè? Eigen Huis en Tuin.

0: Ja, en dan ben ik benijd als dood het mij zong hast.
1: Snijn in Friesland, dat
2: wie je doet.
0: Ja, dadelijk geven we waarom in de tijd in een oorier. We zitten nu nog in 2003. Maar ja, hokker hier zitten we dadelijk. Ik start de tijdmachine.
2: Njoggetje
0: Sansantig. We beginnen dus even een aardig mooi stukje waarom in de tijd Sansantig. We pakken de hitlist erbij en we zieken zo gauw mogelijk uit wat der al je badden in dat eer. Maar voordat we het zover is, voordat we in Njoggetje Sansantig zitten, zullen we eerst nog een plaat draaien uit 2003. Want doelkoer is stemmen op die ene plaat uit dit eer. Het wie een twa simmerske platen, dat kan ik je wel vertellen. En ik moet ik vertellen dat net elke nien bekend is. Mooie platen. Ik moest deze, die ene wie bij mij ik wel aardig voor

Voortzakken, dat wie A. Dat wie Swenson en Gielen mooi Beach Breeze, Remember the Summer. En die oren, B. Juarez, Adios, Lepido. Ja, dan komen die zwimmerse gevoelens, die wilden, die sfeer, die komt al wat meer naar boven, denk ik. Want het wie net dreeg voor die om te stemmen. De meeste stemmen, en het wie net zo'n beetje, 80% mijn leerst, die beginnen voor Juarez. Dit is Adios, Lepido.

0: Friesland.
1: Wat voor vakantie is to net gauw vierte?
2: Waar die telefoon op Bali oppakt door een aap? Vierde stoorde Jiddy op de camping en zon Eltsen in een vadij?
1: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Wij maken de meesten een indruk op dij.
2: Johan en ik binnen op zoek naar een mooie vakantieverhaal.
1: Goeiemiddag at omroepfriesland.nl.
2: En als een leuke tip hast, goeiemiddag at omroepfriesland.nl.
3: Hasta pronto.
4: Oh, heerlijk hier, hè?
5: Ja, eindelijk even niks.
6: Het is echt nice.
7: Hola, le pongo dos cervezas.
8: Hola, señor. Sí, twee bier.
6: Voor mij?
4: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
7: Por favor.
6: Proost. Proost.
9: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
12: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
13: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
12: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
13: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Op de provinciale weg in Zeeland, waar donderdag bij een verkeersongeluk 4 fietsers omkwamen, is de snelheid aangepast. Omdat veel mensen er bloemen neerleggen, mag op de N290 nu 50 in plaats van 80 gereden worden, meldt Omroep Zeeland. In een flauwe bocht raakte een auto van de weg en reed op een naastgelegen fietspad een groep fietsers aan. 3 kinderen en een directrice van de school kwamen om het leven. De 19-jarige bestuurder van de auto zit vast. Israël heeft luchtaanvallen uitgevoerd op de Libanese hoofdstad Beirut. Volgens het Israëlische leger waren de aanvallen gericht op een commandocentrum van Hezbollah. 2 mensen zijn omgekomen en 4 anderen raakten gewond, melden Libanese staatsmedia. Sinds 8:15 vanochtend zit een deel van Rotterdam-Zuid zonder stroom. De storing werd veroorzaakt door een brand in een hoogspanningsstation. Netbeheerder Stedin verwacht dat het nog de hele middag gaat duren voordat het is opgelost. Zo'n 20.000 huishoudens zitten zonder stroom, net als 2 tramlijnen in de stad. In Brazilië zijn 6 mensen opgepakt na de dood van een vrouw bij het bungee jumpen. De Braziliaanse vrouw van 21 zat niet vast aan het touw dat haar val had moeten breken. Op een video is te horen hoe iemand kort na de sprong in paniek iets roept over het touw. De vrouw viel ruim 40 meter en hulpdiensten konden niets meer voor haar doen. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig. Verder bewolkt en zo goed als droog bij 18 graden. Vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. Het is Njotje Sanzantig. Dat had de tiertmachine Nieskrek bepaald. Jest het Nijs van Doe en de beste muziek. Maar zet de La Radio maar vast wat loerder. Want jest direct ek de eerste omwezing voor de crypto quiz. Nij normaal.
16: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
17: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
18: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater... en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
17: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
19: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
23: Wie betaalt de kosten van spa-acties met de WK-kamerjas of het juichjack? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in busparen. Op Dirk kun je rekenen.
24: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
25: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
26: Hans, alleen de prijs is anders.
23: Nu bij Dirk, Lavazza Koffiebonen. €12,99, prachtige prijs.
27: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
28: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
27: Hoe dan?
28: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
29: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
30: Snijden in Friesland.
31: Mai Maaike van der Hoek.

0: Normaal, mooi oerend hart.
1: Het gevoel.
2: Het nijs.
1: En de muziek.
2: Van Doe. Ontzangens oeren.
1: Snijnie Friesland.
2: Dat.
1: Die.
2: Doe.
0: En Doe is Njontjen Sansantig, het jaar dat de PvdA de landelijke verkiezingen wint, maar de formatie verliest. Na 208 dagen gaat het CDA dos mooi de VVD in zee. Na 200 dagen gaat de CDA dos mooi de VVD in zee. En dus verliest PvdA de mooi nog in de formatie. Er is een soort protest in het vaststel om de automatische prijscompensaties al te schaffen. En een Nederlandse Boeing van KLM die botst in tichte mist op een jumbojet van Pan Air op het vliegveld van Tenerife. Maar liefst 483 mensen komen hierbij om het lippen. En de verordverneemde rommelmerk op het Waterlooplein in Amsterdam, die wordt sletten. Op dit plak mag het nije stedhoes komen. En dat is dus ik gebeurd. Njontjen Sansantig. Ja, en Njontjen Sansantig is ik het ier van...
1: Dat
2: weer doe. Cryptoquiz.
0: De Cryptoquiz. Jaantje, goeiemiddag.
3: Ja, goeiemiddag, Maaike.
0: Do, hast we wat moois daar het van Njontjen Sansantig?
3: Ja, ik ga er even op zitten te stinnen.
0: Ja.
3: Dus ik hoop net dat het te makkelijk wordt, Nis. Maar nou, volgens mij valt het wel op mij.
0: Nou, ik ben heel benijd. Ginder al ik lekker verzitten. De prijzen, dat is het speeltje Remember the Music of het boek Mijn Eerste 18 Jaar. Do krijgt een omschrijving. Of een verwijzing naar iets in Njontjen Sansantig. En als je wist werd Jaantje daar ziek is, dan was het gauw als mogelijk je hinnen appen. Of 0620-4999-999.
2: Cryptoquiz.
3: Omwijzing Ian. Het is heel handig.
0: Het is heel handig. Nou, ik ben benieuwd wat er heel handig is. Uit Njontjen Sansantig. Hoe jij er dadelijk? Nee, de muziek. De beste muziek uit Njontjen Sansantig.
1: Dit is
2: de top 3 van Doe.

0: Trije Jerrist, de George Baker Selection, mooi Beautiful Rose. En op 2, Guys and Dolls, mooi You're My World. Op nummer 1, Ma Baker. Klinkt als een betocht discoverhaal. Maar het nummer is een van inspireren op de Amerikaanse gangster Ma Baker. Mooi de verneemde opening. This is the story of Ma Baker. Groeide het uit in een van de grootste hits van Boney M. in de jaren 70.
1: Freeze, I'm Ma Baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: De nummer 1 wordt de gangster Ma Baker van Boney M. We beginnen nooit het Keertsveld in Stiers. Geert, het kind het partour daar van Jorrit Nanninga. Wat sinds toen Jaan om het favoriete partour van Menno van Swieten in de hele finale?
1: Nou, qua punten valt dat net in je zoals. Sois, fjouwer. Maar qua eerste, wat ik zei ze nee. Ze kunnen erbij horen, want ze staan drie keer in de eerste achter. Er is wel eens even een succesje, dat moet duidelijk wezen. Die krijgt twee keer bij Tjesse Steenstra. Drie keer bij Tjesse Steenstra. Want hij slacht deze bal ook weer. En dan komt het patroel van Jorrit Nanninga nou toch voor mij. Sois, fjouwer in dit eerst. Ja, dan moet je eens een keer een bordje pakken. Dan kun je bijblijven. Voorlopig is het qua eerste eenzijdig. Menno van Swieten, Rick Minnesma en Tjesse Steenstra staan bij drie keer in de eerst voor. Ja, en dan werd het wel een ingewikkeld verhaal voor de tegenstander om daar nog in positieve zin wat onder te dwan. Nou ja, je kunnen per bordje keertsen en zien dat je wat successies hebt. Kunnen. Zoals in dit eerst bij Gelikus had de opslagers Jorrit Nanninga en Jan Banstra toch de succesjes hebben bij Tjesse Steenstra achter in het perk. Ik zal even zien wat tussenbal opsmieten zal, want het is Jorrit Nanninga die het op Sojfjouwer opslaan had. Hij brengt hem denk ik wel weer achterin. Nee, hij brengt hem voorin bij Rick Minnes. Maar nou, rek het hem echt net zo geweldig, maar ja, het veld is redelijk hut, dus die bal die stuitert daar in de richting van de sidline of van de middellijn. En daar komt dan de keertse lezen. Nou ja, het zou voor de partij aardig wezen als Nanninga de Jong en Banstra en Botje pakken. Maar de suprematie had het in om eerst een keer. Voor Van Swieten, Minnesma en Steenstra is behoorlijk. Ze staan traaiers kennen eerst voor.
0: Geert, dankjewel. En dadelijk komen we bij Bidje Verom. Dan geven we nou eerst naar je Jaantje.
2: Ja, dus. Crypto-quiz. Ja, daar zie je al wat stiekem wat onwezingen in mijn eer te flusteren in. Maar dat is het net goed, Maaike. Nee, echt net.
0: Nee, want ik jou dan nemen al in, maar betrof wat er binnenkomt vanzelf. Zoals de gok van Gonny, die zei het Tupperware.
2: Nee.
0: Laten we het een beetje terug in. Black & Decker, Monique.
2: Nee, ik net.
0: Ik net, Monique, sorry. Dat was nog even via de ziekje. En Theo, die zei de Polaroid-camera.
2: Nee, ik net.
0: Nou, jou het op. Jou het op. Ja, het jou is een tweede onwiering.
2: Somtijden kist er net zonder.
0: Somtijden kist er net zonder.
2: Dus het is heel handig. En somtijden kist er net zonder.
0: Nou, ga maar goed er even voor zitten. Ziek je wat op, kraak die hersens. En waar weet, komt dadelijk wel het goede antwoord bij Dina Bobbe. Dit is eerst Fleetwood Mac, My Don't Stop.

0: Zij zijn een hele minuut lang. The Eagles, my Hotel California.
1: Snijn in Friesland.
2: Dat
1: weer doet.
0: We gaan even naar het Nijs uit Njontje Sansantig. De tijd dat Zuid-Molukkers die gieselen op 23 mei tagelijk een basiskwallen in het Drentse Bovensmilde en de intercitytrein Assen-Greens bij de punt. Op de skwallen worden 104 ben en 4 leerkrachten vastholden en bij de trein worden 54 meesken vastholden. De haatconducteur en de machinist die mochten mooi 40 reizigers direct de trein verlitten.
3: In de school werden 5 leerkrachten en 105 leerlingen in de leeftijd van 6 tot 12 jaar gegijzeld door Zuid-Molukse jongeren. Andere Zuid-Molukkers kaapten op hetzelfde tijdstip een trein op vrijwel dezelfde wijze als dat in december 75 het geval was. De regering staat voor de zoveelste maal voor de zware taak om te trachten een gijzelingszaak tot een goed einde te brengen. Maar intussen wachten de ouders in Smilde en de verwanten van de mensen in de trein in angstige spanning op de afloop van wat aan het einde van de eerste gijzelingsdag al een drama met onmeetbare gevolgen moest worden genoemd.
0: Een bemiddeling van 2 bekende Molukkers, dat helpt ook net. En na 3 weken, op 11 juni, is de situatie in de trein onhoudbaar. Een bijzondere bijstand in een hit van de krijgsmat die steunt trog de koninklijke luchtmacht die oefalt de trein.
4: Zaterdagmorgen 11 juni om 5:05 begint een militaire actie om een eind te maken aan de gijzeling in de trein. Zes van de treinkapers en 2 van de passagiers komen om het leven. 3 Molukkers worden gevangen genomen. Bijna 3 weken heeft het geduurd. De lichamelijke gezondheidstoestand van de treinpassagiers is gezien de omstandigheden goed.
2: Dit wie het Nijs van doet. En dit is de muziek uit...

0: 10cc. Good morning, Judge. En de foyer is de Steve Miller Band. Mooi Jet Airliner.
1: Dat wie je doet. Crypto quiz.
0: We hebben aardig wat reacties binnenkrijgen. Ik zal nog even weer omzien wat er al je binnenkomen is op die twee onwijzingen die Jaan Sjoen had. Want wat ziek je wij in de crypto quiz? Monique die zei het misschien de boezerekkenmachine. Of een post-it briefje, zei het Frederike. Jeltje die zei het cassettebandjes. Ja, we ziek je dus iets uit Njontje Santig. Maar dat is het helaas. Spietig genoeg. Net, maar Han iets maar van Jester. Maar die weet het wel. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Want waar wien wij nou op ziek in de crypto quiz?
2: Nee, de praatpeil. Het grote giele ding aan de kant met ik.
0: Heel goed. Ja, het grote giele ding. Want dan weten we alle wat je bedoelt, hè?
2: Ja.
0: Ja, die grote erenwoorden ik wil nemen, die ANWB praatpalen. Ja, en ja. Je ging het gauw terug.
2: Ja, we wien onredeneerd wat het wijze was, cool. Mijn vriendin en ik, en nou, we zitten samen op de bank. En, nou, toen kwamen we daarop uit. We zijn met de praatpijl. Dat we zo'n toch ik wel een ding. En ook omdat het handig was. En vooral als het broeken moest. Hè, als die net ziet, af te meestal een sadiantje dat dan zei. Als het altijd nodig weer wie het nu komt. Nou, dat we weet niks van. We gingen geen oude telefoons in die tijd. Dus,
0: nee, hij had er wel eens gebruik van mij te matten.
2: Dan wel bereiken.
0: Hij had er wel eens gebruik van mij te matten?
2: Nee, gelukkig net.
0: Nee, gelukkig net? Ach, nou, nee, want er was toch, misschien hebben we nog een mooi verhaal hoe die kielen pjelm, die langs de kant van de diekste in. Ik met Sissy, ik mis ze wel, ik vond het altijd wel leuk.
2: Ja, klopt.
0: Ja, hè?
2: Ja, ja.
0: En je weet het maar nooit. Misschien heb je een keer een lege batterij onderwijs.
2: Je had een op de volgste laan, die van Drachten, hij houdt de haren, daar had je dus nog één onderkant van de diekste in. Die mensen gaan gewoon als particulier, gewoon bij het. Met hekjes staan, dat lijkt wel mooi altijd.
0: Oh, weer? Nou, wat leuk.
2: Ja.
0: Nou, hek ik
2: ja.
0: Wat leert. Zit daar eens del rinnen, rieden.
2: Ja.
0: Zonder
2: ja.
0: Pech, hopelijk dan. Dankjewel.
2: Ja,
0: nou, Han, iets maar. Mooi dat je mij en je vriendinnen dan ik. Want je hebt het gieren dan die prijzen won. Het speeltje Remember the Music en het boek Mijn Eerste 18 Jaar. Die komen er aan.
2: Mooi, bedankt.
0: Hey, nog een noffelijke middag.
2: Ja, jij ik en wurst nog.
0: Dankjewel. Geniet ervan. Dit is nou Al Stewart. Mooi. On the border.

0: L. Stewart's On The Border.
1: Snijden in Friesland.
0: Ja, we hier een krekkel even over het verschrikkelijke nijs. Over die treinkaping, die Molukse kapingsacties in Usloan. En ik ben ook wel benijd wat er dichter bij hoes gebarde. Alweer dat aardig dichtbij. Erik, doe hest het nijs uit de Friese krant.
2: Geen schot of bom bij actie boven trein. De schrikaanjagende actie van de 6 Leeuwarden Starfighters boven de gekaapte trein bij de Punt is van begin tot eind vanuit de lucht gevolgd door de commandant van de basis, de kolonel Harry Arendsen, die er in een Bulkov-helikopter zat. Een der twee heli's boven de spoorbaan. De andere was een marinehelie. In de Avro's Radio Journaal vertelde hij gisteravond, zoals ook al in de LC van zaterdag te lezen was, dat de jagers geen schot hadden gelost of een bom gegooid, zoals voor radio en televisie steeds is beweerd. Er was alleen maar laag en hard over de trein gevlogen. De nabranders aan om het effect te vergroten.

0: Je weet je toch fleurig van Non-Stop Dance van de Gibson Brothers.
1: Snijden in Friesland.
2: Dat
1: die je doet.
0: En ik ben benijd of de stemming op het Keertveld in Stienes ook nog fleurig is. Want Geert, de hele finale, die zal nou wel uitwijzen, of net?
3: Nee, die is nog net uit. Dat wordt het dan. Nee. Ik kan het eigenlijk wel verwachten, Maaike, mooi dag. Maar op 4 van mei in Zuigeliek is het toch Jan Banster die de tour van de Keersdocht in Ermaai een bosje pakt. En dan in dit eerste, ik wil even wat punten bij elkaar sprokkelen. Hij is een 6-4 vastsprong. Het petoer van Jorrit Nanninga Sjoerd, de jonge Jan Banstra. En dan is dit een opslagmisser aan de kant van het petoer van Nanninga. En dan wordt het toch Zuigeliek. Ja, dan is het Wersoijs gelijk. Dan is het de vierde. Ja, jongens, het vierde keer Soijs gelijk. Dat is dan wel weer onderhoorn als je zegt naar zo'n partij. Waarbij je dan toch ook weer net een seconde het idee hebben. Nou, ze zullen wel in gevaar komen per toer van Menno Versvitten. Maar als je de punten tellen, dan valt dat al je best wel een beetje aan. Maar de eerste jouw een oorbeeld. 4-12 is het in het vadiel van het per toer van Menno Versvitten. Rick Minnesma en Tjesse Steenstra. Soijs gelijk is in punten de staan. En dan wat er op een ei opslaan, worden terug Jorrit Nanninga en nemen in het perk Rick Minnesma voor en Tjesse Steenstra achterin hun plak weer in. En ze zullen dan ook wel aanwollen, denk ik, want als het 4-3 wordt, dan ben je nog net direct in gevaar, maar dat wordt het wel langer, hè. Nou, we zullen het zien. Daar komt Jorrit Machinoor en brengt hem achterin bij Tjesse Steenstra. Die maakt het er een hele dikke keert van. Jan Banstra die heeft wat soezen, dat biedt de bal te wezen. Maar hij kan hem net keren. En dan komt er een hele dikke keert te lezen. Nou, ik pak even een momentje nog van die Maaike, want ik heb nou toch het gevoel dat is een partij als je nog een keer zil bij 4-12 in Zuid-Geliek. En een keers, ja, die het echt heel dik is. Die luidt tussen het opslagvak en de boppen in. En daarmee had Tjesse Steenstra, want dat is de man die hem opslaan zil. Let maar eventjes op. Hij pakt nou, hij griep weer de macht in de regie in deze partij. Ja, Van Swieten is het helemaal eens. Keert ze als een team, zei Van Swieten vlieden weekend semi. En dat is wat ze doen. Beide mannen, Rick Minnesma en Menno Van Swieten, kunnen op de bovenplak nemen. Want zo dik is die keert. Tjesse Steenstra drinkt even een slokje. In het perk moeten Sjoerd de Jong en Jan Banstra het plak innemen. Dat doen ze bij deze. En dan kan Tjesse Steenstra die bal naar het perk te brengen. Nou,

0: Mark and Clark Band, Worn Down Piano, part 1.
1: Snijn in Friesland.
2: Dat
1: hier doe.
0: Het Frieske Nijs uit Njontje Sanjontig bij de gemeenteriedsverkiezings binnen er 12 zitten meer te verzinnen.
3: De raad werd met 2 zetels uitgebreid tot 29 leden, omdat de gemeente in de afgelopen raadsperiode de grens van 45.000 inwoners overschreed. Er was, afgezien daarvan, wel wat te kiezen. Want 9 vertrouwde gezichten zouden niet in de nieuwe raad terugkeren. Een reden te meer voor de politieke partijen om aan de weg te timmeren.
4: Lees de waarheid.
3: Om stemmen te winnen. En zelfs politiek klinkt dan soms redelijk muzikaal. Maar het is allemaal een kwestie van vertrouwen. Er was in de stembureaus dan ook wel iets te tellen. Want er werden ruim 25.000 geldige stemmen uitgebracht.
0: Ja, de gemeente riet verkiezingen dus in Drachten. En dat wie ik direct het laatste nijs uit Njontje San

0: Zondag, want we zijn alweer daar, om het eind van de oeren en dus om de tijdmachine.
1: Jochentje 96.
0: Dan geven we dadelijk zin in. Nou, en fjouwe roer alweer. De tiert vleert voorbij. Dan hebben we dus Jochentje 96. Maar eerst nog een laatste plaat uit Jochentje 96. En dat is een plaat van David Bowie. Dit is Sound and Vision.

0: Friesland. Alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
2: Wat ging er toen trof die hinnen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
3: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
4: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
5: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneu om 8 uur en 12 uur.
6: En een keer in 1 keer.
0: Omroep Friesland. Ja. Nou in Friesland.
6: Het is perfect. Super.
7: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso het slimme om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
8: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
9: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
8: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
10: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
12: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Simmer in Friesland.
16: De kampioen!
15: Het is bij de tijd van het scootje, de pc en het vierleppen. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in Blaatschipjaren leden, dan is dit de kans. Maar een online campagne, radio televisie commercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
17: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Netbeheerder Stedin zegt dat de stroomstoring in Rotterdam-Zuid rond 5 uur vanmiddag verholpen kan zijn. Zo'n 20.000 huishoudens hebben last van de storing. En ook rijden sommige trams niet, doen verkeerslichten het niet en kunnen liften en roltrappen niet werken. De storing begon vanochtend aan de slingen na een brand in een hoogspanningsstation. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op een schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen bloemen neerleggen op de plek. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op een groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. Na de val van een kabinet moet niet automatisch een nieuwe verkiezing komen. Daarvoor pleit vertrekkend vicepresident Raad van State Tom de Graaf in Buitenhof. Volgens hem zou eerst geprobeerd moeten worden om een nieuwe coalitie te vormen, zoals ook in andere landen gebruikelijk is. De Graaf vindt dat Nederland behoefte heeft aan meer politieke stabiliteit en een lange termijn beleid. Eerder deed ChristenUnie-leider Bikker eenzelfde voorstel, maar dat kreeg weinig steun. Een groot deel van de spullen die gisteren in de VS werden gestolen van het Engelse nationaal voetbalteam zijn weer terug. Het ging om ruim 15.000 euro aan gesigneerde shirts, schoenen en ballen. Twee mannen zijn aangeklaagd voor de diefstal. Ze riskeren een celstraf van 7 jaar. Het weer langs de kust en in Zeeland is het zonnig, verder bewolkt en zo goed als droog. Het is ongeveer 18 graden, vanavond ook droog en dan daalt de temperatuur naar 13 graden. Morgen dan meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het is Njontje 96, dat had de typemachine niet correct bepaald. Denk aan George Michael, Michael Jackson en Bette Midler.
16: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
18: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
16: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
19: Bij Bunk krijg je nu tijdelijk 2,51% rente. Zo kun je je vakantiegeld nog wat verder laten doorgroeien. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk, Bank of the Free.
20: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
13: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
21: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater... en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
13: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
1: Snijden in Friesland.
22: Mai Maaike van der Hoek.

0: Bette Midler, To Deserve You. Onder Friesland. Ja, typisch het loert van de jaren 90 al. En jongetje 96, dat is het jaar waar we deze oren in zitten. Het is ik het jaar dat in België in de ban is van de zaak Dutroux. Twee famkes worden uit de kelder van Marc Dutroux bevrijd en de lichamen van de orenslachtoffers die worden ontdutsen. Het is ik het jaar dat vleentuigfabriek Fokker die gaat failliet in 96 en een Hercules transportvleentuig verongelokt bij Vleenveld Eindhoven. Maar liefst 34 leden van het fanfarekorps van de Nederlandse Koninklijke Landmacht en 4 bemanningsleden die komen om het leven. De militaire changeplicht die wordt afgeschaft in ons land in 96. Zullen we nog naar de muziek van doen?
1: Dit is
2: de top 3 van Doe.

3, Captain Jack, my drill instructor. En op 2, Nakatomi, my children of the night. Ja, de meesten die het namen haar van haar borrelje net eens onthoren kennen. Maar goed, 30 jaar later nog hield hij het krek witte hoe het de Macarena gaat. Dat zei het voor zelfs, alles hoe deze vrouw het heet. Op nummer 1.

0: Nou, als dit noemer begint, dan kist het hart al vielen. De feeststemming van Limburg, van Rowan Heijzen, live met het Metropoolorkest.
1: Omroep Friesland,
2: Snijn
1: in Friesland.
0: We beginnen eerst met Stienjes, want Geert, de finale van het Keertsendere, is die al uiteenzetten?
3: Ja, hij is krekloos, Maaike. Menno van Sviet en Rick Minnesma en Tjesse Steenstra kwamen als twadde dus in die finale. Destie Allens Kofke, nummer 5, Peter van Zuiden, Allard Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Ja, dat is de finale van Stienjes. Dat is de finale waarin we, nou ja, ik zou haast zeggen, gebroekelijk het patroon van Menno van Sviet aantrekken, aantreffen. Ze woonden mijn naam, ze woonden zijn tannen, ze woonden Marre, ze woonden Ron Riep. Ja, ze disten dan echt naar winnen, dan tellen we daar nog even drie oordelingspartijen voor Tjesse Steenstra bij op. Dan kom ik op 8. En dan tellen we daar nog eventjes bij op een trommelke lottespartij in Frenscher. Dan kom ik op 9. Dus als Tjesse Steenstra Joert in Stiers wint, dan had hij 9 partijen op haardklasseniveau witte te winnen. Op Riege. Dat is zeer bijzonder. Is dat ooit vaker voorkomen, Sistan of Regi? Ja, dat is ooit één keer vaker voorkomen. Kan ik daar vertellen. Maar dan mag we waarom. Nou, die een jongetje in 82 doet de grutte matador van het Keertse door Johannes Brandsma ek njoggen partijen op Riege wist te winnen. Dat is zeer bijzonder. Johannes Brandsma woon in dat hier 24 partijen. Scoorde een puntentotaal van maar liefst 98 punten in een seizoen. Weet dan dat een overwinning treien, een tweede prijs 2 en een derde prijs 1 puntje opsmiet. Dan kun je constateren dat dat een uitzonderlijke prestatie weer. Tjesse Steenstra die komt er dus hoe dan ook bij in de buurt. Uit die disse partij is Tjesse witte winnen was hij maten, want dan heeft hij dus nog een partij op Riege weer te winnen. En zo reikt Tjesse Steenstra het ene record naar het oren, want hij is al recordhouder Keningskippen. Dat heeft hij oornaam van Chris Wassenaar. Dat gebeurde in Frenscher. Toen evenaarde hij dat record. Vlieden Wieken in Dronriep werden die echt kening. Toen pakt hij er weer een Keningskip. En dan is het al 89 keer dat hij kening is. Dat zou Joert de 90ste keer willen kennen uit die uitroepen werd de kening. Ja, binnen duizelingwekkende cijfers van de 32-jarige keerster uit Dronriep, maar die zelf altijd dan zei, ja, maar ik kom uit Bidgem, let daar wel even op. Nou, dat horen we dan al hier in achterhalen. Maar dat is wat er voor Tjesse Steenstra hier op het spul staat. Dat alles onder het betinkst dat hij de partij Maximaten vol winnen mat van de patroer van Zuiden. Maar dat spreekt voor hem zelfs. Wij zullen zien of dat lukt. We zitten in het eerst nog niks van te zeggen. Maar Tjesse Steenstra is wederom op recordjacht.
0: Spannend. We jaren dadelijk vanzelfs. Dan komen we bij die waarom, Geert, om die finale. Dat mat we vanzelfs weten hoe dat eindigt. Maar eerst, elke oren moest ook kiezen hoe plaat ik draaien om de eind van de oren. En deze oren binnen dat 2 Nederlandstalige plaat, nu 1996.

0: Marco Borsato, mooi vrij zijn. Of B, Maxine en Franklin Brown, mooi de eerste keer. Nou, ik heb al een vakkar welke plaat dit wurren wat, maar ik vertel je er niet. Doe mooi skiezen. Hokkerplaat was toen jaren. Stem ik in de Omroep-app. Nou, zullen we nog even naar het Nijs uit dit jaar. Dus Kronie en Jontje, zij is 90. De nieuwe winkeltierenwet, keert op 1 juni in. De winkels mij nou evenwijzen tussen 6 uur maas en 10 uur jongs. Boppen dat, mooi er 12 keer in het jaar een kipsnijn wijzen. Maar dat is nog net alles. De wut ik experimenteert een mooi internetwinkelje. Nou, online winkelje dus.
1: Een bloemetje of een pizza bestellen via de computer en tegelijk het geld via de telefoonlijn versturen. Of een cd kopen in Amerika en de rekening betalen met zogenoemde e-cash. Zo heet dat, e-cash. Nederlandse banken doen een nieuwe stap in het zogenoemde digitaliseren van het betalingsverkeer. 10.000 mensen krijgen de gelegenheid om betalingen te doen via het wereldwijde computernetwerk internet. Voorlopig als experiment.
2: Minister Weijers gaf het startsein voor IP, een proef die een half jaar zal duren. De abonnees van internetaanbieder Planet Internet kunnen via de computer aankopen doen en ook betalen. Winkelen in een echte winkel zal steeds minder vanzelfsprekend worden. Inkopen doen, thuis achter de computer, lijkt soms handiger en vaak ook goedkoper.
3: Dit wie het nice van doe. En dit is de muziek uit.
4: Njoggetje saai zijn njontig.

0: Nakatomi, Children of the Night. Het weer de nummer 2 deze week doe. En de vrijheid is ik nog. George Michael, My Fast Love.
1: Snijnie Friesland, dat weer doe.
0: Het Nijs uit een jongetje 96. Op 13 juni schaft België de deerstraf al. België is het laatste Europese land dat docht. In jongetje 96 weer dat dus. En in een laboratorium in Schotland werd voor het eerst mooi succes een beest kloond. En wel een skiep. Dit skiep krijgt de naam Dolly en is verneemd naar jongeres Dolly Parton. En heu grutte sportnijs ik in jongetje 96. Want Richard Krajicek die wint als eerste Nederlander een Grand Slam tennis toernooi. En dan ik nog wel Wimbledon. Dit toernooi begint op 24 juni en de finale die weer op 6 juli. Dichter bij huis, Erik Enema, wat badden er in Friesland?
2: Wat leest het verkant u natuurlijk, die mat even opletten. Tenminste, dat we nijs in uw skroon hier. De mest van tijgers en leeuwen uit het roofdierenopvangcentrum Pantera in Nijenbekoop leent zich volgens bollenhandelaar Piet Warmerdam uit het zand uitstekend om katten uit de tuinen te verjagen. Hij heeft een deel van zijn exportbedrijf Warmex ingericht voor het inblikken van mest die hij betrekt van circussen, dierentuinen en het roofdierencentrum. Warmerdam hoopt dat de tuincentra zijn ingeblikte roofdierenmest gaan verkopen. Open.

0: Zongeres Treintje Oosterhuizing, Total Touch, My Touch Me There. En de vrijerist Michael Jackson, My They Don't Care About Us.
1: Snijden in Friesland. Dat wie je doet.
2: Oh ja.
0: Ik heet Nick de Vries, die had krijgt de 24 uren van Le Mans woon. En ik vreeg hem jou, zou je ook gelukkig van worden als je 24 uren verslag dan was op het keersveld?
2: Nou, als dat achter elkaar kom had, dan hekt er toch wel een beetje een probleem bij. Want ik ben er al van een nachtrust, zal ik maar zeggen. Maar ja, 24 uur een keer te slaan, maar hier en daar een nacht ertussen, dat is geen enkel probleem.
0: Nee, want het is ook nog juist wat bij de sportuitresting daar. Het meubilair is dus ik wel.
2: Ja, jongen, ja. Och man, ja, zo kist er wat zeggen. Krap om 40 keer dat ik deze sport journalistiek volg. Dus het verveelt dus nog steeds net. Dus leer ik het zelf zeggen.
0: Nee, doe juist er heel veel bij. Ja, ja, absoluut. Ja.
2: En dan kan ik tijdens echt vertellen, Maaike, dat per tour van Peter van Zuiden, mij alle toegestrengd hebben die Hiemstra nog redelijk bijbleven hoor. Maar het patroon van Menno van Sviet en Rick Minnesma en Jesse Steenstra. Want het is spullen geliek en dit is de bal kweer. Ik zoek even naar Skiertje de Renko Sieberde. Ja, die gaat kweer. Nou, dan komen ze in punten ook weer aardig in de buurt. En zo is dit toch een finale die het net heel bot in je ziet verint. Het eerste bordje weer voor het patroon van Verzuiden. Doen we het Menno van Sviet en dit op Zuid waar voorsprong in het volgende eerst. De keers pakt het er ook mooi te keren. Dan komt op eerste geliek en Zuid geliek even de pure klasse van Jesse Steenstra. Je pleest een prachtige zitbal op het perken van Alad Hoekstra en Kevin Jordi Hiemstra. Maar op het spul om te eerst voor en zo is het waar achter is het Tjeerse Steenstra die de keerts net passeren kan. En zo hebben we hier nou een stand die volslaan in Liekwicht is. Ja, en jouw het patroon van Verzuiden bepaalt net op. Jek het mooie hoorn. Mooie opslagbal van Alad Hoekstra. Die werd onderhoorn scept door Tjeerse Steenstra. Dan verdwint hij totaal uit mijn gezichtsveld. Want links van mij is een kleed van een vuilende perstente. Rechts van mij is een kleed van een perstente. Ik maak soms een beetje op het taas verslag van. Maar ik zie ook wel hoe de bal retourneerd werd. En dat er een blokje komt te lezen. Een reedblokje. Ergens een meter of vijf achter de middellijn. Dat betekent dat we hier een 4-2 vastsprong hebben voor het patroon van Jesse Steenstra. Dat het in eerste geliek is. Spullen geliek. Dat er twee keer te lezen. Ian een meter zacht van de middellijn. En Ian een meter of vijf achter de middellijn. Nou, dan heb je dat hoorn in een kin. De opslijn weer terug Menno van Zwitten. Maar joh, de finale in Stiens is ontnota. Spullen geliek en onderhorend.

0: Doet ik Jetty iets als Ben op Zielkamp gong wie dit uze wekker. Nou, dan kun je me voorstellen dat ik dit noemer net meer uit mijn holle krijg. Captain Jack, mooi Captain Jack.
1: Snijn in Friesland. Dat wie je doet.
2: Oh ja.
0: Ja, het Nijs nog verder. Grut Nijs, Grut Friesk Nijs. Wie dat in uw kroon hier, in 1996, de verdubbeling van de Waldwijwee.
3: Het stikt tussen Niegeer en Ljouw, het definitief. Fjouwerbaans, dat we dat dan steeds meer allemaal welkom in de studio. Fjouwerbaans, je ze dubbelbaans eigenlijk, hè, in je jargon.
4: Klopt, dubbelbaans, vier rijstroken.
3: Ja, dat is definitief nou?
4: Dat is definitief. Betekent dus geen autosnelweg, laten we dat ook bij zijn. Dus geen vluchtstroken, dat is het grote verschil. Maar twee keer twee rijstroken, met overigens wel de mogelijkheid om als te zijner tijd het verkeer zodanig gegroeid is dat je toch nog naar een autosnelweg toe zou moeten, dat dan ook kan.
3: Waarom die een autosnelweg?
4: Omdat het de hoeveelheid verkeer die erop zit, een autosnelweg niet rechtvaardigt. Er is behoorlijk veel verkeer. Een belangrijk argument voor verdubbeling is ook de verkeersveiligheid. Nou, gelet op de hoeveelheid verkeer, gelet op de verkeersveiligheid, maar ook de ingreep in het landschap, is een twee keer twee rijstroken voldoende om aan alle problemen tegemoet te komen.
0: Ja, en ik weet het nog goed, want ik ben in Nijegeer. Als is hier vaak Nijegeer, Niegen. En Njoortje zei in Njoortig, toen was dus de verdubbeling van de Waldwij. Ik ben benijd wat wie er eens in de reclame, Erik, in uw kroon in Njoortje zei in Njoortig.
2: Reclame uit de kroon hier. Vaderdag cadeautips, want vader daar zitten we aan te komen. Nou, wat moet naar Heiden hebben? Als ze een luxe beginnen voor Heiden, dan kerst hij bijvoorbeeld een antennekeerpje die moet Heiden hebben. Of een rugzak van Nomad Eagle van 169 euro, denk ik. Tafel, gas, barbecue, kerst erin krijgen. Of een opzetspiegel. Vaderdagprijs, 9,95. Kerst ik naar V&D. Want daar heb ik van alles voor Heiden. Vaderdag voordeel, een streep shirt met korte mouw of een Oxford shirt met lange mouw. 29 groene. En zijden stropdassen. Ja, want dat is ik iets wat Heid Hemmat gelukkig krijgt. Dat lekker net op Heid Die. En er binnen dit hier ik alweer allerhande reclamespots, maar bekende Nederlanders. Joop Braakhekker, Simone Kleinsma. Maar ik, mijn Peter-Jan Rens. Ja, maar eens eventjes.

0: onbegrijpelijk lekker.
1: Haribo hier, dus in de reclame, in de snoepkus van... die chemische snoepkus, of wat zoek ze ze. Njontje is 90. Ja, dan komt haar grootste hit van het album Jagged Little Pill uit. Alanis Morissette, het git oer een grap van het lippen. I run.

0: Alanis Morissette, mooi Ironic. We gaan gauw naar het keersveld van Stiers. Geert, toch nog een spannende finale.
1: Ja, Petul van Peter van Zuiden al aan het hoekstra. Kevin Jordi Hiemstra hebben het Petul van Tjesse Steen staan die aardig onder druk. Ze staan met Fjouwer om het 12 voor. Ze staan dan wel mooi Saïs Fjouwer achter in dit eerst. Maar ja, het gaat net al even zelfs. Menno van Sviet en de opslager had het echt net. Rick Minnesma had die opslag oernaam. Tjesse Steen staan miste niet gek. Ook twee keer het perk. Zit wel zien hoe dat ze twee keer zijn pakten. En nog een zitbal van Tjesse. Maar horen we dan, het is Fjouwer om het 12 in het vadiel van het Petul van Peter van Zuiden. Het is Saïs Fjouwer in het vadiel van het Petul van Tjesse Steenstra die en de Leiden Keers. Dus of het komt bij elkaar of het wordt je 4 met 12, het zou al je samen kennen. En dat vertel ik je maar hier naar 5.
0: Spannend, spannend, spannend. Geert, dankjewel. We beginnen gauw nooit de typemachine, want we beginnen het laatste oeren alweer in. Hokker hier is het volgende oeren.
2: Jochentje
0: 80. Maar voor het Safir is, draai ik nog een laatste plaat. Een Nederlandstalige plaat. En die is van Marco Borsato. Dit is Vrij Zijn.

0: Kom maar.
1: Van Saison, Jochen Oren.
2: Dat is Natalie Owen.
3: Nee, dat is Natalie Owen.
4: Friesland van de Moorn.
5: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
6: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
5: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
6: Rand? Nee.
5: Fair enough.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
7: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
7: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
8: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Cello-virtuoos Brian Cheng soleert in het legendarische celloconcert van Dvorak. Ook hoor je Tchaikovsky's meesterlijke vierde symfonie op 20 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
9: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, pakteert! Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
9: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
11: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
12: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
11: Echt?
12: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
13: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 24 uur per dag op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
16: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De stroomstoring in Rotterdam-Zuid is opgelost. Netbeheerder Stedin zegt dat alle stroom weer geleidelijk wordt aangezet nu. De storing begon vanochtend na een brand in een hoogspanningsstation. Bijna 20.000 huishoudens hadden er last van. Ook werkten verkeerslichten niet en konden sommige trams niet rijden. Volgens de veiligheidsregio werkte ook het mobiele netwerk minder goed. Stedin verwacht dat alle huishoudens om 6 uur vanavond weer stroom hebben. Voor de kust van Kroatië zijn 3 mensen om het leven gekomen toen een zeilboot waarop ze zaten in botsing kwam met een veerboot. Volgens de autoriteiten wordt nog naar 1 vermiste opvarende gezocht. 8 mensen die op de zeilboot zaten konden worden gered. 8 alle opvarenden van de zeilboot kwamen uit Tsjechië. Het ongeluk gebeurde tussen de eilanden Brak en Solta. De veerboot had 125 mensen aan boord. De veerdienst heeft alle geplande vaartochten van vandaag geannuleerd. In Zeeland is de maximumsnelheid van de weg bij Terhole verlaagd na het verkeersongeluk met kinderen die op schoolkamp waren. Dat is besloten omdat veel mensen op de plek bloemen neerleggen. Donderdag raakte een auto van de weg en reed in op de groep leerlingen uit groep 8. 3 van hen kwamen om en ook de directeur van de school die mee was overleefde het ongeluk niet. De Formule 1-race van Barcelona is gewonnen door Lewis Hamilton. Het is zijn eerste zege in een auto van Ferrari. WK-leider Kimi Antonelli leek tweede te worden, maar viel in de slotfase uit. Max Verstappen finishte als 4e. En autocoureur Nick de Vries heeft de 24 uur van Le Mans gewonnen. Hij won samen met een Japanse en een Britse coureur. De Franse autosportklassieker Le Mans werd voor de 94ste keer verreden. En de Vries is de 3e Nederlander ooit die de race wint. Het weer langs de kust en in Zeeland zonnig. Verder bewolkt, maar wel droog bij 18 graden. Morgen meer zon en maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: Dankjewel. Het is Njontje 80. Jest het Nijs van Doe en de muziek. Van Helen, Spargo en Disse van Maywood. Die zit ik voor de kleer. Lay it down.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Ik heb mensen pijn.
3: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
4: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
5: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Simmer in Friesland.
9: De kampioen!
8: Het is bij de tijd van het scootje, de PC en het vierlip. Het moment dat honderdduizenden Friezen alles via de website, de Omroep-app, radio en televisie volgen. Was stoot om deze evenementen heen in Blaskipjaren leden, dan is dit druk kans. Maar een online campagne, radio televisie commercial, kist door deze simmer die publiek bereiken. Bij Omroep Friesland. Wees er gauw bij, want vol is vol. Meer weten? Zoek op adverterend.omroepfriesland.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij ABD in Heerenveen of Leeuwarden.
10: Snijden in Friesland.
11: Mai Maaike van der Hoek.

0: jij staat onder muziek al, hè? Een hit in 1980. Maywood, My Late at Night.
1: Dat wie je doet.
0: Maar eerst, 2026. De finale van het Keertsen Instinges. Doch zijn verrassende winnaar, Geert?
2: Nou, nee hoor, het is toch weer Tjisse Steenstra, maar Rick Minnes bij Menno van Swieten die de wees pakt. Even Gazjan, als het erop aankomt. En dan is derde overwinning op 400 jaar in 6-2. En bij mij zit een man die het goed is voor het verbreken van al die records. Tjisse Steenstra, het verre record even na het, wist dat?
3: Ja, dat valt me vorige week gewoon. Van Brandsma.
2: Ja,
3: ongelooflijk.
2: Hey. Jochen overwinningen op Riegen.
3: Ja, Jochen is Jochen.
2: Jochen is Jochen, ja, dat is sowieso bijzonder, hè?
3: Ja, Sanoin. Ja, wat, ja, we houden het op, ja. Ik vond dat wij in de finale net heel sterk beginnen. En ik net, nee, wat tam, ik weet niet wat het is.
2: Hey, en dan kom je met Salikert het even in het probleem, maar je kan weer orde op zaken stellen, Rick de opslag hoe nemen.
3: Ja, Rick, hey, top,
2: dat moest even gebeuren, hè?
3: Ja, Menno hier in de finale, yeah, alles wat hij zei van, hij is net een goed beet en nou ja, dan maken we het los. Nou ja, prima, dat doen we en gelukkig hebben we Rick achterom, want die fenomenaal op flank in.
2: Ja, en dan komt toch nog de overwinning en dan is er weer, Doos zei het al, waar houdt het op? Dat stelt zichzelf de vraag, dat was maar een beantwoord.
3: Ja, nee, ik geen idee. Nee, het gaat grandioos en het kan het beter, nee.
2: Ja, kun je het zelfs een team, zei Benno? Dat blikt de Jurik wel weer, want er werd zonder morren jouw die opslag hoor.
3: Ja, zeker. Nou ja, Claire, hij viel natuurlijk zelf wat hoe het gaat. En nou ja, goed, aan mij, had het dan even net erin, dan is dat natuurlijk ook een grote klasse die, die hij dan aan u zout om u aan het werk te zetten. Ja. En we winnen deze week ultra ziek best.
2: Oh.
3: En als deze, de neuvel wordt vol en oort wat man, ik dus in die zin, optimaal traind hebben we deze week net. Maar ik leer dat, keer dan misschien ik wel weer omzien.
2: Nou ja, dat weer wel een beetje te zien, want die komt op jou om het waar achter. Dat gebeurt hem net zo vaak. Nee. Dat je hem toch even onder druk komt te staan. Dan moest zeker wat gebeuren.
3: Ja, er moest zeker wat gebeuren. Nou ja, goed en gelukkig herpakken we ze en dan gaat het weer vliegend. Ja.
2: Nou ja, tjisse jongen, ik weet ook net hoe ik mee benemen wat. Jochen is Jochen. Ja. Het is wonderbaarlijk.
3: Ja, ongelooflijk. Wat een seizoen staat. Ik kom elke keer wel goed uit de startblokken in die zin.
2: Oh, wow, die maten die van vroeger, Hans Wassenaar, die woonden wel eens eenmaal tijd nodig.
3: Ja, die hingen al wel wat tijd nodig, maar kleer. Gelukkig wie ik er dan om de omlopen, dat wat niet te krijgen. En daarom heeft die man, het laatste hier dat ik maar eens een keer heb, is geweldig starten en ik geweldig heindig. Dus in die zin, je moet gewoon omlopen draaien.
2: Nou, daar een omlopen geen gebrek tussen.
3: Nee, wij net. Nee, zeker net. Nee.
2: Van het geluk wens.
3: Dank je wel, Geert.
0: Ja, en Geert van Thun, ik ontzettend bedankt voor die middenverslag daar van uit Stienerswij. Ja, dat weer een mooie partij. Mooi, geen verrassende winnaar, maar wel een mooie keertsmiddie derde. Instinges. Wij gaan weer om naar 1980. Het is het eer dat het Friesk officieel als lesvak op de basis kwam in Viertwut. En prinses Beatrix, die wordt kronen ter koningin. Ze neemt de titel oer van haar mem Juliana en bij de kroning binnen heftige krekersrellen. De economie, dit is een dip. Dadelijks dan jaren we hier nog wat meer hoor. En in dit hier strippenkaart, die wordt invierd bij het Iepenbeer vervier. 1980 dus. Ja, ik kan me er net meer van herinneren, maar misschien wist ook nog wel de eerste Nederlandse dotterbehandeling. Die voel ik plak in Utrecht. We beginnen de muziek uit 1980.
1: Dit is de top 3 van Doe.

Op 3 Jay and the Americans, My Cara Mia. En op 2 Detroit Spinners, My Working My Way Back to You. En op Noemeringen, Elkenien, Wolnij, Funky Town, Maginien, Wit Wet het Light. En misschien is dat correct de kracht van deze disco hit uit 1980. Funky Town is het plak, desto het leukste feestje, Libby Libby Kist. Dit is op Noemeringen, Lips Inc.

0: Bonnie Sinclair, Piero en de Foyers. De nummer 1 heet Lip Sync My Funky Town.
1: Dat wie doe.
2: Dat wie doe.
0: Er staan 12 plaatsjes van die kleren in de Omroep-app. Er zit een poll. En we gaan naar de tropen. Maar naar Hokkerloon wordt het. Wordt het Sri Lanka of wordt het Jamaica?

0: Dick Jersey Moy Sri Lanka, My Shangri-La of B. Goombay Dance Band of Sun of Jamaica. Ja, doe ik eens dus kiezen welke plaat ik dadelijk aan het eind van dit programma en aan het eind van dit oeren draai. En dat kan via de Omroep app. Dan nog even het nijs van Jontje 80. Het gaat net goed met de Nederlandse economie. De bedrijven die het heel zwier. Verskaten gaan failliet en orenmatten reorganiseren. We gaan een soort baan verlenen.
1: In de confectieindustrie, maar vooral in de textiel, gingen veel fabrieken dicht. De concurrentie tegen de landen met lage lonen bleek niet meer vol te houden. Honderden arbeidsplaatsen verdwenen. En het einde is nog niet in zicht. De hypermoderne kartonfabriek Octo in Winschoten moest begin dit jaar sluiten. Overheidssteun hielp niet meer. 250 mensen stonden op straat. Het papierconcern Van Gelder raakte in de loop van dit jaar volledig in de versukkeling. De fabriek in Wormer ging dicht. 400 mensen konden opstappen. Inkrimpen moest ook het aardappelmeelbedrijf AVB in Oost-Groningen. 5 fabrieken dicht en honderden arbeidsplaatsen weg. Philips, de grootste particuliere werkgever in ons land, sloeg aan het reorganiseren. Bij verschillende vestigingen moeten banen weg. Zo'n 1500 in 4 jaar tijd. Vanwege grote verliezen moest het mes in de machinefabriek VMF Sturk. Het bedrijf in Velzen moest dicht. 500 arbeidsplaatsen minder. Bij Volvo Car in Burn merkte men ook de terugslag in de auto-industrie. Er is een grote reorganisatieopkomst en 900 ontslagen liggen in het verschiet. Vorige maand bleek het vleesbedrijf Coveco met veel vestigingen in het land in ernstige financiële moeilijkheden te zitten. Ontslagen zijn onvermijdelijk. Redenen genoeg voor regering en parlement om bezorgd te zijn over onze economie. Intussen gingen werkgevers en werknemers weer onderhandelen met de regering over vrijwillige loonmatiging volgend jaar. Maar dat overleg mislukte, zoals steeds de laatste jaren. De regering bleef met de Zwarte Piet zitten en minister Albeda kondigde opnieuw een loonmaatregel af.
2: Dit wie het nijs van doe. En dit is de muziek uit...
3: Jochtje 80.

0: beste nijs.
1: De actuele sport.
0: De Faberjocht.
1: En die favoriete muziek.
0: Uw radiostation.
2: Van alles was
0: witte.
2: En Jerry
0: Bos. Onder op Friesland.
1: Alles wat er speelt.

0: Fargo, You and Me. En de foyer is van Halen, mooi Running with the Devil.
1: Snijn in Friesland.
0: Erik, wat badden er in Friesland in uw kroon hier in 1980? Wat zit er in de Friese kranten?
1: Prinsentuin wordt een paar uurtjes Klein Soestdijk voor Beatrix en Klaus op 20 juni. Koningin Beatrix en prins Klaus zullen, zoals gemeld, vrijdagmorgen 20 juni Frieslands gasten zijn. Het koninklijk paar wordt ontvangen in het provinciehuis door het college van gedeputeerde staten en door BMW van Leeuwarden. Daarbij zal waarschijnlijk ook een vertegenwoordiging van de Vereniging Nederlandse Gemeenten aanwezig zijn. Zo, dan wordt het pas interessant. Nou, de rest van het koninklijke bezoek speelt zich buitenaf, op straat, op water en in de prinsentuin. Het is namelijk de bedoeling dat het koninklijke paar een korte rondrit door de stad zal maken. Om zich vervolgens te begeven aan boord van het Statenjacht te begeven voor een vaarttochtje door de Leeuwardengrachten naar de prinsentuin. En daar wordt dan gedebarkeerd. Dat is een jewelwoord voor u, stappen. De prinsentuin zal worden omgetoverd tot een Klein Soestdijk op Koninginnedag, want tal van instellingen en verenigingen uit de provincie krijgen daar de gelegenheid zich in een grote manifestatie aan het koninklijk paar te presenteren. Opdat het toch een enigszins hanteerbaar geheel zal worden, zullen de gemeenten zich naar verluid in regio's samenvoegen. Dat is toch een hele opluchting.
0: Ja, inderdaad, Erik, dankjewel. Dit is Fishers, 80s, ja, new wave rock band van Engeland, United Kingdom. Het is So Long.

0: 9 in Friesland. Omroep Friesland.
1: De muziek.
2: Mooi, hè?
0: Het ijs.
2: Het gaat niet bij.
1: Het waar.
3: Wat wil je nou nog meer?
0: Alles wat er spiel
4: is. Yes.
5: Het is heel goed dat jullie mij erop wijzen.
0: Nee, Omroep Friesland.
5: En ik zal er voortaan goed op letten.

0: van Snijn in Friesloorn. En ik heb nog wat Fries nijs van die Utrechts Kroon. In 1980, zo juni, is er een stripfestival in Ljouwert. En dat loopt voor zelfs een soort publiek. Ekkel, is er aardig wat rein, deze editie.
1: Wat vind je van zo'n strippenfestival?
2: Nou, hartstikke mooi vanzelf. Ja, nou jij, ja, je hebt verschillende groepen. Ja, wat maken veel verzezen? Je zon even zelf bij dat, dan ben je er ook wel naar bij betrokken. Ja, nee, ik vind het hartstikke mooi dat die jongelen alle jaar hun kans nemen krijgen. Heen, op een of andere manier, daar op een hoek, ik ben ze bij het toneel ondergaan. Ja, ja, het is mooi.
3: Hartstikke mooi en dit maakt vaker. Dat winnen de meest beharke reacties tijdens en na het strippenfestival dat sneun in de binnenstad van Ljouwert houden waard. De verschillende voorstellingen komen maas wat starig op gang. Het reint en we treffen Nanne Kalma van de groep Ierald om kwartier te zien op het Jacobijner Tjerkhof. Hij zit er nou net zo zitten.
4: Er wordt van alles gecoördineerd op dit moment. De fietsen alweer mensen traditeerd om dingen te regelen en zo. En nou ja, we wachten gewoon. Ah, het is een spannende dag. Er komt alweer een fiets.
5: Ja, we hebben een van die organisaties zoals Sjenna's. Morgen. Ben je een van de organisatie hier?
6: Nee, ik ben niet een van de organisatie. Ik ben had een van de deelnemers moeten zijn. Ik ben Ronald Visser dus. Oh, ja. En we hadden barokmuziek moeten verzorgen, maar ons klaversymbool is helaas kapot. Er is een ongeluk mee gebeurd en 11 snaren geknapt.
5: Ja, dat is mis.
6: Dus dat is heel jammer.
5: Dus er geen barok vandaag op?
6: Geen barok. Helaas.
5: Nou, dan kan hier wat langer dan. Of net?
4: Wat langer. Nou ja, zie je, de barok valt dus uit. Dus het programma dat hoeft een paar uur minder uit te lopen. We zijn nu toch al enkele uren achterop.
0: Ja, het stripfestival in Ljouwert in 1980, die voelde dus een beetje in het wetter. Dit is nou zondag op Snijn voor Rob de Nijs.

0: geven we even naar het hele weekend, denk ik tenminste. Want dat is vaak het moment dat je even erop uitgeren, op stap geren. En wat heel goed weet, wat er ooit te dwaan wie in 1980, dat is Erik Erma. Erik, vertel eens meer.
1: Op stap in dus kroon in 1980, ja, dat is toch prachtig, al die etablissementen die er net meer binnen. Of oorzitten, de bierhallen, grauw, maar in weet toen nog. Bij Pim en Boukje, daar komen sneuntjoen de Red Rockers en Nijwieke sneun de Lions alweer in grauw. Barcarol, live muziek. Dit weekend speelt voor u Friends. Let op, volgende week woensdag en donderdag disco show, vrij entree. En dan volgend weekend Seneca. En in Dwarpshoes het Waad, dan ben je in Sarsbierum op sneeuw 14 juni om het optreden van de popformatie Choice. En in de sfeervol verlichte tuin bij de kerk, Blauwhuister Tuinfeest. Staat Joen, een grandioos tuinfeest, maar marwerking van BZN. Dan is het snijnt de midi om jou wat van spriet rinnen. En op sint Joen, 21 juni, een tuinfeest voor gehuwden. Mijn barbecue, mijn marwerking van het Friesland Combo. Ik ben toch wel benieuwd, moest je dan de kennen?

My Fire. Ja, en daarmee ben we aan de eindkant van deze uitsturing. Het is alweer hard seizoen. Jaantje Olijnsma, dank voor de productie. En Dolf Tannemaat voor de stiepen en de gezelligheid hier in de studio. Dank voor het harkje. Het weer weer een leuke middag. Maar voordat we eruit beginnen, dus nog een laatste hit uit Njontje 80. En het is net heel dreig geweest voor Jim. Je wil in elk geval voor mij de zinnen. En Ian die wil liever nooit Jamaica in de oren. Die zei het, ja, Sri Lanka. Dat is toch zo'n prachtig mooi paradijselijk eiland. En ik wij, je kon er net over uit praten. Zo mooi is het, heren. Maar ik ken Daniel Antwan. Jim, bepalen, doe hest din kaart maken. 89% van de stem. Die gaan nooit de Goombe Dance Band. My Son of Jamaica. Nog een noffelijke jong. Hoi!

0: Friesland.
1: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
3: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
4: Harry Potter, de theatersensatie van dit moment. 19 jaar later gaat het avontuur verder. Nu live te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Deze zomer tijdelijk met speciale prijzen. Boek vandaag nog je tickets.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon. Op sunweb.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
12: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit tot boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen. Zwitserland is een van de snelst groeiende landen van Europa, vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. In Rio de Janeiro in Brazilië zijn zeker 6 doden gevallen toen 2 helikopters tegen elkaar vlogen. Braziliaanse media melden dat alle inzittenden van de toestellen om het leven zijn gekomen. Een van de helikopters kwam terecht op een terrein met elektrische auto's. Het toestel ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Een staartdeel kwam terecht op een gebouw. Voor zover bekend raakte daarbij niemand gewond. Hoe de botsing in Rio de Janeiro kon gebeuren is nog niet duidelijk. In Noord-Holland is een derde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het OM houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De derde verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt. Het tennistoernooi in Rosmalen is gewonnen door de Pool Camille Majdzsak. Hij won in de finale van Alex de Minaur in 3 sets. Het is voor Majdzsak zijn eerste ATP-toernooiwinst ooit. Bij de vrouwen werd de finale van de Libema Open afgelast. Finalist Barbora Krejcikova is ziek en daarom gaat de titel naar de Amerikaanse Robin Montgomery. Het weer, de laatste buien trekken weg en vanavond verder droog. Het koelt dan af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags vaker zon en maximaal 21 graden.
13: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: best allemaal in de mail?
1: Hij is vergees en hij is super actueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Crowdy Knowing. Omroepfriesland.nl/nijsbrief.

0: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
3: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
2: Echt?
3: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
4: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
8: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
10: Gun jezelf een Holland-America-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Is jouw keuskebit stikken? Dan wil je dat zo gauw als mogelijk weer makken, ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice voor reparaties onder het keuskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis... 06-83-2-4-2-1-6-2. Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
14: Clemens Peters met het NOS Journaal. In Noord-Holland is een vierde verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. Deze nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. Een meerderheid van de Zwitsers is tegen een maximum aantal inwoners. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar duidelijk is al wel dat ruim 53% tegen is. De rechtse initiatiefnemers willen dat het aantal inwoners niet groeit boven de 10 miljoen. Nu wonen er ruim 9 miljoen mensen in Zwitserland. Het is een van de snelst groeiende landen van Europa. Vooral door het grote aantal arbeidsmigranten die er naartoe trekken. Tegenstanders van het maximum aantal inwoners wijzen erop dat de meeste arbeidsmigranten in Zwitserland uit omliggende EU-landen komen. Voor de kust van Split in Kroatië zijn zeker 3 doden gevallen bij een botsing tussen een veerboot en een zeilboot. 8 opvarenden van de zeilboot konden worden gered. Er wordt nog naar 1 gezocht. 4 opvarenden zouden in het ziekenhuis liggen, maar niemand is in levensgevaar. Wielrenner Isaac Del Toro heeft op overtuigende wijze de Ronde van Auvergne, voorheen de Dauphiné Libéré, gewonnen. De Mexicaan sloeg zijn slag in de zware slotetappe, waarin hij de klassementsleider Luke Tuckwell en zijn voornaamste belagers, Matteo Jorgensen, Juan Ayuso en Tobias Johannessen, op afstand reed. Het weer, de laatste buien trekken weg en dan is het vanavond verder droog. Vannacht vanuit het noorden bewolkt en de temperatuur daalt naar een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds meer zon. Het wordt morgen 16 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: De Jong van Friesland.
15: Non-stop muziek.

0: app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Eftegroen en het waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te Harkje.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd West-Mobost. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In Zeeland lopen duizenden mensen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigt op de basisschool waar de 3 omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. In Noord-Holland is een 4de verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk afgelopen maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. In de Amerikaanse stad Dallas zijn duizenden Oranje supporters onderweg naar het stadion. Daar neemt het Nederlands elftal straks om 10 uur op tegen Japan. De fans lopen in een stoet, ook wel bekend als een Oranje Mars. De KNVB zei eerder dat ze ervan uitgaan dat er zo'n 10.000 Oranje supporters meelopen. De Nederlandse hockeymannen hebben in de Pro League gewonnen van India. Het werd in Rotterdam 3-2 en daardoor staan ze nu op de 5e plaats. De vrouwen wonnen eerder op de dag opnieuw van Ierland met 4-0. En dat was voor Nederland de 9e zege op rij in de Pro League. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags steeds meer zon en maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Negen uur. Jennifer Oekeloen met het NOS Journaal. In Zeeland hebben duizenden mensen meegelopen in een stille tocht om de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag te herdenken. De tocht begon bij een meubelboulevard bij Axel en eindigde op de basisschool waar de drie omgekomen kinderen op zaten en de omgekomen schooldirecteur werkte. Bij de school is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een 19-jarige automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. De man is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht, maar later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette daarop traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuigje neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Aan boord zat een team skydivers. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De opstelling van het Nederlands elftal tegen Japan is bekend. Er zijn geen grote verrassingen. Gakpo, Malen en debutant Somerville beginnen in de spits. Verbrugge staat op doel. Verbrugge raakte maandag geblesseerd, maar is dus op tijd hersteld. Depay is ook fit, maar begint de wedstrijd op de reservebank. Het duel tegen Japan in Dallas begint over een uur. Het weer droog met af en toe zon. Het koelt vanavond en vannacht af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en het wordt maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Goeien! Want al voeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Dit programma wie jedde joert de jern tussen oven en ien oren.
4: Tussen alle oorgeweld en brandplakken op een vrouw snijdt de aandacht van Oekraïne nog wel eens wat onder. En dat is net terjochten, vindt Fries om uiten Jan Burema. Hij kent het lang goed en had al zo'n 80 contacten in Eerst-Europa. En Burema is hier dadelijk. Verder omdenken van een bijzondere SRV-wijn.
5: Mijn pa is echt mijn inspiratie. Hij is gewoon iemand die echt de meeste zeg. En ze zei, oh, maar dan wacht het mevrouw Veninga op mij, man. Hoe maakt dat nou? Dus dan liet hij aan hun weten van, ja, ik kom net. Je hoeft net maar op mij te rekenen. Dus dat zei iets hoe belutsen hij wie je, hoe sociaal hij wie je. En hoe hij echt de meeste zeg.
4: En ik juist binnen we weer even de gast in Blauw Hoes. We komen dit keer in de kunde met een huishouding met Sijs Ben.
6: En we hebben dan komen we uit de auto wij. En dan zus ze gewoon tellen. Want dan komen er wel Sijs Ben uit die auto wij. En we hebben ook wel eens een vraag gewoon van, is het een samengesteld gezin of ben het ben van jezelf? Nou, dat ben van jezelf.
4: Ja, dit is Bureau de Vries. Goedemorgen.
0: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
4: Ik wil graag mijn verhalen over Oekraïne vertellen. Die binnen oors als de oorlogsreportages van de laatste Dick Fjouwerier. Ken dat bij Omroep Friesland? Die vraag stelde Fries om uiten Jan Burema uus oer de mail. Het maakt u nieuwsgierig en nou zit er hier tjin oer mij. Goeiemorgen, Burema.
7: Goeiemorgen, Eekoster. Fijn om hier te wezen.
4: Ja, Oekraïne.
7: Ja.
4: Er ben net een soort Friesen die het al voordat Oekraïne in de brand vleeg, om het samen te zeggen, een hele sterke boom met dat land hier.
7: Dat klopt.
4: Jawel. Vertel eens.
7: Ja, dat begon eigenlijk begin van deze eeuw in 2001, 2002 weer uit. Toen kreeg ik via familie het fysiek adres van een jonge vrouw uit Oekraïne. Die is van mij een Nederlands overvoer, maar dat moest wel in het Russisch. Nou, ik ging in de jaren 90 Russisch leren en dat deed ik net volle met mij. Dus dat vond ik wel leuk om dat te doen. Nou, daar kwam door een correspondentie van mij toen nog mijn papieren en brieven. Het e-mail dat we nou eigenlijk, ja, kijk, de kinderschoenen wij en sociale media bestien nog amper. Dus dat hier per papier en brieven oren werd.
4: En dan in het Russisch kroon met een vrouw in Oekraïne.
7: Ja, klopt. Dat wie inderdaad.
4: En wie dat aan jochten vond dadelijk ik al om wat verkering te krijgen, om een relatie te bouwen? Of?
7: Ja, dat wie natuurlijk wel de achterliggende gedachte. Dat is dat wel van haar als van mij. Maar dat waren natuurlijk van beide kanten net expliciet zich bezeten uitsprutsen.
4: Oké.
7: Okay. Maar goed, daar kwam dus een leuke briefwisseling uit in papier en brieven. Dus
4: en waar ging dat dan? Waar kreun je?
7: Hoe daar hadden ze dingen. Waar bist u? Waar komst u bij? Wat doet u in het leven? En nou ja, waarom ik interesse hier dus van Oost-Europa? Waarom zie je een boon gaan voeren met Nederland?
4: Ja maar dus even vanaf de defje erin ging. Als ik in die tijd verkering had woord, dan ging ik naar het café. En dan moet ik daar een leuke verhaalje. En daar begon ik een peteer mee. Ik kwam net op het idee van, lid ik in het Russisch eens een brief schreeuwen naar een vrouw in Oekraïne.
7: Nee,
4: waarom biedt het bij jou Wolsa?
7: Het ben inderdaad ongebruikelijke wegen. Ik heer het al een keer eerder hand toen ik in begin jaren jochtend had ik op dezelfde manier contact gehad met een vrouw uit Bulgarije. Wij werden dus in de jaren jochtend een soort Bulgarije bezoeken uit wijkamen. Ja, ik voel wat er hoe verder het voort is, dat vond ik
4: nijskeerig en boeiend. Slavische kant, die loopt
7: jou. Dat klopt. Destijds wie het hier in Hossel adres uit verschillende landen. Maar toen weer zat het een brief van een jonge Bulgaarse, die sprong er toch wel mijn kap en schouder bovenuit. Dus ik kwam door de steeds een leuke briefwisseling van, ja, ze kwam dus via Bulgarije, kwam dat stad Oostblok, wat toen krijgt die hier een keer weer naar de val van de Berlijnse Moor in 89. Kwam mijn paard en dat keer, ja, 40 en 40. En ik was heel iets meer in die wereld. Mij nou zo, je hebt wat negatief, maar ik vond het wel...
4: Het fascineerde je ook.
7: Het fascineerde me enorm, ja.
4: En dan leer je Russisch.
7: Ja, dat ben in de nijdagen van, zeg maar zeggen, van het regime van Gorbachev in de Sovjet-Unie. Dat ligt het nou bijna vervlogen tijden van grijze historie en geschiedenis. Destijds werd actueel. Op die zin beleid had ik dus wel mij dus het Russisch in de jaren 90 geleerd. Ik heb toen in het begin hier een triathlon medicusister ook. En toen dat wat ingewikkelder was, toen is de held al hekken. Maar ik hier terug en hadden ze in de jaren het Russisch, de basis van het Russisch wel goed leren.
4: Ja, en in dat Russisch kon Jos Kroon met die vrouw uit Bulgarije. Maar ik met die jonge vrouw uit Oekraïne.
7: Nee, die vrouw uit Bulgarije bij ons. Dat die in het begin in het Duits. En pas toen ik later in Bulgarije wennen. Toen had ik dus daar in de praktijk de taal leerd.
4: Maar ga je nou een kopje wennen?
7: Ik ga daar een kopje wennen. Meer de jaren jeugd ga ik in Bulgarije wennen. En doe van binnen het jong hoe dat allemaal van een hele jouw dictatuur.
4: Onderdrukking.
7: De omzwaai maken naar democratie en markteconomie. En dat wie voor de Bulgaren weer destijds een heel dreig en moeilijk proces. Maar voor mij als relatief boedersteende wie dat een fascinerende omdraai in de Bulgaarse historie. Om dat van heel tijd bij mij te meiden.
4: En wat voor werk ging je dan? Want je moest een verzuiving troditeerd financieel.
7: Ja, ik had het eerste jaar van een christelijke jongerenorganisatie West. Dat weer een soort van uitwisselingsprogramma. En daarna ga ik dan met familie mij als beursstudent West in de Universiteit van Sofia. En dan ga ik in de praktijk het land toerreisje op zoek naar Okay. Nou, keer een stuk uit de Bulgaarse historie. Dus,
4: nou, één keer waarom in Nederland verdween net de belangstelling voor eerst Europa. Want toen Oekraïne op een gegeven moment op het netvlies kwam, waar dat werd de nieuwe passiesisme.
7: Dat klopt, ja.
4: Hoe gebeurde dat?
7: Klopt, ja. Dat is wat niks op bescheur met die papieren en brieven. En toen we dat dus horen.
4: Ja, maar wat was de reden waarom het, wie dat min of meer tafel dat het een vrouw uit Oekraïne weer?
7: Dat wie op zich, wie de tafel. Ja. Het kwam op in paar landen. Nou, de timing wie wel gunstig van mijn destijds. Dit vind ik wel leuk om te doen. Dus ben ik erop in. Ja. Nou, die brieven horen wij, die wie een leuke. En scherig en zo, dus dat je heel dit vierde qua inhoud. En op een gegeven moment hebben we dus ook, dat we, denk eind 2001, op mijn herinnering me net bedreigd, hebben we maar voor de eerste keer fysiek gezien in Warschau, op neutraal terrein in Polen. Dat was erg leuk. En vlak daarna had ik voor de eerste keer fysiek in de Oekraïne West. En had ze ook fysiek voor de eerste keer in Nederland West. En nou ja, doe ik je vierde vanzelf.
4: Ja. Maar dat was dus nog voordat er sprake was van een echte oorlog.
7: Oh ja, dat wie vier, toen wie Oekraïne, wie nog hard bezig om hem. Ik was de laste meisje van die hele Sovjet-erfenis. En dat wie een dreig en moeilijk avontuur. Ze gingen echt tussen het Sovjet-verleden als ballast en de Europese tak. Omdat het datgene wat het worden moest. En dat wie doet steeds weer het al een knap dreig onderneming.
4: Want dat wie ik net zei, dat alle mensen in Oekraïne los wonen van Rusland, toch?
7: Nee, daar waren toen al heel verschillend door tocht. Het wie doet het steeds zo dat het lang in feite in ja, drie steken uit, maar voor koers dus vier voor de oorlog nog. Dat we in het westen naar Roe, een beetje zitten lijn van de zuiden. Van had je in hoofdstad Kiev, had je in het noorden. Dan had je de stad Odessa in het zuiden. Doet het steeds beide compleet Russisch-talig. Nou, de rivier de Dnieper, die meander daar een beetje tussen terug. Ten westen van wie alles Oekraïns. Dat komt dus met mijn Russisch eigenlijk helemaal totaal net lonen. Ten oosten daarvan, dat wie alles Russisch. Nou, dat gebied wat Poetin nou eigenlijk claimt.
4: Ja.
7: En hier is dan zuid nog het Schiereiland Krim, de Krim, wat toen eigenlijk al een wereld, die had destijds af en nog een paar dagen in Jalta geweest. En toen zei ik net van, is dit hier Oekraïne? Want het viel al eerst Russisch om. Nou, die blikken dat Krim hier toen ook al een soort van status apart binnen de staat Oekraïne. Dus okay. Toen is al die treideren die wie er toen had, dat is vier van de oorlog. Ja, en dat zit dan sinds jouw, die zit natuurlijk helemaal compleet op scherp eigenlijk.
4: Ja. En de ontwikkeling van die relatie met die penfriend, dat weet aanvankelijk eigenlijk, dat ging eigenlijk tegelijk met de ontwikkelingen in Oekraïne. Want op een gegeven moment reken je me echt verelen op en waar. En dat betjutte ik dat jou te lonen kwam in Oekraïne.
7: Ja, ik had dat dus nooit echt wennen, maar dat was een kwestie van een klassieke afstandsrelatie. Dus een heel soort op en del reisje. Ik maak precies dat uw relatie van destijds, dat wie misschien wat een spiegel van hoe het Oekraïne toen in was zit als land. Het is dregen ingewikkeld. Ja, op landniveau vind ik dat boeiend, dus daarom boeide meer het land. Ik. In de relatie wie dat hier wordt opgedeeld, dus dat weer wat een overhaal. Maar kist dat in die zin als een spiegel van de ingewikkelde, ja. Maar ik boeiende relatie als spiegel bijna van het land wat ik nou meestal zou ingewikkeld, ja. En dregen in.
4: Nou, die relatie is voor jou natuurlijk het wichtigste, maar dat is voor u harkens misschien krek even wat minder naar scheren.
7: Ja, dat snap ik, ja.
4: Uiteindelijk had dat net staan houden,
7: nee,
4: maar jouw interesse voor het land wol. Hoe zorg je op dit stuit naar Oekraïne?
7: Nou, mijn beeld ervan is wat behoorlijk draait in de oren. Destijds zeg ik, leven ze toch wat oors naar het land. Ik ben kind van de speler van die relatie destijds. Er had toen nog een referendum voor Oekraïne Westberg. Ja. Meer nog, ik had sindsdien dat ze een lidmaatschap van de EU. Dat leidt nu compleet oors. Het is aan de ene kant door die oren dat mijn denken daarover behoorlijk draait is. Maar ik door de cursus Oekraïne zit ik dus zo'n draaien en leer. Ik door dat online, maar dat wordt georganiseerd door de Universiteit van Nijmegen. En ik toen mijn medicus is van de meeste nog net in Oekraïne West afgezien weer. Dus die haal ik hier een compleet overblik van. Dus mijn mening over Oekraïne is dus ook wel compleet bijsteld en draait en meer naar richting Europa gaan eigenlijk.
4: Maar komt dat omdat zij, zeg maar, een soort van underdog binnetje in dat hele grote en machtig achter Rusland, dat zij die positie was haar? Of had dat ik een orenreden dat jou je zou belutsen vielen bij die Oekraïners?
7: Nee, het is wel inderdaad de rol met Göteborg Rusland, die had natuurlijk trots die eeuwen heen, had die dreiging ingewikkeld best. En misschien wel juist dankzij of ondanks die oorlog, had ze natuurlijk hun positie in de wereld heel duidelijk, meisje kind. Die cursus Oekraïns, ik nog volg je, de binnen wereld, wie binnen het tientallen honderden cursus Oekraïns die dit jongen wordt, die ben ik enorm populair. Er zijn leesklassen, universiteiten in Engeland en Amerika die zelfs speciale Oekraïne-programma's ontwikkelen. Dus Oekraïne, land, taal, volk, cultuur is enorm populair geworden.
4: Het had een gunfactor.
7: Het had een gunfactor. Je link hier Russisch dat leidt dus nog compleet los. En nog had Oekraïnse taal en cultuur had enorm de wie mij in de reg.
4: Ja.
7: Echt natuurlijk dat succesvolle verzet van de Oekraïne sinds in Rusland. Zo, die weet ook op het moment dat ze om Poetin en Taya zonen, die hadden zand hier onderweg, dus die werd heel goed. Dan ben ze compleet verloren en weg. Dus vandaar dat succesvolle verzet in het Oekraïne.
4: Ja. Dus nou, we zijn natuurlijk wel afhankelijk van stiepen uit Europa en Amerika. Nou, we herinneren dus al jaar die beelden uit de Oval Office.
7: Ja.
4: You don't have the cards.
7: Ja.
4: Dat liep het eigenlijk. Ik wil wat oors. Hij had behoorlijk wat kaarten,
7: die
4: Zelensky
7: kaarten,
4: en
7: ja.
4: Zijn regeert, zeg maar.
7: Ja, zeker. Ja, vooral door dat succesvolle dronesprogramma bij ze voortdurend. Nee, ze maken dat razendsnel onpassen om de realiteit, de realiteit van de oorlog. En dat dronesprogramma dat is zo ontzettend succesvol geworden dat als zelfs een van de meest bekende exportproducten, begreep ik, van Oekraïne geworden is. Dus dat verzet tegen de Russen. Ja, systeem met de rest, ze maken het volgens kennen het oors en ben daar nou na een aantal drieën best daar offer wat heel erg succesvol in. En dat is wel erg goed eigenlijk.
4: Vernuvert jou dat of zeggen jou dat met de kennis die je al hint van de mensen die daarbij wel wat aankomt?
7: Nee, het is altijd wel de hoop best dat ze er van me krijgen. Sean, ex-Sean, nou dan top privé met mij de ups en downs in mijn relatie. Ze gaan willen een vechtmentaliteit, een mentaliteit van hoe dreig ik eens oerleven. In het liefst en guts, in oerleven ben gigantisch goed. Dat keer zegt 1000 keer om Nederlands en Friesen hennen. Dus in die zin verbaast het me net. Nee, een beetje verschilt ik wel. Er bleef mij.
4: Ja, je valt het op een voet, je schreeuwt er ik hoor. Ik zal dadelijk nog even zeggen hoe mensen dat valtje kennen. Ja. Maar hoe zou jou de toekomst van Oekraïne? Want het liek het nou eigenlijk een situatie die het kwalijk meer veroordert. De linies, ja. Daar komt misschien eens een kilometer bij en dan gaat er eens een kilometer aan. Maar dat liek het al heel lang vast te zitten.
7: Ja, ik denk staan dat ik begin staan gewoon de moderne Vietnamoorlog te nemen. Zo Poetin en Moskou die gaan huis net op, ja, die zijn het droog. Ondanks de minder berichten over de Russische economie, Poetin die
4: het grote aantal slachtoffers.
7: Ja, precies, ja, precies.
4: Ken je ook niet het killen? Ja,
7: negeert dat of weet dat of leidt het onkant of wat dan ook. Die man die had net op. Dus die oorlog die voorlopig nog wat droog. Het is eigenlijk achterlijk de status van de Krim en van het oosten van de Donbass, dat ligt het op een heel soort oorlogssituaties in dat jij de Sovjetrijk van die hybride oorlogsvoering, dus fysiek, maar ook mentaal en qua propaganda en qua sociale media op alle fronten. En dan maar sta je, daar ben de Russen vol goed in die.
4: Maar hoe lang kan Oekraïne dit volhouden? En hoe lang krijgen ze nog stiepen uit Europa en Amerika?
7: Dat werd erin verzet. Ja, Amerika, dat ligt het daar rond echt wel aan te vallen. Europa, dat jerk als een jojo op een deel ontnoten is dat nog gelukkig, stevig en stabiel genoeg. En ik hoop dat er heel lang trok je hem door. En de Oekraïners, ja, zie maar gewoon trok je hem. Want ze gaan als op, ja, zo, dan ben ze binnen nood en ben ze weg en gezien. En dat kan gewoon niet. Dus ja. Ze maakt inderdaad gewoon trok werd. En gelukkig doet ze dat. Met de moeder van stond, maar ze doet het wel en gelukkig heel erg succesvol.
4: Een soort meisken ben ik van Lutsen uit Oekraïne. Haar ik plak van in het Westen omdat het er veiliger is, onder andere in Nederland. Staar gewoon ontzettend er wel wat een discussie, met name voor mannen van waardoor die materiaal wijzen om mij te vjochtjen. En ik van vrouwen en Ben, die hier, hoe langer ze hier binnen, ik hield niet meer het idee krijgen van ja, ik had die oorlog hoor, dan wilde ik liever hier blijven. Ja. Waarom naar Oekraïne? Ja. Hoe sjoost hij nou?
7: Dat is heel begrijpelijk. Ik had het al in de jaren jeugd, als John toen heel veel Bulgarië in de kamer. Die kwam hier misschien met het idee van om je titel te blijven. Uiteindelijk ben je hier echt voor heel lang blijven. Ben je eigenlijk vertrouwd met mijn Nederlandse man. Dat is ik. En een soort Oekraïners ben je misschien taak aan met de gedachte van blauw je kwad en tijdelijk, maar de ga ik rond mij maken die gewoon een draai mij maken en die gewoon beseffen dat hun taak om hier in Nederland leidt, leer ik Nederlands, meidje de Nederlandse cultuur hun eigen, dus die dus dat is ik heel begrijpelijk, want ze kennen
4: de maar dan hoort ik zeg ik van je heet alleen op de kans een vaardocht, word je dat toch ik weer mij opbouwen?
7: Ja, daar ben ik toch heel verschillend over dat ik ga ik ook in mij maken die ben kwad of lange tijdelijk naar hun eigen land, waarom ging je daar ben ik begonnen. Die gingen dus om het aan mij helpen op te bouwen. Nou, daar is ik een masterplan van nodig, want dat land had een enorme steun nodig. Dus ja, dat verschilt de gedachte vanzelf. Ik heel boot hoor.
4: Dat besluit, want we maken alweer al ronden.
7: Oh, ja, maar ik snap het wel.
4: Ja, maar jou bent helemaal vol van. Je schroeder ik een soort oor.
7: Ja, in je podcast,
4: onder de titel Jon, waarom is Oekraïne zo boeiend?
7: Juist, ja, mijn podcast.
4: Op zijn Fries. Mensen die dat wat volgen willen, hoe kunnen ze jou vinden?
7: Op je website kun je me vinden. Dat je nog voor een kondiging van de podcast die te komt in het Engels en het Oekraïens. Maar dus de Friese vertaling die jou niet is zo mooi hoor. Dus ik is mijn ontwikkeling volgen en dan wat meer in detail mijn belevenis en opinies over.
4: Ja. Dus even google je op Oekraïne en Jan Buruma, dan kom je er al gaan.
7: Dan komt dat wel warm.
4: Net Buruma, maar Buruma. Met twee keer een U.
7: Ja, precies. Ja.
4: Dan vind je in elk geval het plak, weet je de verhalen schoon. Mensen die het net skierig kennen, dat volg je. Je gaat dus even bijpraten. Dank je wel voor je komst hierheen en zo'n succes, Buruma.
7: Radien.

0: Romantic, titel van dit nummer van Hooverphonic. Als jong famke zie het ze in het midden van de wijn jonken paken Joop en dan koe ze krek boppe dashboard uitje. Terug mij te gaan in de SRV-wijn van haar paken, zegt theatermaker Eline de Vries, wat de rol wie van de melkboer in de Frieske Meerskip. Een sociale rol, die het mij het verdwijnen van de wijn ek verdwoen. Het inspireerde haar om nou een theatrale audiotour SRV te meiden in een van de fjouwer SRV-wijnen die het nog trochisch provincie riede. De wijn van RW Samen voor Elkaar van Romke Wielstra uit Nijloan werd het plak van de vaststelling en verslagjouwer Roelof Lausma gong mij voor een ritje.
1: Ik denk echt de laatste keer dat ik hierin weer.
2: Ja.
1: 14 of zo? 14 hier?
2: Echt? Is dat hier in Frensje?
1: Ja, de wie wel in Frensje, maar het is een keer stopt. Ik weet het eigenlijk niet meer. Of dat hij er nog vol del kwam, maar dat ik er net in wier.
2: Dus nou zucht het weer voor het eerst?
1: Ik zucht het weer voor het eerst. Ik jij het loert ik. En het roekt ik. Ja, maar SFV.
2: Ja, toch? Ja, en de toeter is ook echt geweldig. Dus dat maakt me straks wel even op drukken, denk ik. Ja, en hoeveel producten denk je als die erin staan?
1: Nou, ik zag hier de bestonjekoekjes vanzelfs. En nadat ik hem omdraai, is hier de koffie. Maar daar in die hoek, dat weet ik nog altijd wel. Daar wie dan altijd een...
2: De malken,
1: ja. En de vla, maar dan in flessen. Ja. Nou, wat zoen de wijze. 300?
2: Zo'n 100. Ja.
1: Ik zag hier het cheese. En het fruit.
2: Alles was worst. Dat is er. Maar nou haast ongeveer... Van in de oude supermerken binnen er 24.000 of zo. Dus nou zo'n 100 jaren, 24.000 in de supermerken Tjeburg. Was ik voorin?
1: Nee, nou gisteren ken ik dat steenblauwe, hè?
2: Nee, je bent waar plakken.
1: Oh, de wind waar plakken. Oh, dan geven we een mooie nuisterkast zitten. Dat is leuk. En Ronke die zet hem nou in gang. Het is nog wel even krap.
3: Leven de man van SRV van je hippie hooray!
4: Voor mij stond SRV altijd voor... Slaap rustig verder. Tenminste, dat is wat mijn paak altijd zei... toen ik hem voor de 100ste keer vroeg wat SRV betekende.
5: Slaap rustig verder. SRV.
4: Want wellicht kon hij toen al vermoeden... wat de toekomst van de SRV zou zijn. Van de duizenden die in het land rondreden... zijn er nu nog maar amper 10 actieve melkboeren in Noord-Nederland. Hoe lang blijven ze nog rondrijden? En als het niet meer gebeurt, wat gaat er dan verloren?
2: Dit is dus exact dezelfde wijn die mijn paak ek hier. Maar dan hier die dit ek helemaal inrochten. Want dat was natuurlijk alles, alle plak haast nedig. En dan zie ik altijd op het kratje naast mijn paken. En dan koek ik altijd precies zo oer de ranen heen en dan koek ik mij en mij rieden. Dus dat vond ik altijd geweldig natuurlijk als ben om mij en mij. Nou, en dit is echt precies dezelfde wijn.
1: Hij zit er van boeten extra uit.
2: Ja,
1: want
2: ja.
1: Ik zeg al die druven. Pasta erop plak liekt het wel. Wist alles heel grut. He. Gewoon een... Maar ja, ambiëntie, maar die hier besnijd is, die herken ik dan echt gevoel. Maar dat alles is nog hetzelfde, soort van.
2: Ja, ja, want hoe lang is deze wijn, Romke?
6: Ik heb deze wijn al draaien heel hier.
2: En hij is er riede eerst ook maar dezelfde uitstraling, toch? Hij wie ik echt wel sa.
6: Ja, klopt. Dit weer de uitstraling van Jep Diets. Dat weer Springer hier te dat. En als hij daarbij ommeldt, dan kreeg hij wel in deze uitstraling. En die zit er dus nog op. Het zit net meer bij Springer. Dat bestuurt dan wel, maar dan zit bijna bij ons sluiten. Ja, ik heb die wijn zo genomen. En die bestikkering zit er nog op, de herkenbare SRV-bestikkering.
1: Ja, ze hiet dus die vaststelling, ik.
2: Ja.
1: SRV.
2: Ja.
1: En dan gaat het door de winkel op Chillen, die er eigenlijk dus net meer is.
2: Nou, er binnen nog een peer. En ik weet het net zeker. Maar van mij binnen nog een stuk als fjouwer in Friesland. Waaronder dus Romke. In Ljouwt riet er nog in en... oh, daar haast. Nee!
1: Even zwaaien.
2: Dus eigenlijk is het inderdaad wel zo dat het... nou ja, ik hoop dat Romke nog heel lang riet dood. Maar ik vreem mezelf al, oh, hoe lang riet het? Riet de SRV nog?
4: Ik zal me even voorstellen. Ik ben Eline de Vries. Ik ben geboren uit, natuurlijk, mijn moeder. En zij was een kind van de melkboer. Letterlijk.
5: De melkboer.
4: Dit is de stem van Paken.
5: Mooi Joop, de melkboer.
4: We groeiden op in het noordelijke deel van Friesland. Hij in de jaren 50 en ik in de jaren 90. Ik was een nieuwsgierig, ongeduldig meisje... die altijd nieuwe dingen wilde uitproberen, maar daardoor ook vaak per ongeluk ver van huis was. De grote SFV-wagen van Paken was voor mij een avontuurlijke manier om nieuwe plekken te ontdekken.
5: Nou, en dat vond ze destijds leuk om even mij Paken even een ritje. En Paken vond dat leuk.
1: Daar moet het dus.
2: Oh, dat is het.
1: Daar moet het dus inkomen.
2: Dan wist dan ben ik er.
1: Nou, we binnen. Steen weer in de loods. Ja, ah, maar eventjes eruit kroepen. Kan ik hier op steen? Oh ja, wel.
2: Dit is echt een zuurafdeling. Dat vond ik zelf altijd zo leuk. Omdat hier al je toetjes steen. Misschien dat die dan flessen.
1: Oh, dit zijn de flessen, ja.
2: Dit is echt die ouderwetse.
1: En dan heb ik zo'n kratje, zo'n oranje kratje. Dan moest je saus niet passen.
2: Want deze nemen ze nog mij, toch, Romke, als ze bij daar in de wijn komen?
7: Ja, zeker. Daar komen klanten met dit soort mansjes. Of het mansje stiert bij de door. Een briefje erbij en wij vullen hem.
2: Ja.
7: Ja.
1: Ja, dit is het.
2: Dit is het, ja. Ja.
1: Dit is de audiobeleving.
2: Dit was Jerre, ja. Nou ja, dat hoop ik ook als het onderwijs bist in de ervaring. Dat zelf ik het gevoel haast alsof het onderwijs bist bij die SFV-wijn. Dus de meisjes even op de bestuurderstoel zitten. En dan kroept ze eigenlijk in de holle van de melkboer. Die het onderwijs is. Ze maakt echt een ritje. En de gist bij de kassa steen. Bij de kassa juist echt het opnemen. Of juist loeren, alsof bij de kassa steen. Maar ik hoe de klanten daar aanrekenen. En hier bij de zuurbelafdeling. Juist bij het schap. Dan maken ze van mijn omke mij, die het vroeger hier op een kratje zit en dat schap ont inrichten wie. En dan deelt hij, ik zie verhalen over hoe hij de toekomst zit en hoe de toekomst van het badskippen dan eigenlijk is. Dus dat maken ze eigenlijk hier mij in de wijn.
8: Daar hebben we het wel eens over gehad. Maar niet, heeft nooit gevraagd of ik het wilde overnemen. Hij zei meer van, ik zou je adviseren om het niet over te nemen. Een uitstervend beroep is.
4: Paak zag dat er geen toekomst meer zou zijn voor de SFV.
8: Hij wist gewoon dat hij de laatste was. Hij wist wel dat hij, ja, dat het achteruit ging. Dat de macht van de supermarkt heel groot is.
4: Roelof maakte destijds de keus om niet de SFV over te nemen, maar de overstap te maken naar de supermarktwereld.
8: Ik werk nu sinds 2000 in de supermarktwezen. Nou, in 25 jaar tijd is er zoveel veranderd.
1: Want het gaat om drie generaties. Die Paken, die omke en die verhaal.
2: Ja.
1: En dat vertelde Skrek al eventjes door wie is de jong famke precies daarvoorin.
2: Ja.
1: Maar wat rekent hij dan en wat woest nou dan onderzoek je hierin?
2: Ja, ik weet nog al toen hij zijn laatste rondje reed, dat ik dacht van dit is bijzonder, want hij dit verdwijnt. En eigenlijk oren het zien hier, want hij is zien in stappen. Dacht ik al van hoeveel blauwe er nog rieden. Maar voor mij is het ook dat ik dat nou steeds meer mis. Ik denk de oren hier van ja, jammer dat dat plak er net meer is. Dat is die net meer naar binnen stappen is. En toen kwam ik eigenlijk deze wijntje en toen kreeg ik helemaal dat gevoel weer van het mijlkoolwijs, het nog allemaal kort tinken, het praatje bij de kassa, het vertrouwen. Want mijn paakje heeft altijd een mega grote sleutelbos van al je vader, waar hij gewoon de boodschap naar binnen bracht. Of codes van kastjes. Nou, zag hij dat toen. En het mooiste vond ik eigenlijk de rol die hij hier in de maatschappij eigenlijk. En dat mis ik wel heel bot daarin.
1: Beetje van die oude pasborers, hè, die ik alles wist.
2: Ja.
1: Die konden dan
2: ja.
1: Zin onder kleren op het lintje of een vrouw dan. Wol of net, zwierwie, heb ik begrepen.
2: Oh ja?
1: Ja, dat de koenen ze dan zin had. Ze de bepaalde kleden deden. Wol of net honger, dan wisten ze dat ze net meer ongesteld waren.
2: Ja.
1: Dat wisten al die mensen.
2: Nou ja, mijn paken wist eigenlijk alles, maar dat wist van welke soorten.
1: Ja, Romke?
6: Wij zitten de hele tijd te zwaaien. Dat is, we zijn een vertrouwd gezicht. Maar we weten net dat de meesten zwier binnen. En dan valt dus het donker op de ring het echt meer onder.
1: En met dus alles dat witte, even shift van god, er is al een paar dagen is daar het gediend dicht.
6: Nee, zeker. Dat heb ik al een keer mooi maken. Ja. Dat we weten van, hey, die vrouw die rekent op ons. En als ze er net is, dan bellen ze. Of dan lid ze een briefje achter. En als dat net gebeurt, dan ben je onklappie, belly en geen reactie. En dan op een gegeven moment toch de politie belly. En dan blijkt toch dat er inderdaad wat onder hoorn weer. Dus die functie die vervul je zeker, ja.
1: Maar die functie die verdwijnt ook de hele tijd dus meer. En dat is die vraag van wat voor, ja, waarom is dat? Maar wat vervangt het dan ook? Of heeft hij er een oplossing voor of een antwoord op?
2: En de vraag is, wat verdwijnt er mij de SFV-wijn? Dus dat hij echt zijn laatste roentje riet. Wat gaat er mij verlen? En de oplossing is net van, nou, er moeten nou al je SFV-wijn weer omrieden komen. Maar hoe doggen wij onze boodschap? Geen wij al je maar onze koptelefoon op? Ieder voor zich in de supermerken. Dat is juist nou, zo ik om mij heen. Ik ga zelf ook naar de zelfscan en ga net meer naar de lijnkassa. Dat soort vragen. En hoe verdwijnt het menselijke daar eens in? Dat ben ik benijd naar.
1: Mijn paken zei het wat hoor, in die audiotour die ze krijgt, want die kom je binnen, koptelefoon op en dan wist mijn naam.
2: Ja.
1: Wat is nou het belangrijkste wat hij zei?
2: Ja, mijn paak is ook heel nuchter. Dus die zei aan de ene kant, ja, tieren ben tieren en het, we kennen het meer waarom. Maar de andere kant is ook dat hij zei, ja, meesken ben steeds meer ieder voor zich ontworpen. Dat merken hij ook in de wijn. Meesken toch zelf kiezen willen wanneer ze boodschappen toch op hun eigen tiert, thuisbezwaren gelitten. En dertig komt meesken ook niet meer in de wijn. Dus het had ik wel maar een korte meidje natuurlijk als wij meer willen als deze zo'n 100 producten. Ja, dan gaan we naar de supermerken, maar ijs is hier alles al.
9: Het komt voor de deur en heeft praktisch alles. Veel vers en scherpe prijzen. Zonder uw auto te gebruiken op koopjesjacht. Een prettige gedachte, dat lage prijzenpakket van de SRV. En het voorrijden is gratis. SRV, de zuinigste auto van Nederland.
2: Ja, dus het publiek geeft mijn koptelefoon op de SRV-wijn in. Zij zitten eerst voor de wijn en Jere eens middels loert de wijn omkomen. En vervolgens geeft zij via mijn paken en mij trotteert. Aan de ene kant geeft zij waarom naar het ontstaan van de SRV, dus hoe die ooit begonnen is. Maar ook hoe het mijn paken ooit twijfelen over, kan ik nog wel rieten blijven? Jasmin Omke, over de tiert en de supermerken die opkwamen. Maar ook eigenlijk het belang van die melkboer. Dus de sociale functie die hij hier in het dorp en in de stad. Dus dat maken ze eens mij via verhalen, via interviews, trotteert hinnen naar het nou.
6: Kom je hoort het net dus. Maar zo'n man die een theetje heeft waarschijnlijk echt net worden. Er is voor ze mijn excuus erover, maar ik heb mezelf niks. Dus als de wijn weer eet, reden we weer. En dan komen we graag bij hem los.
2: Ja, mijn paken eist altijd zijn klanten op in. En een paar jaar, per Eline, of 16 Eline, toen wie hij mij zijn grote wijn op een heel smal stikje. En toen wie het Iersel. En toen rekken hij mij de hele wijn de sleert in. En toen kon hij dus net naar zijn klanten toe. Dus het eerste wat hij deed om op Omroep Friesland om zijn klanten weten te letten, ik kom je het net.
1: En wat zei het voor hem?
2: En dat zei gewoon iets over. Ja, mijn paak is echt mijn inspiratie. Hij is gewoon iemand die echt de meest kan zeggen. En zegt hij, oh, maar dan wacht het mevrouw Veninga op mij, man. Hoe maakt dat nou? Dus dan liet hij aan hun weten van, ja, ik kom net. Je hoeft net maar op mij te rekenen. Dus dat zei iets over hoe belutsen hij wie je, hoe sociaal hij wie je. En hoe hij ja, echt de meest kan zeggen.
1: Is er nou nog achterkam? Of is dat al in de gaten terug gewoon de paken zitten te wezen?
2: Ik denk dat ik het misschien toen al heel leuk vond. Ik graag mij, dus ik zit graag naast hem te zien hoe hij dat deed. Misschien had ik daarom, ben ik daarom ook wel theater maken worden, vreeg ik me wel eens aan. Maar nou, waarom sint en ik toen mijn omke interview te haar sukken, een soort die drie generaties in één keer van me. Dat ik denk, oh ja, ja. Hoe bijzonder is dat ijs dat hij dat werk die en dat het nou echt voort is.
4: En terwijl ik met mijn hand stiekem snoepjes uit de snoeppot grabbelde, zag ik allerlei nieuwe gezichten in voor mij dat tot dan toe onbekende dorpen. En de nieuwe gezichten kregen week na week een naam.
5: Ricky, vrouw Dijkstra en Prins Willert en mevrouw Banker. Heringa, mevrouw Heringa.
2: Vaak die toen hier die een hetonval en toen dacht ik, ja, dit is het moment. Ik maak dit nou dwaan, dan kan ik het hem ook nog shin litten. Dus het is eigenlijk een eerbetoon aan hem, aan het werk wat hij die, maar ook het werk van heel soort orenmalkboeren. En hij zei altijd dat SRV stier van slaaprustig verder. En dat bleur mij altijd bij. Ja, misschien slipt die wijn straks of je er. Dat is eens wat ik eruit haal je.
4: Tussen de schappen zijn verhalen verstopt. En op je lijstje staat aangegeven welke boodschappen je zoekt. Loop er naartoe, neem plaats. En het verhaal begint automatisch te starten. Ben je er klaar voor? Stap dan nu de SRV-wagen in. Veel plezier.
0: Ja, mooi modern, maar toch ook een soort nostalgie daar weer in. De wijn van Romke Wilstra uit Nederland wordt gebruikt als dijbestegingsproject, want anders kan het rieden mee de SRV-wijn echt net meer uit. De theatrale audiotour SRV is in het laatste weekend van juni voor het eerst toegankelijk in Nederland. Die is trouwens al volslijn uitverkocht, maar de wijn staat in juli ik nog op het festival Hongerige Wolf in Grijnsland. Dit voor muziek nou. Sjoch op, hier is Janice.

0: Ja, wat een alleraardig nummer van Joe Buck, wie dat. The Way You Take Time. Ja, aan het eind van de eerste horen joggen we eigenlijk de laatste weekend altijd even in blauw hoers. En dat doen we joet ik weer. Het verhaal dat opteken is in het rand van een Europees project, waarbij het inwoners uit vier Europese dwarpen vertellen hoe het dwarp en de meerskip. Het gaat om dwarpen uit Kroatië, Litouwen, Slovenië en dus ik blauw hoersje bij u in Friesland. Joet komt Joukje Galema aan het woord. Zij is mem in een gezin met 6 ben. Gelukkig is de squallen, de benopvang en de sport dichtbij.
1: Er zijn drie op de basiskwallen nog. En de jongste zit dan op een peuter en de oudste die zit op een bogerman in Snet. De oudste is 14, die zit op een bogerman. En de famke van 13 zit ik op een bogerman. De jongen van 11 zit nu in groep 8. Een famke van Jochen die zit in groep 6 en een famke van 6 die zit in groep 3. En dan een jongen van 2 hier die zit op een peuter. Dus we hebben in alle leeftijden en we hebben heel mooi troffen. We hebben de squallen dichtbij en de peuter naast huis. Dus dat en sporthal dichtbij, alles is mooi gelegen vlakbij. En dat is wel heel handig met zo'n groot gezin. Dan zetten we de jippels op het vuur zacht aan en dan een paar minuten naar squallen daarin, hoe het dik en dan ben we te plak. Squallen mooi dichtbij.
2: En die mem ik mijn helibiatje bij u. Ik bedoel bij hun.
1: Ik hoor een agenda bij en dan schrook ik altijd in wanneer ik mijn sport naar rijden moet. En dan, alles bloot altijd in agenda. Ik hoor alles bij. Ik vier eigenlijk nooit wat.
3: Ja, op in broeken.
1: Ik heb een contract van 20 horen. En ik heb dan alles thuis opstreek, de wasken en alles haal ik bij een huishouding. En als simmers dat het mooi waar is, dan ging ik soms het dak nog op om te schilderen in de kazin. En dan in een huis heb ik laatst, haal ik alles bij en dan heb ik alles schilderen. Daar ben ik altijd correct in. Ik heb een hekel aan het totale curve. Maar ik graag schilderen, dat is een soort van ontspanning erbij. En je moet de baarden, we werken de baarden bij, want anders dan is financieel ik sint worden. Moeilijk vol te houden. En mijn man die is dan ik altijd heel krek. Die is dan 8 uur thuis, de benen squallen. En die Jochen oor heeft het hele huis zuigeren. En dan gaan we het zien koffie drinken. En 10 uur hebben we bij de boer aan het werk. Tussen terug had hij de huishouding ik bij. We doen alles te jaren. En heel ontzettend had een heel soort wasluid. Hij draait de was. Kijk, hij rijdt hem direct wel mooi. En dan kom ik soms thuis en dan in de was. Ik al in de koor, maar ik het alleen nog opvouwen. We hebben wel maar bevallingen. Hier hebben we altijd de kraamhulp. We hebben een beetje dezelfde hand. En die vonden het altijd heel mooi bij ons in gezin. Ze hier het eigenlijk nooit mooi maken. Dat de was zo strak in de kasten lag. Had ik dat een speciaal ding uit het kraamteerd werd omkwam. Maar dat doe ik nooit. Ik hou alles strikt netjes in de kast. Ja, niks luid breken in de kast. Ja. Onze bijen zijn altijd echt de boetemeesken. We hebben altijd een soort de bijen naar boeten. En ik een soort, we hebben een hekel omdat ze de hele tijd voor de televisie of voor de schermen zitten. En dat ze daar ze wel eens heel eventjes, maar eigenlijk is dat meer dat het echt meer waar is of het echt een reinige dag is. En anders dan heb ik nog wel seks van een klooi of van het knutselen. Echt wat dingen maar ze doen. Spultjes van. Vreten jongens hebben altijd oud praten. Dan geven we ook een spultjes van. Rummikup komt op tafel. Of memory. Zo'n soort spultjes. En vinden arts ik altijd leuk. Dus dan is het echt spultjes jong. Om dingen maar kort te doen. Dus dan. En s'nachts hebben we wel s'nachts echt een dorpje gezien. Als we net op Jiddyhoven dan geven we of naar het zwembad. Of we geven maar kort fietsen. Dus dan plannen we altijd wat maar kort. En we hebben wel, dan komen we uit de auto waar. En dan zus ze gewoon tellen, want dan komen er wel 6 bijen uit die auto waar. En we hebben ook wel eens een vrezen ze gewoon van, is dit een samengesteld gezin of ben het bijen van jezelf? Nou, dat ben van jezelf, maar we hebben gewoon verschillende kleuren. Dingen het zwart hier, de oren het wat rossig en de oren is blond. Dus dan krijgen we die vraag wel eens. Maar het is natuurlijk net een samengesteld gezin.
0: Zijt Joukje Galema, ze is mem in een gezin met zijs Ben. Op dit stuit is er in het Fries Scheepvaartmuseum in Snits een tentoonstelling met prachtige foto's van het Blauwhoes verhalenproject. En via een QR-code binnen de verhalen die het bij de foto's jaren dan ik te lezen. Net alleen de Blauwhoes verhalen, ik de verhalen van de oren Europese dwarpen die het om dit project mij doggen, die binnen daar te lezen. Het is het zogenaamde SAFE-project. De expositie gaat rond 30 augustus nog terug in de tuin van het museum.

0: Lees de muziek in de eerste woorden van Bureau de Vrieskaam van Howard Jones, Live in One Day. Het rent Sjent Olven, dus wij meiden iets op voor de twaalfde oer Bureau de Vries. En hier witte dat zit vol slijn in het rand van de actualiteit. Het Nijsforum scoot dadelijk hier aan tafel. Dan net alleen nog op de radio te volgen, maar waar dat nijskerig vind ik op de televisie te Sjent. En bent rij nijskerige gasten aan tafel zitten Gerry Rozema, zij is van Pro. Wie der wethouder, maar wat nou Rietslid? Want ja, dat met die collegevorming rond Jusje Zoos. Hoe dat zit, dat jellen we dadelijk van wat zij zichzelf neemt. De pragmatische rebel Gerry Rozema. Ik aan tafel Otto van der Galie, een oude bekende die het destijds heel vaak in het forum meedraaide. Maar ik nog altijd politiek actief is en reden genoeg om hem. Ik joet wel eens u te noegen. Hij is fractievoorzitter van GB058, een partij in de Rie van Ljouwert. Hij had trouwens op zijn status ik sting een iepen voor werk. Wat dat correct betjut, dat moet er dadelijk maar uitlezen. Maar met hem praten we natuurlijk ook over de actualiteit en hoe maakt het dat Buma dadelijk uit jou het vod is. Een van de punten die ter sprake komt. En aan tafel blijkt dat het er is Matthijs de Vries van de ChristenUnie. Hij is deputaire van de provincie Friesland. En je weet al, je hebt van de week aan het Nijs wat volgen, hadden we een soort te dwaan over het asfalt. Dat asfalt wat op de dik eigenlijk komen maar om ze weer een beetje bij de tier te krijgen. Maar dat voorlopig net komt omdat Rijkswettersteert de Sinten op had. Hoe dat dan verder maakt, bepraten we onder oren met hem en de orenmeesken in het Nijsforum. Draagt dadelijk een Nijtolven. Ondadelijk dus.
1: Dit weer de verhelling van de eerste oeren Bureau de Vries. Dat van een mooi jedder uitstuurd is tussen Olven en Tolven oeren. Ontzien oeren hebben we muziek en daarna geven we verder maar de tweede oeren Bureau de Vries.

0: Wij spelen je gitaar. En we timmeren je op de drums. Ex-jongen we als kliesters.
1: En al die muziek van Friske Groen komt bij elkaar in Noorderwien. Bij Omroep Friesland, bij Willem de Vries.
2: En Noorderwien is oeral west hoe best. Alle werkdagen op de radio, jongs versijzen ons zoom. Alle weken op televisie, benam op de Wezen de Jong. En wanneer het maar worst op YouTube, Instagram, TikTok en Threads.
0: Noorderwien maakt het van Friesland één groot muzikaal dwarfsplein.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 10 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Duizenden mensen hebben een stille tocht gelopen ter nagedachtenis aan de slachtoffers van het dodelijke verkeersongeluk van donderdag in Zeeland. Deelnemers liepen door Axel en eindigden bij de basisschool van de slachtoffers. Daar is 2 minuten stilte gehouden. Donderdag reed een automobilist een groep schoolkinderen en hun begeleiders aan in een bocht. 3 kinderen en een volwassene kwamen om. De 19-jarige automobilist is opgepakt en zit nog vast. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een optocht. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Op de G7-top komen de leiders van de 7 belangrijkste economieën bijeen. De politie heeft een 4e verdachte opgepakt voor het voorbereiden van een explosie of brand met een terroristisch oogmerk in maart. De politie en het Openbaar Ministerie houden er rekening mee dat een synagoge in Heemstede het doelwit was. De nieuwe verdachte is een man van 20. Eind maart werden al 2 tieners opgepakt vanwege een verdachte situatie. En een week later werd in de zaak een Amsterdammer van 18 gearresteerd. De politie was destijds extra alert omdat er al eerder explosies waren bij Joodse instellingen in Amsterdam en Rotterdam. WK-debutant Curaçao is het toernooi begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde 2 keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer droog en het koelt vanavond en vannacht verder af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt, 's middags dan steeds meer zon en het wordt dan maximaal 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Goeien. Ontalvoeren sturen wij een verhelling uit van het programma Bureau de Vries. Zat dat vermeetje tussen tolven en in te jern weer.
5: Goeien met je en welkom bij het Nijsforum van Bureau de Vries. Maar we aas een dieken afsluiten omdat de Sinten al binnen. Ken Cambuur wat leren van Sportclub Jereveen. En wordt het migratieprobleem oplost nou de Europese regels ingeën? Samen wat vragen dat het Forum hem dadelijk opboegt. Met 3 gasten van Quizekwansje on tafel. Gerrie Rozema van Pro, rietslid op het Jereveen. Otto van der Galien van GB058, rietslid in Ljouwert. En Matthijs de Vries, deputaire van de provincie Friesland. Dit is het Nijsforum van Bureau de Vries. Welkom.
1: Omroep Friesland. Bureau de Vries.
5: Ja, van der Galien, ik hiel je ook in een jeder onkundig zijn fractievoorzitter. Begint het nep nijs alweer? Zij komt er weer binnenstappen. Ik had voor even corrigeerd.
6: Goed zo.
5: Rietslid. En ik al heel lang
6: Rietslid. Maar is nog een fout.
5: Ja.
6: Bij Rozema zij is de Rietslid en die is wethouder.
7: Maar ook raadslid.
5: Rietslid, ja, allebei. Een fout die ik met je wilde graag. Maar bij Gerrie Rozema, die zit in de transformatie. Je zoon zit ik in het... Die wordt promoveerd, want die weer maar wethouder. En die wordt nou, is ik al echt Rietslid van Pro op het Jereveen. Ja, en ik blijf nog wat verkeerd zijn, Matthijs.
8: Nee, ik dit aardig. Wat ik dit aardig.
5: Ja. Deputaire in Friesland en dat shirt een soort wethouder op provinciaal niveau.
8: Ja.
5: Daar komt het ongeveer op deel.
8: Van de Harkers is dat een goed
5: Bij Otto van der Galien zeg ik op de status dat er beschikbaar weer van werk.
6: Ja, op LinkedIn. Ik zeg, als Johnny is bij mij op LinkedIn. Ja. Maar ik ken dat er net. Ik weet net hoe ik het ermee raak kreeg.
5: Maar dus dat is net hier op mijn vakwerk.
6: Nou, het is een mooi baantje ergens is. Maar ik kreeg weer een eer contract afsluiten met Maartens College in Haren. Daar werk ik nou ook. Maar daar bleef ook nog een eer.
5: Ja. En actief dus. Op ProDemos?
6: Ja, ik jouw cursussen toch heel Nederland van mensen die politiek actiever worden. Wollen we voor provincie, gemeente of wetenschap.
5: En dan brengt zo die even de fijne kneepjes van het vak.
6: Ja, nou, dat is een stoomcursus staats- en bestuurskunde. En wat door politieke partijen. En wat door de instrumenten die je als rietslid of steertelid haast. Ja, dat soort dingen. En dat is 4 jongen. En mooi jongen, flest jongen in Flevoland.
5: Oké. Okay. Dus heel Noord-Nederland cross erop.
6: Ik heb nou Grijns, Drenthe, Overijssel en Flevoland horen. Dus alleen nog Friesland.
5: Nou, die kwaliteit die geeft er mij sprongen omheen. dat ken ik door. Ik zeg trouwens, Gerry, pragmatische rebel. Dat is die bij die status. Wat bedoel je, stekker ik mij?
7: Nou ja, ik denk dat dat slaat op. Ik ben heel pragmatisch. Ik kan heel erg gericht, heel oplossingsgericht denken. Maar ik ben ook in die zin wel een rebel. Ik ben wel een kritisch denker. En ik denk, ik zoek wel graag dan de randjes op van dingen. En ik ben ook wel een tegendenker. En dat is denk ik het rebelse. Maar vervolgens ga ik wel weer kijken van hoe gaan we dat dan pragmatisch en realistisch vormgeven.
5: Maar een tegendenker, is dat een dwarslezer?
7: Ja, dus zo zou je dat wel kunnen zeggen.
5: Oh.
7: Ja.
5: Ja. Maar net was om het was wezen.
7: Nee, maar echt, ik denk dat het heel belangrijk. Volgens mij is het zo'n ondergewaardeerde rol. Ik heb het eigenlijk in elke functie die ik heb gehad, wilde ik ook altijd in het team iemand hebben die zegt, die tegenspreekt. En niet alleen maar mensen die zeggen, oh, wat goed dat je dat zo bedacht hebt. Maar altijd ook, maar als je het zo doet, heb je hier wel aan gedacht. Ja, of heb je daar wel aan gedacht.
5: Dan zit je in een goed gezelschap, ja, precies, want de man hier rond tafel, die ben buitengewoon kritisch. Ja. En ik denk ik op de standpunten die ze inneemt, dat ik een beetje daarop preluderen mij. Maar Sunt Juster dus officieel pro,
7: ja.
5: als club. En begreep ik, dacht zo ik nog een landelijke functie haast in pro?
7: Ja, ik moet er wel een beetje bescheiden zijn. Want het is de bestuur van de bestuurdersvereniging. De PvdA had al een bestuurdersvereniging en dat is gecontinueerd.
5: Dat is een vereniging voor alle mensen die bijvoorbeeld wethouder of raadslid of zo wat
7: binnen? Statenlid, eigenlijk ja. Alle bestuurders.
5: Dat is toch een hartstikke belangrijke functie?
7: Dat is ook een hele belangrijke functie.
5: Nou, net zijn beskeerden, ja, kom op.
7: Misschien niet. En ik denk ook dat zo'n wethouder of zo'n bestuurdersvereniging heel belangrijk is. Zeker bij een nieuwe partij, want je leert van elkaar en je haalt bij elkaar op. Dus je waardeert elkaar daar ook mee en je brengt mensen met elkaar in verbinding. Maar ook als er eens een keer wat onaangenaams gebeurt, bijvoorbeeld iemand kan geen wethouder meer zijn, dan ben je er ook voor elkaar om te helpen en te kijken van wat kun je nu gaan doen en welke wegen kun je verder nog bewandelen. Dus ik denk een hele belangrijke rol, zeker met een nieuwe partij.
5: Ja. En Matthijs de Vries is dus deputaire in de provincie Friesland. Dat is nog altijd dat college, dat farmen waar dat de BBB's aan hoe griezelijke landslide-oerwinning maken bij de vorige verkiezingen. Betekent dat ik dat het een heel boerencollege is?
8: Nou, ik wil me nou net zeggen dat we al je boeren binnen, maar we hadden een grote BBB in de provinciale steden en daarom hadden we ook 2 deputiëren namens de BBB in het college. Maar we spreken over tal van zaken.
5: Ja, dat begreep ik. Maar gaf het idee van ik maak de boel wel de oorkant wat oplopen om vat te komen dat het topswier wordt?
8: Nee, volgens mij hadden wij een hele mooie afspiegeling in het college zitten met de FNP, met het CDA, de ChristenUnie en de BBB. En dat gaat naar mijn mening heel aardig.
5: Ja, ja, nee, als al die partijen neemt ze zei, dat is heel breed. Maar als je naar de getalsverhouding en sjogen, dan is dat liekwicht wat minder.
8: Ja, maar uiteindelijk gaan we in het college hebben we 4 deputieren. En dan zit het mooi in evenwicht.
5: Ja, je maakt altijd west typen. In de steden ziek je.
8: Ja.
5: En daar lezen de verhoudingen en socialisme. Maar daar had ik geen last van.
8: Ik had er geen last van. Ik vind het echt wel een mooie uitdaging. En volgens mij zorgen we nou echt wel dat als de periode wat langer rint, dan zorgt echt wel als oren meerderheden komen. Dus ik vind het alleen nog maar goed voor de democratie.
5: Ja. Nou ja, dat er belangrijke zaken regelen worden, maar dat zitten we dadelijk even. Hoe gaat, denk ik, alleen nog maar aan de dieken. Maar we beginnen altijd traditiegetrouw met een rondje eigenijs. Wat is hem zelf opvallen? Otto, wat is hij van een week opvallen?
6: Zat ik correct al zei, werk ik op dit moment op het Maartenscollege in Haren. En ik heb sinds begin dit kalenderjaar heb ik de examenklasse VWO-HAVO. Dus er weer een uitslagen van, nou ja, dat is altijd een spannend moment. Want ik hier geen examenklasse meer aan, omdat ik akkoord dingen die en hier. Dus de cijfers van Nederland is het vak wat ik jou, dat sprong er echt positief uit. Dus ik ging heel verheugd in de auto naar huis. Dan ben je wel wat zakken. En dan juist van dat verschrikkelijke ongeluk met die squallenband in Vogelwaarde. Ja, dan stierst voort weer met beide beentjes op de grond. En dan gaan de rillings die over het lief. En als je de fjouwer deden van treien ben en de directrice van die squallen. Ja, ik echt vreselijk. Ik bedoel, dat dan, ja.
5: Ja, en elke nieuw kennen er ik wat bij voorstellen. Ja. Want elke nieuw had haast wel of er op zichzelf als Ben ooit eens fietst. Huppakee, of had Ben dit bij zijn kamp mij doorgen. Of als docent, begeleidend docent mij geweest. Ja. Je had er al, je wel een verhaal. Ja,
6: dit is gewoon, en als dan die verhaallijk lijst van die meesten uit het dorp, Axel werd het meest bijkomen ook. Ja, dat is verschrikkelijk. Echt, dat gaat dwars er alles heen.
5: En dan alle oren weer relatief.
6: Alle oren is echt heel relatief. Ik denk, goh, wat een leed. Ja.
5: Gerry Roosma, wat wie jij opvallen van de weekend?
7: Ja, een heleboel, maar ik denk toch. Kijk, het werd net ook gezegd: geen wethouder meer straks. Maar ik heb mij tijdens het wethouderschap heel erg ingezet voor jeugd. En de jeugdzorg kost heel veel geld. En wat we in Heerenveen een heel mooi proces hebben gedaan met de gemeenteraad, is naar voren kijken van wat kunnen we aan de voorkant doen. Daar hadden we een heel mooi plan bij bedacht, maar bij een plan horen ook centen. En afgelopen donderdag heeft de gemeenteraad met het vaststellen van de jaarstukken ook een bestemmingsreserve jeugd vastgesteld. Het is een beetje saai en wat technisch, maar met die centen kunnen we de komende 4 jaar, en mijn opvolger kan dat vorm gaan geven, ook echt die beweging naar voren maken, zodat we er voor de kinderen aan de voorkant zijn en op scholen hulp kunnen inzetten, trainingen, mentoren. En daar ben ik echt heel blij mee, want bedenken van het plan is één ding, maar daadwerkelijk ook de centen om het te doen, ja, dat is natuurlijk echt super.
5: Ja, dan had hij de bot voor inzet en dan is het Safir, maar dan rekent de functie kwijt omdat de partij boeten het college valt. Docht dat net zeer?
7: Ja, tuurlijk is het. Ik was liever doorgegaan om het zelf handen en voeten te geven. Maar werd net ook al gezegd, de gemeenteraad is het hoogste orgaan. Dus nou ga ik als raadslid heel goed kijken dat mijn opvolger dat ook op een goede manier doet.
5: Ja, maar op dit punt komt de opvolger dus in een gespreid bedje.
7: Ja, dat denk ik wel. En ik hoop ook dat het gespreide bedje dan ook opengeslagen wordt. En lekker de deken omhoog getrokken wordt. En dat er niet al te veel in gerommeld wordt.
5: Nee, Susanne kennen, maar daar ben je dan zelf ik weer bij om dat te controleren. Matthijs Vries, wat wie jij opvallend van de weekend?
8: Ja, nou, het nijs natuurlijk van Ceylon, dat wil ik melden, maar dat had Otto heel kreis dien. Een oording is, en dat geeft het ook al jeugd, de introductie van TikTok Shop.
5: We
8: gaan al TikTok. En daar zitten de band massaal op. En dan komt er vanaf na je wieken komt er ook nog een button bij. Dat er een reclame komt, dan kist er mij één knopje indrukken. Kepen het al het spul, het god. Nog meer verleiding online, ek van band. Wie just er ek breed in het nijs. Maar direct een waarschuwing van al is jeugd. Dus hadden we mij prachtig mooie beleidsdocumenten van jeugd komen. Heel, heel goed. Is dit een grote zwarg?
5: Ja. Want dan ben influencers en die hadden een bepaald make-up dingetje of zo. En dan komt er in scherm ik een knopje kerst op drukken om dat gewoon te bestellen.
8: Ja, en maar één druk op knop had ze het besteld, is dat clear. Dus influencers en bedrijven die hier naar massaal op. Want er zit natuurlijk, uw jeugd zit echt massaal op TikTok.
5: Ja, maar dus de verleiding is heel druk. Een betalingszekerheid weer, zo. Ja,
8: dat hoop ik wel. Maar zoals het nou presenteerd wordt, is dit echt een grote verleiding.
5: Zou er al zo'n soort verleidingen binnen van de jonge Rijn? We gaan nu ik hoor dingen op programma's zien dat we het even over gaan willen. Maar dit is goed als dat even on scoost. Europees migratiepact. Officieel is nou ingang, dus de vlagen kennen nou uit. Het probleem van de migratie wordt daarmee definitief oplost. Of net al.
6: Ja, het is clear. Maar dus niet. Nee, dit gaat gewoon. Het zal misschien hier en daar iets helpen. Maar dit helpt net genoeg. Wij reden in Nederland gewoon dat je in het einde van uw mogelijkheden op qua opvang. En kerst al meer AZC's hierpen je. Maar de weerstand dat je in wordt echt steeds grutter. En de troststroom is er gewoon net. Want er binnen te weinig hoesen. Daar zit het grote probleem. Dat los je net binnen hier op. Dat los je net meis aanpakt net op. Dus dit is window dressing.
5: Jij ja, bestemmen is?
8: Nou, ik weet net of het window dressing is. Ik denk wel echt dat er oprecht zieken wordt naar een oplossing. Wat ik wel zeg in zo'n migratiepact, is dat de mensen die hier nou zitten met een procedure, dat die dan even nog langer wachtje matten. Hè? Want we gaan nou eerst voorrang verlenen aan de groep die nou komt en die nou begint met een procedure. Dus al die mensen die hier zitten. En dat is even de orenkant van dat mensen zeggen, ja, het is altijd te volle. Die mensen zitten hier, in een AZC. Die mensen mij net ontwerkt. Die mensen weten net wat de toekomst is. Die mensen zitten daar via wij van hoes. Had je een idee? En dan zeggen wij mij ook, nou, dan doen we dat nog even wat langer. Want we moeten nou eerst even met de orengroep onder slag. Ik vind dat is denk ik net goed. Dat maakt echt oors. En aan de andere kant is juist wel afspraken. Maar ja, dan juist ook weer van ja, tal van landen had het echt nog net varrekoor. Dus we hadden digitaliseringsslag van dit hele systeem hadden we nog net varrekoor.
5: Nee, op die inkomt dat ik al mis.
8: Dat ging al mis. Ik denk dan echt van, als er dan zo'n iPad zit in ter Apel en dan was daar als vreemd iemand hier nij in Nederland mij zo'n iPad in één keer al je vragen invullen. Ik weet net of dit nou in de uitvoering nou een heel goed idee is.
5: Ja, ik zou toch zeggen, mevrouw Rozema, maar hier is lang een uitocht. Dit wordt geïntroduceerd en presenteerd als zijnde misschien wel een tropbraak als oplossing. En nou Jerk van der Man hier rond tafel van, nou stel er maar net te hege verwachtingen van.
7: Nou, dat kan ik eigenlijk alleen maar onderschrijven. En, er wordt inderdaad heel veel geld in gestoken. En we gaan als Europa heel erg kijken naar de landen aan de randen van Europa. En ik zag gisteren of eergisteren een filmpje van Tineke Strik. Dus Europarlementariër voor Pro. Die was in Griekenland bij een aantal van die centra geweest. Nou, ja, ik schrik heel erg van die beelden. Daar zitten gigantisch veel mensen. 1 arts per 3000 mensen aanwezig. Er zijn een soort hokken waar mensen in moeten zitten. Daar staat alleen een bed en een wasbak en een wc. En daar zit je dan misschien wel maanden en jaren. Ook met kinderen in hokken waar geen ventilatie is. En, dat doen wij dan als Europa. Daar zijn we met elkaar allemaal verantwoordelijk voor. Daar kiezen we voor. En als wij het in Ter Apel al niet eens voor elkaar krijgen om snel dit te verwerken. Hoe ga je dat dan verwachten van de landen om ons heen?
5: Maar ja, aan de orenkant voor je kennelijk had je dit soort regels betinken. Ik dat er een afskrik werkende werking van UGIT. Mij horen we dat mensen uit het boeteland minder gauw als vlechteling Europa als bestemming kiezen.
6: Maar Nederland heeft nog steeds een magneetfunctie. Want als het juist in België is, de instroom daar rond de weekend gigantisch naar beneden gaat. In Denemarken heeft bijna niks meer. En wij hebben meer dan 1000 per week die hier komen. Dus dat gaat nog steeds iets gruwelijks verkeerd.
5: Ja, maar dan denk ik altijd, alle weken weer een heel soort fot, begreep ik. Je mag wel altijd even het optellen.
7: Ook in Nederland gaan de aanmeldingen naar beneden. En bij ons zit het natuurlijk gewoon verstopt.
6: Als je kijkt in de AZC's. Gewoon 1000 per week, hè?
7: Ja, maar in de AZC zitten gewoon heel veel statushouders. Die statushouders moeten een plek krijgen. Nou, dus het is gewoon, het hele systeem is verstopt.
6: Klopt.
7: En wat ik zo jammer vind, want we hebben het over systeem, maar het gaat eigenlijk allemaal over mensen. Die statushouders zijn mensen die hebben een status gekregen. Die mogen bij ons een nieuwe toekomst opbouwen. En als je dat heel snel kan doen, dan werkt dat het allerbeste. Als je gekoppeld wordt aan de gemeente en daar kan opbouwen, dan heb je daar wat aan. Mensen met wie ik spreek, die willen in de zorg werken, die willen in de techniek werken. Ze zijn allemaal mensen die we echt nodig hebben. En wat er nu gebeurt is, als jij eerst heel lang in Ter Apel zit, vervolgens heel lang van AZC naar AZC wordt gesleept. We hebben nu van die doorstroomlocaties, wat heel mooi is. Ik ben echt onder de indruk wat er in Beetsenswaard staat. Maar het is weer een tussenhalt. En vervolgens gaan mensen pas naar de gemeente. Ben je heel veel jaren verder.
6: Klopt.
7: En je moet elke keer maar die energie blijven houden om toch weer voor je toekomst te gaan. En dat doen de meeste mensen wel. Maar het is wel heel ingewikkeld, hoor.
5: Ja, maar
7: vraagt nou, veel van mensen.
5: Ik ken het heel iets vaker dat met name de jeugdse partijen die dit ik benemen als een van de grootste problemen dat wij in Nederland mee te kampen hebben. Dat die ik belang ha bij dat het net oplost wordt. Omdat het een issue is waar ze hun achterban op bij een waar krijgen.
8: Als je had partijen en je had over rechtse partijen, had die bewust dit oorijn horen worden, dan ben je echt heel verkeerd bezig. En ik leef er echt net in.
6: Nee,
8: wat waar wij mee aan de slag moeten, is mij een werkend systeem. En of er nou toeristenmensen hier komen, misschien ben ik die toeristenmensen wel heel terug dat die mensen hier komen, omdat ze echt net in hun eigen long wenen kennen. Alleen moeten wij wel zien, kunnen we die mensen eigenlijk een goede plak krijgen hier in Nederland, of kunnen die een goede plak krijgen in een oorlog in Europa?
5: Want of gaan ze hier wel in de basis,
8: moeten wij mensen opvangen.
5: Dus filter je ze eruit.
8: Ja, maar dan
5: hebben
8: we het wel nodig dat wij een systeem hadden waarin echt de procedure goed rint. Ja. Want mensen worden echt versleept door Nederland. Mensen die hangen geen idee. Zet u mij eens vjouweren en jellen hier in een AZC. En ik denk, dan gaan wij wel bonje mij elkaar. En zo werkt het echt bij die mensen. Daar had je totaal geen enkel perspectief. Terwijl die mensen, echt een heel soort van die mensen, willen heel graag ontwerpen, willen heel graag een bijdrage leveren onder de maatschappij. Tuurlijk zit er echt oren mensen tussen. Daar moet je echt heel kritisch op wijzen, vind ik echt. Daar moet je heel kritisch op wijzen. Maar we moeten naar een systeem wat werkend is. En dat is zorgen dat we ter Apel, dat we het netvark ook krijgen als Nederland, om daar de mensen goed op te vangen. Dan zit er echt in de procedure, in de keten, zit het helemaal verkeerd.
5: Ja, maar we beter mee eens. Dat moet verbeteren gebeuren. Maar ik krijg de indruk dat de Europese regels die nu ingang binnen, die nog net voor dadelijk kan bijdragen. Dat is de conclusie.
6: Dat kan nog een paar dagen natuurlijk ik nog net zee zijn. Want we moeten even zien hoe dit in de praktijk werking gaat. Maar goed, de eerste tekenen zijn net echt hoopvol. En we moeten gewoon zien. En anders moet ze gewoon bijsturen gaan. En dat is het nadeel van Europa. Het wordt het al eens af verrotte lang. En daar ben ik dan gewoon bang voor. Dat we met een systeem zitten. Want het is inderdaad, het leidt puur aan het systeem.
5: Ja. Nou, even wat dichterbij. Ries Wettersteert, maak het van de week bekend.
8: Ja.
5: Dat al die plannen die er liggen om dieken te verbeteren en asfalt te draaien en de boel weer bij de tier te krijgen, dat je het al je net erom het geld is op. Zeggen jou daar van op als verantwoordelijk deputaire op deze portefeuille?
8: Nou, aan de ene kant wel, aan de andere kant ik weer net. Wij hier een bericht kregen van Rijkswettersteert van wij zullen het onderhoud stoppen in Friesland, Grijns en Drenthe. Daar wien wij mee bezig om bij een reactie richting aanspreekpunt is maar de hoogste baas van Rijkswettersteert Noord-Nederland. Daar wien we mee bezig en ondertussen Rijkswettersteert ik al even een mail stuurt naar de aannemers. Nou, die ben correct wat minder politiek denk ik correct dan wij en die houden gewoon zijn van ja dit kind net. Dus dan komt het nice in één keer naar boeten. Maar wij ben je natuurlijk wel verrast. In de oude runetiert had het minister Karremans zijn van ja, we hebben een groot probleem op het ministerie van INW. Dat is net de eerste keer, hè? Want ik zit hier nou traaien hier. Ik ben bij de zone en de achtste bewindspersoon op INW mijn onderslag, hè? Dus even voor het beeld. En traaien hier lien wie al minister Harbers en Vivianne Heijnen, de staatssecretaris, die zijn ja, we gaan te kwad op de infrastructuur, daar moeten we echt mee onderslag. Nou is het niet keer 80 miljard, dan zei de minister. Nou, wij komen met een alwagingskader en een we echt met de provincies importeren, dat doorwerk. En dan komen we 23 juni in een groot debat in de Kamer met een afwegingskader. En dan moeten de Nijdersimmer...
5: En dat budget en afwegingskader, wel nou, is ja, de prioriteit?
8: Hoe gaan we zaken wegen? Nou, dan kan de politiek daar wat van vinden in de Kamer. Kunnen wij ook dus inbreng nog leveren als IPO of vanuit de VNG, et cetera. En dan gaan we in Nijdersimmer, dan komen we echt bij de projecten. En wat doet de minister nou? Nou zei het er in één keer, nog voordat het alwagingskader er is, nou we stoppen even met het onderhoud in Grijns, Drenthe en Friesland. Ja, dat bestuurt, dat ging gewoon net.
5: Nou, ik kreeg bij u in het nijs dat er een brief stuurt aan de Kamer. Werd er in zei van, het kan helemaal net een verrassing weten, want dit had ik in maart al onjoen.
8: Ja, maar dat is heel frappant dat er zei, natuurlijk hij had onjoen van jongens, we hadden 80 miljard te kwad. Nou, we komen bij een alwegingskader. En dan kom je in Nijdersimmer, mijn projecten. En nou in een reactie op Sisma, de opsquad die er krijgt vanuit de provincies. Zei hij, ja, wacht even, maar dat geld gaan we dan broeken voor bregen en aquaducten en viaducten tussen Lemmer en Delfzijl. Dus hij had al een prioritering maken van projecten blijkbaar. Want dat is bij u net bekend, dus het gaat nou heel vreemd. En volgens mij is het NOSA dat we net vooruit rennen moeten op een politiek debat. En we moeten nou eerst eens even zien hoe gaan we nou verder. Tuurlijk, er komt pijn. In heel Nederland komt
5: het
8: klein. Maar het lijkt er nou wat op. En wij zijn hier net sneu in het noorden. Hè? Maar het lijkt er nou wat op dat het toch wel handig is om eens even in het noorden te zeggen. Nou, daar stoppen we. Want wij jou altijd wel wat loert dan.
5: Wat voor middelen had je om het hem moeilijk te maken?
8: Nou, wij hebben zelf ook een tal van projecten waar ook nog regionale investeringen op zitten. Dus het is ook net zo dat het Riek alles betelt hier in Friesland en omkrieten. Dus wij doen zelf ook een soort een co-financiering. Maar het is ook gewoon onderhoud. Is wat oors als al je nieuwe zaken of grutten verbeteringen van tal van zaken. Dit gaat gewoon om het asfalt op de Rieksdieken in Grains, Friesland en Drenthe. Dus als we daarmee stoppen, dan zul je dan denken, nou dat valt al heel wat mee. Maar dan krijg je op een gegeven moment bepaalde vakken, wegvakken, nou die gingen gewoon dicht. Ja. Dan gaan we naar België. En dat is dan de standaard. Blijkbaar is dat normaal. Of, en dat is naar mijn mening, het is een politieke keuze. Want dit kabinet had echt een bewuste kar maken om net miljarden te scoren naar infrastructuur en waterstaat.
5: Maar soort zou wijze kennen, even ja. Te rooien, maar soort zou wijze kennen, want Jim had wel aardig centen als provincie, dat ja. Je hem zit van, wij willen desneeds wel voorfinancieren. Wij betalen eerst wel wat extra en dan bij Rijkswettersteed, als dat potje weer wat vult is, die rekening weer aan dus, waarom betel je?
8: Nou, het zou wel heel bijzonder wijze dat de provincies, en dan zeg ik maar even provincies, in dit loon, nou Cezar Matertje in het Riek, wij willen wel voorfinancieren. Volgens mij is dat echt de totale orenkont van de brood.
5: Nou ja, als de conclusie is van ons gebeurt er niks.
8: Minister Karremans is altijd welkom op provincie hoe is om die vraag te stellen. Dat is geen enkel probleem. En dan gaan we daar een goed peteren hoor. Maar ik denk dat het een politieke kar is vanuit Den Haag om te zezen, al langjarig, want het is net alleen nog van dit kabinet, enkel orenkabinetten, dat je het gewoon fiesten te min. Je naar het ministerie.
5: Ja, nee, ik begrijp jou dat je een cadeautje vond, maar je sluit het ik net helemaal uit.
8: Hij is altijd welkom.
5: Om te interpreteren met Karremans, de Chennai en oplossing.
8: Nee, maar wij zitten volgens mij constructief in de wedstrijd. En zeg even naar een breg als HRMK Sporenbregen. Daar willen wij al jarenlang een spooraqueduct van mij zien. Dat is helpend voor de scheepvaart. Dat is een verbetering van de verbinding tussen Ljouwert en Zwolle. Hè? Want er zitten volle minder problemen en technische storingen en dergelijke. Daar zit echt geld vanuit de regio. Dus wij zien al, ik als provincie, daar werk ik te gieren met de gemeente Ljouwert. Wij zien al, daar leidt geld voor ik van u. Dus in die zin doen wij zelf al een investering. Ja, als de minister nou komt met de vraag, willen jou varen in jou is even yield, want dan krijg je het letter weer om. Nou, mogelijk maar een rentepercentage, maar het lijkt het mij net de ordentelijke politieke wij.
5: Otto, hoe verstoor je
6: nou? Nou, ik vind het woord wedstrijd net zo goed kiezen in dit opzicht. Want ik zie het meer als een plicht van de landelijke politiek vanuit het ministerie dat de wegen ook in het noorden goed onderhouden worden. Je waar je ook meesken, als het alles optelt, misschien oren miljoen in totaal, iets meer denk ik in de twee noordelijke provincies. Betel je ook al je belasting, betel je al je opcenten mee. Nou ja, dat gaat naar de provincie.
8: Rijksdieken, hè?
6: Wat?
8: Rijksdieken.
6: Ja, de Rijksdieken. Ja, maar dus er leidt ook een morele plicht dat ze het wel doen. Dan nog wat oors. Ik ben ervaringsdeskundige. Ik rijd bijna elke dag over de N30 en over de A7. Nou, die wegen hij in de winter, traditioneel, een opdonder hoorn. Ik bedoel, als nou als Joost op sommige plakken, daar zitten gewoon gatten in de wei. Dus er moet ook onderhoud gepleegd worden. Nou, had dat net meer gebeurd, en dan kregen we de gekste dingen. En dan inderdaad, de snelheid weer waarom waarschijnlijk naar 80. Misschien, wijvlakken, dat die oorsluit.
5: Ja, maar wat voor mogelijkheden, dat wie kijkt de vraag ik al, van wat voor mogelijkheden binnen er om iets van uit de regio, die minister
6: nou,
5: toch.
6: Zit je even op voorfinanciering? Hè? En dan heb ik enige ervaring uit het verliezen in de provinciale politiek. En toen ik in 2003, 2004 in de steden zie je, toen werden we wel vaker gebruik maken van voorfinanciering. Dus dat weer wel een redelijk gebruikelijk iets. Dat daarop praten we. Dus ik snap de positie van de deputaire hier ook wel. Dat hij net het achterste van zijn tongen.
5: Dat is mijn vraag.
6: Nee, ik snap het echt wel. En als inwoner van Ljouwert en gebruiker van de Wei en gemeenteraadslid van Ljouwert, zo ik zei ze, Sjog Wolse. Serieus naar die optie. En inderdaad, eventueel met een rentepercentage weer waarom. De wegen moeten gewoon onderhouden worden. Wij zitten net in de positie dat we steeds kennen. Lid het maar en het komt ooit wel weer goed. Dus heel actie.
5: Maar nog even die ondervinding van wat weer 24 jaar lang. Wie wil dan? Ik wil dat het geld uiteindelijk echt weer weerom kan.
6: Jazeker. Als de goede afspraken maken is en doe sluit de contracten op, dan komt het wel weer weerom. Ja, en volgens mij is er met het Friese Marre-project is ook wel eens met voorfinanciering.
8: Nee, zeker.
6: Dus die mogelijkheden binnen wel.
8: Zeker, maar volgens mij gaat het er echt om en dat het een politieke kar is in Den Haag. Want het is nou echt net zo dat wij als Nederland armlastig binnen.
6: Nee.
8: Er
6: zijn
8: karren die we meidje, keuzes die we meidje om bepaalde zaken wel te organiseren, bepaalde zaken net. Dus dan kunnen we het houden voor financiering. En dat had de minister dat wel. Nogmaals, dan is er welkom en dan hebben we een mooi peteer hoor. Maar het is een keuze in Den Haag. En volgens mij, had je Sjug en nou, en een lietse nuance, want het onderhoud is maar op tal van plakken, trof de winter en dergelijke, dat pakken ze wel op. Want het gaat echt goed grut onderhoud. Ja. Overigens, dat laatste, daar maak ik wel wat versnelling op. Daar ben ik ook mee eens. Maar grut onderhoud, dat is gewoon pure noodzaak. En nou zit het in Gelderland leer ik nog wel terug. Want dat yield wie al beschikbaar voor 26. Maar voor zo'n 2028, dat yield is er dan even net meer. 250 miljoen is het even waard om yield.
5: Maar we jaren heel vaak, ik had het yield om viaducten en bregen en zo wat, dat er te min onderhoud pleegd is in het verlienen. Werd erover, nou, hoe griezelig een soort extra yield kwiet binnen om het al je weer bij de tiet te krijgen. Klopt. Nou wordt er weer bezuinigen op onderhoud. Ik zou zeggen, ja, je bent aan het voorsorteren op nieuwe problemen. Ja. Dit moet je net meer te betalen bent.
8: Nee, maar nij is altijd een hip west in Den Haag.
5: Beetje sexy,
8: sexy onderwerp. Hè? We bouwen nieuwe bregen, we bouwen dit. En ja, dat onderhoud, nou, dat leidt toch al heel wat creëers bij. Ja. Dat komt nog wel een keer.
5: Maar dan dat betalen we nou maar ook. Wat de grote min is voor onderhoud, dan maakt er yield bij.
8: Nou ja, dat is echt de oproep vanuit de provincies. Heel helder. Er maakt gewoon meer yield bij. En waar ik zijn met alle 12 provincies. Tuurlijk, als we dan toch in deze situatie zitten en een matse nou en dan een keuze komen op bepaalde projecten die net teruggaan, oké, een point teken. Maar wat nou de minister wil, is gewoon alleen nog maar onderhoud en helemaal net meer investeren op totaal niks meer wat nij is. Dat ging gewoon. Dat had de provincie zeg zei, jouw matte investeren ek in de toekomst en dat onderhoud maat op orde. Want zorg eens naar de bregen hier in Friesland, zorg ik de bregen op oren plakken in het loon, zorg naar het onderhoud van de dieken. Dat ging gewoon net.
5: Nee, maar jij bent van de ChristenUnie, die partij loopt net onder de touwtjes. Jij bent van pro, mevrouw Lozema. Nee. Jouw partij loopt ik net aan de touwtjes. Misschien zijn nou een analytisch touwtje of beziek je dat even. Maar wat voor mogelijkheden heb je om dit stukje tijd te keren?
7: Ja, in gesprek gaan. En ik ben het helemaal mee eens. Het zijn gewoon keuzes die gemaakt worden. En ik vond vooral de troostende opmerking, het gaat niet alleen om het noorden, maar we gaan dit straks ook vertellen in de andere hoeken van het land.
5: Oh,
7: denk ik,
5: gelukkig.
7: Ja, gelukkig maar. Ja, dat vond ik inderdaad. Ja, dat scheelt weer. Maar ik denk, ja, het is echt korte termijn denken. En ik deel ook helemaal die visie van het gaat misschien ongelukken opleveren, behalve langzamer rijden. Want dat vind ik dan weer niet zo'n de 80 kilometer per uur. Oké. Maar ik denk wel uitbeschadiging aan auto's, ongelukken.
5: Extra kilometers
7: die mensen moeten gaan rijden. Zeker. En ik ben het er helemaal mee eens. Het is die korte termijn gedachte. Je legt iets aan en daar hoor je een plan bij te hebben van hoe ga je dat onderhouden. En volgens mij is dat allemaal niet zo erg ingewikkeld.
5: Maar in de reacties van de minister zat ik die is bij u in Nijzer, kreeg ik net de indruk van dat er nog wat scholen wil de komende weekend. Dus dat het bloot zou dat nou
6: maar
5: is.
6: Maar die minister die maakt nou eerst ik wil bij zijn standpunt blijven. En dan hebben we het geluk dat er een minderheidskabinet is op dit moment. He, want ik bedoel, hij moet nou op zich naar een meerderheid voor deze plannen. Dus hopelijk is de meerderheid van de Tweede Kamer is wijzer dan de minister.
5: Nou, dat zullen we dan al wachtje maken. Maar voor eerst is dit wat het is. Maar hij is welkom op het provincie.
8: Ik ga geregeld contact met de minister. Dus dat zit wel, dat is dat in die zin ook wel prima. Ik stek mij ook oneens wijzen. Wat we wel zeggen, en dat is wel mooi. We gaan tal van Friese Kamerleden. Van Hap de Moeder Hoop tot de Lucienne Bolsma en Marieke Vellinga. Maarten Goudswaard, Olier haar al bericht kregen. En witte ek van je maakt we mee onder slag. Ja. Dat onbelangend zit het in het Friese Kamer wel aardig op agenda.
5: Ja, zeker. Ja. Nou, we binnen jou te blauw even in jou. Burgemeester Buma, Jit Vot.
6: Ja.
5: Maar maak hem ook voor je.
6: Ja, daar kon ik net hoor.
5: Nee, maar had je wel een idee? Door mij stik mij denken hoe de profiel schetsen.
6: Ja, ik zit gelukkig dit keer net in de vertrouwenscommissie. Dus het is wat makkelijker praten op dit moment voor mij. Want ik heb geen geheimhouding.
5: Een man of een vrouw?
6: Nee, dat gaat om een kwaliteit. Dat maakt het wat mij betreft helemaal
5: niks uit.
6: Dat maakt het mij ook net zo vol uit. Punt 1 is, waar ben je beschikbaar? Waar solliciteren? Dus de vertrouwenscommissie moet daar een selectie uit meidje waar ze mee praten willen. Nou, dat een man of een vrouw red of green of PS of blauw is, ja, dat boeit mij net zo vol. Het moet de juiste persoon voor jou wijzen.
5: Maar iemand die in Den Haag ondervinding op die in Haag bij voorkeur? Of die hebben net?
6: Wij hier in de vorige profielsketch hier investeren dat Ian Havo en Iljout zonder duidelijk politiek profiel. Nou, dat is net echt slagen.
5: Nee. Dus daar komt een fractie van zitten van een andere partij. Ja,
6: dus dat is wel heel opmerkelijk. Dus ik weet net wat er nou in komt. Maar ik denk dat het wel handig is dat wij in Iljout Ian hebben die de volle lijntjes met Den Haag had. Dus wat mij betreft is dat geen probleem. Sjoe, Buma, hier van mij naar het Voorthoven, die hier van mij nog wel zien termijn uitzitten. Want ik ben eigenlijk wel een beetje leuk als er tussen iets voortgaat.
5: Want
6: hij had van Iljout een hele grote goede dingen die hem. Maar vooral achter de schermen. En dat is mijn kritiekpunt ook wel een beetje op hem. Hij had nooit echt goede verbinding met je kennen, maar die inwoners van jou. Dat is gewoon ontiegelijk jammer.
5: Toch een beetje aristocraat.
6: Ja, ik weet net als dat aristocratisch nemen was. Maar nou ja, goed, de oorsluiting bij de Leeuwarders, die had er nooit helemaal voor. Maar hij had achter de schermen zo ontiegelijk volle dingen van jou. En ja, dat joch de meeste mensen net. En daarom vind ik het gewoon jammer als hij nog voortgaat.
5: Ja, en daarom zei Stik van, we moeten eigenlijk no worry in nou, niet die lijntjes met Den Haag zijn gehoord, dat gaat hij het hier.
6: Ja, als ik joch wat hij al jaar van jou te dienen had. Wat ik was verweten dat er in een protolandelijke talkshows steeds optrad. Maar dat weer wel weer burgemeester Leeuwardens die in beeld. Hè? Dus Iljout komt weer positief op zich in het nees.
5: Ja.
6: En hij had wel eens verteld. Dan weer er een bedrouw. Nou, die wel, CEO die ken ik. Die heb ik wel in mijn telefoon staan.
5: Dat is zo wel makkelijk.
6: En dan waren er weer even bellen. En dan weer er een gesprek arrangeerd.
5: Ja.
6: En dan, dus daarom vind ik het verrotte jammer dat er uit de voortgaat. En ik neem het dan ook een beetje kwalijk.
5: Matthijs, ben ik Ljouwerter?
6: Ja.
5: De ChristenUnie had trouwens een geweldige burgemeester.
8: Zeker.
5: Mag er een ChristenUnie burgemeester naar Ljouwert komen?
8: Oh, maar dat is altijd goed.
5: Alleen nog al daarom.
8: Nee, ik ging natuurlijk net horen. Qua werk ging ik het totaal net horen. En bemoei ik me daar gelukkig net mee.
5: Maar als Ljouwerter.
8: Maar als Ljouwerter. Ik vind het zelf heel spietig dat Buma Fodjit. Ik vind het een hele kundige, goede burgemeester. Hij had meer dan een heel groot netwerk in Den Haag. Dat is echt goed van zo'n grote stad als Ljouwerter, een grote gemeente. Dus het is gewoon heel spietig. En er moet een goede opvolger komen. Bij voorkeur denk ik Ian Ek weer met een netwerk wat echt landelijk is.
5: In Den Haag?
8: Ja, die moet wel een telefoon mee nemen.
5: Ja. Nou, misschien ben je er bij Pro nog wel een peer.
7: Nou, vast en zeker.
5: Ja, ga je hier ook weer? Waarvan je zit van die pool geschikt van jou het?
7: Nee, ik heb daar eigenlijk helemaal niet. We zaten net ook wat namen te noemen en te kijken van wie zou dat dan kunnen doen. Ik weet het, het moet iemand zijn met een bepaald kaliber. Kijk, de functie die hij nu gaat doen is natuurlijk heel bijzonder. Er is gewoon maar één van in Nederland. Dus dat je daarvoor wordt gevraagd, dat zegt ook wel iets. Dus Leeuwarden had een burgemeester van een bepaald kaliber. En ik denk wel dat het heel mooi zou zijn dat je weer iemand terug.
5: Hij is zelf ambities?
7: Maar hetzelfde profiel. Ik pas al niet in dat profiel. Maar,
5: maar misschien net de ambitie om dan in jouw het burgemeester te worden. Maar je zorgt vaak dat wethouders, en vooral als ze geen wethouder meer binnen, ik is om haar heen is jongen naar een burgemeesterspost.
7: Ja, dat klopt. En die gedachte is natuurlijk ook wel eens bij mij door het hoofd geschoten. Ik zou liegen als het niet zo is. Maar ik vind wethouder zijn, en dat zal de gedeputeerde naast mij erkennen, dan ben je echt van de inhoud. En dan kun je dingen voor elkaar boksen. En een burgemeester is natuurlijk ook voor een deel voor de inhoud qua veiligheid en hele belangrijke onderdelen.
5: En die lietsere gemeenten.
7: In kleine gemeenten hebben ze vaak ook nog wel een onderdeel van de portefeuille. Maar het lijkt me echt best wel moeilijk dat je niet er weer overal mee mag bemoeien. Ik vind het ook heel mooi dat je dingen voor elkaar kunt krijgen. Dus mijn afweging is toch echt, als ik dan bestuurder, dan raadslid het grootste goed. Maar wethouder of gedeputeerde, dat je echt dingen voor elkaar kunt boksen en dingen in een bepaalde richting uit kunt kneden, vind ik toch ook wel echt heel gaaf.
5: Ja. Nou, hij juist er als pro de oprichtingsfestiviteiten wat hard is, maar formeel al hier. Ben je dan een grutsk van, nou ben ik net meer een GroenLinkser of een PvdA GroenLinkser, maar ik ben nou van pro?
7: Nou, het grappige is, wij als fractie noemen we onszelf al pro. We staan al op onze naambordje in de gemeente Heerenveen. Dat is pro Heerenveen, dus wij dachten al, oh, progressief, het is progressief Nederland natuurlijk eigenlijk. Hè. Het was ook wel een beetje weemoedig, moet ik zeggen. Er werd ook wel gerefereerd aan de afkomst van de partijen, de bron, zeg maar. Dus vanuit de PvdA gaat het natuurlijk veel langer terug. En van GroenLinks is het wat recenter. En ook dat het eigenlijk ook allebei fusiepartijen zijn. Want de PvdA is natuurlijk ook voortgekomen in 46
5: jaar. Oh, je Jermoed.
7: Ja, nou dat was na de Tweede Wereldoorlog. Hè,
5: ja, nee, maar bedoel al die fusies, van, Jermoed. Omdat je had geen achterban genoeg voor een serieuze eigen partij.
7: Ik weet niet zeker of het alleen vanuit armoede is. Want CDA is natuurlijk ook een fusiepartij. Het zijn ook bewegingen die je maakt. En ik vind dat juist wel heel mooi. Want je ziet enorm veel versplintering. Hè. Er werd gisteren ook aan gerefereerd. In de Tweede Kamer zitten nu 20 fracties, geloof ik. Eerste Kamer bedoel ik, er zijn 20 fracties. Ja, ja. Allemaal afsplitsing. En dan is het toch heel mooi dat er zo'n twee van die best wel grote bewegingen samen één beweging gaan vormen.
5: Dat is altijd wat in de rechterkant van het spectrum, om het maar eens te formuleren. Wist nog ik benauwd dat links hem zo verenigd?
6: Nee, want ik denk eigenlijk dat het een zinkend schip is. Op het hechtepunt hier de Partij van de Arbeid ooit 54 zetels alleen al. Hè? En dan hier GroenLinks, de PPR, PSP, CPN, die hier dan nog een stuk of 6 of zo of 8 in die buurt. Dus dan zitten ze steeds maar op 60 zitten in de tweede keer. Maar nou gaan ze nog eens kamelen 24. Nee, 20. Of 21?
5: Ja, in de
6: tweede
5: keer.
6: In de tweede keer. Dus
5: een zinkend schip. Ja. Alleen maar minder.
6: Nee, maar doe zij het zeggen. Ik wil het Jermoed. En ik denk altijd dat het is. Dit is pure noodzaak.
5: Ja, in de peiling ben je een noodgrutste partij.
6: Ja, maar dat komt echt toch het falen van de orenpartijen, denk ik.
5: Ze sterven mij.
6: Ja, dan sterven mij. De peilingen, dat zei het net zo vol. Dan moest het Jan bij de verkiezingen. Dan wordt al rekening maken. Maar ik denk dat GroenLinks, dat het voormalige GroenLinks, dat het gevaar is. Dat had nou al de bovenhoorn in een hele prot geval, vooral in het Tweede Kamerrek. Nou, de echte oorspronkelijke stemmer op de PvdA, die viel zich hier net bij thuis.
5: Die zit lang bij de PVV.
6: Ja, waarschijnlijk wel, ja. Voor een gedeelte wel.
7: Ja, dat is wel onderzocht. Dat is echt een broodje aapverhaal.
6: Maar waar binnen al die stemmen dan bleun?
7: Dat vind ik ook lastig om te zeggen. Maar ik denk wel dat vanuit armoede vind ik een hele sneuwe benaming. Ik denk dat het echt niet zo is. Want je ziet ook dat die beweging heel krachtig is. En het verhaal wat we vertellen, dat is nu meer dan ooit nodig. Dus wat gisteren ook werd verteld, van het gaat over de gewone mensen. Die gewone mensen zijn totaal uit het oog verloren. En het eerlijke verhaal, dus het veel eerlijker verdelen van het geld en het belasten van het grootkapitaal.
5: Ja, maar je had nog de gewone mensen, echt, maar een heel soort gewone mensen die staan bij die hekken te razen van AZC weg ermee. Dat vind ik vreselijk dat gebeurt. Maar dat ben, zeg maar, ik, dat is die categorie gewone mensen, ik denk die het auto ik bedoel, die je maar lang kwijtraken.
7: Ja, maar dat zijn natuurlijk, het lastige is een beetje, dat zijn de mensen die daar staan. Ja. En dat zijn soms ook beroepsopruiers. Maar als je gewoon de mensen vraagt, dan zegt 71% van de Nederlanders, daar staan ze ook weer naar buiten gekomen, zegt wij staan open voor vluchtelingen. Dat is 71%. Alleen de meeste mensen hoor je niet. We hebben natuurlijk in onze gemeente ook heel veel gedoe gehad over die asielzoekerswoningen. Ja. Eigenlijk een heel mooi plan, 2 kleinschalige woonwijken binnen een woonwijk. Daar was ook heel veel reuring. Maar uiteindelijk, als je gaat optellen hoeveel mensen daar echt over inspreken, is dat niet heel veel. En het stille midden, de mensen die er best voor openstaan, die durven gewoon niet hun mond open te doen. En dat vind ik heel jammer. Bij de eerste keer inspraak waren er nog best wel veel mensen die ook zeiden, wij zijn ervoor. Bij de tweede keer inspraak was er nog 1 iemand. En er waren ook mensen die mij aanspraken, die zeiden, ja, ik durf gewoon met buurtbarbecues, durf ik niet eens te zeggen dat mijn dochter bij vluchtelingenwerk werkt, of te zeggen dat ik wel voor zo'n AZC ben. Want dan heb ik meteen die schreeuwers over me heen. En dan, dus het is dat maakt het heel ingewikkeld. En het grappige is, nu zie je ook weer, en dan komen we toch weer bij dit onderwerp, terwijl het een veel breder verhaal is. Als je kijkt naar het asielprobleem, wat, nou, denk ik, hebben we net al besloten of besproken, best wel eenvoudig opgelost zou kunnen worden. Oh. Als de wil er is, kun je het oplossen. Daar gaat het over. En heel veel andere problematiek, daar hebben we het helemaal niet over. De jeugdzorg bijvoorbeeld, wat in de Tweede Kamer nauwelijks besproken is. Echt een heel groot probleem. Kost ongelooflijk veel geld.
5: Komt je gelukkig ook regelen om tafel en wordt beneemd of zodanig?
7: Zo'n Jason die onderzoek heeft gedaan naar de vreselijke manier waarop kinderen gesloten opvang hebben gezeten. Ja. En vervolgens worden er allemaal maatregelen aangedragen. En dan doet hij onderzoek. Is er bijna niks mee gebeurd. Dat zijn grote onderwerpen. Daar hebben we veel minder aandacht voor. De armoede. Er zijn nog steeds heel veel mensen die in armoede leven in Nederland. Er zijn ook mensen die heel rijk zijn. Die verdeling van dat geld, daar moet het over gaan.
5: Dat zijn hartstikke belangrijke onderwerpen. En toch slagen het maar net om bij verkiezingen mensen te mobiliseren om daar dan van te stemmen. En dat jet kennelijk bij dit stiet. Ik zet je trouwens wel even een punt. Ja. Want het zou schande wezen dat we het mee dit zeilskip om tafel net op Cambuur hakken. Ik weet, er zitten twee diehard Cambuur-fans. En jou komen van het Jereveen. Jereveen docht het al jaren geweldig. Goed tot geweldig, zo'n je zussen kennen. Had je nog wat adviezen voor
8: is
5: die jouw
8: net
5: je?
7: Ja, die vraag, ik heb er heel hard over nagedacht. Ga ik hier een uitspraak over doen? Ja, ik vind het heel erg leuk om bij voetbalwedstrijden te zijn. En dan ben ik ook heel fanatiek. En ik ga straks ook met de wedstrijden, met de WK, ga ik ook weer... kijken en zo. Maar ik zou echt geen tip kunnen geven aan Cambuur vanuit de Heerenveen. Wat ik heel bijzonder vind en waar ik dus wel heilig naar uitkijk. Kijk, die wedstrijden waren altijd geweldig. Ja. Want toen ik net de wethouder derbies, was, waren die derbies. Dat was echt leuk. Zeker. En dan kwamen de wethouders van Leeuwarden op bezoek. En we hebben altijd zo'n afspraak. En dat je niet vlaggetjes mee mag nemen. Maar dan kwamen ze gekleed in de kleuren van Cambuur. Stiekem wets. Ja. Ja. Maar daar heb ik echt wel van genoten. Dus daar kijk ik. Nu niet meer op de stoel. Op een wethoudersstoel. Maar op een andere wel weer heel erg naar uit. Ja.
5: Dan maken we maar even de Cambuurman. Sportief, fantastisch.
8: Zeker.
5: Bestuurlijk een ramp.
8: Ja. Ja, maar dat is al jaren. En eigenlijk komt dat elke keer weer een keer weer om. Dus het is een peer hier, is het rustig. Volgens mij had een directie zitten die had het echt weer op een niveau gebracht. Waarvan wij en mij akkoord, denk ik, heel blij binnen. Geert van der Beert en Art de Graaf, die hadden een soort werk verrichten om de club weer op rit te krijgen. Dus dat is heel goed. Maar ja, het is just gewoon een nieuw stadion. Maar in totaal financiering trok ik nog een coronatiet en een oorlog in Oekraïne en alle prijsstijging. Nou, wie ze krijgt door infrastructuur, hè, daar zit ik al even daar zit ik een heel groot punt. Hè, het al je trog zo duur is. Ja, en je kan net op een bepaald moment kun je net meer stoppen met zijn ontwikkeling. Want bleef zitten op het oude Cambuurplein. En haast ik gewoon een groot probleem. Want dan mag op een gegeven moment een keer een tribune dicht dwam. Want dat wie ik net meer te dwam.
5: Maar nou, even,
8: dus dat mat een keer dat mat een keer oor zijn. Nou, ja.
5: Otto.
6: Nou, ik denk dat de omroep en de Ljouwte krant de oronde dagen uitstekende journalistieke producties de wereld in slingeren houden. Met een terugblik op wat er al hier gebeurd is. Ik denk een van de dingen die het heel goed is, die er nog gebeurd is, dat Riet van Commissarissen opstapt is. En ik zeg, disqualificeer die mensen die erin zitten absoluut net. Want sommigen zullen misschien best wel weer om komen kennen in de nieuwe RVC. Maar op dit moment is het gewoon goed dat er schoon schip maken wordt. Ik denk we moeten ekker verwaken dat Pieter Kooi net de almacht kreet.
5: Pieter Kooi is de man die de van miljoenen al inpompt had.
6: Ja, precies. En die, de gemeente Ljouwt zit er nog maar meer in. Hè? Ik bedoel, wij zitten als gemeente, hebben 20 miljoen in je zin. In lening van 14 miljoen en in lening van 6 miljoen.
5: Op het Veen gebeurt dat net, hè?
6: Nee, dat kreeg ze van de provincie. Hè? Daar hebben ze 20 miljoen van de provincie gekregen.
8: Dat is hier nog net in provinciale steden, Otto Hof.
6: Nee, ik kijk net. Oh, nee, dat is ik zelfs voor mijn tijd. Want ik hier absoluut geen stem. Ja. En dat hier kijk bij Cambuur trouwens. Want ik vind net als dat de overheid. Want hij is gewoon risico dragen.
5: Maar dat wist ik fan.
6: Nee, dat weet ik wel. Maar ik vind. Ten principale net had een oerhiet risicodragend kapitaal in een voetbalstadion stekken.
5: Die zijn commerciële.
6: Precies. En dat is in Jereveen gebeurd. Nou is het een leaning. Nou ja, de kerst wat van vinden. En dan mag hoop je dat het weer verombetellen wordt. Clear. Nou, de government maar even nu dat het weer verombetellen wordt. Dus Pieter Kooi en de gemeente die zitten er voor, ik denk, totaal van 35 tot 40 miljoen.
5: Maar die partijen dan ik bepalen hoe het verder moet?
6: Nou, ik denk als daar wel. Daar moest ik voorzichtig. achter me wijzen. Want ik denk ook net als die als gemeente Brandemaast onder de leiding van een voetbal.
5: Maar je wil ook graag dat je heel erg omkomt.
6: Precies, dus de gemeente had al een vertegenwoordiger in het stichtingsbestuur van Cambuur. Er is iemand die zit daar namens de gemeente in. En die met de zaken van de gemeente behartig je. En ik, we hebben omkoppelingen naar de gemeente. Nou, daar kan ik vragen om bestellen of dat daar rond in al heel goed west is. Ik denk, als daar ik even heel goed naar je maast. Maar doe maast alles trolljachtje. Doe maast nog gewoon zijn. Want ik denk...
5: Maar om een paar weken begint de competitie. Ja, dat is jou bekend?
6: Er is nog iets volle belangrijkers wat er binnen een paar weken gebeurt. En dan komt de jaarrekken. Want het is per 1 juli is het voetbalseizoen. En ik ben vreselijk bang dat er weer een gigantisch grote kwart is. Dus dan maast alleen nog maar weer. Nou, mijn transferhielden de gartenstapje. Nou hebben we een paar goede spelers verkocht. Het is aardig geld op zinnen. Hartstikke goed. Alle respect voor Lamboy, de technische man. Maar dan propst dus dat geld weer in een god. En daar moeten we vanaf. Dus doe maar steeds snijden in de kosten bij Cambuur zelf.
5: Snijden in de kosten, maar wel ik een selectie die het een beetje serieus meedwaan kan op het veld zetten. Ja, ik viel dat toch net mijn waar matcht.
8: Nou ja, volgens mij moet een paar zaken plak vinden. Er zit nou bijna 2 jaar in het stadion. Die organisatie moet op orde wijzen. En had ik dan lees in een krant, want ik ben gewoon supporter. Had ik zeg dat er in de krant is van ja, de directie wil alleen nog maar bezig om alle facturen bij elkaar te klauwen. Om te vinden wat moeten we nog betellen en wat komt er nog in. Dan denk ik, nou dan je er echt iets volslijnd verkeerd.
6: Maar het wordt nog veel slimmer, hè?
8: En blijkbaar is dat zo. Dus waar moet je naar taal? Je moet eerst gewoon naar een goede basis. Dat de structuur zit. Dat mensen echt gewoon, dat alle facturen, is nou alles boppenwet. Als alles boppenwet er is, nou dat is al een punt. Ja. En dan moet je aan het werk in. En dan moet je denk ik wel even een knip zetten tussen het sportieve en het zakelijke. Je moet het sportieve, er moet wel een selectie komen waar je mij echt gewoon presteren kan echt in de eredivisie. Want eredivisie is denk ik in de komende jaren pure neetzaak. Los van dat iedereen dat fantastisch vindt. Om de derby, maar om alles. Is het geld gewoon neetzaak? En je moet naar het zakelijke zien. Nou ja, daar hadden een stichtingsbestuur, een RVC en een directie. Daar moet een goede mensen in. En volgens mij is de opdracht heel helder. Zeg gewoon dat het nou net minder wordt. Want die e-rekking, nou, dat zal net een kleurrijke heel wijzen. Ik denk donkereert. Maar ja, en dat moet je dan maar een keer oplossen bij die transferhielden. Maar dat moet natuurlijk op een
5: maar
8: moment...
5: Maar zijn club ken ik net failliet in. Daar is toch de grut voor.
8: Nou ja, ik denk net...
5: Hoewel,
8: Vitesse? Ik denk net dat dat nedig is. Maar volgens mij is het nou wel helder... Voor Safir nog net helder wie. Want dat volgens mij wie dat ik wel duidelijk. Ja.
5: Nou, jongens, dat heel blauwe shirtje en sjaaltje, dat lezen we even aan de kant. Ja. Want we pakken nou het oranje.
8: Ja, oh ja.
5: Jong begint dat. Ja. We zetten al jaar een patchje op. En we hopen dat oranje 4 komt. Of houden we jezelf voor de gek?
6: Nou, ik loop het wel.
5: Dat we 4 komen?
6: Nee, dat denk ik net. Het is me gewoon te laat. En mijn loyaliteit leidt bij een andere geel-blauwe club. Of Lohan. Colombia.
5: Oh.
6: Dus,
5: Het is tenminste iets om dat u te lezen. Maar doof volgt het wel. Maar ik mijn patches en mijn snacks en alles.
7: Ja, maar ik moet wel bekennen. Ik sla heel vaak wat later aan. Want dan denk ik, oh ja, als op een gegeven moment in kwartfinales en zo. Dan ben ik ook heel irritant fanatiek, hoor.
5: Dit toernooi, want dan lezen we het misschien al.
7: Nee, ik volg het wel, maar het is inderdaad af en toe best wel
8: laat. Ja, ik ben over het voetbal optimistisch. Volgens mij hebben we van de bondscoach Jet, we moeten eens een keer wat minder kritisch wezen in het loon. Dus ik vind bij het voetbal, lid we nou eens een keer met elkaar echt wat leuks van mij.
5: Wat meer ballen in zitten,
8: wat meer ballen erin zitten. Ja, ze moeten het zien in Japan. En de Perilin zei iedereen van, nou, als je dan het winnen een keer wel opstapt als bondscoach. Nou wordt het een hele drege kluif,
5: van
8: aan de orenkant. Ja. Ik vind alles wat er aan de bal rolt, vind ik.

de Vries van Aron en Middy. Nijhoven op deze stuurder met het oog op morgen. En daarna muziek in Friesland non-stop. Verhaal ze zal vast wel treizen en graag ontmoet.

0: to me. Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Had ook met lef. En ja, dat moet er veel meer inkomen. En ja, het is nu ja, eigenlijk spelen om niet te verliezen.
3: Kan het je,
4: ja. Dode spelmomenten, dat hebben we ook natuurlijk gezien. Ja. Dat gaan we het hele toernooi zien, dat die zo belangrijk zijn. Maar dat waarschijnlijk gaan we straks een doelpunt aan het dode spelmoment zien.
3: Ja, nou ja, we waren er al weer opnieuw weer met Malen dichtbij natuurlijk. Hè. En ja, we hoorden het Arman ook al zeggen. Je gunt hem zo dat doelpunt.
4: Ja, ja, en het is wel opvallend. Want er staan drie veel langere gasten op 5 meter achter hem. Waarvan denk ik ook Japan steeds denkt, nou daar zal die bal wel naartoe gaan. Maar tot 2 keer toe kwam die bij Malen terecht. En hij kopt hem echt wel die tweede keer ook echt heel goed in.
3: Ja, en tegelijkertijd, we dachten eigenlijk, Japan stelt er heel weinig tegenover. Maar nou net in die slotfase, onder meer met Ueda, toen was er ineens toch weer wat dreiging.
2: Ja, die bal kwam eigenlijk uit het niets. Ik moet zeggen, het lag ook meteen helemaal open bij Nederland. En ja, Van Dijk stond er naar mijn mening veel te ver vanaf. Hij kon zomaar in de korte hoek binnenvliegen. Hij schoot hem overigens wel geweldig in. Maar ja, daar zag het even niet goed uit bij Nederland.
3: Nee, nou ja, goed. De spelers die staan weer in de catacombe. We gaan straks weer beginnen. Wat vind jij moet er gebeuren? Moet die ploeg intact blijven? Wat is een moment dat je gaat wisselen? Wie moet je wisselen, vind je?
2: Nou, ik vind niet dat er op dit moment een wissel moet plaatsvinden. Wat er wel moet gebeuren is dat er veel meer tempo gespeeld moet worden. Er moet er veel meer ook op het moment dat er een bal ingespeeld wordt. Iemand moet de diepte inlopen zodat er weer iemand anders vrijkomt. En er moet ook veel meer van station moet overgeslagen worden. Dus niet iemand die naast mij speelt. Nee, iemand overslaan. Dus ja. Een station verderop. Waardoor je ook voor Japan dat veel moeilijker te belopen is. En dat je uiteindelijk de spelers als een Gakpo, als een Summerfield, een Malen aan de bal gaat krijgen. Maar ook je middenvelders. Omdat Japan het toch in de as heel erg dicht probeert te houden. Waardoor hun ook heel moeilijk te bereiken zijn. Dus maar eigenlijk, als hij er eenmaal ligt, en dat had Van Hekken een aantal keren. Ja, dan moet je, en dan word je ook gevaarlijk.
3: Ja, ja, daar valt de naam van Van Hekken. Want ja, hij is toch wel echt een factor van belang, denk ik, als je het zo hoort. Hè?
4: Ja, een paar momenten dat het hem wel lukt inderdaad om die diagonale paas te geven. En ook in het verdedigen inderdaad echt een hele goede ingreep in het begin van de wedstrijd, vlak bij de eerste paal. Maar verder, ja, in de opbouw, ja, wat ik in de rust of in de drinkpauze ook zei, het is veelal vanuit Frenkie. Maar ja, die laat zich ver uitzakken. Dus ja, uiteindelijk waar ook een Reinders aan de bal komt, dat is dan toch nog steeds te ver van het doel voor mijn gevoel.
3: Ja, wat zou jij doen ook met diezelfde basis doorgaan? Of zeg je van nou bijvoorbeeld een Kluivert erin?
4: Ja, ik zou nu nog wel doorgaan en ook even kijken wat Japan doet. Dat is vaak even afwachten welke coach gaat de eerste set doen. Maar kijk, Kluivert is natuurlijk fantastisch in de kleine ruimte. En we hebben Nederland wel veel al in die kleine ruimte zien spelen. Dus ik denk dat Koeman hem sowieso gaat brengen.
3: Ja, en Ibrahim, Oranje moet dus lef tonen. Maar wat zal die bondscoach van Japanse ploeg meegeven?
2: Ja, ik denk dat Japan op deze manier probeert verder te blijven gaan. Het laag inzakken, linies gesloten houden, de as dicht houden, de lijnen. Je ziet ook Frenkie proberen ze heel veel in te sluiten. Zodra hij aan de bal komt, zie je gelijk dat ze er bovenop zitten met 2-3 man. Maar ja, tegelijkertijd, dan zal er bij Nederland ook veel meer spelers vrijstaan. En die moeten dan weer positie kiezen, waardoor ze weer door kunnen voetballen. En daar maken ze veel te weinig gebruik van. Het duurt allemaal veel te lang.
3: Ja, zullen we eens kijken of er alweer ontwikkelingen op het veld zijn. 0-0 was dus de ruststand. Nederland wel veel balbezit, maar nog geen treffers. En wat gaat Ronald Koeman doen in die tweede helft? Allemaal vragen waar Arman Afsaroglu hopelijk het antwoord op gaat krijgen.
5: Ja, ik hoop het ook. Ronald Koeman gaat nu eerst vooral zitten. Namelijk in de dugout, waar hij naartoe loopt. Uit de kleedkamer, dat is dan wel grappig in Amerika. We zijn eigenlijk nooit de hoogte van, nou ja, het midden van het veld, wat je in Europa wel ziet. Ze zijn allemaal aan de zijkant. Je ziet al die spelers in elk stadion. Ze moeten nog wel een flinke afstand overbruggen vanuit die hoek. Want daar komen altijd die American Football teams uitgestormd in dit soort stadions. In de kleedkamer is het ook wel grappig om te zien. Collega in de steking stond daar net. Ze zijn ook veel groter dan die van voetbalstadion. De teams zijn veel groter in het American Football. Deze zijn 11 tegen 11 en dan nog met een aantal wisselspelers. Ze zijn begonnen aan de tweede helft. Bij Nederland-Japan. Het gevaar is duidelijk. Japan susje toch een beetje in slaap. Midden helemaal dicht. Komt er dan maar doorheen. En als je een keer een fout maakt, dan slaan ze toe. Het is een hele taaie tegenstander om te verslaan. Nou verliest Nederland ook niet vaak. Maar het is moeilijk om hiervan te winnen. Het moet ook een beetje meezitten. Dit zou kunnen. De snelheid van Summerfield nu benutten. Hij is weg. Summerfield, rechterkant 16 meter. Bal voor het doel. En dan komt hij net achter Gakpo uit. Nou, Dat is nog eens een goede start. Daar leek het toch op van het Nederlands elftal. Maar Somerville krijgt de bal niet bij Gakpo. Wel Reinders die oppikt. Dan de bal naar Van de Ven. De Jong en Van Hekken. Dat soort snelle dingen, dat moet je hebben in deze wedstrijd. Nu misschien een schietkans. Als Gravenberg de bal goed heeft liggen, dat heeft hij niet. En dan zit het weer helemaal vol daar. Is het druk in het midden. En heeft Japan het weer voor elkaar om daar de ruimtes dicht te lopen. Nu wel Nederland dat opnieuw sterk aan de bal blijft. Weer met Somerville aan de rechterkant. Somerville bereikt Dumfries. Dumfries met wat mazzel naar Malen. Malen tekort is die bal voor Gravenberg. Dat is onhandig. Daar kan Japan dan tussen zitten met de Sano. Die is er langs, maar houdt de bal niet binnen. En dus is de ingooi op deze manier dus voor het Nederlands elftal. Nog eens kijken naar die kans. Somerville, ik zit te kijken of hij misschien nog voorlangs had kunnen kruisen. Nou, wat lastig met een verdediger die daar wel dichtbij stond. Kiest dus voor de voorzet. Die komt er niet bij Gakpo. Somerville in zijn derde interlandpas voor Oranje. Wacht dus nog logischerwijs ook op zijn eerste goal. Die twee interlands die hij eerder speelde, dat waren die twee oefenwedstrijden waarin Nederland... Dat is waar twee keer scoorde tegen Oezbekistan. Maar wel twee keer vanaf 11 meter. Gakpo deed dat. Nu komt Gravenberg door. Bal weer voor het doel. Voorlangs Suzuki. Maar wederom niemand die de bal daarin kan schieten. Ja, er gebeurt wel wat nu. In de openingsminuten van de tweede helft. Telkens die bal vanaf de rechterkant voor. Nu voor een tweede keer. Maar wederom is er geen of onvoldoende bezetting voor de goal. Malen komt er wel. Maar hij is een fractie te laat voor. Het is ook scherp van Gravenberg. Vanaf de rechterkant. De ingooi voor Japan in de 48e minuut. Daar komt Nederland er al heel snel weer bij. Ze hebben hem te pakken. En dus mag Nederland gooien. Hij is toch over de achterlijn geweest. De ingooi gaat naar Japan. Die mag genomen worden door Doan. Ter hoogte van de middenlijn. Heeft hij inmiddels gedaan. De bal is teruggespeeld richting Watanabe. Het is in Nederland nu 11 uur in de avond. Het is in Japan 6 uur in de ochtend. En het is hier in Amerika 4 uur in de middag. Dus er zijn heel veel verschillende tijdzones om deze wedstrijd in te beleven. De Japanners worden net wakker. De Nederlanders proberen niet in slaap te vallen. En hier in Amerika zijn we op het midden van de dag. Als de bal uit het speelveld is en er weer gegooid mag worden door Nederland vanaf de rechterkant. Dat is Dumfries die dat doet. Op het hoofd van Somerville. Benieuwd hoe lang we Memphis Depay gaan zien. Stel je voor dat hij straks komt en een goal maakt. Wat gaat dat allemaal doen met die spitsdiscussie dan bijvoorbeeld? Dat wordt ook nog wel interessant. Maar goed, het ligt vandaag echt niet aan Malen. Die speelt gewoon een goede wedstrijd. Heeft alleen de pech dat die bal er voor hem niet in wil. Maar je ziet aan hem dat hij in vorm is. Dat hij die vorm van zijn club meetrekt naar het Nederlands elftal. De ingooi voor Japan heeft wat tijd nodig. Is genomen nu door Ito. Dan een diepteloopactie van Ueda. Die hoopt die bal daar te krijgen. Maar die is te hard. Verbrugge. Simpel de bal opgepikt en weer meegegeven aan zijn ploeggenoot bij Brighton. Van Hekken. Van Hekken naar De Jong. Kan de bal in de loop meenemen. Is dan verlost van Ueda. Gravenberg. En dan hebben de Japanners weer alle ruimtes dichtgelopen. En mag Nederland weer opnieuw beginnen. Je hebt toch een beetje het gevoel dat als het op deze manier doorgaat en Oranje de bal een keer kwijtraakt, dat de Japanners gaan toeslaan. Dus het zou wel fijn zijn als Nederland gewoon scoort. Gakpo komt er niet langs bij Doan die de deur dicht doet. En dat doet op een dusdanige wijze. Volgens de scheidsrechter dat dat niet reglementair is. En zo krijgt Nederland een vrije trap. Dat is een fijne plek om die te krijgen. Meter of 7, 8 van de linkerzijlijn vandaan. Die bal kan dus voor het doel komen. Ligt misschien nog wel iets beter voor de linkspoot als je een voorzet wil gaan geven. Je zou zelfs kunnen denken om het in één keer te doen. Maar daarvoor ligt de bal net iets te dicht bij de achterlijn. Dus een voorzet ligt voor de hand. Kan ook een korte bal geven richting de punt van 16 meter gebied. Waar bijvoorbeeld Somerville daar naartoe kan bewegen. Reinders staat klaar in de 50ste minuut in Dallas bij Nederland-Japan. 0-0 de stand. En een vrije trap nu voor Oranje. En Reinders kijkt, waar gaat die bal naartoe? Tijani Reinders met de vrije trap veel te laag. Dat haalt Nederland dan hier weinig uit. Ze zijn echt niet allerlangs de spelers van Japan. Maar als je hem zo laag neerlegt, dan is het geen probleem om hem weg te werken. Wel een nieuwe voorzet van Nederland. En Van Dijk! Ja! 1-0 voor Nederland! En de captain doet het. Virgil van Dijk kopt Nederland op voorsprong. En Oranje op 1-0. Weer een goal met het hoofd van Virgil van Dijk. Die als Nederland de WK-finale haalt zijn 100ste in het land gaat spelen. Nou, dit is een lekker begin van het WK. Zijn 13e goal in Oranje. Wat heeft hij er veel gemaakt met zijn hoofd. Nu, wat is hij toch belangrijk de laatste jaren voor Nederland. Eerst die vrije trap van Rijn, dus die wordt weggewerkt, opgevangen door de Jong. En dan gaat die bal naar de rechterkant. Dan is het Ryan Gravenberg met een piekfijne voorzet. Het is geen buitenspel voor Van Dijk, die met een slim licht duwtje loskomt van Watanabe. En een fantastisch in de verre hoek komt. En via de binnenkant van de paal is Suzuki dan eindelijk geklopt. En staat Nederland 1-0 voor in Dallas.
3: De kop en de captain die het doet, Ibrahim. En ja, dat brengt die wedstrijd open, denk ik.
2: Ja, dit is wat je nodig hebt. Nu ga je nog meer ruimtes krijgen. Japan moet gaan komen. En met de snelheid wat je voorin hebt. En overigens een geweldige technische kopbal. En ja, op de radio kunnen de mensen het jammer genoeg niet zien. Maar wij wel. Je ziet hem heel bewust en lang naar die bal echt nakijken. Van daar gaat hij vallen. Ja. En dan valt hij binnenkant paal in. Geweldig.
3: Hij ging zo op zijn hurken zitten, kijken, loeren. En hij zag dat het goed was. Overigens, de vaste luisteraars van Met het Oog op Morgen, die missen vanavond hun programma. Dat zou nu bezig zijn op NPO Radio 1. Want uiteraard blijven we bij Oranje dit WK. Maar Het Oog maakt wel een uitzending. Die is als podcast te beluisteren via de NPO Radio 1 app of via andere podcastpodia. En daarin vandaag ook veel voetbalpoëzie. Nou ja, over poëzie gesproken, Arman. Dat was dat doelpunt van Virgil van Dijk eigenlijk ook wel, hè?
5: Ja, waanzinnig mooie kopbal van Van Dijk. Geweldig gestuurd hoe die ook loskomt in dat duel met Watanabe. Ja, Watanabe speelt in de Eredivisie. En hij gaat gewoon onder die bal door. Hij mist hem, schat hem niet goed in. En dat is Van Dijk dan. Die staat daarbij en die kan dat genadeloos afstraffen. Hoe die wel zo mooi naar de hoek stuurt. En dan wordt hij bijna nog mooier doordat hij dat stukje binnenkant van de paal nog meeneemt. En Suzuki kan er alleen maar naar kijken. Duikt nog wel naar die hoek, maar kan hier natuurlijk niet meer bij. Virgil van Dijk met 1-0 voor Nederland. En we staan voor. En dat is goed nieuws in de 53ste minuut in Dallas tegen deze taaie tegenstander. Op voorhand de moeilijkste kluif in deze pool van Oranje, van Hikken. Nederland is verder nog tegen Zweden en Tunesië in Houston en Kansas City. Nu aan de rechterkant Somerville. Somerville met de bal terug naar Van Hekken. Van Hekken naar De Jong. De Jong kan de bal breed spelen naar Van Dijk. 53 minuten op de klok. Nederland 1, Japan 0. Hier in Dallas, waar het oranje publiek dus wat had om voor te juichen, worden André Hazes door de tribunes in Dallas schallen. Wij houden van oranje. Dat is de goaltune van Nederland. We hebben ons verteld dat het de upbeat tempo versie was. Maar volgens mij was het gewoon de ouderwetse versie van de Hazes die we hier hoorden in dit stadion. Uit die tientallen, misschien zijn er wel honderden speakers die hier staan opgehangen in het AT&T Stadium. De 13e goal dus van Virgil van Dijk in zijn 93ste interland van oranje. Ik moet nog wel eens aan denken als ik Van Dijk zie. Dat er nog echt een aantal jaar was dat de discussie was in Nederland. Van ja, is hij wel goed genoeg voor het Nederlands elftal? Hij is dat zeker. Zeker nu hij een goal maakt op het WK. Maar dat is natuurlijk al jaren de gedroomde aanvoerder van Oranje. En hij is 34. Dus zeer waarschijnlijk zijn laatste wereldkampioenschap. We krijgen nog een keer op de schermen de goal te zien. Terwijl Nederland gooit met Van de Ven. De bal teruggespeeld naar Van Dijk. Van Dijk naar De Jong. De Jong. Halverwege de helft van Japan. Nou, die maken voorlopig weinig aanstoot om heel veel te gaan veranderen aan de speelwijze. Blijven Nederland de bal opdringen. En gaan niet als een gek afjagen. Gaan niet hoger druk zetten. Dat doen ze allemaal niet. Ze blijven gewoon stug doorgaan met waar ze mee bezig waren. Van de Ven. Met de bal terug. Naar de doelpuntenmaker. Van Dijk. En dan De Jong. De Jong ontbrak natuurlijk op het vorige Europees kampioenschap dat hij geblesseerd moest missen. Met de klachten aan de enkel. Nu is hij er weer bij. Van Dijk heeft de bal. En speelt Van Hekken nu in. Wordt het dan een kopie van 2010. Toen Nederland 1-0 van Japan won. De enige ontmoeting tussen deze twee landen op een WK. Nou ja, als het toernooi voor Nederland zo succesvol verloopt. Dan nou ja, we zouden het niet vertekenen. Want nog een WK-finale verliezen. Ik weet niet of we dat allemaal aankunnen. Dat zou wel betekenen dat we lekker ver gaan komen in dit toernooi. Dat zou natuurlijk hartstikke fijn zijn. Van Dijk heeft wederom de bal voor Nederland. We zitten op exact 55 minuten. En De Jong speelt nu Dumfries aan. Dumfries op de middenlijn aan de rechterkant. Dumfries terug naar Van Hekken. En ik kijk naar Japan. Wat zij doen, en ze veranderen echt voorlopig helemaal niets. Ze blijven op dezelfde manier verder gaan. Somerville kiest de diepte. Somerville kan hierbij malen voor de goal. Somerville zoekt hem, maar vindt hem net niet. Goede paas wel van achteruit gegeven. Dat is van Dumfries. Somerville die loopt goed weg. Malen was mee. Stond ook voor zijn man. Kan de bal alleen niet binnenschieten. Echt een prachtige paas van Dumfries. De paas van Somerville, die komt achter Malen. Dat is jammer, want Malen bevond zich wel voor Taniguchi. Deed dat eigenlijk goed, maar de paas is dus niet op maat van Crescencio Somerville. De rechtsbuiten van het Nederlands elftal. Het is voor Van Dijk overigens. Zij het als een 13 interland goal. 9 van die 13 maakte hij met het hoofd. Dat zijn nog eens cijfers voor de captain die hoog boven alles niet eruit torent zo vaak. En dus nu ook in Dallas scoren. Daar gaat Japan, maar daar is Gravenberg die veel sneller is hier dan Kamada. Het gat daar dicht loopt en Verbrugge die enigszins wordt opgejaagd, daarvan schrikt. En de bal over de zijlijn schiet na de loopactie van Ueda. Schiet Verbrugge de bal zomaar over de zijlijn. Dat betekent dat er balbezit komt voor Japan. Ingooi is genomen. Handig weggedraaid door Japan. En aan de linkerkant kan hier misschien gevaar komen voor Ueda. Die de bal goed ontvangt eigenlijk wel. Maar hem helemaal verkeerd op zijn linkervoet ziet belanden. Dat is een aardige kans voor Japan. Voor Ueda. De Japanners die komen nu wel door aan de linkerkant. Opnieuw Ueda kiest positie. Aan de linkerkant is het Nakamura. Kijken of hij kan schieten. Hij kan dat bal wel richting veranderen. Het is 1-1. Het is 1-1. En Nederland heeft 5 minuten kunnen genieten van die 1-0 voorsprong. Want hier is al de gelijkmaker van Keito Nakamura. De speler van Stade Reims uit de Franse competitie. Het is de tweede aanval in korte tijd. Eerst Ueda die de bal niet goed weet te controleren. Maar nu is opeens hier wel de goal. Het is geen buitenspel voor Kubo. Aan de linkerkant die het allemaal opzet. Kubo kijkt, hoort wat mensen naar zich toe. Vindt dan Nakamura. En die speelt daar Dumfries uit. En dan zie ik een overstapje daar vlak voor de goal van Maeda. Maar die staat ook geen buitenspel. Omdat er nog één speler van Nederland zelf tot daarachter blijft. Dus je zou kunnen zeggen dat als Maeda een buitenspelpositie had gestaan. Dat Verbrugge daar door beïnvloed was. Hij wordt zelfs nog aangeraakt, denk ik, door Maeda. Of door Van Hek. Is moeilijk te zien. Maar voorlopig is dit geen buitenspel. Is het dus een geldige goal. Die voorlopig op naam komt van Nakamura. Maar misschien nog via Maeda dus in het doelbeland. Het is hoe dan ook 1-1 in Dallas, want er is afgetrapt.
3: Het geluk dus van korte duur, Leone. Wat kan de Oranje zich hier verwijten?
4: Ja, heel veel reacties eigenlijk te laat. En uiteindelijk is het Dumfries die veel te veel ruimte blijft geven. En dan zit het ook niet mee dat die bal op het laatst nog net even wordt aangeraakt. Anders denk ik dat Verbrugge hem wel had gehad.
3: Ja. Ja, en zo is de status quo weer hervat, Herman.
5: Ja, het heeft echt heel kort geduurd. Nederland zo hard gewerkt aan die voorsprong. En dan was hij daar eindelijk. En dan gaat het mis. Ja, het was Kubo dus en Nakamura met het schot. Hier is de ingooi voor Oranje. Kan niet worden verlengd. Gravenberg heeft hem wel in 16 meter gebied. Dumfries komt daar niet bij, want daar is weer Nakamura. Ja, het is toch een hele aardige speler. Komt ook veel aan de bal in deze wedstrijd. Nakamura. En hij is ook verantwoordelijk voor de goal, want die bal werd toch wel van richting veranderd. Maar ja, het schot was van hem, die ging al op het doel. Dus zal de goal waarschijnlijk wel op zijn naam komen. Daar is de ingooi, maar er wordt nog eens gefloten door de scheidsrechter. Die zegt dat daar wat mensen elkaar aan het vasthouden waren. Dat mag niet. Dus nog een keer, die ingooi voor Nederland. Dus de bal moet worden gehaald door Dumfries. Nu lang. Dat vinden de fans hier ook niet leuk. Hij heeft de bal inmiddels gevonden. Denzel Dumfries gaat in een heel langzaam tempo naar de zijlijn toe. Maar de scheidsrechter geeft nog niet aan dat hij te veel tijd neemt. Dus komt hier dan alsnog de ingooi van Denzel Dumfries. Kan niet worden verlengd, weggekopt door weer die Nakamura. Want Somerville, oef, dat ziet er gevaarlijk uit. Als Japan ertussen had gezeten, was er een kans gekomen. Maar Nederland ziet het gevaar. Van Dijk staat daar nog voorin. Lijkt de kopduel te winnen. En houdt er een hoekschop aan over. Goed werk van Van Dijk. Het zet komt toch wat meer los. Nou, natuurlijk door de goals. Het is ook wat opener geworden nu. En Nederland gaat middels een hoekschop nu. Proberen om gevaarlijk te worden. 10e interland goal van Nakamura. Was dit voor Japan. En na een uur staat het 1-1 in Dallas bij Nederland-Japan. En we gaan weer verder met een hoekschop. Reinders vraagt aan de grensrechter of hij al mag trappen. Dat mag, dat doet hij. En daar staan er een hoop. En die zijn heel lang bij Nederland, zoals Van Hek en Van der Ven. Maar ze kunnen allemaal niet schieten of koppen. En hier is de uitbraak van Japan en die is levensgevaarlijk. Hier komt Japan. Nederland heeft wel genoeg verdedigers mee. En Somerville maakt een broodnodige overtreding die hem op geel komt te staan. Maar hij voelde dat dit nodig was. En ik geef hem daar ook wel gelijk in. Want ze kwamen wel heel snel oversteken. Het is de notabene centrale verdediger Watanabe. Die gepakt wordt, geraakt wordt aan zijn enkel door Crescencio Somerville. En de eerste gele kaart van de wedstrijd is dus voor Nederland. Voor de rechtsbuiten. Vrij trap voor Japan is het gevolg. En de Japanners die beginnen beter in de wedstrijd te komen nu. En spelen in de tweede helft ook naar de rechterkant toe. Daar zitten hun trouwste fans. Zo'n drie vakken achter het doel. Vol met fans in het blauw. Met heel veel Japanse vlaggen. Het land van de reizende zon. Die vlag, de rode cirkel, op dat witte achtergrond zichtbaar achter het doel nu van Bart Verbrugge. Het duurt lang voor Ismaël Elfat. Alles heeft klaargezet. Als het gaat om de organisatie, dat is nu het feit. En dan mag de vrije trap komen van Japan. Die is goed, maar kan niet worden gekopt. Wel opnieuw balbezit voor de Japanners, voor Nakamura. Maar veel verder komt hij niet. Hij moet terug nu. Terug naar zijn ploeggenoot Kamada. Kamada kan hem dan weer opnieuw inbrengen richting Nakamura. Bal komt achter Nakamura terecht. Maar hij heeft hem uiteindelijk wel te pakken en geeft hem mee op Doan. Dan is dit gevaarlijk. Bal komt voor het doel. En daar is dan Ueda. Die kon hem zo binnenkoppen. Maar hij komt net niet bij de bal. Nederland heeft het moeilijk in deze fase van de wedstrijd. Japan komt nu toch al stelselmatig gevaarlijk door. Geeft dat Ronald Koeman ook aanleiding om iets te veranderen in zijn opstelling? Ik zie dat Van Hek overigens een heel grote bult heeft onder het rechter oog. Lijkt dan een blauw oog te hebben nu. Ik nog eens kijken naar die goal die licht van richting wordt veranderd. Waardoor Verbrugge er uiteindelijk net niet bij kan. Dat lijkt een kausaal verband te hebben. Het van richting en het mislopen van die bal door de doelman. Bart Verbrugge die dus het doelpunt heeft moeten incasseren. 1-1. Van Dijk opende de score met een kopbal. En 5,5 minuut later de gelijkmaker van Nakamura. En de Japanners die lijken wat beter in de wedstrijd te komen in deze tweede helft. Nederland gooit, doet dat richting Van Dijk. Van Dijk naar Van Hekken. Heeft natuurlijk ook nog een verleden bij FC Twente. Nakamura, waar hij een grijs verleden speelde. Zoals de Eredivisie veel spelers haalt uit Japan de laatste tijd. Denk ook aan de Sugawara. Het zijn er heel veel. Nederland valt aan. Gravenberg, handige beweging. Maakt hij ruimte voor zichzelf. Heel handig gedaan. Nu probeert hij Somerville te bereiken. Dat lukt ook. Somerville in het 16 meter. Somerville met links in de goal. Het is de eerste goal voor het Nederlands elftal. Hij doet het op een wereldkampioenschap. Crescencio Somerville. En de voorsprong weer hersteld. En hij rent naar de bank. En wie omhelst hij daar? Ruud van Nistelrooy. Die hem blijkbaar heeft geleerd hoe je moet scoren. Nou, goed gedaan Ruud. We staan weer voor. Somerville met de 2-1. Wat een actie. Over de rechterkant. Hij komt naar binnen toe. En hij scoort met links. Zoals Gakpo het zo vaak doet aan de andere kant. Zoals Robben het zo vaak heeft gedaan voor het Nederlands elftal. Maar de nieuwe ster heet nu Crescencio Somerville. Wat een goede dribbel. En een heerlijk gekruld schot richting de verre hoek. Suzuki kan er niet bij. En weer via de binnenkant van de paal. Ja, het moet allemaal precies kloppen. Gaat die bal erin. Schitterende goal van Somerville. En 2-1 voor Nederland tegen Japan.
6: Ja, het is haast een jongensboek, Ibrahim, die Somerville.
2: Ja, het is hem van harte gegund. Geweldige goal. Overigens ingeleid door Gravenberg. Die twee man bos instuurt. En vervolgens Somerville in de 1-1 zet. Dumfries die een goede overlap maakt. En ja, dit is eigenlijk waar je als jongetje van droomt. In je eerste interland op het allerhoogste niveau. Hij heeft natuurlijk al eerder interland gespeeld. Maar op het hoogste niveau op dit platform nog niet. En als je dan zo'n goal kan maken. Zo'n belangrijk moment. Ja, komt hem toe.
6: Arman.
5: Ja, die actie van Gravenberg. Ongelooflijk hoe hij dat deed. Zo met een prachtige actie. Twee man totaal de verkeerde kant op sturen. En dat moet je dus doen. Je moet die individuele klasse hebben om opeens ruimtes te vinden. Gravenberg met de assist. En ja, die bal lag er nog zeker niet zomaar in. Maar Somerville dus met een gekruld schot. Twee goals via de binnenkant van de paal voor Nederland. De kopbal van Van Dijk ging via de ene paal. En nu is het de andere paal die komt helpen. Via die paal is het schot van Somerville dat in het doel belandt. Is het derde interland. Hij speelt zijn eerste twee in de oefenwedstrijden voorafgaand aan dit wereldkampioenschap. Maakte hij zijn goal. Ja, Malen staat nog altijd op 0. Somerville in de laatste weken althans Malen. Maar Somerville staat nu op 1. En Gakpo is weg aan de linkerkant van Nederland. Gakpo. Kapt er 1 uit. Kapt er 2 uit. En schiet op een blok van de derde. Dat is jammer. Ito ligt daar goed, want ook Gakpo laat zich nu zien. Maar de vlag is omhoog gegaan. En dan lijkt het dus buitenspel te zijn geweest. Is dat ook zo? Voor Gakpo, daar kijk ik nu even naar als Reinders de paas geeft. Ja, dat was het ook. Door de grensrechter. Buitenspel. Wel een hele fijne actie, zeg. Nog eens even kijken. Met de ene kap Doan weg. Met de andere kap nog een weg. En dan Ito die dus blokt. Overigens was de eerste assist op de goal van Van Dijk. Ook al van Gravenberg. Die dus op 2 assists staat in deze wedstrijd. Het is toch ook buitengewoon knap. Een bepalende rol voor Ryan Gravenberg dus in deze wedstrijd. Die heel knap heeft gedaan. En met name die tweede. Die was toch van grote schoonheid. Terwijl Japan heeft gewisseld. Dat had ik even gemist. Maar het is Maeda die naar de kant is gegaan. En Japan schiet nu wel. En dat is een heel aardige knal. Die komt vanaf het middenveld van Kubo. En daar moet Verbrugge dan nog bijna op reageren. Ja, het is een schot van 25 meter van Kubo. En hij gaat maar een meter over de lat. Rechtdoor geschoten van die speler van Sociedad. Maar een prima poging. De wissel dan. Junya Ito is de vervanger van Daizen Maeda. En we gaan ook gelijk weer drinken. Halverwege de tweede helft. Waarin heel veel is gebeurd. 3 goals in Nederland. Maakte er 2. Staat dus voor. Met 2-1. Nog een kwartwedstrijd te gaan. 2-1 voor Oranje tegen Japan.
3: Nou, die eerste helft die konden we met gemak boring noemen. Maar dat wordt toch ruimschoots gecompenseerd in de tweede helft, Leon?
4: Ja, de wedstrijd is helemaal opengebroken. Natuurlijk door de goal van Van Dijk. Maar ik vond daarvoor al wel dat Nederland iets anders uit de startblokken kwam. Uit de rust. Met name Gravenberg die op die rechterkant veel meer aan het doen is. Veel meer diepterunts aan het maken is. En daar een soort extra optie is. Waardoor een Dumfries en een Summerville daar ook beter uitkomen. Nou, met als gevolg dat doelpunt. Wat echt fantastisch is. En ik vind het heerlijk dat er zoveel mensen hebben geroepen. Ach, die Summerville die staat bij zijn club linksbuiten. Alsof hij nooit in zijn leven bij Feyenoord en andere clubs op rechtsbuiten heeft gespeeld. Moet hij dan wel op rechtsbuiten? En dan, dit is het antwoord. Fantastisch.
3: Hij doet eigenlijk veel goed, hè, Ibrahim. Ook al die gele kaart die hij dan pakt om die aanval van de Japanners te breken.
2: Ja, de bereidheid alleen al om je vuile meters te maken. Hij ziet het gevaar en hij heeft ook de snelheid om dat te kunnen belopen. En gewoon een hele slimme overtreding. Goed voor de ploeg. En daarentegen ook de momenten al in de eerste helft. Hij heeft geen enkele angst. Hij durft. En zo moet je ook spelen. Je wordt daar niet voor niks neergezet om het verschil te kunnen maken.
3: Misschien is dat wel echt wat Koeman nodig had. Zo'n onbevangen, frisse speler die dan misschien ook de rest een beetje mee kan trekken.
2: Zeker, maar het is ook iets wat, heb ik al eerder benoemd, bij Nederland hoort. Creatief zijn, bravoure, lef. En dat heeft deze jongen ook gewoon. En dat dat dan samenkomt in zo'n WK-wedstrijd. Op zo'n belangrijk moment. Ja, dat is enorm genieten voor die jongen. En dat zal hem ook alleen maar nog meer vertrouwen gaan geven voor de rest van het toernooi.
3: Ja, de naam viel ook al van Gravenberg. 2 assists gegeven. Dus heel belangrijk in dat team.
2: Absoluut. Kijk, Gravenberg weten we allemaal. Is natuurlijk een geweldige speler. Maar met name in zo'n wedstrijd waarbij je niet veel ruimtes krijgt. Waarbij je tempo veelal heel laag ligt. Dan heb je ook deze creativiteit nodig om uiteindelijk zo'n tegenstander kapot te spelen. Ja, dat zie je dan bij zo'n actie die vooraf gaat aan de goal van Summerville. Waar hij aan de basis staat. Ja, dat is ook wel voor uiteindelijk de tv aanzetten en naar het Nederlands elftal kijken. Maar dat is ook het kracht van het Nederlands elftal en van dat soort spelers. En gelukkig komt dat er nu ook uit.
3: Ja, en tegelijkertijd is het oppassen voor de Japanners. Leon, jij vergeleek ze wel met haaien.
4: Ja, een beetje dat blijven cirkelen en doen alsof er niks aan de hand is. En dan opeens hebben ze zo'n moment dat ze collectief vooruit zijn en ze bewegelijk zijn. En dat was vlak voor dat doelpunt weer zo'n fase die we ook in de eerste helft ook weer even zo'n fase hebben gezien. Het lijkt wel of ze echt wachten op momenten van oké, dit, nu doen we het met z'n allen en zijn ze levensgevaarlijk.
3: Na het drinken komt het wisselen, Arman.
5: Ja, dat is wat Koeman ook heeft aangegeven. Dat hij die drinkpauze een heel goed moment vindt voor die wissels. Omdat je ze dan nog wat kan meegeven als het veld inkomt. Zijn het 3 voor Nederland. Malen, Summerville en Reinders gaan naar de kant. En in het elftal komen Quinten Timber, Teun Koopmeiners en Memphis Depay. En dan gaat Timber dus op de plek spelen van Reinders. Gaat Koopmeiners rechts voorin spelen op de plek van Summerville. En gaat Memphis in de punt van de aanval spelen. Dat vind ik ergens wel opmerkelijk. Dat hij Koopmeiners brengt voor Summerville. Want je had ook Memphis bijvoorbeeld in de spits kunnen zetten. En Malen aan de rechterkant. dan hou je wel de snelheid aan die rechterkant. Waar je misschien nog wel aan op zoek bent. Maar dat vindt Koeman dus een te groot risico. Hij kiest voor een iets controlerendere oplossing. Met Koopmeiners rechts in de aanval. Die natuurlijk ook vanuit het veel meer middenvelder is. En zijn verdedigende werk ook iets meer doet dan Malen. Memphis Depay is weer terug op een wereldkampioenschap. Zijn derde. Na 2014 en 2022, dan overname van Nederland. Geen overtreding op het middenveld, zegt de scheidsrechter. Koopmeiners is weg. Koopmeiners vindt daar Quinten Timber. Die probeert dus drie Japanners door te gaan. Dat is ingewikkeld. Is de bal kwijt. En Japan probeert dan over te nemen. Het is nog 20 minuten hier in Dallas. 2-1 voor Nederland. Dankzij misschien wel de winnende goal van Crescencio Somerville. Het spel ligt even stil. Een blessurebehandeling. Kunnen we misschien kijken wat jullie van de wissels vinden.
3: Die wissels inderdaad van Oranje. Met Koopmeiners, met Timber en wie was nummer 3 ook alweer? Memphis natuurlijk, Memphis. Die erin kwam. Ja, wat vinden jullie van die wissels?
4: Ik vind het wel opmerkelijk eigenlijk. Je levert heel veel snelheid in voorop. Ibrahim zei het net ook achter de schermen. Juist in de fase waarin Japan moet. Dus dit zijn juist omschakelmomenten waar je een Malen en een Somerville extreem goed kan gebruiken. En nu hebben we eigenlijk alleen Gakpo om dat soort goede acties te gaan, loopacties te gaan maken.
3: Wat zou zijn beweegreden dan zijn, denk je, Ibrahim?
2: Ja, misschien toch het middenveld wat meer versterken. Eventueel dat Dumfries nog meer eroverheen kan gaan. Omdat ja, Koopmeiners toch wel wat meer een middenvelder is. Maar ik had altijd, wat Leon net terecht aangaf ook, of een Somerville op het veld laten staan of een Malen. Omdat je daar op de flanken zoveel snelheid en ook dreiging blijft houden. Waar Japan rekening mee moet blijven houden.
3: Terug naar Oman.
5: Japan heeft met 10, want door die blessurebehandeling waar geen kaart voor werd gegeven, moeten ze een minuut wachten tot ze terugkomen. Dus Nederland met 11 tegen 10. Gakpo in 16 meter. Gakpo op zoek naar de korte hoek en vindt daar bijna een goal. Suzuki, knappe redding van die doelman die toch een goede indruk maakt in deze wedstrijd. Ja, de Japanners hebben een probleem, want ik denk dat die speler die geblesseerd daar ligt niet meer gaat terugkeren in de wedstrijd. Maar dan moet je alsnog een minuut wachten tot je mag wisselen volgens die nieuwe regels. En dus is het de vraag of dat nu dan al mag. Omdat die minuut nog niet voorbij is. Ik denk eigenlijk het laatste. Dus mag Nederland ook deze hoekschop nog gaan trappen tegen slechts 10 Japanners. Dit zijn voordelen die je moet kunnen uitbuiten. En ze moeten uitbuiten. Memphis trapt nu de corners. Die komt bij de tweede paal. Handig duwtje. Maar de bal in de handen van Suzuki. Is het Van Hekken die de bal als laatste raakt. Dat zou kunnen. De Japanners maken zich inmiddels op voor meerdere wissels. En Suzuki wil de bal lang bij zich houden. Maar mag dat ook weer niet zo lang doen. Terwijl ik kijk naar collega Jeroen Hechtsof naast mij, die doet commentaar voor de televisie, die zit nu de Japanners te tellen. Om zeker te weten dat er echt 10 zijn. Ja, ik ga ook aan mezelf twijfelen, maar volgens mij is het wel zo. Want ze moeten echt nog wachten tot die ander mag komen. 74ste minuut, 2-1 voor Nederland. Somerville de doelpunt te maken dus naar de kant. En we gaan kijken hoe Koopmeiners die rol daar invult. En Memphis Depay, hoe fit is hij? Wat kan hij laten zien op dit WK? We weten nog hoe hij startte in 2014 toen als invaller, als joker van Van Gaal. Dat WK waar Nederland de halve finale haalde. En nu is hij niet meer de joker. Nou, misschien ook wel weer de joker. Hij valt nu wel in. En misschien kan hij vanaf de bank weer gevaarlijk zijn. Oh, dat is Japan. Dat is een goede uitbraak van Japan. En een hele stevige schouderduw van Van de Ven. Maar wel een correcte. En belangrijk ook, want daar maakte Kamada zich klaar voor een voorzet. En die had er zomaar in kunnen vallen. Maar Van de Ven, ja, die begint met een achterstand van, ja, nu ga ik tellen, 1, 2, 3, 4, 5 meter. Die maakt dat goed. Ja, het is niet echt een schouderduw. Hij raakt een beetje in de borstkas. Maar het is niet zwaar genoeg om een penalty voor te geven. Dan mogen de Japanners weer terugkomen. Of terugkomen. Ze kunnen weer compleet zijn. Belangrijk ingreep, zeg, van Mickey Van de Ven. Ik zie dat Doan onder meer naar de kant gaat. Ja, ze gaan zelfs nu drie keer wisselen. Wat daarna gaat weg. Nee, komt onder meer Sugawara daar in het elftal. Watanabe, Kubo, hij lag daar op de grond. En Doan gaan naar de kant. In het elftal komen heel veel spelers met eredivisie geschiedenis. Sugawara, Tomiyasu, Ajax afgelopen seizoen. En ook NEC spits Koki Ogawa. Dat zijn heel veel oude bekenden. Voor de Nederlandse, nou niet voor deze Nederlandse spelers. Want die voetbal allemaal niet in Nederland, wel voor ons. Kijkers en luisteraars, want wij kennen die spelers natuurlijk wel. Een hoekschop voor Japan in de 75ste minuut. Daar gaat die bal over alles niet erin heen. Komt er nog wel een schietkans vanaf de linkerpunt van 16 meter gebied. Maar die gaat huizenhoog over het doel. En levert dus geen verder gevaar op voor Nederland. De drie wissels bij Japan zijn doorgevoerd. Nederland heeft dus ook drie keer gewisseld. Ik heb er in totaal al 4 naar de kant gehaald. Want bracht in een eerder stadium ook nog Junya Ito We hebben het nog één wisselmogelijkheid. Nederland mag nog twee wijzigingen doorvoeren. Memphis gevonden in de aanval. Goed als draaischijf gefungeerd. Timber geeft de bal naar Gakpo. Gakpo in het 16 meter gebied. Gakpo op zoek naar Timber. Knap nog verlengd. Kans voor Koopmeiners als hij erbij komt. Maar hij kan er net niet bij. Heel knap Timber. Met een hoog been. Maar geen gevaarlijk spel. Wist hij de bal met de punt van de schoen toch nog te verlengen. En bij een medespeler te krijgen. Maar uiteindelijk is het voor Koopmeiners niet te doen. Om die bal in het doel te werken. Het is een mooie wedstrijd voor het Nederlands elftal om dit WK mee te beginnen. De eerste helft leverde niet heel veel op. Maar de tweede helft des te meer. Van Hekken kopt een moeilijke bal nu weg. Krijgt wat hulp van Van Dijk. En moet nog wat hulp krijgen van Timber. En via Gravenberg lijkt Nederland dan uit de problemen te kunnen komen. Maar deze scheidsrechter die laat veel toe. Ook deze duel op Gravenberg wordt niet bestraft. Dus weer Japan in de 77ste minuut. Het is nog niet gespeeld hier in Dallas. Japan geeft zich gewonnen. Zegens dus op Duitsland en Spanje op het vorige WK. Zegel. Dit jaar een oefenwedstrijd. Dit Japan zelf kan van grote landen van Nederland voorlopig nog niet. We zitten aan de linkerkant voor Japan. Ito. De bal gaat even middenveld in. Sugawara. Japan blijft de bal rondspelen. Ito. Julia Ito. De invaller dus, Sugawara achterkant, waar hij speelde bij AZ natuurlijk. De Japanners proberen het al. Ze moeten wel wat meer uit de schulp kruipen. De voorzet van Junya Ito, maar die gaat langs binnengehouden aan de andere kant. En dan haalt Japan er nog heel handig gooi uit door de andere Ito. Het zijn er nu twee. Dit is basisspeler Hiroki, de verdediger dus van Bayern München. Weer balbezit voor Japan. 78ste minuut. Hannes gaat tempo maken nu. Proberen wat meer het technische spel te spelen met kortpaasjes. Sugawa goed is en dan probeert daar een omhaal. Die komt er niet uit. Ogawa staat nu naast hem in de spits bij Japan. Ueda en ook. Deze voorzet gaat ook langs beide heren heen. En ook langs Ito. En die bal ook weer weg. En zo gaat er weer een ingooi naar Japan. Ja, Nederland weet dat in Japan komen. Ito met de ingooi. Het levert snel een nieuwe ingooi. En de Japanse fans proberen nog om hun ploeg naar voren te schreeuwen. Nog massaal achter te gaan staan. En als er een ingooi komt van Sugawara. Die er veel meters voor neemt. Dan gooit richting eerste paal. Van Dijk is veel sterker dan de rest. En veel langer. Kopt de bal dus ook weg. Opgevangen door Japan. Taniguchi. En weer helemaal terug. Naar Ziyot Suzuki, die kansloos was op de goals van Van Dijk en Somerville. En verder een uitstekende wedstrijd heeft gekiept. En nog een aantal keer belangrijk is geweest ook voor Japan. Japan dat aanvalt. Nederland nu in de achteruit. Met Koopmeiners dus rechts in de aanval. Depay in de punt van de aanval. Gakpo, de enige aanvaller die mocht blijven staan. En we zien, als je goed kijkt, en we zitten heel hoog, kunnen we dat goed zien. Als Japan de bal heeft, staat Frenkie de Jong echt als centrale verdediger te opereren. Hij staat op lijn. Naast Van Hekken, naast Van Dijk. En op het moment dat Nederland de bal weer heeft, stapt de Jong 5-6 passen naar voren. En gaat hij weer een beetje op zijn plek staan op het middenveld. Dat is heel duidelijk. Heeft Koeman ook vooraf gecommuniceerd. Nu is de bal weer kwijt. En kijkt de Jong direct naar achteren. Er zijn trainers. Frenkie de Jong meer een centrale verdediger zagen zelfs. In het begin van zijn carrière. Niet meer zo, maar hij kan er wel spelen. 79 minuten op de klok. Het geluid schalt van de tribunes hier in Dallas. Onder het nog altijd dichte dak is Japan er nu vandoor met Junya Ito. Ito legt hem klaar. Kans voor Sugawara. Maar een redding voor Bart Verbrugge. Dat was een aardige aanval van Japan. Die invallers laten zich zien. Ito en Sugawara. Maar die laatste vergeet daar een hoek uit te kiezen. Maar de wissels hebben Japan sterker gemaakt en Nederland zwakker. Dat is toch de eerste voorzichtige conclusie die ik hier trek. Somerville zat er lekker in, maakt een goal. Malen speelt een goede wedstrijd. Waarom haal je die dan naar de kant? Ik snap er eigenlijk helemaal niets van. En Japan met zijn wissels komt beter in de wedstrijd. Dus is het de vraag of die wissels van Koeman wel zo verstandig waren. Depay voorlopig niet veel van gezien. Koopmeiners, ja, die zit meer te verdedigen dan aan te vallen. Nu komt Japan weer. Weer met Sugawara. Bal gaat naar Tomiyasu. Ajax dit seizoen. Arsenal gespeeld. Tomiyasu, goede verdediger. Tomiyasu op zoek naar een van zijn spitsen in dit geval. Ogawa, maar die heeft geen controle over de bal. En dus is hier de rust bij Bart Verbrugge. 10 minuten nog in Dallas. Nederland staat nog volhouden.
3: Ja, Nederland heeft het dus wat lastig, Leon. Is het inderdaad zo dat die wissels slecht uitpakken voor Nederland op dit moment?
4: Het is denk ik ook de fase van de wedstrijd. Je staat 2-1 voor. Je wilt als Nederland zijnde niet al te veel risico nemen. En je weet dat Japan nu alles gaat proberen. Gooi je er een spits bij. En dan is dat ook wat er gebeurt. Hè. Dan ga je, zoals we ook in de eerste helft hebben gezien, dan ga je het compact houden. En zoals Arman zegt, Koopmeiners is veelal aan het verdedigen. Ja, daar zal die wissel ook voor gedaan zijn. Maar ja, wat we net ook zeiden, de omschakelkwaliteiten zijn nu wel echt sterk verminderd. Dus als je dan wel de bal verovert, ja, dan is het niet waar de kracht van Nederland ligt.
3: De Japanse storm overleven, daar gaat het om op dit moment, Arman.
5: Ake is nu gekomen bij Nederland. Dat is een verdediger voor een middenvelder, want Gravenberg is er afgehaald. Ja, het accent ligt nu echt op de defensie. Bij het Nederlands elftal. Ake gaat naast Van Dijk en Van Hekken spelen. Koeman voelt zich gedwongen te reageren omdat Japan zoveel aanvallers brengt. Dus een verdediger erbij. Dus speelt Nederland nu echt met 5 man achterin. En is De Jong opgeschoven naar het middenveld. Naar zijn natuurlijke positie. Daar bij Japan is ook nog eens, zag ik nog een wissel gekomen. Nou, misschien toch niet. Japan heeft in elk geval wel de bal aan de linkerkant van het veld. 82e minuut. Stand is 2-1. Nederland dicht bij de overwinning. In de openingswedstrijd van dit wereldkampioenschap. Nu hebben ze de bal. Want Japan levert hem in. Depay kan er niet bij. Maakt er weinig aanstalten. Dan is het lekker op die bal te gaan jagen. Sloft er een beetje naartoe. Taniguchi. Op breed naar Tomiyasu. Tomiyasu speelt hem al naar Sano. En dan Sugawara. Japan nu alleen even in de defensie. Er zal nog wel een kans gaan komen voor de Japanners. Normaal gesproken. Met zoveel aanvallers inmiddels. Aan de rechterkant Ito. Terwijl we zien dat er 70.000 mensen op deze wedstrijd zijn afgekomen. Het is moeilijk om het niet te zien. Want op dat grote scherm wordt het met koeienletters afgebeeld. 70.000 aanwezigen dus bij Nederland. Japan in Dallas. Die krijgen een leuke tweede helft voor geschoteld. Met 3 goals. 2 voor Nederland. 1 voor Japan. Sugawara heeft gegooid. Tomiyasu kan voorgeven. Van Dijk die een prima wedstrijd speelt. En een goal maakt. Stapt in. Dan een flinke zet van Depay die geel krijgt. Ja, hij springt daar en komt dan met zijn lichaam hard op het hoofd terecht van zijn tegenstander. Ik vind dit dan wel redelijk zwaar gestraft van de scheidsrechter. Nou, hij gebruikt zijn elleboog misschien als wapen. Zo zal het dan uitgelegd zijn. Die elleboog die, ja, plant hij echt in de aanhangsappel van Taniguchi. Dit is geel voor Memphis Depay. Het is een fikse overtreding van Memphis met een zwarte haarband. Met de oranje cijfers 10 op die haarband afgebeeld. Terwijl er nog een spits bij komt bij Japan. Maar die komt voor een spits. Ueda scoorde niet. Hij maakt nu plaats voor Kento Shiogai. En dat is natuurlijk ook een spits die we kennen uit het verleden. Uit de Eredivisie. 84e minuut. Vrije trap van Japan. Memphis pikt op. Die levert dus weinig op, die vrije trap. Nederland probeert uit te breken. Doet dat over de linkerkant met Memphis. Die krijgt de bal niet echt lekker bij Frenkie de Jong. Maar er wordt wel een overtreding op hem gemaakt. Vrije trap dus voor Nederland. Shiogai, die nu speelt in Wolfsburg. En, hij mag het dan gaan doen naast Ogawa. Dat is echt onvoorstelbaar. Die twee waren dus dit seizoen een tijdje de nummer 1 en 2 spits van NEC uit Nijmegen. Nu staan ze naast elkaar op een wereldkampioenschap voetbal. Een stukje fantastische scouting van NEC. En dat zal toch hun ook heel veel plezier doen om dit te zien. Nederland wisselt ook. Daar komt Brian Brobbey in de ploeg. Gakpo naar de kant. En dan gaat Nederland dus 5-3-2 spelen. Met Brobbey en Depay samen in de aanval. Terwijl Van Dijk moet oppassen dat de Shiogai die als een bezeten is en aan het afjagen is, daar niet de bal van hun afsnoept. Ja, de Japanse spelers schrikken ook van het afjagen. Schieten de bal zo over de zijlijn. Balbezit gaat naar Nederland. Nog 5 minuten. Brian Brobbey voor de slotfase. Dat is een lekkere speler om te brengen in zo'n fase. Die kan oorlog maken. Die kan zijn lichaam gebruiken. In duels misschien nog wel een bal vasthouden daarvoor in. Ja, hij gaat er nu wel lekker inleunen bij Taniguchi. Die het in fysieke opzicht natuurlijk moet afleggen tegen Brobbey. Brobbey die nu aan de bal komt aan de rechterkant. Bij de hoek. Vlag krijgt hem nog knap voor het doel wilde ik zeggen. Maar de bal gaat over de achterlijn. Is voor Suzuki. Die hem snel meegeeft aan de rechterkant. Het is bijna voorbij. Een paar minuten nog in Dallas. Nederland dat lijkt zo goed te beginnen aan een wereldkampioenschap. En dan waren die oefenwedstrijden die zo matig waren. Die hebben ons dan misschien toch wat zand in de ogen gestrooid. Want deze wedstrijd die gaat om het echie. En die speelt Nederland gewoon goed. Weinig weggegeven. Voldoende gecreëerd. En mooie goals gemaakt. Twee keer op aangeven van Gravenberg. En de mensen die scoorden waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. Maar Japan is nog niet, heeft nog niet opgegeven. Japan doet nog alles om deze editie van het wereldkampioenschap niet te beginnen met een nederlaag. En hier komen ze wel door. Oeh, daar is bijna Ogawa. Die komt er net niet aan. Ito dan nog. Ito en weer niet Ogawa. Omdat Van Dijk voor zijn man komt en de bal wegkopt. En zo is het toch nog even bibberen. In de slotfase voor Oranje. En dat zal nog wel even zo duren. Want Japan gaat nu natuurlijk alles op alles zetten in de laatste minuten van de wedstrijd. De 1-0 van Van Dijk. De gelijkmaker van Nakamura. En daarna de 2-1 van Somerville. De goals vielen allemaal in het tijdsbestek van een kwartier. Tussen de 50ste en 64ste minuut. Japan krijgt een vrije trap. In de 87ste minuut. Daar gaat zich voor melden Junya Ito. Een van de invallers. En dus is dit een fase voor Nederland om alert te zijn, om alert te blijven. Ito met de vrije trap en weggekopt door Brobbey. Wel opgepikt weer door Japan op het middenveld. De Nederlandse verdediging blijft staan op de rand van het 16 meter gebied. Japan valt aan. Japan laat de bal rondgaan. Nederland dus met een versterkte achterhoede nu met Ake. Die bal komt voor, maar die komt niet over van de Ven 1. Wel weer Japan dat oppikt. 87ste minuut. Wat gaat die klok langzaam opeens. Ito. Die de bal krijgt aan de rechterkant. Valt goed in. Ito voor Doan. Ito nog altijd. Balletje tussendoor. Dat past. Hier is Kamada. En een hoekschop voor Japan. Weggegeven door Van der Ven. Die zegt dat daar Kamada die bal als laatste heeft geraakt. De grensrechter heeft dat niet gezien. Die blijft bij een ingooi. Ja, ik kan het eigenlijk ook niet zien op deze manier. Ik denk dat de grensrechter eigenlijk wel gelijk heeft. Ito. Hij heeft de bal klaargelegd. De steun van de Japanse fans. Ook de Oranje fans maken geluid. We zijn er bijna bij de eerste overwinning. Maar de hoekschop van Japan die levert niet stof. Veel te laag. Bij de eerste paal wordt hij weggehaald. Opgepikt weer door de Japanners. Door Yuki Narisuga Awara. De bal gaat naar het middenveld toe. En dan probeert Japan weer via Sano in de aanval te gaan. Maar dat is nog niet zo makkelijk. Bal naar Sugawara. Aan de rechterkant. Sugawara spreidt in de paas op Ito. Ito in het 16 meter bij Ito. Maar twee man van Nederland duiken er bovenop. Onder wie Denzel Dumfries samen met Nicky van der Ven. En Dumfries las die situatie uitstekend. Want die paas was echt geweldig. Zo richting Ito. Maar Dumfries voorkomt een mega kans voor Japan. Hoekschop wel voor de Japanners. Vanaf de rechterkant. Die corners hebben helemaal niets opgeleverd nog. Omdat ze zo weinig lengte hebben. Weer een corner. Nu wel een kopbal en die gaat erin. De gelijkmaker van Koki Ogawa. En het is 2-2 in Dallas. En waarom moest ik nou zo nodig zeggen dat die corners niets opleveren voorlopig? Want deze op het belangrijkste moment die levert alles op voor Japan. Ondanks de lengte die er is bij Nederland. Ondanks de verdedigende klasse, de versterkte defensie, gaat daar een splijtende paas van Sugawara vooraf. Die kans werd nog verijdeld door Dumfries, maar uit de hoekschop die daarop volgde, komt daar Ogawa. En Van Dijk timed niet goed, gaat onder de bal door. Even klopt het niet, Van Dijk mist die bal en op dat moment kan Ogawa koppen. En gaat die bal, denk ik zelfs, nog ergens. Ja, die gaat nog via een ploeggenoot van Ogawa, waar hij nog gelift wordt. Enigszins omhoog gaat. En Verbrugge kansloos is de bal in het dak van het doel. En de zeker lijkende overwinning wordt nu omgezet in een zeer waarschijnlijk gelijkspel. Het is 2-2 door de gelijkmaker van Ogawa.
3: Ah ja, Ibrahim, heeft Nederland dit een beetje over zichzelf afgeroepen?
2: Ja, het was wachten daarop. Nederland werd teruggedrongen, ook de wissels. Die noogden ook eigenlijk alleen maar nog meer uit om Japan nog sterker te maken. Je haalt gewoon je kracht weg. Malen die goed in de wedstrijd zat, Somerville die goed in de wedstrijd zat. Die wissel je allebei. Ja, dan breng je alleen maar verdedigend ingestelde spelers. En, ja, je ziet dat dat niet altijd de juiste tactiek is. Sterker nog, eigenlijk maak je de tegenstander daar alleen maar sterker mee.
3: Blessuretijd is aanstaande, Arman.
5: Ja, de doelpuntenmaker is veranderd omdat die bal dus nog een iets andere wending kreeg. Ik vind het wat overdreven, maar hij gaat naar Kamada. Daichi Kamada, hij raakte de bal als laatste koppel van Ogawa via zijn hoofd uiteindelijk in het doel. Hij staat op het wedstrijdformulier als man van de 2-2. 90 minuten zijn voorbij. De Japanners die vieren feest, die zijn dolblij met deze late gelijkmaker. En voor Nederland is dit natuurlijk een domper. 2-2 tegen een sterk land als Japan, dat is geen verkeerde manier om het WK mee te beginnen. Maar Nederland was er zo dichtbij en speelde grote fases van de wedstrijd beter. Nu moet Oranje wel oppassen, want Japan is sterker nu. En Japan maakt geen aanstalt om gas terug te nemen. Geel voor Van der Ven. Na het vasthouden. En Koeman zal natuurlijk bevraagd worden over zijn keuzes. Was dat niet reageren uit angst? Die wissels die hij doorvoerde. Want het lijkt Japan in de kaart te hebben gespeeld. En dat is natuurlijk niet wat je wil. Als je als coach gaat wisselen. Ito in de 6 minuten extra tijd. Daar zijn er nog 5 van over inmiddels. Van der Ven geel. Summerville kreeg eerder ook al geel voor Nederland. En Japan heeft vooral de bal in deze fase van de wedstrijd. Nederland heeft eigenlijk sinds de 3 wissels geen enkel moment meer iets laten zien in de hele wedstrijd niet. En dat heeft natuurlijk te maken met de veranderde manier van spelen van Japan. Dat veel meer risico's neemt. Dat veel meer speelt om te winnen. Om een achterstand goed te maken. Maar je verwacht nog iets meer van Nederland in deze fase. Nu proberen ze de bal af te pakken op middenveld. Lukt dat niet? Nee. De invallers van Japan maken het verschil. Ito die geweldig invalt. En Ogawa met zijn kopbal die dus via Kamada in het doel verdween. Achter Verbrugge 2-2. Dat is de stand. Mooie wedstrijd in Dallas. De mooiste tot nu toe op dit wereldkampioenschap. Dankzij die schitterende tweede helft. Die veel spektakel heeft geboden. Verbrugge die een dieptebal nu in ontvangst neemt van achteruit. Verbrugge die even tijd gaat nemen nu. Nou, ik kan me ook voorstellen dat Japan denkt het is wel goed zo met 2-2. Maar daar hebben de Japanners voorlopig geen boodschap aan. De Jong voor Nederland. Depay. En aan de rechterkant is daar balbezit voor Timber. Quinten Timber. Die terugspeelt naar Dumfries. Dumfries naar Van Hekken. 4 minuten voetballen we nog in Dallas. Over een week gaat Nederland naar Houston. Morgen trainen ze nog hier dan terug naar Kansas City, naar het basiskamp. En dan die tweede wedstrijd tegen Zweden. In Houston hier vlakbij. Ook een stadion dat overdekt is. Duitsland eerder op de avond speelde tegen Curaçao. Ook daar dus aangenaam toeven in de airconditioning. Maar eerst nog de laatste minuten hier in Dallas met De Jong. De Jong alweer de helft van Japan. Eindelijk Nederland weer eens aan de bal. Timber. De Jong. Bal naar de rechterkant. Nu de voorzet van Dumfries. En komt hier nog een kopkans? Nou, die komt er niet. Dat is Tomiyasu. Die de bal wegwerkt. Mooi daar met de borsten tegen elkaar om die actie te vieren. Zoals de Teletubbies vroeger. Tomiyasu viert dit verdedigende moment samen met Sugawara. En ze voorkomen zelfs een corner. En dus is het een doeltrap voor Suzuki. Wel een die snel inlevert. Nederland met De Jong. Halverwege de extra tijd van deze wedstrijd in Dallas. 2-2. Is het bij Nederland. Japan. Nederland dat lang op weg leek naar de overwinning. Maar een gelijkmaker vlak voor tijd. Wordt Nederland dus te machtig. Nu geen gekke dingen meer doen. Met een puntje beginnen aan het WK. Daar is verder helemaal niets mis mee. De Jong. Opent naar de rechterkant, naar Denzel Dumfries. Nog 2,5 minuut. Dumfries kijkt. Is er ruimte voor de voorzet? Hij probeert.

0: Hij moet hem wel teruggeven, denk ik. Want ze zijn hier best wel duur, die ballen. En ze gaan er goed mee om. De FIFA. Er zit heel veel elektronica in om alles te meten. Nog 2 minuten. Japan schiet de bal weg richting helft Nederland. Van Dijk pikt op. En hier is Nederland in de slotfase van deze wedstrijd. Hoe graag wil Oranje? Ik denk niet heel graag meer. Die voelde ook wel dat het in de slotfase niet zo goed meer ging. De defensie versterkt, maar het was niet genoeg om de 2-2 te voorkomen. En nu maken allebei de ploegen geen aanstalten meer om op zoek te gaan naar de winnende goal. Ake, heel voorzichtig schuift Nederland wat op. Als de kans zich presenteert, dan moet je hem pakken natuurlijk. Maar je gaat er niet meer ten koste van alles naar op zoek. Vooraf werd gevraagd door Ronald Koeman, kan je ook leven met iets minder dan een overwinning? Nou ja, hij zei voorafgaand niet, maar als je het er nu vraagt, denk ik wel. Een puntje tegen Japan met wedstrijden tegen Zweden en Tunesië voor de boeg. Daar kan je wel verder mee. Dan heb je nog altijd alle papieren in de hand om de groep te winnen. Tegen de 2 tegenstanders die op papier veel zwakker zijn dan dit Japan. Aan de rechterkant komt Dumfries wel aan de bal. Nog een dikke minuut. Dumfries geeft mee. Dit is goed. Timber kan het nog. En de voorzet gaat niet meer op het doel. Gaat niet meer richting het doel. Maar de Japanners krijgen hem ook niet echt meer lekker weg. Nu proberen ze het in een tweede instantie wel weer. In de voeten van de Jong met een simpel tikje. Wordt Verbrugge aan het werk gezet in de laatste minuut van de 6 extra minuten in Dallas. Het zit er bijna op. 2-2. En nog 1 keer die bal naar voren. Brobbey staat vrij. Maar daar kan Taniguchi verdedigen. Japan ook even met wat zenuwen lijkt het wel. Het is wat paniek daar achterin. Nederland met Depay. Legt de bal even dood. Depay naar Timber. Timber loopt door. Timber nog altijd. Daar is Brobbey. Zwakke voorzet van Timber. Die gaat langs iedereen heen. Van de Ven kan hem denk ik nog wel binnenhouden. Zo is het inderdaad nog een halve minuut. Van de Ven. Nederland nog 1 keer in de aanval. Komt hier nog een ultiem slotmoment. Van Dijk. Depay heel makkelijk van de bal gezet. Dat is niet een best gebeurd van Memphis. Hij is de bal kwijt. En Japan met Ito. Maar die kiest de weg terug. En die kiest niet de weg voorwaarts. Sugawara doet hetzelfde. En Japan gaat de tijd rondtikken. Het was een saaie eerste helft. Een spectaculaire tweede. Die opende met de openingsgoal van Van Dijk. Het werd gelijk via Nakamura. Somerville dacht de winnende hebben gemaakt in de 64ste minuut. Maar in de 89ste minuut was het Kamada met de 2-2. Dat is de eindstand in Dallas bij Nederland-Japan. Het was een mooie wedstrijd. Een mooie aftrap van dit wereldkampioenschap. Maar die wissels van Koeman, waren die nou echt nodig? Die deden de wedstrijd kantelen. De Japanners wisselden om te winnen. Nederland om vervolgens niet te verliezen. En de Japanners pakten een punt door een later gelijkmaker. Dus 2-2. Dat is de eindstand. De volgende afspraak over een dag of 6 in Houston. Dan is Zweden de tegenstander van het Nederlands elftal.
1: Vanuit Dallas was dat de Arman Azaroglu. Het is dus 2-2 geworden. Leon, ja, moet je dan zeggen dat de angst van Koeman is afgestraft?
2: Ja, dat denk ik wel. Hij wisselde inderdaad vanuit angst. En dan is Japan ook de morele winnaar van deze wedstrijd. En je roept het gewoon op jezelf af. En ik vind het ongelooflijk, want Nederland staat in de top 5 van alle landen als het gaat over verdedigen van dode spelmomenten. En toch krijgt Japan het voor elkaar met een stuk minder lengte om vanuit die corner gewoon te scoren. Het is echt, echt heel bizar.
1: Ja, morele verliezers zijn we dat, Ibrahim?
3: Ja.
1: Zo hard is het, hè?
3: Ja.
1: Ja. Nou, we gaan er het komend uur uitgebreid nog op in. Want dan hebben we nog een uur om na te beschouwen op die wedstrijd tussen Nederland en Japan. Eindigen dus in een 2-2 gelijkspel. Nadat eerder vanavond overigens ook Curaçao heeft verloren. En met grote cijfers van Duitsland. 7-1 werd het daar. Ook de reacties op die wedstrijd krijgt u te horen in het laatste uur. We zijn er tot 1 uur met Langs de Lijn. Na het NOS Journaal zijn we dus terug. Tot zo.
4: Nooit meer slapen.
5: VPRO.
4: De culturele late night show van NPO Radio 1. Met Femke van der Laan.
6: Ik ga in gesprek met Ruslandkenner, journalist en onderzoeker Helga Salomon. Ze werkte op de Nederlandse ambassade in Moskou en ze komt vaak langs op televisie als deskundige.
7: Bereid me helemaal voor op Rusland. Dus als ik hoor het klopt niet, dan grijp ik in.
6: In haar nieuwe boek Poetins Rusland in 5 moorden... laat Salomon ons kennis maken met Poetins systeem aan de hand van 5 spraakmakende politieke moorden.
4: In de nacht van maandag op dinsdag vanaf 12 uur.
5: Nooit meer slapen.
4: Op NPO Radio 1.
6: Wie luistert, weet meer.
8: Kijk, een goed pensioen, dat moet je toch echt zelf regelen. Dat geldt voor ZZP'ers, maar ook als je in loondienst werkt, bouw je vaak te weinig op. Bij Brand New Day kun je sparen en beleggen voor meer pensioen. Met je eigen pensioenpotje. En het fijne is,

0: kan je ook nog eens een mooi belastingvoordeel opleveren. Zo geregeld, gewoon online.
1: Open ook jouw extra pensioenpotje op brandnewday.nl. Beleggen kent risico's. Je kunt een deel van je inleg verliezen.
2: Het is tijd voor natuurlijk genieten. En dat doe je in Kasteeltuinen Arsen. Stap in de wereld van de rijke geschiedenis, inspirerende events en natuurlijk de bloemen- en plantenpracht in de tientallen thematuinen. Trakteer jezelf. Kasteeltuinen.nl.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Bewonder het Rozenfestijn. Van 11 tot en met 15 juni in Kasteeltuinen Arsen.
4: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
5: Sterretje, ook op zaterdag open. Kom langs.
6: Opgelost, autotaalglas.
4: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sexy5.nl.
7: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
8: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
7: Dus?
8: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
7: Met superkorting.
8: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Prijsvrij vakanties.
9: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
7: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de omroep-app en 92.2 FM.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt de Pakistanse premier Sharif bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Sharif spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. President Trump bevestigt het akkoord en zegt dat de blokkade van de Straat van Hormuz door de VS wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt en Iran heeft nog niet gereageerd. Komende week zijn er nog meerdere gesprekken, zegt Sharif. Vrijdag zou de overeenkomst getekend worden. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. Voor zover bekend raakte op de grond niemand gewond. Hoe de botsing kon gebeuren is nog onduidelijk. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich vanmiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. WK-debutant Curaçao is het WK begonnen met een grote nederlaag. De ploeg van bondscoach Dick Advocaat verloor met 7-1 van Duitsland. Kai Havertz scoorde 2 keer. Het enige doelpunt van Curaçao werd gemaakt door Livano Comenencia. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen begint bewolkt. 'S middags breekt de zon steeds vaker door. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Friesland non-stop.
13: Non-stop de beste muziek van Friesland.

Dus met mijn per ongeluk mijn hero paske. In de eerste kamer gooit. En dat is lastig.

verre. Als herre zonder kerre. Oh, oh, oh, oh. En ik zit te denken, ja. Aan die veldersman weer een binnenboezem van zijn vuilnisjaske.

0: Agemijnis, oftewel AGM.
1: AGM, de masterkreker.
2: Hier, is je walkie-talkie. Jij laat je insluiten in de V&D. Later vandaag komen wij ook.
1: In straffe zaken deelt Treien. Dit weekend in Friesland ook.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl. De omroep

0: 92.2 FM. Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord. Alle militaire operaties stoppen per direct, ook in Libanon, zegt hij. Iran en de VS hebben de overeenkomst bevestigd. Vrijdag zou die getekend worden. President Trump en Iran zeggen dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. Meer details over de afspraken zijn nog niet bekendgemaakt. Komende week wordt er nog verder gepraat, zegt Sharif. Vanuit Israël is nog niet gereageerd. Zondag voerde het Israëlische leger nog aanvallen uit op de Libanese hoofdstad Beirut. Bij een protest tegen de G7-top in het Zwitserse Genève zijn rellen uitgebroken. De top begint morgen in het Franse Evian, zo'n 45 kilometer van Genève. Het protest met duizenden mensen begon vreedzaam met een demonstratiemars. Later ontstond chaos en werd onder meer een auto in brand gestoken. Ook werden agenten bekogeld met flessen, stenen en vuurwerk. De politie zette traangas in. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Op het WK voetbal heeft Nederland de eerste wedstrijd gelijk gespeeld. Tegen Japan werd het 2-2. Voor Nederland maakten Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpunten, maar Japan wist beide keren de gelijkmaker binnen te tikken. De tweede in de 89ste minuut. Later vannacht spelen in dezelfde pool Zweden en Tunesië tegen elkaar. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt. 'S Middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland non-stop.
2: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter, Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En morgen is erbij, is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij scheelt zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS-journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Wel zeggen beide partijen dat de blokkade van de straat van Hormuz vrijdag opgeheven zal worden. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. En hij zegt ook dat er nog verder gepraat moet worden. Israël heeft nog niet gereageerd. Bij de helikopterbotsing in Rio de Janeiro is de Amerikaanse zanger Oliver Tree omgekomen. Dat melden Braziliaanse media. De artiest was in Brazilië voor een wereldtournee. Bij het ongeluk vlogen twee helikopters tegen elkaar. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Het ontplofte en meerdere auto's vlogen in brand. Alle 6 inzittenden van de helikopters kwamen om. In het Zwitserse Genève zijn protesten tegen de G7-top uitgelopen in ongeregeldheden. Zo'n 20.000 mensen verzamelden zich gistermiddag voor een demonstratiemars. Dat begon vreedzaam, maar later ontstond chaos en werden onder meer ramen ingegooid bij een VN-kantoor. Ook werden agenten bekogeld. De politie heeft traangas ingezet. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Somerville de doelpuntenmakers. Voor Somerville was het de eerste goal in oranje. Het weer. Het is droog vannacht. Het koelt af tot een graad of 11. Morgen eerst bewolkt, 's middags steeds vaker zon. En het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.